0: uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Heer, kom met uw geest over ons, onder ons, want waar meer in uw naam verenigd zijn, daar bent u in het midden. Dus Heer, wees welkom in ons midden en inspireer ons om steeds dichter bij u te komen. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ja, Heilige Geest, vul ons van top tot teen met uw liefde, met uw kracht en uw wijsheid. Dank u wel. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Ja, Heer, welkom in ons midden. Vul deze ruimte met uw liefde, met uw kracht. En vul ook de huizen van al onze gezinnen, Heer. Wees ook bij al onze vrouwen en kinderen. Zegen hen. En al onze dierbaren, Heer. Amen.
1: Amen. Amen. Gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in de steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die u ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren. En geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij u kunnen zijn. Bescherm ons en onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ja, Vader, ik vraag u, wilt u onze gezinnen, onze kinderen beschermen tegen alle kwalijke invloeden die er vanuit de wereld zo vaak op hen worden afgevuurd. Vader, dat wij als vaders ook een bescherming mogen zijn, zodat zij zien en dat wat ze moeten zien en horen dat wat ze moeten horen. Vader, leid ons daarin, in onze verantwoordelijkheid, om hun dat te geven wat ze nodig hebben. En ik bid u ook, Vader, dat we geen angst hoeven te hebben voor de toekomst. Maar dat we die met u in volle vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Heer, laten we ook wat verder kijken naar de vaders en moeders van ons land. Naar de politici die ons land besturen. En eigenlijk heel bestuurlijk Nederland, dat we... Ja, dat zij ook geïnspireerd mogen worden door u. Dat ze uw wegen gaan en beslissingen nemen waar u blij van wordt, Heer. Die ons allemaal dichter bij u brengen, Heer. Wilt u onze politici, onze bestuurders van het land zegenen? Ik vraag het u in naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
2: Amen. Amen. Heer, bescherm het kabinet, bescherm het OMT, bescherm burgemeesters tegen de leugens van de vijand, dat ze echt u mogen leren kennen of steeds beter mogen leren kennen, Heer. Amen.
1: Amen.
2: Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons hebt geschapen naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in ons scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. We zingen nu een loflied. Bless the Lord, my soul.

0: Heer, wij vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. Wij vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dan komen we nu toe aan de schriftlezing. Wat mij de laatst erg geraakt heeft, dat is de lezing over David als hij vecht met Goliath. En dus ik lees voor uit het eerste boek Samuel, hoofdstuk 17, en ik begin bij vers 32. David zei tot Saul: laat vanwege die Filistijn niemand de moed verliezen. Uw dienaar zal met hem gaan vechten. Saul zei tot David: jij kunt toch niet met die Filistijn gaan vechten? Je bent nog maar een knaap en hij is een vechtersbaas vanaf zijn jonge jaren. Maar David zei tot Saul: toen uw dienaar de schapen van zijn vader hoedde, kwam er soms een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde roofde. Dan ging ik achter dat dier aan, sloeg het neer en redde het schaap uit zijn muil. En viel het dier mij aan, dan greep ik het bij zijn baard en sloeg ik het dood. Leeuwen en beren heeft uw dienaar neergeslagen. Die onbesneden Filistijn zal hetzelfde lot ondergaan, omdat hij de gelederen van de levende God durft tarten. Yahweh, die mij gered heeft uit de klauwen van zijn leeuwen en beren, zei David, hij zal mij ook redden uit de handen van die Filistijn. Daarop zei Saul tot David: ga dan, en mogen Yahweh met je zijn. Saul bekleedde David met zijn eigen gewaad, zette hem een bronzen helm op het hoofd, deed hem een pantser aan en omgordde hem met zijn zwaard over zijn gewaad heen. David was echter niet in staat zich in die ongewone uitrusting te bewegen. David zei daarom tot Saul: in die ongewone uitrusting kan ik me niet bewegen. Hij werd er dus weer uitgeholpen. Hij nam zijn stok in de hand, zocht in de beek 5 gladde stenen uit, deed ze in zijn herderstas, de tas voor de slingerstenen, en ging met zijn slinger in de hand op de Filistijn af. De Filistijn kwam er al aan, voorafgegaan door zijn schildknaap, steeds dichter bij David. Maar toen hij David in het oog had gekregen en hem goed had bekeken, begon hij hem te honen, omdat hij nog maar een jongen was, rossig en prettig van voorkomen. Hij riep David toe: ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij begon David bij zijn goden te vervloeken. Kom maar en zie je, riep hij hem toe, dan zal ik je vlees te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld. Maar David zei tot de Filistijn: u komt op mij af met zwaard, werpspies en sabel, maar ik kom op u af met de naam van Yahweh, van de machten, de God van Israëls gelederen, die u getart hebt. Vandaag zal Yahweh u aan mij overleveren. Ik zal u neervellen, uw hoofd van uw romp scheiden, en ik zal vandaag nog de lijken van de Filistijnen te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld. Heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Heel deze menigte zal weten dat Yahweh geen redding brengt door het zwaard of de lans. Want Yahweh beslist over de strijd en hij zal u aan ons overleveren. Nou, ik word opnieuw al een beetje emotioneel bij dit verhaal. Het is, ik wil het heel graag lezen omdat het zo mooi is zoals David God voorop zet. Hij gaat niet de strijd aan. Het is niet hij die strijdt, maar het is de strijd van God en die hij graag voor God wil strijden. En dat is wat mij heel erg aanspreekt. Het is de God die het doet. Wij zijn slechts zijn handen en voeten. En ik vind het echt een prachtig verhaal. Ook al klinkt het misschien hard en komt het misschien hard over als je het zo leest. Maar het gaat om de kern, denk ik. Dus prachtig.
0: Ja, ik vind het ook een heel mooi stuk. Ook natuurlijk een heel belangrijk stuk. En wat ik zo krachtig hiervan vind is dat Goliath die gaat hem vervloeken. Maar dan komt David. En woorden hebben kracht. En dan zegt hij: mijn Heer zal jou aan mij overleveren. He, hij zal jou neerslaan. Het is die woorden die hij dan spreekt tot Goliath. Dat getuigt van zoveel kracht en zoveel geloof en vertrouwen. Dat de Heer het zal doen. Dat vind ik heel mooi. En juist om dat uit te spreken, hè, waar Goliath, een grote man waar je dan tegenop kijkt misschien, maar dan die woorden spreken, te weten dat er een God achter je staat die sterker is dan wie dan ook, nou, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik ook een heel mooi verhaal. En het geeft je vertrouwen.
1: Heel mooi.
2: Ik vind het ook wel een les voor ons, voor onszelf inderdaad, om te beseffen dat, ja, dat God de strijd voor ons voert. Hè. We moeten wel onze verantwoordelijkheid natuurlijk nemen, maar uiteindelijk ben ik het niet die het hoeft te doen, maar doet God het voor mij. Ja, dat is een enorme genade waar we nog veel meer van mogen ontdekken, denk ik. Gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, wij verlangen ernaar om te groeien in heiligheid, om mannen te worden die lief hebben, zoals U ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof, vervul ons met Uw kracht, zodat wij U trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien. In het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op U gericht zijn, zodat wij in onze daden een afspiegeling van Uw liefde laten zien. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Dankgebed voor het vaderschap. Genadige Heer en God, wij danken U voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen U om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. We willen U in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle biddende vaders over de hele wereld en danken U, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
0: Amen. Amen. Ja, dank U, Vader, dat we dit gebed mogen bidden in samenwerking met alle andere biddende vaders over de hele wereld. En ik bid U meteen, Vader, dat ik dank U ook voor alle nieuwe groepen die ontstaan in zoveel landen nu op dit moment. In Hongarije, in Slowakije, in Tsjechië, waar steeds meer groepen ontstaan. Dank U wel, Vader, dat er een bindend leger mag ontstaan van vaders die echt gaan bidden, Vader. Ik dank U daarvoor, voor elke man die kiest ervoor om een man van gebed te worden. En ik bid U daarvoor en ik dank U voor alles wat U doet. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Vader, dat Uw wil mag geschieden in het leven van onze kinderen. Dat Uw wil mag gebeuren in deze wereld. Vooral ook onze kinderen daar bijdrage aan mogen leveren, Vader. Dank U wel. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Toewijdingsgebed. Heer, we hebben U in het verleden te weinig gediend. En we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. We danken U dat U ons dit laat inzien. En vragen U hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan U toe. En we beloven U dat we met Uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen. En dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. Wij vragen U om de genade, dat we volhardend mogen zijn in ons gebed, en dat daardoor ons leven zal veranderen. Zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien, mannen naar Uw woord en werkers in Uw wijngaard. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Gebed als we de namen in het mandje leggen. Heer onze God, we bieden U de namen aan van onze dierbaren, en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorgen om hen aan U toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de Uwe. Maar, gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan Uw liefdevolle zorg. Heer, wij beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn, maar wij weten dat U ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft, veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen U vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer U hen lief heeft. Amen.
2: Amen. Amen.
1: We leggen nu één voor één de namen in het mandje van degenen die we aan de Heer willen toevertrouwen. We kunnen hierbij knielen of staan. We bidden een tijdje in stilte voor hen die wij lief hebben.

0: We sluiten af met het volgende gebed. Gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
2: Als aanvullend gebed zou ik willen bidden voor het werk. Heer, wees ons nabij als we werken en help ons om de dagelijkse problemen het hoofd te bieden. Geef ons de genade om ons werk goed te doen en daarin gewaardeerd te worden. Laat ons met grote inzet mogen werken en genoeg mogen verdienen om onze gezinnen te kunnen onderhouden. We bidden ook voor al wie werkloos is of met pensioen, voor hun welzijn en dat ze hun tijd goed weten in te vullen. Amen.
3: Amen.
0: Dan wil ik het extra gebed geborgen in God bidden. Heer, help ons af te rekenen met alle jaloezie om wat anderen bezitten of bereikt hebben. Geef ons de genade om met vreugde in te zien wat u aan ieder van ons gegeven hebt en hoe kostbaar wij zijn in uw ogen. Geef dat ons vertrouwen zal groeien, elke keer dat wij uw aanwezigheid ervaren. En geef dat wij zo zullen komen tot het doel dat u met ons leven hebt. Amen.
3: Amen.
2: En ook nog het gebed voorbeeld. Heer, help ons om ons leven te veranderen en een goed voorbeeld te zijn voor mannen die moeite hebben om hun liefde in hun huwelijk en gezin te tonen en hun verantwoordelijkheid daarin te nemen. Mogen ons doen en laten als hoofd van ons gezin blijk geven van onze toewijding en nabijheid voor degenen met wie wij dagelijks ons leven delen. Geef ons de genade ons in te kunnen leven in de gevoelens van anderen en hen te helpen en aan te moedigen. Amen.
3: Amen.
0: Dan het volgende aanvullende gebed en met als titel Groei. Heer God, u bent de Vader van de wereld. Help ons te groeien in wijsheid en genade onder uw bescherming. Laat in ons leven van elke dag liefde, geduld en oprechtheid toenemen, waarbij wij u eren door het werk van onze handen. Leer ons te leven in eenvoud en liefde, in vreugde en nederigheid, in hoop en geloof, als mensen van vrede en eenheid. Maak ons vrienden van Jezus, moedig en trouw, levend van zijn genade, opdat we welwillende dienaars worden. Help ons steeds meer één te worden met Jezus, tot meerdere eer en glorie van u, in het geloof dat we een zegen mogen zijn voor ons gezin, voor onze familie en vrienden, en voor de samenleving waarin we leven en werken. Amen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Zo, en hiermee besluiten we onze biddende vadersessie voor vandaag.

U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig.

0: voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goeiedag, welkom bij Radio Maria, bij een nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. Mijn naam is Mario Jacobs en ik zit hier samen met...
2: Pastoor Schilder.
3: Alexander.
4: Bart.
5: En Remo.
1: En we hebben vandaag een hele bijzondere, want we gaan het vandaag hebben over de misdienen. En ik ga het meteen het woord geven aan de enige echte pastoor Schilder. Die natuurlijk een groot ervaring heeft met heel veel misdienaars. En waarvan ik weet is dat u zelf ook nog een keer een misgediend heeft. Dus u kunt daar veel over vertellen, verwacht ik.
4: Maar vergeet het eerst gebed niet.
2: Ja. Eerst bidden. Ja, dank je wel, Bart. Ja, ik kreeg zo op mijn kop de vorige keer dat ik nou al begin met bidden. En dan bid ik op voorspraak van de heilige Tarcisius. Dat is de patroon van de misdienaars.
5: Heel goed.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.
1: Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
6: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer, zegen onze misdienaars op voorspraak van de heilige Tarcisius. En laat het misdienaarschap oplichten in ons land door Christus onze Heer.
5: Amen.
1: Amen.
2: Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.
2: Amen. Even turven. Hier in de studio, wie heeft ooit de mis gediend?
5: Ja, ik.
1: Ik ook.
2: Oké.
5: Drie van de vier.
2: Niet. Ja. Alleen Bart niet.
1: Dus jij
2: dan, dan mag jij de advocaat van de duivel zijn, Bart. Ja. En voordat ik iets ga zeggen, Mario, ik dacht meteen aan de heilige paus Pius X. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het hij was, die af en toe nog graag de mis diende. Ook als... toen hij al paus was.
5: Oh. Oh,
2: eventjes, wow. Ja, eventjes een teaser. Of een smaakmaker, hoe je het ook noemt. Dus we kennen natuurlijk het misdienaarschap gerelateerd aan het priesterschap. Hè, de priester helpen aan het altaar. Maar het heeft ook een eigen waarde in zich die je nog kunt koesteren. Zelfs als je heel hoog stijgt in de kerk. Alexander die knikte geloof ik ook toen ik dat voorbeeld noemde van een paus die nog de mis kan dienen. In de privékapel dan. Hè? Mm-hmm. Dus niet voor de camera's. Ja, camera's waren toen niet echt live camera's. Maar om aan te geven van het is iets heel belangrijks. Zelfs een paus doet dat nog graag, als hij wil.
5: Maar liet hij dan de mis door iemand anders?
2: Ja, een andere priester droeg de mis op.
5: Oh ja.
2: En dan diende hij bij die mis.
5: Gaaf.
1: Dus dat was wel als apart, de kardinaal ja. Bijvoorbeeld de mis in Rome diende, was dat dan? Of hoe?
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar kijk, uiteindelijk wie ook de mis doet, het is Christus die zich offert.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat overstijgt alle kerkelijke rangen. He, je bent als misdienaar aan de voet van de berg Calvarië, zal ik maar zeggen. Dat is onze beleving als katholieken. Daar is niemand te groot voor. Niemand is te groot om misdienaar te zijn.
5: Nee.
2: En zelfs een paus niet. Dus ja, niet alle pausen hebben dat gedaan. Dat was ook de devotie van paus Pius X.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb toch goed als ik zeg 10, Alexander?
3: Ja, volgens mij wel inderdaad. Ja. Groot heilig man.
2: Ja. Eucharistische devotie. En, verder over het misdienen.
3: U zei trouwens, er waren toen geen camera's, maar er waren wel degelijk camera's.
2: Ja, maar live camera's.
3: Nee. Ah. Camera's, als in de kamerheren van de paus, heten ook camera's.
2: Ja.
5: Oh, leuk. Ja, Alex is onze wandelende encyclopedie.
2: Nee, dat is fijn. Dat is fijn.
1: Nee, onze katholieke Wikipedia.
2: De eerste bewegende filmbeelden van een paus zijn van Leo XIII.
5: Dat klopt.
1: Okay.
2: Dat weten we.
1: Wanneer heeft u voor de laatste keer de mis gediend, pastoor?
2: Ja, dat gebeurt vaker wel. Weet ik maar, wanneer was de laatste keer?
3: Bij zijn eminentie?
2: Onze kardinaal, de aartsbisschop inderdaad, Eijk, die in Os de mis heeft gecelebreerd. En toen was ik troondiaken, dus dat is ook een soort misdienaarschap, een dienaarschap. Maar het is misschien niet zo heel relevant of en hoe ik dat nu nog wel eens beleef, het misdienen. Ik zou wel iets vertellen over mijn ervaring als kind. Als kind kwam de pastoor bij ons op school. En ik was daar erg van onder de indruk.
5: Ja.
2: En de pastoor had misdienaars nodig. En mijn broer was al misdienaar. Dat helpt. Dus ik ook maar misdienaar. Net zoals mijn broer ook bij de judo zat en bij de gitaarles en bij het voetbal. Hè. Ja, wat dat betreft ben ik toch altijd het jongere broertje. Ja. Dankjewel, Art, als je luistert. Maar ik heb het langer volgehouden dan hij. Mm-hmm. En ik herinner me nog een keer, dat vind ik wel leuk om te zeggen. Ik diende de mis op een zondag en eerlijk gezegd, mijn moeder stuurde me altijd naar de kerk. Of beter gezegd, zij herinnerde mij eraan dat ik moest misdienen. Mm-hmm. Anders vergat ik het waarschijnlijk meestal. En ik zat een keer in de kerk op mijn missienaarskrukje en ik keek naar de pastoor. En ik dacht, wat zielig dat jij straks nog een mis moet doen. Maar ja, jij weet wel zeker dat je in de hemel komt. Als kind dacht ik dat. Ja. Vele jaren later, ik ben gestopt met misdienaar zijn, omdat de betreffende priester slordig omging met de Eucharistie. Vond ik toch wel heel bezwaarlijk. Mm-hmm. Maar toen, op een gegeven moment kwamen we in een kerk waar wel de nodige eerbied en devotie waren. En toen ben ik opnieuw misdienaar geworden met veel vrucht. Ik vond het prachtig, zo dicht bij het verlossingsgebeuren mogen zijn. En ook, ik was toen wat ouder. En wieroken is ook altijd erg leuk. Dus volgens mij de favoriete taak van de meeste meesinaars. En een oudere meesinaar heet een acolyt. Mm-hmm. Alexander, wieroken is het leukste, toch?
3: Wierook is heel leuk, vooral bij een bepaalde kapelaan in Os, waar een minimum van 6 kooltjes per mis gebruikt wordt.
1: Wat?
3: Dat is erg leuk. Het woord acolyt is volgens mij na het concilie een beetje in misbruik vervallen. Want het is natuurlijk echt een lagere wijding. Het is altijd een misdienaar, zolang het niet een geestelijke is.
2: Ja, nee, daar is zeker een verandering in aangebracht. De lagere wijdingen die zijn zogezegd afgeschaft. Niet helemaal afgeschaft, want de traditionele liturgie is altijd wel doorgegaan. En ook in traditionele kringen heb je nog steeds die lagere wijdingen, dus het bestaat nog. Mm-hmm. De vereenvoudiging in dit geval die de kerk heeft aangebracht, die is een feit. We weten ook niet of dat altijd zo blijft zoals het nu is. Er is wel een discussie geweest en hier en daar nog. Moeten meisjes misdienaar worden?
3: Dat is van de duivel, punt.
2: Oh, die is fors. Nou, die gaan we even uitdiepen, mensen.
6: Nou, zou ik zo zeggen, om daar even op in te haken. Ik neig wel meer naar de kant van Alexander, dat sowieso wel. Ik heb zelfs nog op een gegeven moment mijn bedevaart naar Rome afgelopen zomer. Was het op een gegeven moment zo dat er een meisje misdienaar was en die zei, niks tegen vrouwelijke misdienaars. En toen was er een meisje die daar dus zat en die zei, alles tegen vrouwelijke misdienaars. En dat meisje, dat was wel grappig, die zei toen van, nee, want het is hartstikke schattig en leuk dat je het kan. Maar het is uiteindelijk wel gewoon voor jongens om uit te zoeken of ze een priestersroeping hebben. Dat is eigenlijk gewoon de kern waarom, en ik zie Alexander inderdaad knikken, waarom het eigenlijk niet de bedoeling is dat dames het doen. Dus, maar het moet ik ook weer een stapje richting de pastoor doen. Want als het niet voor mijn zusje was geweest, die laatst aangaf dat ze niet gelovig genoeg is om naar deze show te luisteren. Maar ik hoop dat ik met deze kleine shout-out naar mijn zusje, hallo Diede, toch wel kan zorgen dat ze luistert.
1: We zullen voor haar bidden.
6: Zeker, zeker. Maar ik doe het dagelijks. Maar in elk geval, als het niet voor haar was geweest, was ik nooit misdienaar geweest. Want de pastoor kwam ook bij ons langs. Dat was toen ene pastoor Rob, mochten wij zeggen. En dat is nu Monsieur Mutsaerts. En die kwam ook inderdaad altijd de klas binnen. En dan was het, mijn zusje die had er communie gedaan. En die ging, die dacht van, nou, ik wil dat eigenlijk ook wel doen. Want wij hadden toen de tijd, bij ons in Hezen, hadden wij een club van 60 misdienaars. Dat was de grootste van Nederland. Wow. Dat was echt bizar. Het was heel normaal om te zeggen, mijn hobby's zijn voetbal, scouting en misdienen. En dan had je een soort roleringsschema dat alle kinderen om de beurt om de zoveel tijd de mis mochten dienen. Iedere kerst gingen we oliebollen eten, film kijken op de zolder van de pastoor. Iedere zomer gingen wij naar Bobby Aland toe. Toen heb ik nog met Monsieur Mutsaerts, dat is een anekdote, in de bananenbattle gezeten. Dus ik ben de bananenbattle is in Bobby Aland een attractie dat je elkaar nat moet spuiten. Dat is echt verschrikkelijk. Hij zei achteraf ook, ik ga er nooit meer in. En ik deel die mening volledig met hem. Maar hij was hartstikke leuk. Maar daar was het dus voor. En op een gegeven moment was het zo dat als je misdienaar was, dan zat je op een gegeven moment in de klas. En dan was het na de mis op zondag. Dan zei Monsieur Mutsaerts, toen nogmaals pastoor op. Die zei dan, welke les vind jij niet leuk? En dan zei ik, rekenen. Wanneer heb je dat? Op maandag als tweede en op donderdag als vierde. Oké, geen probleem. En dan was het maandag het tweede uur en dan stond in één keer op story in de klas. En de leraren die hadden toen nog heel veel respect voor de autoriteit van de pastoor. Dus die zagen dat. En dan was, hallo pastoor. Oh, vrienden, ik kom wat vertellen over onze lieve heer. En dan wacht de les
2: onderbroken. Ik dacht dat hij jou dan opriep om de mis te dienen.
6: Nee,
2: ik leuk. Wij mochten uit de les...
1: Ja? Ja.
2: Om te dienen bij een huwelijk of een begrafenis. Dat was natuurlijk dikke pret.
6: Ja.
5: Terug naar die tijd.
2: Ja, dat was heel mooi.
6: Ja, ik heb mijn eerste begrafenismis laatst pas met u mee gediend. Dus dat was mijn eerste keer. Maar om terug te pakken op het verhaal dat u net vertelde van die pastoor die niet goed omging met de eucharistie. Toen wij van het kerkhof afreden, toen zei u heel mooi in de auto wat u tegen die pastoor zei van als u niet fatsoenlijk met de eucharistie omgaat, dan stop ik. En wat zei die toen?
2: Waflo.
6: Ja, precies. Ja, okay.
2: Maar ik denk dat een misdienaar die met hart en ziel de mis dient, een enorme stimulerende werking heeft ook op de devotie van de gelovigen en van de priester.
6: Zeker.
2: Als ik misdienaars heb waarvan ik merk die zitten hun tijd uit, dat remt mij toch ook wel een beetje. Dat, ja, doet iets. Maar omgekeerd ook. Dus als een misdienaar vroom dient, daar gaat wat van uit. Dat is echt iets heiligs, zal ik maar zeggen. Of ik kan een heilige werking hebben. Bart, je hebt wat gemist.
1: Ik wel.
2: Maar misschien kunnen jouw zoon een weesdienaar worden. Ja. Als hij gegeven worden.
6: En bezitten ze de kunst van het plechtig fouten maken is een belangrijke.
2: Heel goed. Ja,
6: die moeten we misschien even uitleggen.
2: Plechtig fouten maken. Ja, meesdienaar zijn is best wel ingewikkeld. In de traditionele mis nog wat ingewikkelder dan in de nieuwe mis. Mm-hmm. Maar voor beide geldt dat het alledaagse gebarentaal is, zal ik maar zeggen. Met buigingen, draaiingen, antwoorden, et cetera. En dat gaat geheid een keer fout. Ik heb gehoord van een priester, nou zelfs als je tegen elkaar opbotst tijdens het misdienen, dan maak je daarna een buiging naar elkaar. En ga je weer rustig verder. Met andere woorden, plechtig fouten maken.
6: Ja.
2: En dan ziet niemand het. En wisten jullie dat Tom Cruise misdienaar is geweest?
1: Nee, dat wist ik niet.
2: Ja,
3: zelfs seminarist ook.
2: Seminarist ook, ja.
4: Maar hij is nu toch helemaal van die Scientology.
2: Ja, maar ik zeg het wel eens tegen mijn misdienaars. Ik manipuleer het misschien een beetje. Maar ik zeg, de meeste beroemde mensen zijn misdienaar geweest.
6: Ja.
1: zo ben ik ook een heel grapje.
6: Heel veel pauze en Tom Cruise. Dat komt daar op neer.
2: Nou, het is wel zo. Kijk, er wordt natuurlijk gelovig gezegd genade geschonken in de mis. Dus dat helpt je als kind, jongeman, verder. Maar ook menselijkerwijs gezien leer je je bewegen in een gemeenschap op, zal ik maar zeggen, plechtige wijze. Dus dat is enorm vormend. Zoals veel beroemde zangeressen in een kinderkoor hebben gezeten vroeger, zijn ook veel misdienaars later echt performers geworden. Dus eventjes los van het aspect van God aanbidden, de priester dienen aan het altaar, alles wat je ervan leert en de genadewerking, is dit ook gewoon heel leerzaam. Het helpt je echt vooruit. Ook misschien verlegen types, juist door het misdienen, kunnen zij iets overwinnen van plankenkoorts of van mensenvrees. Of kerkvrees.
6: Ja, heel goed.
2: Dat hebben
6: heel
2: de meeste mensen tegenwoordig.
6: Ja.
2: Waar ik zelf niet zo'n voorstander voor ben, is meestal als van de straat plukken.
6: Ja,
2: want ik heb ook gemerkt dat als de ouders er eigenlijk niet zo achter staan, of een broer of zus, dan houdt het geen stand. Uitzonderingen daar gelaten. Maar het is wel fijn als een kind ook gedragen is door het gezin. Ik had dat zelf ook. Maar misschien de katholieke papa's en mama's die naar luisteren, praat eens met je kind over een mogelijk misdienaarschap. Ja. Why not?
1: En ik weet niet of het klopt, maar ik heb een bepaalde aanname. Zoals ik al in een vorige aflevering zei, ben ik pas sinds kort gedoopt. Ik heb ook het idee dat het misdienen ook voor jezelf een soort onderzoek kan zijn of dat het priesterschap voor jou is weggelegd of niet.
2: Ja.
1: Want wij hebben dus iemand bij ons in de parochie in Bladel. Ja, die echt steenveel voor over misdienen al wist toen ik de les samen met hem bij u kreeg. Ja, daarin merkte ik toch wel van, die jongen heeft er zo weer zichzelf er zo in verdiept. Die is zoveel verder qua kennis, ook qua misdienen, noem maar op, dat ik überhaupt ben. Ja, het zou me niks verbazen als hij ook richting de...
2: Kijk, hoe meer meezienaars, hoe meer potentiële priesters. Laten we dat maar gewoon even suggereren. En ten aanzien van die meisjes, want die vraag blijft natuurlijk toch een beetje hangen hier in de studio. Kijk, het is natuurlijk niet verboden, kerkelijk gezien. Ja, Alexander, we mogen best van mening verschillen. Het is niet verboden. Ik merk wel... Kijk, denk ook maar eens aan de missionaris, hè? Die alleen de mis moet doen. En bij wijze van spreken, het enige gelovige kind dat hem überhaupt kan helpen, is een meisje. Weet je, soms als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.
1: Ja.
2: Wat ik ook merk, is dat jongens zich anders gedragen als ze met meisjes iets doen. Ja. Dan worden het toch vaak haantjes. Ja. En dat moet je niet hebben tijdens de mis.
1: Nee.
2: Dus dan zou het nog beter zijn om uitsluitend meisjes te hebben, bijvoorbeeld, dan het te mixen. Jongens bij elkaar, dat is heel gek. Misschien, in zekere zin zijn wij er in de studio dan een volwassen versie van. Mm-hmm. Er gaat een aparte schoonheid uit van het mannen onder elkaar. Zoals dat ook is van vrouwen onder elkaar. Neem een zusterklooster die samen... Christina, die is hier ook aanwezig, beste mensen.
7: Onze bescherming. Nee.
4: Ja,
2: het kan een schoonheid hebben, zal ik dan voorzichtig zeggen. Natuurlijk, we doen dingen samen, maar sommige dingen... dat heeft ook zijn voordelen om het juist separaat te doen. En zeker dan wat Mario zegt, als een onderscheidingsproces op weg naar een eventueel ambt in de kerk. Mm-hmm. Alexander? Dus,
3: ja, inderdaad.
7: Ik zag Alexander echt gewoon net zitten, jongen, toen hij dat zei. Als blikken konden doden, dan had ik nooit meer soep. Echt.
2: Laat ik eerlijk zeggen, misschien luisteren zij ook wel. Ik heb in mijn parochie ook een broer en een zus. Die houden superveel van elkaar.
7: Ja.
2: En die zijn al jarenlang samen heel trouw, als enige van de hele jeugd in het dorp, zijn die dedicated als missienaar.
7: Ja, precies.
2: Dan ga ik dat niet doorknippen.
7: Natuurlijk.
2: Nee, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Je moet ook, de idealen moet je helder hebben, maar soms moet je ook gewoon meebuigen met de feitelijkheid en die een beetje om proberen te buigen. Dat kan ook. Maar goed.
7: En ik zie Alex nu knikken, dus let's go.
2: Hey.
7: Maar waar ik benieuwd naar ben, Mario, jij bent ook missienaar.
1: Ja.
7: Ja, je zegt het inderdaad op een bepaalde toon. Ik weet nog dat... jij bent op een gegeven moment begonnen. En dat was zeg maar... leg het eens uit.
1: Nou, dat was... ik ben een...
7: Zonder namen te noemen.
1: Ja. Nee, maar ik was in Hezen. Ben ik twee missen ben ik misdienaar geweest. En ik moet zeggen dat het misdienen... Ik vind het iets moois. Maar ik voel me niet geroepen om dat elke week te doen. Of elke maand. Mm-hmm. Als pastoor schilder mij zo vragen van, goh, ik zit echt omhoog, dus wil je dienen met liefde en plezier? Ik merk vooral dat ik weet niet of dat echt puur komt omdat ik er nieuw in ben, maar ik vergat gewoon God te aanbidden tijdens de mis. Ik was alleen maar bezig met staakgoed. Moet ik nu naar links? Ik keek alleen maar naar de pastoor voor instructies. Of naar die andere jongen die bij mij toen de mis diende. Waardoor ik na de mis had ik zoiets van... Ja, weet je, ik heb niet het idee dat ik de aanbidding heb gedaan die onze Heer zou verdienen.
2: Ik denk dat de tweede keer wel alweer makkelijker gaat. En de derde nog makkelijker. Mm-hmm. Maar goed, het is in vrijheid. Hè?
1: Ja.
2: Het is ook heel interessant. Sommige jongens die ik vraag, wil je missionair worden? Die zeggen meteen, nee. Ja. Heel duidelijk. Ja,
1: ja, ja. Ik wil het dan nog wel testen.
2: En andere misschien, en andere heel graag. Maar Alexander, ik denk dat jij van ons hier de meeste sterren hebt. Of strepen op je mouw als het gaat om kennis van liturgische details. Nu wacht hij. Hoe is jouw devotie tijdens het misdienen? Want ik zag jou nog bij de mis met zijne eminentie in Os. Jij had het heel druk. Je was toen geen ceremoniaris. Andere keren ben je wel ceremoniaris. Wat Mario zegt. Staat voor jou het aanbidden van God in de liturgie niet soms op gespannen voet met de enorme plichtpleging die ook het misdienen vraagt? Snap je mijn vraag?
3: Ja, zeker. Dat is ook een hele mooie kwestie. Voor mijzelf is dat eigenlijk vanzelf gaan lopen. Dus als in van in het begin, ja, dan ben je meer bezig met de feitelijkheid van wat moet ik nou weer doen of wat doet diegene, als bijvoorbeeld als ceremoniaris. Maar uiteindelijk denk ik bij mezelf van net zoals een trein, het spoor wordt gelegd. En dan gaat het vanzelf lopen. dan leef je echt erin. En mij lukt het dan juist meer omdat ik dan voor mezelf dichter bij de Heer ben. En daar ook fijn die roeping ervaar bij ons Heer. Om dan toch veel meer in gebed verdiept te zijn. En toen ook bij onze eminentie, dat was een lange liturgie. Maar ik kreeg dan de ingeving soms van, nou, misschien kunnen we het plechtiger maken door bijvoorbeeld dezegene die nu totaal de andere kant op loopt, misschien eventjes terug te halen. Maar daar omheen en daarin, dat kun je ook verheffen tot een gebed. En ik vind dat voor mezelf, vind ik dat heel prettig.
2: Dus ja, het, inderdaad. Dan ben je echt een natuurtalent. En ik denk zelf ook dat sowieso geldt dat voor iedere gelovige. Maar a fortiori voor misinaars. Voordat de mis begint, moet je eigenlijk bidden. Ja. En als de mis voorbij is, moet je dank zeggen. Mm. Velen vergeten dat. Hè, tegenwoordig, ze komen in de kerk, de mis begint en de zegen is geweest op het einde en ze gaan naar huis.
7: Ja, de bel slaat en gaan.
2: Ja, dat is echt zonde. Want een goede voorbereiding op de mis komt de vruchtbaarheid van de mis voor jou ten goede. En ook de dankzegging daarna is passend en vruchtbaar. Niet meteen weer doorgaan. En dat geldt denk ik ook voor misinaars. Het is moeilijk, maar ik probeer altijd bij mij in de sacristie, voor de mis begint, stilte te hebben.
1: Ja.
2: Antoine Boudard heeft dat ook ooit gezegd. Van al dat gepraat en geren en gerommel in de sacristie voor de mis begint. Niet doen, wees stil. En dan ga je goed de mis in. Zelf heb ik ook een criterium voor hè, of een mis inderdaad, zou ik maar zeggen, sereen is gevierd. Dan is het in de sacristie nadien stil. Dan is er geen behoefte om te kletsen. Want dan is er iets groots gebeurd, waar alle van onder de indruk waren. Dus dat is interessant. De protestanten zullen misschien zeggen, al die toeters en bellen bij de katholieken, dat leidt af van de heren. Kunnen wij ons voorstellen, maar het hoeft niet zo te zijn. De katholieke rijkdom, zal ik maar zeggen, kun je ook ondervangen door een persoonlijk sterk geloof en een levendige devotie. Maar je moet het wel nemen, die kansen. In dit geval ook voor een plechtige mis, waarin veel van je verwacht wordt als misinaar, ga gewoon even dat één op één gesprek met God aan voor de mis. Zeg Christus dank na de mis. En dan vermijd je het risico dat je maar een doener wordt in plaats van een aanbidder.
1: Precies.
2: Wat jij zegt, Mario.
1: Ja. Ja, daar ben ik zeker mee eens. Jij hebt natuurlijk nog nooit de mis gediend.
7: Jij is Bart.
1: Oh, sorry, Bart.
7: Ja, dat zien de kijkers nu.
1: Het is voor mij natuurlijk de eerste keer dat ik dit doe.
7: En niet goed.
1: Maar jij hebt natuurlijk nog nooit de mis gediend. Is dat iets wat je wel graag een keer zou willen ervaren? Wat zou jij ervan verwachten als jij bijvoorbeeld voor de eerste keer de mis zou gaan dienen?
4: Vind ik moeilijk om te zeggen eigenlijk. Kijk, jij bent vrij recent, ben jij natuurlijk gedoopt. En jij bent het blijkbaar gelijk gaan doen.
1: Ja.
4: Maar ik heb er eigenlijk nooit zo actief over nagedacht. Ik heb natuurlijk heel veel mensen om me heen die inderdaad al lang katholiek zijn. Vanaf geboorte af aan en ermee bezig waren. Maar ik ben gewoon nog heel erg bezig inderdaad met een beetje wat jij eigenlijk zelf ook zei. Van hey, in de mis zitten, alle plechtigheden goed doen vanuit het bankje, zeg maar. En er actief bij zijn met je hoofd.
2: Vroeger waren misinaars ook misinaar af als ze gingen trouwen, hè?
1: Ja.
2: Ja, ja.
7: Schat, we hebben nog tot september.
2: Ja, dat was toen zo. Ook mede gekoppeld aan de gedachte, de bedienaren van het heiligdom, die onthouden zich ook van de geslachtelijke intimiteit. Zij zijn ook een deel van het offer van de kerk. Niet alleen de celebrant, maar ook de bedienaars. Dat is ook niet altijd daarna intact gebleven. En op sommige plekken kon het misschien ook niet anders, omdat er geen andere kandidaten waren. Maar ik vind dat op zich ook wel een mooie gedachte. Hè? Dus samen bieden we ons als een offerande aan de Heer. Mm-hmm. Vanuit een persoonlijke toewijding ook aan Hem. En als je getrouwd bent, dan ben je samen met je vrouw of met je man gewijd aan God. Dan is dat je dienst. Dan is dat je misinaarschap in een zekere zin.
1: Nou, ja. Ik heb zelf ook ervaring uit Hezen. En daar hebben wij dus een man. En die is vader van twee kinderen. En die doet bijna elke maand wel twee of misschien wel meer keren. Dient hij wel de mis samen met zijn twee kinderen?
2: Ja, dat kan.
1: Dat is toch wel iets wat ik denk van Dat is toch dat is ook een heel mooi.
2: Een mooie getuigenis, zeker. Ja.
7: Ik zag net Alex toen de pastoor zei van... of je bent getrouwd met je man. Je weet dat vrouwen wel met een man kunnen trouwen, Alex. Want dat bedoelde ik.
8: Dat vrouwen konden misdienen.
7: Ja, nee. Daar kunnen de luisteraars niet zien... maar er staat nu een heel grote geluidsspike op de beeldmonitor. Maar dat hebben ze wel gehoord, denk ik. Nee, dat is inderdaad... dat is waar, maar ik zit dan wel nog met de gedachte... je kan toch diaken gewijd worden nadat je getrouwd bent? Of hoe zit dat dan precies?
3: Nee, je moet eerst getrouwd zijn en dan pas kan natuurlijk...
7: Ja, dat bedoel ik. Maar, ja. Dat bedoel ik, maar dat kan... Hoe zit
2: vroeger
7: dat
2: niet, hè? Vroeger was een diaak een lange tijd ook als celibatair. Ja. Omdat hij op weg was naar het priesterschap.
7: Precies.
2: Dat, wat in de Latijnse kerk ook verbonden is met het ongehuwd zijn... omwille van het Rijk der Hemelen, zoals Christus zegt.
7: Ja.
2: En na Vaticanum II is het diaconaat weer een beetje verzelfstandigd en teruggehaald als een zelfstandig ambt. Maar er zijn ook kerken waar ze geen diakens hebben. In Afrika zijn ze niet meegegaan met die ontwikkeling en hebben ze geen diakens. Mm-hmm. Geen permanente diakens, zal ik maar zeggen, die er blijven. Niks.
1: Helemaal
2: priesters.
1: Niks.
2: En, medicinaars, priesters en medicinaars.
7: They got that going for
2: them. Vanwege ook de kwestie van polygamie daar en het huwelijk, dat daar anders beleefd wordt. En, dus geen gehuwde ambtsdragers in Afrika.
7: Yeah.
2: Interessant.
7: Ik zie Alex zijn oog die vertrekt het meest. En het is degene die de minste kans heeft om het te trouwen hier, zeg maar. Dat vind ik toch grappig. Hij irriteert zich het meest aan alles wat over het huwelijk gaat. Dat vind ik toch grappig.
3: Nee, helemaal niet.
7: Nou, dan is het goed. Dan is het goed. ik geniet heel erg van jouw
3: gesprek. Over potentiële priesterkandidaten gesproken. Remo, hoe was het voor jou 2 dagen geleden om voor het eerst misgediend te hebben in de klassieke vorm?
7: Nou... Dit moeten we de wereld uit helpen. Want als mijn verloofde dit hoort, dan gaat ze weer stijgen. Want die echt... geloof me, ik heb nu weer een avond ruzie dat je dit gezegd hebt.
3: Mea culpa, sorry Sam. Mijn schuld. Lieve schat,
7: ik heb geen priestersroeping. Ik heb een huwelijksroeping.
1: Toen net zei je nog heel wat anders in de
7: negatief. Nou, je moet niet... Nee, rot op. Dit is echt, als het hele gezeven weer begint, dan heb ik echt problemen.
1: Sorry Sam, ik jok. Ik ga
2: gewoon zeggen, Remo, dat alle beroemde mensen Messina zijn geweest.
7: Zo is het. Alle beroemde mensen zijn Messina geweest. Ja, nee, dus dat. Maar nee, om daar even op terug te komen, Alex. Ik had zoiets van, ja, ik vond het mooi. Ik zal niet overgaan op de wiens schuld trein. Maar ik was wat later, zoals je wist. Ik was te laat gekomen, maar daar kon ik niet zoveel aan doen. Dan had ik een beetje uitleg gehad. En nu was het zo, ik zat natuurlijk aan de zijkant de mis daar mee te maken. En heel erg een beetje de standaard van de traditionele Latijnse mis een beetje te leren. Ik merkte dat daar al echt heel veel in zat. En ik dacht van, oh, dat is inderdaad... Het heeft veel verschil met de Novus Ordo. Die ik ook overigens iedere keer als ik hem dien wil weer een eer vind. Dat 100% wel. En ik dacht bij mezelf, beide geven een heel hoge, grote vreugde. Maar het was wel, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik zat nu gewoon aan de zijkant te bidden. Aldoende is het ook zo dat ik net zoals bij de andere mis ook het intenser ervaar nog dan dat ik of op een andere manier ervaar, zou ik het zo zeggen, dan dat je in de kerk zit. Je staat toch dichter bij het misoffer. Dus het feit dat je dat al hebt, dat is al bijzonder. En ja, het was een prachtige beleving. Dat sowieso wel. Maar ik kijk heel erg uit naar volgende week. Want dan ben ik wel op tijd. En dan krijg ik de uitlegger nog een beetje bij. En dan weet ik ook hoe ik moet lopen en hoe ik alle andere dingetjes moet doen. Maar,
2: nu mag je over een bruggetje lopen, Remo, dat ik ga maken.
7: Ja.
2: Een bruggetje via de school die ik noemde, waar de pastoor vroeger kwam.
7: Ja.
2: In Bakel, om te vragen of hij mezenaar konden worden. Bart hier onder ons is ook op school werkzaam, is leraar.
7: Goed,
2: leraar biologie. Zeker. We gaan even weg van het mezenaarschap, als jullie dat goed vinden.
7: 100%.
2: Nu duiken we in een wereld die wij niet kennen vanuit het perspectief van de leraar, denk ik. Ik ben nooit lesgevend docent geweest op school. Bart, hoe is het om anno 2026 leraar te zijn in een wereld die heel veel dingen gelooft die jij niet meer zo gelooft?
4: Nee, dat kan soms wel een uitdaging zijn, inderdaad. Het is, ik geef les op een school in Gorinchem. Dus dat is ook net over de rivier en net weer een ander gebied voor mij.
2: Even de groeten doen aan je leerlingen.
4: Ja, goed aan de leerlingen van het Fortis Lyceum.
2: Ja.
4: Maar het is heel leuk. Het is heel dankbaar werk. Alleen inderdaad, er zijn wel bepaalde uitdagingen. Ik geef inderdaad biologie. Sinds dit jaar geef ik ook natuurkunde. Dat zijn allebei vakken waar natuurlijk best wel thema's die aan het geloof raken. Soms gediscussieerd kunnen worden. Evolutie, seksualiteit. Gender, ja.
2: Ja.
1: Lijkt me lastig.
2: Ja, ik denk dat leraar zijn ook een roep

0: zijn ook een roeping is.
1: Ja, ja, zo zou je zeker
0: dat het
1: noemen,
0: echt
1: ja.
0: bij je past, dat het van binnen komt. Je zit hier ook met een glimlach als je het hebt over je school. Dat is een goed teken, vind ik. Kun je zo wat, ja, misschien wat ervaringen noemen zonder namen te noemen van... Hey, hier heb ik zonder iemand of mezelf geweld aan te moeten doen... gemerkt dat mijn geloof van toegevoegde waarde is ook in het doseren.
1: Oh, dat is een mooie open vraag. Nou, wat het is een beetje, ik zit natuurlijk op een openbare school, dus we hebben niet een bepaalde signatuur, bepaalde dingen. Alleen ik merk inderdaad wel, Gorinchem hebben best wel veel leerlingen ook van moslimafkomst. En dat nodigt wel uit voor hele interessante gesprekken. Ik heb een aantal leerlingen die weten inmiddels dat ik katholiek ben. Want dat is natuurlijk, ik geef al langer les dan dat ik echt gedoopt ben. Mm-hmm. Maar er zijn wel leuke gesprekken uitgekomen. Dat ze op een gegeven moment vroegen, oh, gaat ze laten dopen? Hoe werkt dat dan? En ook bijvoorbeeld in de vaste tijd. Moslims zijn natuurlijk heel streng in hun vasten.
0: Ja.
1: Bij ons is dat, ja, het is maar net hoe je in het katholiek geloof zit. Hoe actief je eraan meedoet. Maar over het algemeen kan ik chargeren misschien dat de regels wat simpeler zijn. Maar de vroeg ze wel heel erg van, oh, hoe doe jij dat dan? Hoe ga je daarmee om? Ik had dan ook inderdaad een anekdote dat ik inderdaad met Monsieur Mutsaerts uit eten was geweest. En dat hij me, hoe noem je het? Niet absolutie, maar dat hij me vrijstelling had gegeven.
0: Dispensatie
1: inderdaad. Dat ik die avond wel even wat mocht drinken en wat mocht eten inderdaad.
0: Ah, ja.
1: Dus dat zijn wel hele leuke anekdotes. Maar dat opent wel een beetje de dialoog tussen aan de ene kant zeg maar moslimleerlingen, aan de andere kant mij. Want inderdaad de atheïstische leerlingen, om het zo maar te zeggen, die hebben zoiets van, oh ja, gek, zal wel, prima. Die stellen ook weinig vragen over, tenzij ik er echt onderwerpen aansnijd. Maar die moslimleerlingen die zijn daar juist eigenlijk wel heel geïnteresseerd in. Van, oh ja, zij kent natuurlijk Jezus ook, maar wel in een andere positie binnen hun geloof.
0: Mm-hmm. Heb je mede-docenten die misschien ook christelijk zijn?
1: Christelijk wel, katholiek niet.
0: Mm-hmm.
1: Nee.
0: Dan heb je wel al een gemededeler.
1: Ja. Nee, klopt. Alleen ik moet wel zeggen, die zijn wat meer van de evangelische kant, uh-huh. zou ik zeggen. Dus daar zit wel een beetje een wereld van verschil tussen.
0: Remo en Mario zwaaien nu met hun handen in de lucht.
1: Ja, die beginnen te dansen, ja. Nee, maar daar zit wel wat meer afstand tussen. Maar ik moet wel zeggen, alsnog met ook atheïste collega's, atheïste leerlingen, ik raak er wel mee in gesprek inderdaad. Thema's die we al aanhaalden. Als ik in HAVO4 lesgeef, hebben we het standaard over de evolutietheorie. Pak er ook altijd een stapje terug creationisme bij. Intelligent design. Dat soort thema's inderdaad. Dus dat nodigt wel uit voor discussie. Vraag ze ook eigenlijk standaard aan mij van, oh, wat gelooft u dan? Hoe ziet u dat dan?
0: Ja, mooi, mooi. En dan komt het van hen. Hè? En dan kun je een getuigenis geven. Ter bemoediging, Bart. Ik heb ooit gehoord van een man die op sterven lag. En die wilde nog één boodschap meegeven. Dus die schreef gauw op een briefje voor degene die bij hem stond, hè, terwijl hij lag te sterven. En dat moest hij doorgeven. Op dat briefje stond geschreven, nadat die man eigenlijk jarenlang ongelovig had geleefd: die en die leraar op mijn school in mijn jeugd heeft ervoor gezorgd dat ik nu in vrede met God kan sterven.
2: Wauw.
3: Oh,
0: dus onderschat nooit de impact van een leraar, ook los van expliciete geloofsoverdracht. Dat doet iets met de ziel van de leerling. We hebben allemaal, denk ik, leraren in ons geheugen, ja, waar echt ook een sterk gevoel bij komt.
2: Ja.
0: Ook positief, niet alleen negatief. Die zijn er ook zeker. Maar je kunt zoveel goed doen als leraar zonder dat je het zelf altijd in de gaten hebt. Net zoals ik net zei van die misdienaars. Een misdienaar die zijn taak goed uitvoert, helpt enorm de anderen. Ook al zullen ze dat nooit zeggen. Maar ook van de leerkracht. Je hebt echt een plek in de geesten, de jonge geesten. En daar kun je ontzaglijk veel goed doen. Had jij zelf een goede biologieleraar destijds?
1: Oh, zeker, ja.
0: Nee, dat helpt wel, ook vaak, hè?
1: Mede heeft dat inderdaad wel geïnspireerd om docent te worden. Ik heb niet rechtstreeks de docentopleiding gedaan. Maar dat was zeker wel iets waardoor ik dacht, ik ga de biologiekant in ieder geval op. Want ik had 2-3 maanden voordat ik definitief mijn studiekeuze door moest geven, zat ik nog volop het traject dat ik het leger in zou gaan.
2: Oh, wow.
1: Alleen, ik weet niet, toen had ik toch zoiets van, ja, ik begon een beetje te twijfelen, omdat leger is natuurlijk wel een bepaalde binding. Ja, als je helemaal het onderwijs in zit ook wel, maar dat is weer wat anders.
0: Ja.
1: Maar ik begon toch te twijfelen en die lessen van hem die waren zo fantastisch dat ik dacht van, ja, ik ga toch dat gebied in. Ik kan altijd nog het leger in. En eigenlijk nooit de biologie uitgegaan, alleen maar dieper ingedoken en zo docentschap ook ingerold.
0: Het is ook een prachtig vak.
1: Ja.
2: Ja. Lijkt me ook wel heel moeilijk, want zeker omdat wat de pastoor net ook al zei, is dat bepaalde dingetjes vanuit de biologie echt haaks staan ten opzichte van wat je gelooft. Ja. Om een voorbeeld te noemen, seksualiteit en voorzitterschap.

0: voortplanting en dat soort zaken. Daar moet je natuurlijk op een bepaalde manier ook als biologieleraar mee omgaan. Maar hoe ga je daarmee om als katholiek met de wetenschap dat je ook de informatie moet geven als leerkracht?
1: Nou, weet je wat ik altijd benadruk, en dat gaat over dingen zoals gender, dat gaat over klimaatverandering bij natuurkunde, over het begin van de tijd überhaupt, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Ik probeer altijd gewoon wel mijn feitelijkheden naast elkaar neer te zetten. En dit is geen, ook om mijn collega's onder de bus gooien, echt verre van.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik merk wel bij sommige thema's, andere vakken, andere docenten, dat soms wel eens is van, kijk, er is een bepaalde consensus onder docenten.
0: Ja.
1: En dat wordt vaak neergezet. En ik vind wel dat ik al die kanten moet zien, ook deels omdat ik met mijn geloof soms aan de andere kant staan. Ja. Maar inderdaad, als je bijvoorbeeld naar geslacht en gender gaat kijken. Kijk, we moeten iets vertellen over, oh, tegenwoordig praat over gender. Je hebt dat zoveel dingen. Je mag voelen wat je zijn. Dat is iets anders dan geslacht. Alleen ik laat ook wel bijvoorbeeld in discussievorm heb ik het er dan met ze over van, hey, maar wat vind jij er nou van? Ik wil het niet alleen maar zeggen als een tussen haakjes feit wat wij nu moeten presenteren.
0: Ja.
1: Maar ik probeer juist een discussie voor een respectvolle manier probeer ik dat op te wekken. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst toen ik dat een HAVO4 heb moeten doen, heb ik ze filmpjes laten zien van, oh, dit is wat ze tegenwoordig verstaan onder gender. Dit is wat ze mee bedoelen. Ik heb ook een filmpje laten zien van een discussie. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. Tussen Charlie Kirk en een aantal studenten die om hem heen zitten.
2: Ja,
1: dat ze dat soort thema's bespreken.
2: Mooi, dat
1: en
2: ik dat, heb heel goed. Ja,
1: juist heb ik ze dan een formuliertje gegeven dat ik zei van, oké, ik wil argumenten horen van die studenten die dus heel erg voor het concept van gender waren. Wat vond je daar nou van? Wat vond je nou een sterk argument? Wat vond je een zwak argument? Hetzelfde liet ik ze van Charlie Kirk doen. En op het einde wou ik dan dat ik zei van, hey, respectvol mag je van mij alles zeggen wat je wil. Hoe sta jij daar nou in? Wat voel jij er nou bij? Hoe heb je dit nou ervaren? En dat vind ik veel waardevoller dan
2: zeker.
1: Dat ik heel droog
2: laten nadenken.
1: Ja,
2: en je gedachten laten verwoorden. En dan in gesprek met anderen. Dat is wat een school moet doen.
1: Ja.
2: Niet een vast setje aan waarden erin planten. Maar ontwikkeling op gang brengen. Intellectuele ontwikkeling. Nou moet ik ook eens denken aan een Tilburgse parochiaan van mij. Marianne. Die heeft destijds geprobeerd in Tilburg om het programma gezondeliefde.nl in te brengen. En dat ging goed. Dat ging goed. Er waren scholen, ook niet-christelijke scholen, die hun programma goed vonden. Gewoon eigenlijk, zal ik maar zeggen, de vertrouwde huwelijksmoraal. Mm-hmm. Een visie op relatie en seksualiteit verwoorden met eigen tijdse voorbeelden en data.
3: Is dat wat het programma inhoudt?
2: Gezondeliefde.nl. Ik weet niet of het nog onder die naam aanwezig is, maar bewustwording onder tieners van de verantwoordelijkheid die op je neemt als je seksueel actief wordt.
3: Ja.
2: Terwijl nu eigenlijk is dat woordje verantwoordelijkheid helemaal leeg.
3: Ja.
2: Doe maar wat lekker is, doe maar wat je leuk vindt, et cetera.
3: Ja.
2: Maar die Marianne, die was op een school en die had een jongen in de klas en die zei, ik ga me zoveel mogelijk vrouwen naar bed later.
3: Oh jee.
2: En zij zei, dan wens ik jou heel veel succes, jongen, en een dikke portemonnee.
3: Ja.
2: en dat helpt soms ook. Humor.
3: Ja. Ja. Ja.
2: Want het kenmerk van ideologie is de verbetenheid.
3: Ja.
2: En dan is een risico dat jij ook verbeten in die discussie gaat staan. En met humor prik je vaak een ballon leeg.
3: Ja.
2: En kun je weer praten als mensen.
3: Juist.
2: Over waar het over gaat. Dus dat is ook wel een kans. Mm-hmm. Als je inderdaad soms met een grapje of een kwinkslag iets kunt ontzenuwen. Nu kijkt Remo ondeugend.
3: Ja, ik heb ooit een grapje gemaakt in die contrijen. Ik was toen op een verjaardag van een collega van mij uitgenodigd. En dat was een jongen die ook toch tamelijk losbandig was. En het mooie was dat ik dacht laatst nog zelfs van hoe makkelijk mensen tegenwoordig hun maagdelijkheid weggeven. Terwijl bijvoorbeeld Sint Maria Goretti ervoor gestorven is. Dat is bizar als je erover na gaat denken. Dan krijg je toch heel veel mensen heel erg spijt. En dat snap ik. Maar toen zat ik op dat feest en toen was er een jongen. En die wilde eventjes het wat opnemen voor de dames en zijn eigen gedrag goed praten. En toen zei die jongen, mannen van die hier zijn, laten we even eerlijk zijn, we moeten niet hypocriet doen. Alle dames die toch veel doen, ja, die noemen wij heel snel een slet. Wij mannen, wij vinden onszelf dan stoer. We moeten gewoon dezelfde standaarden voor elkaar moeten we aanhouden. En toen zei ik, hey, weet je, je hebt volledig gelijk. Je bent ook gewoon een vieze slet, zei ik. En toen keek hij, toen heel dat feest begon te lachen. En hij keek echt zo van, ja, maar Jozef, dit is niet de bedoeling. En toen uiteindelijk, ik weet niet of, nou, hij zal niet, ik weet niet hoe hij er nu bij zit, maar ik denk ook niet dat hij luistert. Maar ik vond in elk geval, dat is wel een voorbeeld van de humor die ik aanhoud om dat soort dingen wijs te maken. Maar ik zie inderdaad Mario heel erg zwaaien. Die zit voor de eerste keer trots aan de knoppen. Ik denk dat wij
1: vol moeten gaan afronden.
0: Ja, dus ik ga voor nu nog even het woord geven aan de pastoor voor een laatste dankzegging, denk ik.
2: Ja, samenvatting. Word missionaar of word leraar of word priester. En je doet het goed en je kunt veel mensen blij maken.
0: Word papa of mama.
4: In vreugde boven alles.
0: Yes. Als je maar gelukkig wordt.
3: Zeker.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
0: Amen.
2: Heer, we danken u voor ons gesprek. Mogen wij er alle van leren met onze luisteraars dat het bijdraagt aan de glorie van uw naam en het welzijn van onze broeders en zusters door Christus onze Heer.
3: Amen.
2: Amen. Amen. De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
2: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
3: Amen.
2: En mogen
3: Amen.
2: Onze overledenen door Gods barmhartigheid rusten in vrede.
3: Amen.
0: Amen. Amen.
3: Dank voor het luisteren allemaal.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Tadaa!
1: Maar je ziet het dus ook dat, dat aanvankelijk beelden van Maria ook werden versierd met een soort van rozenkrans. Hè? Dus echt figuurlijk, fysiek met rozen een soort van rosarium kregen.
2: Ik heb gisteren geprobeerd om de rozenkrans in de auto te bidden. Dan zit je dus zo te rijden.
3: En dan, met ja, je vingers.
2: Dan zit ik altijd zo van, oké, maar ik moet schakelen.
0: Ja, ja, ja.
2: Heb ik nou 8 of 9 bezig goedjes gekregen. Ja, ik doe er nog maar.
3: Het is echt een heel belangrijk, mooi gebed. En waarom? Omdat het hart ervan het evangelie is. Welkom in onze herberg en vandaag komen we uit de Liduina Basiliek in Schiedam. Of beter gezegd, de pastorie daarnaast. En de eerste titel van die kerk is Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En daar zullen we het ook over hebben in deze aflevering en de komende 2 afleveringen ook. Over de Rozenkrans. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want in een herberg zijn we altijd samen met elkaar. Dat doe ik met Herwin Horst, die altijd zegt dat het belangrijk is dat we praktisch theologie doen. Nou ja, wat is er praktischer dan het gebedsnoer van de Rozenkrans? En Jesse Rijt natuurlijk, die altijd de beste vragen stelt van het hele stel hier in de herberg. Ik moet denken aan een anekdote, of beter gezegd een gebeurtenis. Een paar maanden geleden was ik bij de Stille Omgang. Mm-hmm. Waren heel veel jongeren toen daar. En wat me opviel, sowieso valt me dat wel op in de kerk, maar ook op dat evenement, die gebeurtenis, toen het wonder van Amsterdam herdacht werd, is dat al die jongeren tijdens de Stille Omgang ook rondliepen met rozenkransen. Hè? Het is natuurlijk een prachtige gebedsnoer wat je makkelijk bij je kunt dragen en waardoor je het evangelie nogmaals kan overwegen bij jezelf. Aan jullie eigenlijk de vraag van, wat is jullie ervaring met de rozenkrans? Want volgens mij komt het meer en meer terug bij jongeren als ik om me heen kijk.
2: Het is ook een geschenk, Herwin, dat jij laatst hebt gegeven aan iemand die je hebt begeleid richting de doop. Hè? Het is ook
3: van een geloofsleerling.
1: Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk esthetisch gezien is zo'n rozenkrans natuurlijk mooi. Ja. Al zijn de meeste rozenkransen natuurlijk wel roze hoedjes.
3: Ja.
1: Want er zijn 50 wezige roetjes die eraan zitten, inclusief de geheimen. En we gaan er verder nog over de samenstelling van de rozenkrans hebben. Wat mijn ervaring is dat ik het gebed echt heb moeten leren.
3: Ja, ja, ja.
1: Het is natuurlijk wel vrij lang. En mijn ervaring is vaak als ik hem 's avonds bid, meestal doe ik om zo'n rozenhoedje, dan doe ik iets van 20 minuten over. Kan ik het eerst volgende uur niet slapen? Terwijl andere mensen er bij wijze van spreken bij in slaap
3: vallen. Bij in slaap vallen, ja. gebruikt als slaapmiddel, ja, dat is ook niet de bedoeling.
1: Maar. Ik moet zeggen, ik heb de eerste rozenkrans die ik in mijn collectie inmiddels heb, die heb ik ook bij me. En die heeft de eerste jaren toch wel flink liggen verstoffen. Want het is lang, het vraagt wel een bepaalde concentratie, het vraagt een bepaalde inzet. En wat het bij mij ook is, en dat is natuurlijk ook een van de uitgangspunten van onze podcast. Het is niet alleen andere mensen meenemen in de kernthema's van het katholieke geloof, maar ook om zelfverdieping te
3: zeker,
1: vinden.
3: Ja.
1: En ik moet ook zeggen dat het hele fenomeen rozenkrans in een zekere zin bij mij wel bekend was, maar als je het hebt over de achtergrond, de diepere laag, de vruchten van de rozenkrans, waarom het goed is. Ja, de hele mysterie zeg maar rondom dat gebed en rondom dus die snoer, dat was voor mij ook wel een hele lange tijd onbekend. Er valt nog heel veel in te leren.
3: Zeker, zeker.
1: Dus dat is een beetje de relatie die ik ermee heb. En ja, net als met heel veel soorten gebeden en net als met het lezen van de Bijbel, ja, het is toch een beetje zoeken naar de eigen weg, experimenteren, het gewoon
3: waar
1: doen.
3: Waar komt die vandaan, deze? Heb je die gekregen of heb je hem zelf aangeschaft?
1: Nee, deze die komt uit Wittem. Klooster in Wittem.
3: Ja. In het zuiden, hè? Ja,
1: ja. Ja, Zuid-Limburg, uiteraard. En dat is op zich wel mooi. Ik dacht toen ik in die winkel liep, ja, je moet toch ergens beginnen. Ja. Dus pak er gewoon eentje die je leuk vindt. En wat ik wel aardig vind, is dat hier op deze nog het oude pauselijke wapen staat. Ook onder andere van Paus Johannes Paulus II.
3: Ja, en jij bent een groot
1: geheel de uur. Maar Paus Johannes Paulus II heeft natuurlijk ook een flinke devotie tot Maria.
3: Zeker.
1: Ja. Heeft ook nog wat toegevoegd aan de rozenkrans. Dus dat vind ik al op zich al een hele leuke onbewuste bijkomstigheid, want ik heb hem daar ineens op uitgekozen. Ja. Maar ja, zo ben ik gewoon begonnen. Dus ook domweg door een x-aantal jaar terug gewoon een rozenkrans te halen. Eerst een paar jaar later verstoffen en dan toch eens kijken van ja, wat kun je ermee? Wat brengt het? En,
2: het moest bij mij ook groeien hoor.
0: Ja?
2: Maar...
0: En je hebt ook een mooie.
2: En ik heb er ook bij me.
0: Ja? Echt hout is het?
2: Het ruikt ook lekker. en hier staat een afbeelding op van de heilige Jozef. En deze heb ik gekregen van iemand. Ja. Kort nadat Herbert en ik en anderen ook zijn toegewijd aan Jozef. Studie hebben gedaan naar de vader van Jezus, de voedstervader van Jezus. Mm. Ik bid nu ongeveer een jaar lang de Rozenkrans dagelijks. En dat heb ik gedaan nadat een intentie ook echt is verhoord. En toen heb ik ook echt de gelofte gedaan van... Oké, vanaf nu bid ik uit dankbaarheid elke dag de Rozenkrans. En,
0: de Rozenkrans of het rozenhoedje?
2: Het rozenhoedje, ja, dus dat is echt verwarrend, hè. Ja. Dat is echt verwarrend, hè. Ja. Dus gewoon elke dag mediteren op het geheim van de dag. Ja. En het brengt me heel veel focus. Ook als een hele dag spiritueel misschien leeg is geweest.
0: Ja.
2: Ga daar even voor zitten. En je bent helemaal daarna weer ververst met liefde voor God, liefde voor het evangelie.
0: En wanneer doe jij dat, de rozenkrans?
2: Het liefst overdag. Want als ik in de avond de rozenkrans ga bidden, dan val ik in slaap. Dus ik moet eigenlijk 's ochtends voordat ik naar werk ga, is eigenlijk het ideale moment dat je dan ook met hoop, met plezier de rest van de dag door kan komen. Dat is eigenlijk mijn ideale moment.
0: En is dat dan in de trein of zo? Of in de...
2: Ik woon 5 minuten van mijn werk, dus ik heb te weinig tijd om het tijdens het reizen te doen.
0: Dus thuis,
2: ochtends voor het ontbijt. Of, ik ben altijd vroeg wakker. En dat is ook fijn om op zo'n manier de dag te starten.
0: Mm-hmm. Ja. Ik heb wel een rozenkrans.
1: Want hoe zit dat vanuit de orde, Stefan? Want je bent natuurlijk van de Dominicanen orde.
2: Tadaa!
1: Hoe verhoudt dit gebed zich tot het leven in de Dominicanen orde?
0: Ja, dus... Er is natuurlijk een schildering dat Dominicus, dat is ook een verhaal, Dominicus de rozenkrans ontvangen heeft van Maria. Nou, we gaan er later nog op in hoeverre dat historisch zo is. Kan ik al verklappen, niet per se zo.
1: Spoilers.
0: Helaas. Maar het is wel zo dat in de 16e eeuw, dus met Alanus de Roepe, dus Alain de la Roche, in Zwolle, is hij trouwens gestorven, maar hij kwam van origine uit Frankrijk. Hij heeft allerlei rozenkransbroederschappen opgericht. En de Dominicanen zijn wel heel belangrijk geweest voor de verspreiding van de rozenkrans. En eigenlijk is de rozenkrans en het rozenhoedje ook aan de orde toevertrouwd om vervolgens die devotie elke keer weer in elke tijd nieuw leven in te blazen. En dit is dus een volledige rozenkrans, zoals je ziet. Hij moet ook drie keer vastgezet worden, anders past het niet.
2: En dit zijn dus ook 2, 3. meer kralen dan wij hebben?
0: Ja, dus jullie hebben er 50 en dit zijn 150 kralen. En dan zal je natuurlijk gelijk ook zeggen, ja, dat is vanwege de 150 psalmen. Dat is ook zo, hè. Dus het is de psalmodie van de heilige Maagd Maria, zou je kunnen zeggen. Maar dus, dit is een volledige rozenkrans die wij als Dominicanen dragen.
1: En die is ook nog compleet, deze? Want we wilden nog
0: deze is compleet. Okay. Ik heb verschillende rozenkransen gehad en kwam regelmatig met een rozenkrans tussen de auto, als ik de deur dicht deed. En toen had ik een kraal minder, zou je zeggen. Daarmee wel effectief, want dan heb je een korte gebed, als het ware.
1: En je verspreidt het woord, hè?
0: Ja, precies.
2: Je bent als Dominicaan ook geroepen, of misschien wel verplicht ook, om veel daarmee te doen.
0: Elke dag bidden wij normaal gesproken een rozenhoedje. Dus eigenlijk net zoals wat jij ook doet. En staat ook in onze constituties.
2: Ja. Oké.
0: Dus dat is wel, elke Dominicaan is eraan gehouden.
2: Doen jullie dat samen of zelf?
0: Nee, zelf. Nou, op sommige plaatsen ook samen. In Noviciaat was het ook echt regelmatig dat we samen kwamen in de kapel. En het wordt ook wel weer op bepaalde momenten, als het moeilijk gaat in de kerk of in de orde, wordt het vaak vanuit de magister van de orde, dus onze chef zou je kunnen zeggen, bepaald van het zou goed zijn als nu de hele orde de rozenkrans bidt. En dan zit iedereen bij elkaar en dan bidden we samen de rozenkrans.
2: Ja, ik denk dat veel mensen die praktijken ook de afgelopen week hebben gezien. Massaal is de rozenkrans gebeden toen Paus Franciscus in het ziekenhuis lag.
0: Voilà.
2: Maar er is ook massaal de rozenkrans gebeden tijdens het conclave. We hebben nu een nieuwe paus. Ja. En die heeft ook een bijzondere band met de rozenkrans.
0: Ja, het is mooi dat ze zeggen, want gisteren was de... We nemen dit op, maar gisteren is natuurlijk de nieuwe paus aangekondigd. En hij kwam naar voren, hij zei... Ik ben Leo, hè, Leo de 14e. En zijn voorganger, Leo de 13e, heeft 11 encyclieken geschreven over de rozenkrans.
2: Ja, pauselijke documenten.
0: Ja, inderdaad, waarin die rozenkrans aanbeveelt. En wat je eigenlijk elke keer terugziet in die verschillende encyclieken is, het gaat om een bepaald gevaar, hè, om een moeilijkheid in de wereld die overwonnen moet worden. En daarom wordt de rozenkrans ingezet. Hè. Omdat de rozenkrans natuurlijk gaat om die mysteries uit het leven van Christus. En die moeten opnieuw overwogen worden door de mensen. En we geven onszelf aan Maria als beschermer. Hè? Subtuum presidium. Hè? Onder uw mantel willen wij toevlucht. Willen wij vluchten als het ware. En dat gebeurt als we de rozenkrans bidden. Dan plaatsen we ons echt onder die beschermende mantel van Maria. En trouwens ook, dat is ook meerdere malen genoemd door Paus Leo XIII en al die encyclieken. Vanwege bepaalde dwaalleren ook, die op dat moment in de wereld aanwezig waren. Ook ideologieën en zo. Mm. Dat de rozenkrans gebruikt wordt om echt een baken te zijn van waarheid.
1: Ja, een soort van waarheid. Toevoeging aan de geloofsbelijdenis die we al kennen, zeg maar.
2: Ja, het wordt soms ook letterlijk inderdaad een wapen genoemd. Hè?
0: Ja.
2: En niet dat je hiermee iemand kan verwonden, maar het is een spiritueel wapen.
1: Nou, het zuivert ons. Met die van Stefan. Dat had genoeg bij slaan, denk ik. Hoor.
0: Nee, ik heb één keer gehad, toen was ik in de bus naar een klooster in Frankrijk, Benedictijnen, waar ik regelmatig, om de paar jaar wel kwam. En toen kwam ik ergens tussen bij zo'n stoel en toen brak de roos. En toen vielen al die kralen over het gangpad van de bus.
1: Oh. Ja. Oh, je bent gelukkig niet...
0: En toen die ging remmen, gingen natuurlijk al die kralen naar voren. Ja, het is wel...
1: Oh, je bent gelukkig dus niet de enige die een kerstwis heeft gesloopt.
0: Nee.
2: Ik heb er ook al een keer kapot gemaakt, ja. Niet expres.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik had een keer zo'n armbandje en dat is dan een soort van rozenkrans. Daar zat dan een tientje aan met een kruis. Ja, die lag door de hele winkel. Ik dacht dat het materiaal iets meer zou meegeven dan mijn polsen toestonden.
2: Ja, dus, we gaan straks natuurlijk even nadenken over wat de rozenkrans precies is. Maar je hebt ze in alle soorten, maten, groot, klein.
0: Ja, zeker.
2: Je hebt ze ook echt van militair koord, dat ze echt een leven lang mee kunnen gaan. Maar goed, je kunt ze overal halen zo'n beetje waar je...
1: En je hebt andere spullen kunt halen. Heb je ook.
2: Ja, precies.
0: Zeker.
2: Ja.
1: Pocket editie.
0: Mooi.
2: Oké.
0: Ja, Herwin, de algemene informatie over de rozenkrans, waar komt het vandaan en wat is het eigenlijk?
1: Ja.
0: In een grote schets, als het ware.
1: Ja, dat is natuurlijk wel interessant, hè? Want de rozenkrans, als je gaat kijken naar de gebeden die erin zitten, het gaat over Maria, het gaat over Christus zelf, het gaat om... De relatie tussen Christus en Maria. Mm. De relatie tussen Maria en de heilige drie-eenheid.
0: Ja.
1: Dan denk je niet per se aan rozen meteen.
0: Nee.
1: Ja, en dan zou je een gebedsnoer ook gewoon een gebedsnoer kunnen noemen. Of...
0: Zoals dat ook in het hindoeïsme en de islam en allerlei andere tradities bestaat. Een gebedsnoer zie je overal. Mm.
1: Ja,
0: maar waarom dan inderdaad rozenkrans?
1: Dat zou dan echt een algemene term kunnen zijn.
0: Ja.
1: Rozenkrans, het doet mij ook meteen een beetje denken aan een beetje de middelbare schooltijd.
2: Valentijn.
1: Ik ben op Valentijnsdag geboren.
0: Hey, dus, kijk.
1: Maar ik heb geen ervaring met rozen op mijn verjaardag.
0: Oh.
1: Dus dat
0: volgende keer toch wat sturen.
1: Precies. Nee, maar daar deed het mij ook meteen weer een beetje aan denken. Wat doe je als je iemand mag? Wat is nou het gigantische romantische beeld, je geeft iemand een roos of je geeft een vrouw een roos. Het is een blijk van waardering, een stukje eer wat je brengt.
0: Ik heb ze net besteld voor Moederdag dus.
2: Oh, net op tijd.
1: Ja. Kijk, net op tijd. Dat is toch een beetje een traditie die je in de cultuur ziet. Maar je ziet het dus ook dat aanvankelijk beelden van Maria ook werden versierd met een soort van rozenkrans. Hè? Dus echt figuurlijk. Fysiek met rozen een soort van rosarium kregen. Dus daar komt eigenlijk het woord rozenkrans ook vandaan. En daar is eigenlijk de term rozenkrans ook van afgeleid. Hè? Dus waar ook, volgens mij was dat, maar dan moet jullie me aanvullen als dat niet klopt, ook een geestelijke geweest die iedere keer fysiek een rozenkrans maken.
0: Ja, dat is inderdaad wel het verhaal.
1: Voor Maria, dat is een beetje het verhaal.
0: En dat wordt dan vergeestelijkt. Hè,
1: dat wordt vergeestelijk. Ja. Dus het is geestelijk bloemschikken.
0: Ja. Geestelijk.
2: Dat is wel echt heel mooi. Rosarium betekent ook bloemlezing.
1: Ook bloemlezing.
2: Daar heb je een koppeling gemaakt.
1: Ja.
2: Het is inderdaad een verzameling van heel veel teksten uit de Bijbel en andere gebeden. Ja. Die worden samengevoegd in een kleurrijk boeket. dat we aanbieden aan God eigenlijk.
1: Ja. Ja, en dan kun je natuurlijk ook zeggen, ja, het is een lang gebed. Een rozenhoedje, dat is 50 keer het Ave Maria. Er zitten nog een aantal Onze Vader zitten erin. Er zitten geheimen in. Nou, daar zullen we dadelijk nog iets meer overheen gaan. Het is ook een gigantische verbloeming als het gaat om de hoeveelheid woorden wat we gebruiken. Hoort dat wel of niet? Nou ja, je weet dat daar tussen verschillende christelijke domesticaties natuurlijk ook wel wat discussie over bestaan. Daar gaan we straks natuurlijk wel op in. Maar het is, het is vooral ook een stukje verering wat erin zit. De Rozenkrans kent natuurlijk verschillende aspecten van gebed. Er zitten smeekbeders in. Als het bijvoorbeeld gaat over het bidden van het Onze Vader.
0: Ja, het belangrijkste gebed.
1: Het belangrijkste gebed wat wij als christenen allemaal delen.
2: Zullen we anders even nalopen? Want dan mensen die nog nooit de Rozenkrans hebben gezien, die zullen denken van, ik zie hier een aantal grote en een aantal kleine kralen. Hangt een beetje van welke je hebt af. En laten we anders eens bij het begin beginnen. Ja. Jij mist Jezus aan het kruis, Stefan.
0: Ja, dat is heel erg, maar het corpus, het zogenaamde lichaam van Christus, is er afgevallen.
2: Ja.
0: Dus dat moet weer binnenkort even gerepareerd worden.
1: We zitten met de paastijd.
0: Ja, precies.
1: Ja. Maar als je dat zo bekijkt, hè, want het is natuurlijk, als je hem denkbeeldig door zou trekken, dan heb je gewoon een snoer, zeg maar, hè, van 50 kralen. Je ziet ook in andere religies feitelijk een snoer. Als je dan het begin pakt, hè, het kruis, nou, dan hangt er nog een kleinere kraal boven, daarboven weer drie en dan nog één. Dat lijkt er een beetje bij aan te bungelen, om het maar zo te zeggen. Is dat historisch gezien ook het geval? Is dat ook iets wat bijvoorbeeld later is toegevoegd?
0: Ja, om het even heel snel te zeggen. Dus historisch gezien is het gegroeid vanuit het psalmgebed. En er waren 150 psalmen. En dat werden dan uiteindelijk voor leken, broeders en zo, werden dat 150 Onze Vaders. Vandaar dat het in België nog steeds het Paternoster heet. Ja. Hè? Het Paternoster. Laten we het Paternoster gaan bidden. Hè? Dat is de Rozenkrans. En dus heb je 150 wees gegroeten zijn dat geworden uiteindelijk. En daar komt dat is eigenlijk het originele gedeelte van de Rozenkrans. En dat eerste gedeelte, inderdaad, wat je net zegt, dus het kruis en de één kraal, dan drie kralen, dat is er later aan toegevoegd. Ja. Dus van origine was het inderdaad 150 wees gegroeten, waarbij je de geheimen uit het leven van Jezus overweegt. Ook omdat het psalmgebed natuurlijk in Latijn was moeilijk te volgen en daar had het mee te maken. Ja.
1: Maar als je dan bijvoorbeeld die eerste kralen doorneemt, hè, dus je hebt het kruis, dan, je begint dus ook met het maken van de kruissteken, al het eerste gebed.
0: Hoe we het vandaag de dag bidden inderdaad.
1: Hoe we vandaag de dag dan bidden. Ja. Eerste kraal, dan spreek je geloofsbelijdenis uit. Ja. En dan zitten er nog drie kralen tussen en dan kun je het wees gegroet uitspreken. Nou, dat is
0: eerst een grote nog, toch?
1: Nee, daar zit het de geloofsbelijdenis.
0: Die zit toch aan het kruis. Dit is een eer aan de Vader, toch? En aan Onze Vader.
2: Kijk, daar gaan we al.
0: Kijk. Ja.
1: Nou, kijk, krijgen we meteen les.
0: Het begint met een kruis, of zeg ik nu iets van?
2: Nee. Ja, ik hou hem altijd gewoon hier vast.
0: Het begint met een kruis, dan krijg je een grote kraal, één grote kraal.
1: Ja.
0: Dat is net zoals die andere grote kraal. Ja, dat is een eer aan de Vader en Onze Vader. En dan krijg je drie weesgegroeten.
1: Ja.
0: En dat vind je, wil jou uitleggen wat de weesgegroeten, waarvoor staan die?
1: Nou, eigenlijk, kijk, de weesgegroeten, dat is eigenlijk, het duidt ook de relatie tussen Maria en Christus. En is eigenlijk ook heel bijbels. Hè. We weten allemaal dat de engel Maria begroet en ook de woorden gebruikt. Die wij uitspreken, wees gegroet Maria. Het gaat over de vrucht van Maria's schoot. Dat is natuurlijk Christus zelf.
0: Precies, dat is specifiek hier. Hè? Dus zoals je net ook al zei, de relatie met de drie eenheid.
1: Ja. Ja, want in principe, hè, wij bidden dus op al die kleine kralen bidden we een wees gegroet.
0: Ja.
1: Maar de eerste drie wees gegroeten die je uitspreekt in de Rozenkrans, die wijken daar in een zekere zin van af. Hè? Omdat daar ook de relatie met tussen Maria en de heilige die de eenheid wordt geduid. En dus je bidt tot Maria, dochter van God de Vader. Klopt?
0: Ja, klopt, ja.
1: Dan heb je dus Maria, moeder van God de Zoon, Jezus Christus. En Maria, de bruid van de Heilige Geest.
0: Voilà. En dan elke keer nadat je dat gezegd hebt en dus daarover nadenkt ook, hè, beeldend ook, zeg je dat wees gegroet.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk zijn het een soort van drie hele kleine geheimpjes, hè,
2: ja.
0: van
2: ja.
0: de drie eenheid aan het begin van de Rozenkrans.
2: Ja.
0: Of nou, van het rozenhoedje in jouw geval.
2: Ja. En dan is het steeds een serie van eer aan de vader. En dan een geheim van de dag. Zeker. Dat waren er eerst 3 en nu hebben we 4 geheimen. Als ik het goed heb geteld.
0: Ja, 4 series van geheimen.
2: Ja, precies. Ja. 4 verschillende geheimen.
1: Ja. Dus je mag er 50 bij aanlaten maken.
0: Ja, eigenlijk wel. Daar heb ik ook over nagedacht. Maar dit is al zo moeilijk. Het is hier al moeilijk om geen ongeluk te krijgen met 150. Laat staan met 200 kralen.
2: En ieder geheim bestaat uit 5 verschillende onderdelen.
0: Ja.
2: Je hebt het blijde geheim, je hebt het droevige geheim, glorievolle geheim en... Nou, en hij kwam even ter sprake. Paus Johannes Paulus II heeft daar de geheimen van het licht aan toegevoegd.
1: Ja. Ja. Is ook wel mooi dat daar een volgordelijkheid in zit. Hè? Dus, dus de blijde geheimen, de aankondiging van het hel, wat Christus natuurlijk is. Hè? De kern van ons geloof. De droevige geheimen natuurlijk ook, waar het lijden van Christus heel erg centraal staat. En dan de glorievolle geheimen, de verrijzenis van Christus. Dus je ziet daar ook heel mooi het leven van Christus ook chronologisch in voorkomen. En niet alleen het leven van Christus, maar ook de betekenis daarvan voor ons in het dagelijks leven.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Ja, het is eigenlijk die afdaling die je ook bij de Filipperhymne ziet. Hè? Dus dat wordt gezegd in de Filippushymne dat God is natuurlijk majesteit. Hè? En hij ontledigt zichzelf. Hij wordt mens en dat zijn de blijde geheimen. Hij wordt mens en dan krijg je het openbare leven ook van Christus. Hè, dus dat die ook. En vervolgens krijg je de droevige geheimen. Dus als mens moet hij veel lijden en is er ook zijn kruis weg en sterft hij ook. Maar daarna krijg je de glorievolle geheimen. En dat is dan weer zijn opstijgen naar de Vader, de verrijzenis. Hè. Dus het is eigenlijk, het begint met de incarnatie. Dus de menswording van de Zoon van God.
2: Ja.
0: De menswording van het Woord van God. En vervolgens wat die persoon Jezus Christus, die ook God is, meemaakt. En dat is natuurlijk ook dat lijden vooral. En dat tot aan de dood, aan het kruis. En dan lijkt alles voorbij, maar dan komen de glorievolle geheimen. Hè? En dat is de verrijzenis, de hemelvaart, Pinksteren. En natuurlijk Maria zelf die gekroond wordt.
1: En hoe verhouden de geheimen van het licht, die later zijn toegevoegd door Paulus II, hoe verhouden die zich dan tot... deze driedeling?
0: Dat past niet in deze driedeling. Dus niet. Dat is wel... Nee, ik zou zeggen... Dat kun je natuurlijk op een andere manier nog beredeneren. Dat begint met de doop van Christus. Vervolgens de bekering, die belangrijk is. Oh, sorry, ik vergeet er een. Ik doe het zo vaak en dan komt het toch even niet uit mijn mond. Het is de wonder in Cana.
2: Ja, precies.
0: Wonder in Cana. Hè? Dan, dus dat hij zijn goddelijkheid toont. Vervolgens dat hij
2: bekering
0: oproept.
2: Dan de verschijning op de berg Tabor.
0: Voilà. En aan het einde de Eucharistie.
2: Ja, eigenlijk zou je dit chronologisch gezien wel ongeveer tijdens de droevige geheimen kunnen plaatsen. Ja. Waar dat ging om echt het menselijk lijden van Jezus, zou je hier zijn goddelijk leven kunnen benadrukken.
0: Ja.
2: Het licht en de Eucharistie natuurlijk, wat we nog steeds vieren. Het gaat om zijn goddelijk wezen.
1: Toch altijd wel blij met dit soort speakbriefjes, hoor.
2: Ja, je kunt er altijd inderdaad een boekje bij houden. Zijn veel
0: die komt uit Maastricht. Ja, een groep jongeren hebben een hele mooie rozenkrans blaadjes gemaakt. Met alle geheimen daarin. En ook een verwijzing naar de website waar alles met bijbelteksten uitgelegd wordt. En dan kom je inderdaad ook bij een punt wat heel belangrijk is. Hè? De Bijbel.
1: Ja. Ja, en is het trouwens, maar dat is nog eventjes persoonlijk, hè, als we nog eventjes teruggaan naar de persoonlijke ervaringen, ook wel voor mij de beste manier geweest om het te leren, hoor. Dus gewoon, dit is dan door een jongere groep in Maastricht gemaakt. Met echt een verbeelding van die rozenkrans erbij, waarin gewoon stap voor stap staat wat je wanneer bidt, wat het gebed inhoudt. Ja, en dan kun je het op een gegeven moment jezelf eigen maken. Net als dat je een missaal hebt of een liturgieboekje en daardoor steeds beter de heilige mis begint te begrijpen en steeds meer... Ja, ook het hier zelf maakt. Ja. Is dit ook wel heel fijn om dat met die rozenkrans te kunnen gebruiken.
2: Ja.
0: Maar de rozenkrans bevat dus eigenlijk alle belangrijke vormen van gebed.
2: Ja.
0: Dus zoals we net gezegd hebben, het smeekgebed van het Onze Vader, hebben wij hier ook een hele serie over gemaakt. Augustinus, de kerkvader, zegt al, elk gebed wat we uitspreken moet op de een of andere manier terug te herleiden zijn tot het Onze Vader. Dus al die smeekbedes die in het Onze Vader voorkomen, die komen dus in de rozenkrans ook voor. Een smeekgebed, een vraaggebed. Daarnaast heb je de aanbidding. Hè? Ja,
1: lofzang.
0: Nou, de lofzang is het eerste ook. Inderdaad. De lofzang is het wees gegroet. Want het wees gegroet heeft als centrum de messiaanse verwachting van Jezus Christus. Het centrum van het wees gegroet is Wees voor Maria vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Ja.
0: En waarom wordt Maria op die manier begroet door de engel, wat al heel bijzonder is? Mm-hmm. Omdat Jezus in haar schoot is.
2: Ja.
0: En dat is heel belangrijk, want het is een heel christologisch gebed. Maar daar gaan we zo
2: devotie
0: nog over.
2: Tot Maria is een devotie omdat zij de moeder van Jezus is natuurlijk.
0: Voilà. Ja, voilà.
2: De vrucht van haar schoot. Dat
0: de vrucht van haar schoot. En het is elke keer opnieuw bezingen we die vrucht van haar schoot.
2: Ja.
0: Lofprijzing van die vrucht van haar schoot. En dan aanbidding, het eer aan de Vader, Zoon, Heilige Geest. En dat is de Triniteit. Dat is het centrale mysterie van het christendom. Dat God één is. Eén substantie, maar drie personen. Dat is ook de structuur van de geloofsbelijdenis. Is ook drie eenheid. Hè? Dus dat zit erin.
1: Mm-hmm.
0: Elke keer opnieuw zo het eer aan de Vader uitspreken. En dan inderdaad het belangrijkste.
1: De beschouwing.
0: De beschouwing van de geheimen.
1: Het overdenken van de geheimen. Eigenlijk. Dat is natuurlijk ook wat mooi in de paastijd. Als je bijvoorbeeld de kruisweg naloopt. Hè, bij iedere statie kun je dus ook overdenken. En hetzelfde geldt ook voor al die geheimen of de mysteries van Christus. Ja. Die je ook kan overdenken. En overdenken kun je en beschouwen kun je op verschillende manieren doen.
0: Ja.
1: En vanuit een bepaald historisch blik. Maar bijvoorbeeld ook van wat betekent dit geheim voor ons vandaag de dag.
0: Ja.
1: Ten aanzien van jezelf, ten aanzien van de wereld waarin je leeft.
2: Waarom noemen we dat eigenlijk een geheim of een mysterie? Want mensen zouden kunnen zeggen, ja, maar we weten toch allemaal wat er gebeurd is. We hebben de Bijbel, daar staat toch heel goed in wat er precies gebeurd is.
1: Ja, wat is er nog een geheim aan?
2: Ja.
0: Ja,
2: nou ja, misschien kan jij er iets over zeggen, Stefan.
0: Nou, ik denk een mysterie is natuurlijk iets wat we nooit helemaal kunnen doorgronden. Maar het is wel zo dat we het mysterie kunnen beschrijven en tot ons kunnen nemen en het kunnen ontvangen in ons hart als een waarheid die leven geeft. Dus het is niet alleen een herinnering aan hoe Jezus vroeger was en wat hij heeft meegemaakt. Nee, we geloven dat hij, omdat hij ook God is, dingen gedaan heeft in de geschiedenis die vandaag de dag nog steeds in en door ons gebeuren.
2: Ja.
0: Dus het is een actualisatie, een opnieuw present stellen van de mysteries van het leven van Jezus Christus. Zoals we opnieuw in het hele kerkelijk jaar ook Pinksteren vieren, hemelvaart, hebben net natuurlijk Pasen gevierd. Dat zijn allemaal mysteries uit het leven van Jezus Christus. Betekent dat we er niet over kunnen spreken? Nee, we kunnen er wel over spreken. Maar we kunnen niet doorgronden. En door het te overwegen wordt het iets van onszelf ook.
1: Het is ook het levend houden van het geloof voor jezelf, hè?
0: In het Frans zeg je faire mémoire. Dat is een actief iets. Jezelf blijven herinneren aan die mooie dingen. En dat geldt dus met dat neemtijd voor Jezus Christus zelf. Want volledig God, de volledige openbaring, heeft zich in hem gemanifesteerd. Is in hem aanwezig. En in de geschiedenis op dat moment is de volledige openbaring afgesloten. Maar wij persoonlijk kunnen ook ons leven in die geheimen leggen.
2: Ik vind dat ook heel voelbaar. Dat is op de dinsdag en de vrijdag, als we de droevige geheimen bidden.
0: Ja. Ja.
2: Denk ik, oh ja, het is niet zo prettig misschien om te doen. Want je stapt echt in die

0: Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse vader.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En dan bidden we onze vader.
1: Ja.
0: Dus hij zit daar tot bloedens toe te bidden.
1: Ja. Ja.
0: En dan wordt van ons gevraagd dat wij ook tot die vader bidden.
1: Ja.
0: En dus er is geen afstand meer tussen het geheim, tussen wat er gebeurd is en ons eigen leven.
1: Ja, prachtig. Ja, het herinnert ons ook aan dat dus inderdaad het een kerkelijk gebed is.
2: Ja.
1: Want als ik een hele fijne dag heb en ik moet alsnog die droevige geheimen bidden, dan denk ik aan die ledematen van de kerk die op dit moment vol zijn van vervolging. Die een hele moeilijke tijd doormaken. Of een echtpaar wat het moeilijk heeft op het moment in een parochie bijvoorbeeld. Hè? Of vrienden die problemen hebben. Hè? En dan kun je dat met verbinden met het lijdens- en kruisoffer van Christus op dat moment. Maar hetzelfde geldt als je een vervelende dag hebt en je moet opeens de glorievolle geheimen gaan bidden. Ja, dat is eigenlijk een hele goede oefening. Hè?
0: Ja, het brengt focus aan in je leven. Ja. Ongeacht waar jij op dat moment mee bezig
1: Precies.
0: bent, komt het weer terug tot de kern, tot het evangelie.
2: Ja. Dus, en het is het feitelijk door leven. Kijk, iedere gebed sluit je af met amen, zo is het. Maar het is ook het verwezenlijken van, ja, zo is het ook voor ons in ons dagelijks leven. En dat geldt natuurlijk met het uitspreken of het bidden van verschillende gebeden. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor het uitspreken van de geloofsbelijdenissen. Het is meer dan een waar van akte op basis van je rationele geloof. Het is echt het doorleven van wat de kern en essentie van ons geloof is.
0: Ja.
2: En wat natuurlijk ook mooi is aan de Rozenkrans, is dat je daar ook zelf je intenties aan kan verbinden. Hè?
1: Ja.
2: Dus dat het ook een soort van intercessiegebed is. Je kan je geeft het al aan, Stefan, als je bijvoorbeeld over de droevige geheimen hebt, dat je dan denkt bijvoorbeeld aan de kerk die bijvoorbeeld vervolgd wordt.
1: Ja.
2: Maar als je ook weet dat de mensen in nood zijn of dat je voor anderen kan bidden, dat kun je heel goed verpakken en verwerken eigenlijk in het bidden van de Rozenkrans. Dus dat is natuurlijk ook een hele mooie extra optie die dit gebed biedt.
1: In de meimaand hadden wij, ik kan me even niet meer herinneren of het dagelijks was of een paar dagen in de week. In ieder geval, het werd gedaan in Fribourg, in het klooster waar ik een tijd gewoond heb, werd de Rozenkrans samengebeden. En dan werd altijd het geheim gezegd, maar vervolgens kon iemand ook de persoonlijke intentie daarbij voegen.
0: Okay.
1: Hè? En persoonlijk in de zin van, nou ja, wat ligt bij jou nu op het hart? Wat heb je? Is er iets gebeurd met mensen om je heen? Of, en er kwamen vaak hele mooie dingen ook uit. Hè? Dus dat er inderdaad gebeden werd voor een gezin wat het moeilijk heeft. Of een, hè? En ik denk dat essentieel is. Een ander onderdeel is natuurlijk de familie Rozenkrans. Waarbij je samen als gezin samen gaat zitten en de Rozenkrans bidt. Het is niet gemakkelijk, vooral niet als er veel kleine kinderen bij zijn, want ja, die zijn snel afgeleid. En toch is dat een leerschool van gebed en kun je op die manier je gezinsleven ook echt rondom Maria en vooral Jezus Christus plaatsen.
0: Ja.
1: Aan het einde van de dag. Dus dat
0: precies.
1: Is. Vroeger werd in India bijvoorbeeld, een van mijn medebroeders uit India, die zegt, elke dag. Elke dag in gezinnen.
0: Zo.
1: Elke dag.
0: Ja.
1: En het gebeurt ook nog wel in bepaalde gezinnen in Nederland, maar het is vrij zeldzaam.
0: Hmm.
1: Maar in India is dat heel normaal, dat katholieken elke dag de Rozenkrans bidden. De Rozenkrans sla je niet over.
0: Precies. Ja,
1: dat
0: het
1: doe
0: is,
1: je niet.
0: Het is trouwens geen verplichting hè, binnen de kerk. Je bent niet gebonden
1: Zeker
0: aan de Rozenkrans.
1: Het is een devotie. Hè?
0: Ja, wordt wel sterk aanbevolen, heb ik begrepen.
1: Ja, en dus nou ja, ook door pausen, zoals die paus Leo XIII. Maar ook Johannes Paus II was een grote bewonderaar van de Rozenkrans. Ook Ratzinger, paus Benedict XVI. Deze paus ook had als lievelingsgebed de Rozenkrans, heeft hij regelmatig gezegd.
0: Okay.
1: Franciscus, ja. Nou, denk ook aan het feit dat hij elke keer naar Maria Maggiore ging, na een grote bezoek aan een ander land, hè, of na een grote opdracht, ging die terug naar Maria Maggiore om Maria te bedanken. Hè.
0: Ja, bij dat geliefde icoon van
1: waar die
0: van
1: nu hem. Ook begraven ligt natuurlijk, waar zijn graf ook is. Dus nee, maar Maria en met uitnemendheid Rozenkrans heeft door de eeuwen heen zoveel heiligen voortgebracht ook. Dus het is echt een heel belangrijk, mooi gebed. En waarom? Omdat het hart ervan het evangelie is. Of zoals bepaalde heiligen ook zeggen, een samenvatting van het evangelie.
0: Ja.
1: Waar je elke keer opnieuw in binnentreedt. Want met je eigen ziel en je eigen wil ga je die ruimte van het mysterie in. En je ontdekt in die ruimte elke keer weer nieuwe dingen. Dat is ook waarom een professor in de exegese net zo goed de Rozenkrans kan bidden als iemand die eigenlijk een heel basaal, eenvoudig geloof

0: heeft. Mm. Beide kunnen daar heel veel uithalen. Ja. Hè? Ja. Het is dus ook een heel democratisch gebed. Iedereen van welke rang of stand dan ook of achtergrond kan dat gebed tot zich nemen.
1: Ja, dat is volgens mij ook de reden dat dus, daar gaan we in de geschiedenis nog over spreken, dat dus uiteindelijk gekozen is om 150 psalmen in te wisselen voor de weesgegroetjes.
0: Ja, het is niet dat de psalmen niet meer gebeden worden, hè? Maar in ieder geval
1: die 150, dat
0: is de inspiratie.
1: Wel heftig. Dit is een democratische manier inderdaad om samen met elkaar toch dat hele gebedsnoer af te bidden.
0: Zeker.
1: Ja, mooi. Ja.

0: We hebben kort uitgelegd wat de rozenkrans voor ons betekent, wat de rozenkrans is, waar de naam vandaan komt. Maar er zijn 8 elementen die die devotie van de rozenkrans nog wat beter uitleggen. 8 verschillende onderwerpen waardoor we nog wat dieper het belang van de rozenkrans kunnen benadrukken. Het eerste is de herhaling. Er wordt wel eens gezegd, herhaling is de beste pedagoog. We zijn natuurlijk als christenen geroepen om Jezus na te volgen, om de schrift lief te hebben. En door het herhalen van die teksten daar, wordt het ook eigen. Kijk, 150 keer het wezen goed herhalen betekent dat wij ook dat spontaan op andere momenten van de dag misschien kunnen doen. Dat het helemaal ons eigen gebed wordt. Zoals het onze Vader dat Jezus heeft gebeden, wat ik net al zei, dat wordt ook ons gebed. En door dat elke dag structureel te doen, ja, is het als ademen. Het wordt onderdeel van je eigen leven.
1: Ja.
0: Dus dat is een eerste heel belangrijk onderwerp.
2: Ja, maar wat daar natuurlijk wel een vraag bij is, hè, want nou ja, rozenkransgebed is natuurlijk in katholieke zin omarmd. Ik moet zeggen, ik bid hem ook niet dagelijks af en toe. Het is een devotie, dus dat is ook prima.
1: Zeker.
2: Ja. Maar je hebt natuurlijk ook geluiden waaruit zegt, ja, als je ook naar de Bijbel kijkt, een gigantische omhaal aan woorden gebruiken.
1: Ja.
2: Ja, is dat nou eigenlijk wel de bedoeling en is dat nou de essentie van het gebed? En hoe zien jullie dat? Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het argument van ja, het talloos herhalen van dezelfde gebeden, is dat nou eigenlijk juist niet iets waarvan in de Bijbel wordt gezegd, dat moet je juist niet doen?
1: Nou, ik zou zeggen juist wel eigenlijk, want een omhaal van woorden, daar wordt vooral mee bedoeld, denk ik, dat je een heel verhaal houdt.
0: Ja. Dat je
1: dus
0: leegloopt.
1: Niet dat, ja, ja. Dat je alles en ook met vaak hele mooie woorden tegen God spreekt. Maar ja, waar is het hart? Hè?
2: Ja, precies.
1: Dat is eigenlijk waar het aan om gaat. Terwijl in het Oude Testament al, het Shema Israël, hoor Israël, hè, de Heer is uw God. Dat wordt de hele tijd herhaald.
0: Soms staat het op psalmen staat ook, Israël blijft het herhalen.
1: Voilà, het woord van God overwegen dag in dag uit.
0: Psalm 1.
1: Ja, en dat is dus echt wel een herhaling die de essentie is ook van liturgie en van aanbidding. Ja. Dus elke keer opnieuw. En het idee daarbij is dat sommige waarheden en mysteries, het is een mysterie, een geheim, zo waar zijn dat we elke keer weer een nieuw aspect van God erin ontdekken. Hè? Dus als je het hebt over het eerste geheim, hè? Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan de maagd Maria.
0: Ja. Je kunt natuurlijk vanuit
1: je kunt er, oh, het zit een engel in. Wat is een engel eigenlijk? Hè? Zijn wij ook engelen? Nee, we zijn mensen. Hoe zit dat dan? En waarom begroet die engel Maria? Want in de traditie is dat helemaal niet normaal, dat een engel een mens begroet. En dat zijn al 2 aspecten bijvoorbeeld die je eruit kunt halen.
0: Ja.
1: Maar je kunt ook denken van, oh ja, de engel komt naar Maria toe. En Maria gaat dan vervolgens zeggen, mij geschieden naar uw woord, hè, als ze de boodschap ontvangen heeft. Dan kan je bij jezelf denken, maar hoe zit dat bij mij?
0: Zeg ik
1: ook altijd ja als het nodig is, hè? Als God naar mij toe komt. Hè? Dat zijn allemaal aspecten van één geheim nog maar. Hè?
2: Ja, dus het feit, hè, als we het dan hebben, hè, ja. Het argument omhaal van woorden.
1: Ja.
2: Nou, dan gaat het dus om niet zozeer de kwantiteit, maar vooral de kwaliteit, de gerichtheid van je gebed. Ja. Dus eigenlijk zeg je al, van, nou, het bidden van de rozenkrans is eigenlijk al een overweging van de schrift, van het evangelie wat bekend is.
1: Ja.
2: Plus het feit dat je het dan ook nog eens een keertje vaak doet.
1: Ja.
2: Dat maakt dat je het geloof ook inniger kunt beleven en dat het ook dichterbij je komt.
1: Ja.
0: Dat brengt ons ook wel bij het tweede onderdeel van die devotie, de 2 van de 8. Dat het letterlijk, het is een snoer wat helpt om te tellen. Maar het betekent niet dat het een mechanisch gebed is. Het is iets niet dat we afratelen en dan zeggen, oh ja, nou als we dit bidden, dat is natuurlijk ook heel erg een voordeel over katholieken. Van nou, als we dit maar doen, dan worden we zalig. Hè? Maar het is niet zo dat dit een soort muntje is dat je in de automaat stopt en dan zijn we weer gelukkig.
1: Ja.
0: Maar het is een hulpmiddel om ook gefocust bij dat gebed te blijven. Ik heb gisteren geprobeerd om de rozenkrans in de auto te bidden.
1: Mm.
0: En dan zit je dus zo te rijden. En dan,
1: met je vingers.
0: Dan zit ik altijd zo van, oké, maar ik moet schakelen.
1: Ja, ja, ja.
0: Heb ik nou 8 of 9 wezengoedjes gebeden?
1: Ja, ja.
0: Ja, nou ja, ik doe er nog maar 1.
1: Ja.
0: Het is heel moeilijk om zonder concreet gevoel te weten waar je precies bent. Ja. En dat betekent niet dat het een mechanisme wordt, maar wel dat het je helpt om gefocust op dat geheim
1: dus
0: te blijven.
1: Ja, precies, zodat je niet hoeft te tellen. Hè? Dus dat besteed je uit aan dat instrument.
0: Ja, en dat is natuurlijk wat je al zei, ook in andere religies is dat ook heel gebruikelijk, dat je iets concreets bij je hebt.
1: Ja, precies. Ja.
0: Het kan ook zelfs helpen om te evangeliseren. Ik bedoel, heb je het lef om met een rozenkrans over straat te lopen?
1: Mm.
0: Ja, het kan ook een teken zijn van, kijk, ik voel me verbonden met het geloof, met de kerk.
1: En het helpt ook dat je op een gegeven moment zegt, ja, maar nu ga ik naar de volgende ruimte. Dus als je elk geheim ziet als een ruimte, een Bijbelse ruimte waar je binnentreedt. Romano Guardini heeft er ook mooie dingen over geschreven. Hè? Hoe het gaat om het intreden in die Bijbelse ruimte die het geheim is. En na 10 wees gegroeten ga je naar de volgende ruimte. En dat houdt je wel ook bij de les. Van, ja, want misschien wil je wel veel langer in die ruimte blijven. Maar het is ook goed om weer de volgende de deur naar de volgende de ruimte te nemen.
0: Ja, soms zie ik het ook eigenlijk letterlijk als een soort lijntje naar de hemel. Alsof Jezus en Maria mijn hand vasthouden. Oh, en ik zo een lijntje naar boven heb. En dit is dichterbij kan je bijna niet komen bij het evangelie.
2: Nou, ik vind het ook wel een positieve afleiding. Ik bedoel, je ziet het wel eens als mensen die roken niet kunnen roken, dan hebben ze toch iets in de handen nodig.
1: Ja. Ja. Dat is een hele goeie.
2: En als je zo'n ding bijvoorbeeld in je broekzak of waar dan ook hebt en je loopt ergens en je voelt letterlijk en figuurlijk het gebed. Want 50 kraaltjes krijgt een andere betekenis. Zoals we in het christelijke geloof natuurlijk heel veel fysieke onderwerpen een hele andere betekenis zien krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar het brood, kijk naar het wijn, et cetera. Ja, zo krijg je zo'n snoer van 50 plus 5 plus, dan laten we zeggen, nog 5 kralen ook een hele andere betekenis. Hè? En dus als je hem ook daadwerkelijk voelt, ja, dan kan dat ook weer een positieve afleiding zijn.
0: Ja.
2: Om juist weer dichter te
0: komen. Ja, zeker als je in de verleiding komt of zo, dat je zegt, ik pak even de rozenkrans
2: bijvoorbeeld.
0: Ja. En dat kan je overal doen inderdaad, als je aan het lopen bent, waar dan ook. Nou, een ander belangrijk onderdeel van die devotie heb ik al kort even aangestipt, dat het dus ook wordt gezien als een vervanging van het psalterium. De 150 psalmen die door monniken nog steeds helemaal gebeden worden. Ja, en om dat wat democratischer, toegankelijker te maken, is daar dus iets anders voor gekozen.
1: Nou, de mensen die het getijdengebed wel eens gebeden hebben, dus het gebed van de kerk, hè, bestaande uit een lezingendienst, laude, middaggebed, vespers, complete, hè, wat eigenlijk uit de monastieke traditie komt, maar daarna verplicht is gesteld, ook voor alle priesters, hè, maar ook leken. Bidden het meer en meer. Je hebt zo'n mooie app, getijdengebed app. Daar zie je elke keer dat er een zogenaamde antifoon is. Een antifoon, anti, dat komt voor de psalm. En dan komt de psalm en dan komt de antifoon weer terug.
0: Ja.
1: En eigenlijk is dat een geheim. Want die antifoon die vertelt iets over de interpretatie van de psalm die daarna komt.
0: Ja.
1: Dus je kunt het eigenlijk vergelijken ook met die... Ja, die geheimen van de rozenkrans, bijvoorbeeld Jezus bidt een doodsangst tot zijn hemelse vader, en vervolgens bid je psalm 51. Psalm over vergeving. Of je bidt psalm 21, een psalm over Godverlatenheid. Dat is eigenlijk een beter voorbeeld. Psalm 21. Dus dan past dat heel goed bij elkaar. En als je dan die tekst van de psalm ziet, dan wordt die weer vervuld in die antifoon. Mm. Dus zo zie je dat de ziel, de christelijke ziel, wil die teksten uit het Oude Testament serieus nemen en lees ze na Christus toe.
0: Ja,
2: maar is dat dan ook...
1: En dat is een beetje wat de rozenkrans ook doet. Hè? Dus een geheim, een antifoon als het ware.
0: Ja,
1: voor die 10 weesgegroeten.
0: Ja, gericht op Christus.
2: Ja, en nou ja, goed, er komt dus van op psalterium af. Is het dan ook zo dat de geheimen die nu zijn vastgesteld in de rozenkrans, zoals wij die nu bidden en zoals wij die kennen, dat zijn dus 15 plus 5, inmiddels 20 geheimen. Ja. Komen die dan ook één uit één voort uit de psalmen? Want je kan ook bedenken dat je nog veel meer geheimen natuurlijk hebt over het leven van Christus.
1: Wat het eigenlijk wat gebeurd is in de traditie, is dat het Ave Maria, het wees gegroet zoals we dat nu kennen, is vrij nieuw. Daar komen we zo dadelijk ook op. Misschien kunnen we dat nu al gelijk behandelen. Dat is het volgende element als het ware.
0: Ja, het Bijbelse element.
1: Het Bijbelse element van de rozenkrans of het rozenhoedje, als het 50 is, is dat Ave Maria. En dat Ave Maria bestaat uit een aantal onderdelen. Bestaat uit Lucas 1:28. Hè? Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.
0: Ja, de engelengroet.
1: Dat is de engelengroet. Hè? Maar ook Lucas 1:42, gij zijt gezegend onder de vrouw en gezegend is de vrucht van uw schoot.
0: Ja.
1: Voilà, en dat is het Bijbelse onderdeel. En wat dan toegevoegd is, is het woord Maria door de kerk en Jezus. En waarom is Jezus toegevoegd? Want dat is natuurlijk wat in de schoot van Maria is. Ja. Hè? Dat is de persoon die op dat moment...
0: Ja, en Maria Godmens, is de begenadigde van de Heer. Dus.
1: Voilà, en dat is dus samengegroeid tot een tweesgroep. Maar in het begin was Jezus er nog niet aan aanwezig. Met naam niet. Maar het interessante is wel dat al heel vroeg... Je ziet dat bijvoorbeeld ook al in de 6e en de 7e eeuw. Dat er aan dat Ave Maria, dus wees groep Maria vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is dus de vrucht van uw schoot.
0: Ja.
1: Let op, ik heb geen Jezus genoemd. De vrucht van uw schoot. En dan wordt eraan toegevoegd omdat... In het Grieks oti. Ja. Omdat, waarom is die vrucht gezegend? Omdat u de verlosser van onze zielen hebt gedragen. En dat vinden we al in de 6e en de 7e eeuw. In bepaalde, dat was in Scherven in een Koptisch klooster is dat gevonden. Dus, en ook in de Jacobusliturgie in de 4e en de 5e eeuw staat al die toevoeging.
0: Ja,
1: dus nog lang voordat Jezus toegevoegd werd aan het Ave Maria... vinden we dat al in de geschiedenis.
0: Ja.
1: En waarom? Omdat het centrum van die tekst uit Lucas is natuurlijk Jezus zelf. Jezus is belangrijk, want daarom is de maagd gezegend. Vanwege de vrucht van haar schoot. En dan wordt dus gezegd dat is Jezus. En dan vervolgens, ja, waarom niet ook herdenken wat Jezus dan gedaan heeft. Ja. Dus aan Jezus worden dan vervolgens die verschillende mysteries toegevoegd. En dan zie je dus ook aan het begin van de Rozenkrans, vooral bij de Sisters Jensers, dan spreken we ongeveer over de 12e eeuw zo, daar gebeurt iets interessants. Daar worden zogenaamde clausule, slotzinnen toegevoegd aan het weesgegroet. En dat zie je nog steeds vandaag de dag als je in Duitsland het weesgegroet, de Rozenkrans bidt. Mm-hmm. Dan wordt er gezegd, wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus. En dan die onder doodsangst geleden heeft. De vrucht van uw schoot. Heilige ja. Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu. En er wordt elke keer dus, dat kan ook interessant zijn voor mensen die zeggen vaak, ja, na één wees gegroet ben ik het vergeten.
0: Oh ja?
1: Het geheim.
0: Het geheim, oh ja.
1: Maar wat ze in Duitsland dus nog steeds doen, en dat is ook aan het begin van de Rozenkrans was het ook zo, dat zie je daar regelmatig, dat na het woord Jezus elke keer opnieuw het geheim herhaald wordt. Dus dan krijg je wat ik net gezegd heb. Ik kan het nog een keer doen met een ander voorbeeld. Bijvoorbeeld, wees geroep Maria vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus. Aan wie de engel Gabriel...
0: Gedoopt is in de Jordaan.
1: Die gedoopt is in de Jordaan, ja. Bijvoorbeeld. Hè? Ja. En dan dus het invoegen van een mysterie elke keer na de naam van Jezus.
0: Ja. Ja.
1: En dat zie je ook... Ik heb het nu hier niet bij me, maar bij dus die Sisterse teksten. Pagina's vol met que. En que is het woord voor die, hè, in het Latijn. Hè. Dus que wordt elke keer gezegd, wat is nou het mysterie waaraan we nu willen denken? En dat is dus de essentie van de Rozenkrans. Dat die vrucht van de schoot van Maria niet zomaar een vrucht is. Nee, dat is God zelf, Jezus. En daarom eren we Maria.
0: Ja.
1: En die vrucht van de schoot, die heeft allerlei zaken meegemaakt, de helsgeschiedenis, en dat memoreren we elke keer.
0: Misschien afrondend nog één onderdeel, waarom we dat ook via Maria doen, waarom we Maria groeten. Voor mensen die echt heel veel interesse hebben in het wezen goed, jullie hebben daar met z'n tweeën als herbergiers natuurlijk ook al een hele serie over gemaakt, over het AV Maria.
1: Ja.
0: Maria laat natuurlijk zien wat het betekent om ja te zeggen tegen God, en onvoorwaardelijk, tot aan het kruis. Ja. Maar wat is nou precies de meerwaarde dat wij Maria groeten en dat we niet 150 keer een Jezus gegroetje zouden bidden, bijvoorbeeld. Dat we Jezus direct bidden.
1: Nou, omdat de verlossing door haar gekomen is ook. Hmm. En zij verwijst altijd door naar Jezus Christus. Dus het andere is ook volledig legitiem. Je kunt ook alleen op Jezus focussen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het Jezusgebed, het Oosten.
0: Heer Jezus Christus, Heer Jezus, Zoon van God. Ontferm voilà. Over mij in zondag.
1: En dat wordt dan heel vaak herhaald. Dat is ook zo'n herhalend gebed. Daar ligt de focus heel erg op Jezus die aan het einde der tijden terugkomt. Hè. De laatste zin uit de Apocalypse ook. kom Heer Jezus. Dus dat ligt in de toekomst. Terwijl hier gaat het veel meer om zaken uit het verleden, maar die natuurlijk eeuwigheidswaarde hebben. Want het is Jezus Christus zelf die rondgelopen heeft op aarde, de wonderen gedaan heeft en geleden heeft, gestorven is en verrezen is. En dat memoreren we, maar niet slechts als een herinnering uit het verleden, maar als iets wat voor ons vandaag de dag nog steeds actueel is. En door naar de ogen van Maria te kijken, naar Jezus, ontdekken we wie Jezus ten diepste is. Want Maria is de eerste die volledig verlost is ook. Hè? Jezus had geen verlossing nodig. Hij heeft de verlossing wel tot stand gebracht voor ons. Maar de eerste is Maria, moeder van de verlossing.
0: Ja, precies.
1: Zij heeft haar fiat gegeven. En door haar fiat kunnen wij ook. Dus een hele mooie passage van Bernardus van Clairvaux, waarin die zegt, ja, we wachten allemaal op dat fiat van Maria. Zeg alsjeblieft ja, want met uw ja, daar zit ook ons ja in.
0: Ja, daardoor is die hele beweging van de verlossing tot stand gekomen.
1: Voilà.
2: Ja, en die verbondenheid zit natuurlijk al in het ontvangen van Christus, het ja zeggen tegen God. Mm. Christus zei ook, hè, van zie hier uw moeder, terwijl hij aan het kruis op het punt stond.
0: Ja, dat interpreteren wij inderdaad als de moeder van alle gelovigen. Ja. Niet alleen de moeder toen ook van Johannes die haar in huis nam.
2: Kijk, en dat is natuurlijk ook het mooie. Het is heel gewoon om ook voor elkaar te bidden. Maar dat is natuurlijk ook het hele principe van heiligen. En dus ook Maria, de voornaamste heilige. Mm-hmm. Is dat wij ook geloven, hè, in intercessie. Dat wij ook mogen vertrouwen op mensen. En zeker Maria die onderdeel is van die hele helse geschiedenis geworden. Ja. Om voor ons tot God te bidden. En dat is natuurlijk ook wel een mooi teken van nederigheid. Het staat altijd vrij om je rechtstreeks tot God te richten. Maar als wij weten dat er mensen zo heilig hebben geleefd, die letterlijk en figuurlijk voor ons een voorbeeld zijn. Ja, dan is het ook mooi om hun voorspraak te vragen bij God.
1: Omdat zij al dichter bij God staan.
0: Ja, we zijn één familie, hè, hier op aarde en in de hemel. En we vragen inderdaad vaak ook aan mensen. Ik heb dat vorige week nog gedaan aan jullie. Van jullie alsjeblieft even voor mij bidden. Ja. Maar wij geloven dat de familie die in de hemel is met ons ook kan bidden. Dat is geen afzonderlijke wereld. Nee, en absoluut. Daarom kunnen we ook zo'n wezengoed met vertrouwen uitspreken.
2: Ja, en dat is ook mooi. En dat is ook precies de rijkwijde wat het eigenlijk heeft. En dat is ook precies het verschil tussen aanbidden en vereren.
1: Hmm.
2: En dat is natuurlijk soms nog wel een grens die.
1: Want de aanbidding blijft voorbehouden aan.
2: Alleen aan maar één God.
1: Alleen. Ja, voilà. De drie eenheid. Die ook elke keer weer genoemd wordt. Eer aan de Vader, Zoon, Heilige Geest. Bij elk tientje opnieuw.
0: Ja,
1: dus niet voor niets.
0: Natuurlijk, dat is het einde. Ja. Dat is het hoogste goed. Ja. Maar andere mensen kunnen ons daar naartoe brengen.
1: Voilà.
0: Dat is zoiets.
1: Ja. Ik moet ook denken aan waarom is het nou voor deze tijd specifiek zo van belang om de rozenkrans te bidden. En ik heb er wel een beetje over nagedacht en ik denk dat een van de grote redenen is het zuiveren van onze verbeelding.
0: Hmm.
1: Het zuiveren van onze prikkels en alles wat er bij ons naar binnen komt.
0: Ja.
1: Er komt heel veel troep bij ons naar binnen, om even zo te zeggen. Of dat nou via Instagram of andere kanalen is. En om daar wat afstand van te doen en wat meer de verbeelding van de Bijbel, die ruimtes van de Bijbel in ons te laten ontstaan en van daaruit ook echt te kunnen getuigen vanuit die ruimte die je misschien een paar uur eerder nog overwogen hebt in de rozenkrans.
0: Ja.
1: Dus dan kom je uiteindelijk toch weer op, volgens mij het belangrijkste voor deze tijd, elke tijd, maar nu weer ook, het innerlijk leven. Dus dat je een verbeelding en een innerlijk leven in je hart hebt, wat zuiver is.
2: Ja, en dat, maar ook een bepaalde gerichtheid, denk ik, in je dagelijkse leven. Ja. Een bepaalde gerichtheid en prioriteit, want niet alleen heb je veel prikkels, het gevolg van die prikkels is ook dat je je echt kan laten wegvoeren in de waan van de dag.
1: Ja.
2: Het feit dat wij de hele wereld naar binnen kunnen halen, met vaak ook nog eens een keertje de negatieve impulsen en signalen wat wij allemaal tot ons nemen en tot ons krijgen, maakt het dat mensen heel snel zoekende kunnen zijn of het overzicht kwijtraken, een stukje prioriteit in het leven kwijtraken, een stukje richting kwijtraken.
1: Ja.
2: En
0: Het is ook een tegengif tegen het overhaaste leven.
2: Ook,
0: dus ja. Zo'n rail van Instagram is 5 seconden en je swipet weer door. Ja. Je raakt niet verzadigd en je blijft niet doorscrollen.
2: Juist.
0: En na 5 seconden ben je alweer vergeten wat de vorige was.
2: Ja. Ja.
0: En hier, de rozenkrans, moet je echt even de tijd voor nemen.
1: Ja.
0: Een kwartier, 20 minuten ben je er wel mee bezig. Ja. Hangt een beetje van je tempo van een weesgoedje af.
2: Oh, daar zit ik aan de trage kant.
0: Je kunt het natuurlijk doen tijdens een wandeling of zo. Maar het is toch even, je hebt die tijd nodig. Je blokt hem even in je agenda.
1: Zeker.
0: In je geestelijke agenda. En even heb je geen ruis van dat gehaaste leven. En dat is denk ik voor iedereen heel erg aanbevolen.
1: Ja, ja, en het heeft echt iets mystieks hoor. Want door die Bijbelgeheimen opnieuw in je hoofd te laten ontstaan en daarover na te denken, daar is een verbinding met Christus mogelijk. Ja, nou, een intimiteit.
0: Ik kan dat nu al zeggen, maar ik heb geen ander gebed waarbij zoveel intenties ook echt zijn uitgekomen.
1: Ja.
0: Waar het zo duidelijk is dat ik soms al na een dag zie van zo, dit is wel wonderbaarlijk.
1: Ja.
2: Ja, weet je wat ook mooi is? En dat is het psychologische effect ook wat op meerdere vlakken in het leven natuurlijk speelt. Iets lezen doet bijvoorbeeld maar voor een deel beklijven. Iets aanhoren doet maar voor een deel beklijven. Doen, dat helpt dan een stuk meer. Je kunt de rozenkrans kun je lezen. Je spreekt hem uit. Je hebt feitelijk ook nog iets fysiek in handen.
1: Ja.
2: Dus om ook op zoveel verschillende manieren bezig te zijn met gebed en terug te komen tot de kern, brengt dat ook een zekere verdieping. Dus ook psychologisch mentaal aspect van de manier van bidden.
0: Ja, alles in je hele aspect.
2: Alles in je lichaam wordt in werking gezet.
0: Ja, precies.
1: Ja. Mooi. Ja, want dat is het probleem met heel veel andere zaken, zoals zo'n Instagram. Dat gebeurt allemaal buiten je.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er nou nog in je? Hoe stimuleer je nou nog je innerlijke wil om bij Christus te zijn en je verlangen bij hem te hebben? En, en die beelden ook van hem in jezelf toe te laten of vanuit jezelf ook een beeld te maken. Niet in de zin van een afgod, maar ik bedoel in de zin van woorden uit de Bijbel die dan vervolgens ook voor je gaan leven.
0: Ja, waarvan je ook zegt van oké, dat is mijn hoogste goed.
1: Ja, precies.
0: Ja, en dat is een grote strijd, hè?
1: Ja, en ik denk dat het uiteindelijk ook het opnieuw herkauwen is van de openbaring en van de heilsgeschiedenis en dat je daardoor ook makkelijker verkondiger wordt zelf ook van het evangelie. Maar omdat je elke keer jezelf eraan herinnert.
2: Ik wil zeggen, het je eraan herinneren is ook heel belangrijk. Hè? Afgelopen week...
1: Alhoewel, ik vind dat woord klein.
0: Dan wordt het misschien
1: herinneren wordt soms te
0: verleden tijd.
1: Te veel verleden tijd. Ik hou meer van het woord actualiseren. Tegenwoordig stellen van. Want het is echt nu ook. Maar sorry dat ik je onder. Ja.
2: Nee, maar dat zie je met heel veel dingen. Ik merk dat zelf bijvoorbeeld ook met Pasen. Eigenlijk vieren wij in iedere Eucharistieviering vieren wij Pasen. Maar toch het moment dat je Pasen zelf viert en het tridium doorloopt.
1: Nog meer vreugde.
2: Nog meer, omdat je het dus actief herinnert. Dat zijn meer Rutteaanse termen.
1: Mm.
2: Hè? Maar het actief ophalen en het actief herleven. Ja.
0: Nou, laten we richting een afronding gaan.
1: Ja.
0: We gaan in de volgende aflevering nog veel meer stilstaan bij de historische wortels ook van de rozenkrans, ik wou zeggen, van Instagram.
2: Zo, die is helemaal weggevoerd.
0: Nee, van het monastieke leven dat zo echt de rozenkrans heeft ontwikkeld tot wat het vandaag de dag is. Want het is niet zomaar uit de lucht komen vallen, ook al lijken sommige legendes dat natuurlijk, wel te suggereren.
2: Ja, het is interessant hoe zich dat echt heeft ontwikkeld. Hè? Want ook de rozenkrans is een ontwikkelproces geweest.
1: Ja, ja zeker.
2: Interessant.
1: Ja. Mooi, het is de mei maand, dus wat nog meer. En kan je wensen dan podcast over de rozenkrans.
0: In de mooie Liduina-basiliek in Schiphol.
1: Ja, we zijn heel dankbaar dat we hier mogen zijn.
0: Ja.
1: Jullie hebben vast ook al een paar beelden gezien van de kerk en zo. Het is een.
0: Dit is ook de kerk waar jij zelf werkt.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja.
1: Als parochievicaris heet dat dan met een duur woord. Betekent gewoon kapelaan.
0: Betekent gewoon dat we hier even een mooie podcast kunnen opnemen.
1: Voilà, zo is het. Ja.
0: Okay.
1: Zullen we afsluiten met de Wees Goed?
0: Goed idee. Ja.
1: Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen. Dank u wel.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We zitten in de noveen voor Pinksteren en ja, dat is natuurlijk een uitstekende gelegenheid om te spreken over de Heilige Geest. We zijn aan het bidden, 9 dagen op rij voor de komst van de Heilige Geest en straks aanstaande zondag met Pinksteren wordt natuurlijk onze dierbare kerk geboren. Dat is wat dit feest betekent. Vanuit de hoge zullen we de kracht ontvangen als kerk, waardoor de bange gemeenschap, zoals de kerk nu samen is in de zaal van het laatste avondmaal, te veranderen in een gemeenschap die vol kracht en vol moed naar buiten durft te treden om de vrese Heer te gaan verkondigen. De geboorte van de kerk, zo wordt Pinksteren wel genoemd. En dat heeft ermee te maken dat het lichaam van de kerk zoals wij hem vandaag de dag nog kennen, met aan het hoofd natuurlijk de paus, de bisschoppen, de priesters, het hele lekenvolk, dat die kerk met het feest van Pinksteren, dat lichaam van Christus ontvangt met Pinksteren haar ziel. Dus de Heilige Geest daalt neer over die kerk en het lichaam wordt als het ware bezield, vrij letterlijk. De ziel wordt gegeven aan de kerk. Nou, belangrijk moment. Nou, hebben we de afgelopen jaren veel gehoord over de Heilige Geest. U hebt ongetwijfeld meegekregen het hele synodale proces. Nou, in dat synodale proces is er veel gezegd dat we moeten luisteren naar de stem van de Heilige Geest, dat we de Heilige Geest wereldwijd moeten leren verstaan. Maar ik heb al vaker bij Radio Maria mijn zorgen uitgesproken over dat hele proces. En ik niet alleen, er zijn heel wat stemmen in de wereld die veel gezaghebbender zijn dan ik, die daar ook hun zorgen over hebben geuit. Want we hebben in die hele synodale toestand vaak verwarrende termen gehoord, als luisteren naar de fluisteringen van de Heilige Geest. Maar ja, de Heilige Geest, wat hij dan precies zou fluisteren, dat wordt een beetje vaag gehouden. Terwijl we toch in deze dagen op weg naar Pinksteren heel duidelijk in de Heilige Schrift horen dat datgene wat de Heilige Geest straks met Pinksteren komt verkondigen, uiteindelijk de Zoon is en de Vader. De Heilige Geest zal u alles in herinnering brengen wat ik u geleerd heb, zegt Jezus Christus. Dus de Heilige Geest die komt niet een soort nieuwe leer verkondigen. En in dat hele synodale proces, ja, neigt het daar toch af en toe wel een beetje naartoe. Dat we wel iets nieuws zouden gaan horen. En dan wordt ook een andere verwarrende term gebruikt als een verrassing van de Heilige Geest. Alsof de Heilige Geest 2000 jaar lang als een soort duveltje in een doosje heeft zitten wachten op onze tijd, om ineens naar buiten te springen en tada, iets totaal nieuws te brengen. Het zijn verwarrende termen en ik durf zelfs nog een stapje verder te gaan door te zeggen dat het gevaarlijke termen kunnen zijn. Als we niet daadwerkelijk naar de Heilige Geest gaan luisteren die uiteindelijk verwijst naar de Vader en de Zoon, die dus datgene wat Jezus Christus heeft gezegd en gedaan aan het licht brengt, ja, dan kan het al heel goed zijn dat we uiteindelijk niet naar de Heilige Geest zitten te luisteren, maar naar een menselijke geest. Of misschien zelfs een geest die helemaal niet van mensen komt, maar die van de boze zelf komt. Dus we moeten waakzaam zijn, dat is belangrijk. En precies om die reden begint onze kerk ook met 9 dagen gebed. Die waakzaamheid, die verbondenheid van Maria en de apostelen die samen zijn in de zaal van het laatste avondmaal, om biddend de komst van die Heilige Geest af te wachten. En daar niet een soort synodale overleg te houden van, jongens, laten we onze mening geven op hoe die kerk straks eruit moet komen te zien. Nee, dat is niet wat de apostelen doen. De apostelen zijn in gebed verbonden. Maria staat in het hart van die kerk. Maria is al vol van de Heilige Geest en onderwijst ook de apostelen. Dus zij is daar al mater et magistra, moeder en leermeesteres. Nou, het is Maria die uiteindelijk de apostelen door deze bange dagen heen draagt. En die ze ook leert wie de Heilige Geest is. Want zij kent natuurlijk de Heilige Geest innig. Want aan het begin van haar leven, toen ze nog een jong meisje was, nou niet helemaal aan het begin van haar leven, maar als jonge vrouw, ontvangt ze natuurlijk de Heilige Geest in haar schoot. Dus ze is een echte kenner van de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. Dus ze is bij uitstek ook degene die aan de apostelen mag tonen wie die Heilige Geest is. Nou, Maria bereidt de leerlingen voor. En het is me opgevallen dat in dat hele synodale proces Maria zelden tot nooit wordt genoemd. En dat is zorgelijk. En daar ga ik zo met u over spreken. Nou, ik wil vandaag beginnen met het behandelen van een documentje dat onlangs is verschenen, afgelopen maandag. En dat is de slotconclusie van een van de studiegroepen van het synodale proces. Studiegroep nummer 9. Die hebben een documentje uitgebracht. Die hebben al hun gesprekken samengevat en die hebben gezegd, ja, dit komt uit die gesprekken naar voren. En het spreekt over, met name over de seksuele moraal van de kerk. Nou, een ontzettend gevoelig thema natuurlijk, een heel actueel thema, want we zien dat die christelijke moraal overal, ja, waar we ook maar kijken, zeker in het Westen natuurlijk, niet meer wordt nageleefd. Hè. Zelfs met voeten wordt getreden vaak, beschimpt, aangevallen. Hè, op het moment dat je zegt dat je gelooft in een huwelijk tussen een man en een vrouw, dan zeg je in onze tijd al iets vrij extreems. Hè, terwijl dat 25 jaar geleden nog heel normaal was om te zeggen. Nou, dit documentje zal dat onder andere gaan behandelen. Ik wil het in twee delen gaan behandelen. Ik wil vandaag eerst het eerste hoofdstukje van dit document met u gaan bespreken, om even met u te delen wat voor taal hier wordt gebruikt en waarom die taal zorgelijk is. Ik zei het net al, hè, als we de Heilige Geest woorden in de mond gaan leggen, hè, als we de Heilige Geest laten fluisteren, maar de vraag is eigenlijk überhaupt wel of het de Heilige Geest is die zelf aan het woord is, dan kan het zijn dat we als het ware de Heilige Geest gaan modelleren naar onze eigen inzichten. Dat we de Heilige Geest aan het gebruiken of erger nog misbruiken zijn voor onze persoonlijke doeleinden. Nou, ik wil daar met u over gaan spreken. Maar we gaan zoals gebruikelijk natuurlijk eerst beginnen met gebed. En ik wil vandaag een gebed bidden voor de gezinnen, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Want het zijn toch vooral de gezinnen die onder druk komen te staan wanneer we niet helder als katholieke kerk de goede leer van Jezus Christus verkondigen. En we zien dat dat de eerste cel is van de hele maatschappij die als het ware wordt aangevallen en uit elkaar valt op het moment dat de kerk dwaalt, hè, in haar overtuigingen. Dus eerst een gebed voor de gezinnen en dan ga ik kort met u spreken over de bevindingen van studiegroep 9 van het synodale proces. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, van wie alle vaderschap in de hemel en op aarde voortkomt. Vader die de liefde bent en het leven. Maak dat door uw Zoon Jezus Christus, geboren uit een vrouw, en door de Heilige Geest, bron van de goddelijke liefde, elk gezin op aarde voor de elkaar opeenvolgende generaties een echt heiligdom van leven en liefde wordt. Maak dat uw genade de gedachten en de werken van de echtgenoten op het welzijn richt van hun gezin en van alle gezinnen in de wereld. Maak dat de jeugd in het gezin een hechte steun vindt voor haar menselijkheid en voor haar groei in waarheid en liefde. Maak dat de liefde gesterkt door de genade van het huwelijkssacrament het wint van alle zwakheid en crisis waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden. En maak tenslotte, zo vragen we u, dat de kerk in en door de gezinnen, op voorspraak van het heilig huisgezin van Nazareth, haar zending onder de volkeren van de aarde met vrucht mag volbrengen. Dat vragen we u die in de eenheid met de Zoon en met de Heilige Geest het leven bent, de waarheid en de liefde. Amen. Ja, beste luisteraars, dus vandaag kort wat over dat documentje wat onlangs is verschenen. We moeten ons er ook weer niet te druk om maken. Het is geen gezaghebbend document. Het is meer een soort documentje dat als een advies aan de paus wordt geschreven. Maar goed, we moeten natuurlijk wel volop blijven bidden dat de paus ook inderdaad het goede herkent in zijn kerk natuurlijk. Hè? Dus het is wel een soort adviesdocument van doe hier iets mee, Heilige Vader. Maar goed, er is nog niks concreet voortgevloeid uit dit document. Dus er is niet een soort document geschreven dat bindend zou zijn voor de kerk of dat een zou leiden tot een nieuw dogma of iets dergelijks. Hè. Dat gebeurt sowieso maar heel zelden natuurlijk. Maar in ieder geval, het is wel een slotrapport van de synodale gesprekken die er de afgelopen jaren zijn gevoerd. Nou, ik wil nog niet zozeer de inhoud van dit document gaan bespreken als het gaat om die seksuele moraal. Hè. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over homoseksuele relaties, hoe we daarmee om moeten gaan in onze tijd. Nou, daar ga ik in een volgende uitzending over spreken. Maar ik wil eerst even wat gaan spreken over, ja, de inleiding van dit stuk en het eerste hoofdstuk. waarin deze werkgroep dus tot de conclusie komt dat we over moeten gaan tot een paradigma shift. Nou, we zien, en daar wil ik mee beginnen, dat in dit document vooral taal een hele belangrijke rol speelt. En daar bedoel ik het volgende mee. We hebben in onze kerk natuurlijk een bepaalde manier van spreken. En de woorden die we gebruiken, die zeggen ook iets over de manier waarop we het geloof kunnen overbrengen, willen overbrengen. Ik zeg dat vaak bij voorbereiding met eerste communicantjes. Je kunt spreken over de tafel in de kerk, of je kunt spreken over het altaar in de kerk. En we hebben in onze tijd, of in de afgelopen 50 jaar, hebben we natuurlijk een tendens gezien dat de taal moest verarmen, eenvoudig gemaakt moest worden, een beetje Jip en Janneke taal moest worden, omdat het mensen het allemaal zogenaamd niet meer zouden begrijpen. Maar op het moment dat je tegen een kind stevast blijft spreken over de tafeldekken in de kerk, dan zal een kind nooit tot dat besef komen dat die tafel in die kerk geen gewone tafel is, maar een offerplaats, een altaar, waar het offer van Jezus Christus wordt gebracht. Dus taal stuurt. Dat is belangrijk om dat even in ons achterhoofd te houden, ook wanneer we dit documentje gaan bekijken. Op het moment dat je spreekt over altaar in plaats van tafel, op het moment dat je spreekt over kelk in plaats van beker, dan ben je in de woorden die je gebruikt al een bepaalde route aan het kiezen. Nou, het document doet dat en doet dat vrij open zelfs. Het zegt het er nog zelfs bij dat het dat doet. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeldje noemen. Ik heb een Engelse vertaling van het Italiaanse origineel. Ik weet niet of het al in het Nederlands is vertaald, volgens mij nog niet. Dus ik doe het even met de Engelse vertaling. En daar staat dat de conclusie is dat we in dit document anders gaan spreken dan we gewend zijn. We gaan het niet meer over controversiële thema's hebben. Dus dat controversieel, dat woord staat dan tussen aanhalingstekens. Nee, we gaan het hebben over thema's die opkomen. Nou, dat is meteen al een belangrijke keuze die het document maakt. We gaan het niet over controversiële thema's hebben. We gaan het hebben over thema's die opkomen. Nou, waarom is dat een belangrijke keuze? Op het moment dat je gaat vermijden dat de thema's die besproken worden controversieel zijn, dan ben je ze eigenlijk al op voorhand meer een plek aan het geven in je kerk. En natuurlijk hoeven we de problemen niet op te zoeken. Op het moment dat er geen probleem is, hoeven we ook geen probleem te maken. Maar op het moment dat er wel problemen zijn en we durven ook niet gewoon het woord probleem of controversie te noemen, dan kan het zijn dat we ongemerkt toch een soort paard van Troje in huis halen. Het paard van Troje, u kent dat verhaal. Prachtig geschenk leek het te zijn, een groot houten paard. Maar in dat paard zaten soldaten. En op het moment dat vrijwillig dat paard de stad in was gehaald, konden de soldaten naar buiten springen en de stad overnemen. Nou, het documentje spreekt dus over, we mogen niet meer het woord controversieel gebruiken, maar thema's die opkomen. Nou ja, dat is al wat mij betreft ook wel wat zorgelijk. Maar we gaan nog even door. Vervolgens spreekt het document erover dat we niet zozeer zouden moeten bezig zijn met de vraag wat, maar hoe. En dat legt het document vervolgens uit. Nou, de wat-vraag gaat vooral over wat leren wij als kerk? Wat geloven wij? Dus meer het dogma, de orthodoxie. Maar het document zegt, ja, dat is op zichzelf is dat een soort dode letter. Dat is theorie. Wat belangrijker is, is die leer, hoe gaan we die toepassen? Dus de praktijk, de pastorale praktijk. Dus niet zozeer wat is belangrijk, maar hoe is belangrijk. Nou, voordat ik priester werd, heb ik zelf een taal gestudeerd. En als je dit op een taal zou toepassen, dan zou je zeggen van ja, de grammatica van de taal is eigenlijk niet zo belangrijk als je je maar een beetje uit de voeten kunt maken wanneer je op vakantie bent in Spanje, als je maar wat woorden kunt zeggen. Nou, als je inderdaad af en toe op vakantie gaat naar Spanje, is dat inderdaad niet zo'n punt. Maar als je de leer omtrent de waarheid zelf, want daar hebben we het over in onze kerk, Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. En alle dogma's die wij geloven, die vloeien natuurlijk voort uit dat diepe besef dat God uiteindelijk de ultieme waarheid is. En dat we vanaf hem, vanuit hem, vanuit deze bron van waarheid, de waarheid voor ons leven ontvangen. Dus het begint bij God. Het begint bij de structuur, bij de grammatica die God allereerst in zijn schepping heeft gelegd natuurlijk, maar die ook heeft geopenbaard. Al in het Oude Testament, door de profeten, de aartsvaders, noem het maar op, maar natuurlijk met name in het Nieuwe Testament met de komst van zijn eigen zoon. De waarheid is ons geopenbaard, is ons gegeven. En als we meteen naar het hoe gaan kijken, van ja, hoe gaan we om met onze naasten, hoe gaan we om met al die opkomende thematieken in onze tijd, hè, zoals het document beschrijft, ja, dan kan het zijn dat we dus uiteindelijk ons wat verwijderen van die bron. Een simpel voorbeeldje, kijk naar de 10 geboden. De 10 geboden die zijn gegeven door God. En dan kun je zeggen, ja, die 10 geboden zijn theorie. Ja, dat is die grammatica, dat is die structuur. Ja, dat klopt. Maar als we die 10 geboden niet door en door kennen, en als we alleen maar gaan kijken naar het hoe, ja, dan is de kans heel groot dat we ze ook niet na gaan leven. Dus kort gezegd, het vertrekpunt bij ons, bij alles wat we doen, hè, ons hoe, moet altijd juist vertrekken bij het wat. Dus als je een taal echt door en door wil spreken, dan moet de grammatica er ook goed in zitten. Nou, dat geldt natuurlijk helemaal voor Rome. Hè? Ik bedoel, Rome, de specialist als het gaat om de taal van God, moet natuurlijk de grammatica helemaal loepzuiver hebben. Dus die wat-vraag is geen bijzaak. Hè? Daar wordt in dit documentje een beetje makkelijk overheen gestapt. Een ander woord wat je vaak hoort terugkomen in dit soort gesprekken is pastoraal. En dus je hebt dogmatiek, je hebt moraal, et cetera. Dat zit dan meer in dat deel van het wat, de grammatica. En dan heb je pastoraal. En dat wordt dan vaak meer geschaard onder het hoe. Van hoe gaan we nou die theorie toepassen? Nou, het documentje legt een enorme nadruk op het belang van die pastoraal. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Laten we wel zijn. Maar we hebben de afgelopen tientallen jaren ook wel een ontwikkeling gezien waarbij dit woord heel vaak wordt gebruikt op een manier zoals God het nooit bedoeld heeft. Nou heeft God het woord pastoraal natuurlijk sowieso nooit gebruikt. Maar Jezus Christus spreekt wel over zichzelf als pastor. Pastor bonus in het Latijn betekent goede herder. Dus ons woord pastoor en ook het woord pastoraal komt van herder. En herderlijk. En wat we zien in het document, hè, op het moment dat er het woord pastoraal wordt gebruikt, dan wordt er toch vooral gekeken, niet zozeer naar de herder, maar naar het schaapje dat vastzit in de braamstruik, in de doornenstruik. En we weten de goede herder, die laat de 99 schapen achter om het ene schaap te gaan zoeken. Dus de goede herder toont pastorale zorg, herderlijke zorg. Maar wat we in onze tijd vaak zien is dat begrip pastoraal zich vooral richt op de mens en ook vertrekt vanuit de mens. Dus op het moment dat we zien dat een schaap vastzit in een doornstruik, dan gaan we kijken, ja, wat is daar aan de hand? Wat is de reden dat hij vastzit in die doornstruik? Wat is die doornstruik eigenlijk? Maar wat we minder doen is naar de herder gaan kijken. Want het is namelijk niet zo dat wij dat schaapje uit die doornstruik kunnen bevrijden. Dat kan de herder alleen. En daarom zou ook de hele pastoraal moeten vertrekken bij Jezus Christus zelf, de goede herder. En niet bij de mensen, niet bij de schapen, niet bij ons. Ander simpel voorbeeldje wat dat illustreert. Jezus spreekt over de wolven die de kudde kunnen binnenkomen, die de schaapskooi kunnen binnentreden. En die wolven die komen om te roven. Nou, als we daar met een moderne blik van pastoraal naar kijken, dan zou je kunnen gaan kijken van ja, wat is die wolf? Hoe gedraagt die wolf zich? Wat zijn de karakteristieken van die wolf? Maar ja, zo zal een echte herder niet spreken. Een echte herder zal zeggen tegen de schapen, ren, er komt een wolf aan. Of hij zegt, ga opzij dat ik die wolf op zijn snuit kan slaan. Nou, waarom zeg ik dit nou allemaal? Om aan te geven dat taal belangrijk is, taal stuurt. En de taal in het documentje, dat slotdocument van de 9e groep van het synodale proces, die taal die daar wordt gehanteerd, stuurt ook een bepaalde kant op. Dus het woord controverse wordt vermeden, het woord probleem wordt vermeden. Daarmee haal je al scherpe kantjes weg en iets wat zeker wel een probleem is in onze tijd. En vervolgens wordt ook de nadruk vooral gelegd op het pastorale. En dan pastoraal in de zin van we moeten vertrekken bij de mens. Wat zijn de zorgen en de noden van de mens? In plaats van te kijken naar wat Jezus Christus voor heeft met de mensheid als Zoon van God. Nou, ik ga nog even door. Dus er wordt gesproken over een paradigma shift. Dus eigenlijk zegt dit document, we moeten anders gaan denken dan we tot nu toe altijd gedacht hebben. Nou, dan wordt er uitgelegd wat het document daarmee bedoelt. Datgene wat de verrezen Heer Jezus Christus ons wil zeggen, doorheen de tijd openbaart zichzelf op een progressieve manier, dus op een voortschrijdende manier. Dus datgene wat de Heilige Geest, hè, dus de Geest die wordt gezonden door de Vader en de Zoon vanuit de hemel, wil zeggen aan de apostelen van de begintijd van de kerk, kan iets anders zijn dan datgene wat hij tegen ons wil zeggen. Want op een progressieve manier openbaart hij zichzelf doorheen de tijd op verschillende wijzen. Dat is wat het document zegt. Nou, dat klinkt prachtig, maar het is ook weer een gevaarlijke uitspraak. Want op het moment dat we dat zeggen, dan zeggen we dat de Heilige Geest zich in feite aanpast aan de tijd. Maar meer nog, we maken de heiligen van alle eeuwen ook op een bepaalde manier tot vreemden voor ons. Want op het moment dat de Heilige Geest op een bepaalde manier tot Petrus en Paulus en Jacobus en Johannes sprak, en vervolgens in de middeleeuwen tot Thomas van Aquino en tot de heilige Franciscus van Assisi sprak, maar dat hij zich steeds aanpaste aan die verschillende heiligen, dan gaan we eigenlijk ook een soort breuk veroorzaken met die heiligen in de hemel. Want dan zeggen we namelijk, de Heilige Geest zoals die tot jullie sprak anders dan hoe die nu tot ons spreekt. Ja, en om het een beetje gekscherend te zeggen, is het dan zo dat als we straks met z'n allen samen zijn in de hemel, dat er allemaal verschillende kamers zijn waar de Heilige Geest op verschillende manieren tot verschillende groepen heiligen spreekt. Nee, dat is niet zo. Er is één God, er is één lichaam van de kerk en de Heilige Geest spreekt tot alle verloste zielen die bij hem zijn in de hemel op dezelfde manier. En dus we moeten niet gaan denken dat door dat graduele proces, dat progressieve proces van ontwikkelingen, van de culturen, van de verschillende opvattingen doorheen de tijden, dat daardoor God ook elke keer iets anders gaat zeggen. Want dat is wel een beetje wat er gesuggereerd wordt. Nou, een heel eenvoudig voorbeeld wat daarbij wordt genoemd, is dat het documentje spreekt over de ontdekking van jezelf als persoon. Het zelf. En dan zegt het document, het zelf wordt gedefinieerd door acties. En die acties die ontvouwen zich in de tijd en in de geschiedenis. Maar ook dat is een verwarrende uitspraak. Hè? Het zelf wordt gedefinieerd door de acties. Dan zeg je eigenlijk, je bent wat je doet. Hè, jouw persoon, jouw identiteit, jouw diepste wezen, jouw zijn wordt gedefinieerd door datgene wat je doet. En dat is natuurlijk juist precies niet wat we leren als kerk. Want het hele begrip van bekering is erop gericht om uiteindelijk aan te geven, God heeft jou met een bepaald plan geschapen. Hij heeft zijn handtekening in jouw wezen gezet. Hè, want je bent een schepping, een stukje van de schepping, een schepsel moet ik zeggen. En de bekering die leidt ertoe dat we gaan ontdekken hoe God ons heeft gemaakt. Dus dat we uiteindelijk dichter bij onszelf komen te staan, omdat we bepaalde gedragingen opgeven. Hè, dus op het moment dat onze identiteit zou worden gevormd door onze handelingen, ja, dan zou het dus ook betekenen dat op het moment dat wij zondig handelen, dat die zonde een deel van onze identiteit zou zijn. En dat is natuurlijk niet waar. We zijn zondaren, dat klopt. Maar de zondaar is niet een eeuwige toestand. Het is niet zo dat we zondaar tot in eeuwigheid zullen zijn. Dus door de bekering en door de redding en door de opname in de hemel op een goede dag, hopen we, stopt op een gegeven moment die zonde. Die zonde wordt al uitgewist natuurlijk, hè? De neiging tot de zonde die blijft. Maar die zonde maakt geen deel uit van onze identiteit. Het maakt deel uit van onze gevallen natuur. Het feit dat we na Adam en Eva allemaal delen in die erfzonde. Maar het is niet een stukje van wie we zijn. En je voelt al een beetje aankomen op het moment dat je gaat zeggen dat je handelingen, de manier waarop je in het leven staat, je gedragingen, als je zegt dat dat een deel is van je identiteit, en daar ga ik in de volgende uitzending over spreken, dan komen we natuurlijk al gauw op het vlak van de seksuele moraal. Want dan ga je zeggen op het moment dat iemand een bepaalde seksuele overtuiging heeft, of op een bepaalde seksuele manier handelt, buiten het huwelijk, op een homoseksuele manier, nou dat komt allemaal nog in bod in dat documentje, dan ga je in feite zeggen, ja dat is deel van de identiteit van die persoon. En die handelingen die horen nou eenmaal bij wie je bent. Nou dat is natuurlijk nooit wat we gezegd hebben als kerk. En we hebben altijd gezegd, wie je bent is door God gegeven. Hoe je je gedraagt is voor een belangrijk deel aan jezelf, hè? Want je hebt een vrije wil, je kunt zelf keuzes maken. Maar die gedragingen kunnen veranderen. En juist omdat die gedragingen kunnen veranderen, kan het zijn dat je juist steeds dichter bij je identiteit komt te staan als kind van God. Hoe meer je de zonde opgeeft, hoe meer je je gedraagt in overeenstemming met je identiteit als kind van God. Nou goed, we gaan er in de volgende uitzending nog wat meer over spreken. Dit was alleen maar even een soort eerste bespiegeling om even aan te geven van ja, de taal die in dit documentje wordt gebruikt is toch wel wat verwarrend. En in de volgende uitzending ga ik wat meer in op de inhoud van het document. Wat gaat het zeggen over de seksuele moraal bijvoorbeeld? Nou, kardinaal Eijk die heeft zich er al duidelijk over uitgesproken. Die zegt, het gaat in tegen datgene wat de kerk altijd heeft geleerd. Dus we hebben al een gezaghebbende stem in onze kerk in Nederland in ieder geval die zich erover uit heeft gesproken. En ik wil dat in de volgende uitzending ook nog wat meer onder de loep gaan nemen. Maar voor nu wens ik u een hele goede voortgang op weg naar het prachtige feest van Pinksteren. En we zullen bidden dat de echte, de ware, de Heilige Geest, dat die mag neerdalen uit de hemel in onze kerk en ook in ons eigen leven.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.

0: gezegd heeft, Alleluia.
1: Bid God voor ons, Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, Maagd Maria, Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder de vreugde van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat opleidt is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 6. Giuseppe Sarto, Paus Pius de Tiende. Deel 1. Het conclaaf van 1903. Het conclaaf, dat moest overgaan tot de verkiezing van een nieuwe paus, startte op 31 juli om 2000 uur. Als secretaris van het conclaaf werd Monseigneur Raphaël Mérideval, jonge prelaat van 38 jaar en president van de Pauselijke Academie voor Edele Geestelijken, aangeduid. De kardinaalkiezers leren elkaar kennen. Zij, van buiten de Romeinse curie, kennen elkaar nauwelijks bij naam.

0: schip van Petrus te besturen. Maar dom was hij allerminst. Zijn eerste beslissing was een staatssecretaris aanduiden. Ook dat werd een verrassing. Zijn keuze viel op de 38-jarige bisschop, de secretaris van het conclaaf dat hem verkozen had, Monseigneur Merry del Val. Hij was een Spaans edelman, met studies in het Frans in België, namen, en vaak verbleef hij in Londen, waar zijn vader ambassadeur was van Spanje. Hij was thuis in de diplomatieke wereld en stond aan het hoofd van de diplomatenschool van het Vaticaan. Hij kende zijn talen. En die man had Pius X nodig. Zijn eerder jeugdige leeftijd was voor hem geen bezwaar, wel voor zijn omgeving, die gerekend had op een oudere en doorgewinterde diplomaat met hoog aanzien in de curie. Deze Merry del Val werd het alter ego van Pius X. Monseigneur Merry del Val en Pius X vormden een team dat de kerk vastberaden in handen nam. Op 9 augustus volgde de plechtige kroning van de nieuwe paus in de Sint-Pietersbasiliek. Een kort, maar indrukwekkend ritueel zou de kroning voorafgaan. Voor Pius X nam de kardinaal diaken Macchi plaats. In zijn handen had hij een bol met een korte brandende lont die vastgemaakt was aan een zilveren staafje. Bijna onmiddellijk doofde de lont en toen sprak de kardinaal de gebruikelijke woorden: Heilige Vader, zo snel vergaat de aardse glorie. Pas daarna volgde de kroning met de pauselijke tiara met haar 3 kronen. Heilige Vader, ontvang deze 3 kronen en bedenk daarbij dat gij de vader van prinsen en koningen zijt, de scheidsrechter van de wereld en de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde, aan wie alle eer toekomt, vandaag en in alle eeuwen. Het was begrijpelijk dat de kleine Beppino uit Rize onder tranen dit ritueel, maar hij zou de paus van de gewone mensen blijven. Hij bleef zijn afkomst en de woorden van Sint Paulus indachtig. Schik u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Romeinen 12, vers 16. De toon was gezet. Zijn werk als opperherder kon beginnen. Alles hernieuwen in Christus werd zijn leuze.
1: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

komende minuten ga je bidden. Je gaat toelaten dat Gods geest zelf in jou kan spreken. Maak het stil. Open je hart. Laat je raken door zijn

0: De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 21, vanaf vers 15.
1: Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? En Jezus zei, wijd mijn schapen. Werkelijk, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij.

Deze scène vindt plaats na de verrijzenis. We herinneren ons hoe, nog niet lang geleden, Petrus had ontkend Jezus te kennen in de tuin van de hoge priester bij een gloeiend vuur. Wat valt je dan op aan die scène waar Jezus 3 keer aan Petrus vraagt: hou je van me?

Petrus was een visser. Hij heeft de hele nacht gevist. Dus waarom denk je dat Jezus hem vraagt zijn lammeren en zijn schapen te voeden? Wat kan hij daarmee bedoelen?

Jezus vraagt Petrus niet om een verontschuldiging. Als ik Jezus op de een of andere manier heb teleurgesteld, begrijp ik dit voorbeeld dan en zeg ik tegen Jezus: je weet dat ik van je hou. In plaats van excuses te maken of verontschuldigingen te zoeken.

0: Luister nog eens naar de woorden van het verhaal. Hoor hoe makkelijk Jezus vergeeft. Hoor hoe hij Petrus meteen een belangrijk werk te doen geeft. Hij is vol vertrouwen in Petrus' goede wil.
1: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, weid mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? En Jezus zei, weid mijn schapen. Werkelijk, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij.

Praat nu met Jezus. Je weet dat Hij je fouten vergeeft. Vertel Jezus als je wilt om jezelf weer op te rapen, af te stoffen en opnieuw te beginnen. Vraag of Hij je wil laten zien welke schapen en lammeren Hij wil dat je voedt. De mensen voor wie Hij wil dat je zorgt.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit Handelingen van de Apostelen. Paulus op het eiland Malta reist naar Rome. Eerst na onze redding vernamen wij dat het eiland Malta heette. De bevolking betoonde zich jegens ons buitengewoon vriendelijk. Omdat het begon te regenen en het koud was, legden zij een groot vuur aan en lieten ons alle daaromheen plaatsnemen. Toen Paulus een hoop dor hout had bijeengeraapt en op het vuur wierp, kwam er ten gevolge van de hitte een adder uit de voorschijn die zich in zijn hand vastbeet. Toen de eilandbewoners het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tot elkaar: "Die man is vast en zeker een moordenaar, want zelfs na zijn redding uit de zee wil de gerechtigheid hem niet in leven laten." Maar hij schudde het beest in het vuur en ondervond geen nadelige gevolgen. Zij verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Toen ze echter na lang wachten zagen dat hem niets bijzonders overkwam, sloeg hun mening om en zeiden ze dat hij een god was. In de nabijheid van die plaats bezat de eerste van het eiland, Publius geheten, een landgoed, waar hij ons opnam en gedurende 3 dagen liefdevol gastvrijheid verleende. De vader van Publius lag juist met koorts en dysenterie te bed. Paulus ging naar hem toe, sprak een gebed, legde hem de handen op en genas hem. Toen dit gebeurd was, kwamen ook de overige zieken van het eiland en werden genezen. Ze bewezen ons dan ook veel eer en bij onze afvaart voorzagen ze ons van al het nodige. Na 3 maanden voeren wij weer weg op een schip uit Alexandrië dat op het eiland overwinterd had. Het droeg de Dioscura als schegbeeld. We legden aan in Syracuse en bleven daar 3 dagen. Vandaar voeren we langs de kust en kwamen in Regium. Doordat er sanderendaags een zuidenwind opstak, waren we de volgende dag al in Puteoli. Daar troffen we broeders aan en werden uitgenodigd 7 dagen bij hen te blijven. Ten slotte gingen we dan op Rome aan. Tweede lezing. Uit Van den Tempel onzer Zielen, van de schrijfster van de Evangelische Perle, uit de 16e eeuw. Wij zullen komen en ons verblijf bij hem nemen. De apostelen zaten in het huis met gesloten deuren te wachten op de vervulling van de beloften en op de komst van de Heilige Geest. Zo ook de godvruchtige ziel. Zij zal zich altijd in afzondering houden binnen het huis van haar God, om met dezelfde beloften te worden vervuld en begiftigd. Altijd in huis blijven betekent altijd God zien, goddelijke dingen smaken en zijn bedoeling zuiver houden in al zijn werken. Wie aldus afgezonderd blijft in het gedenken van God, wordt heerlijk door hem verlicht. En wie alle aardse troost versmaden, worden overvloedig door hem getroost. Als men zich alleen houdt in de verborgen afgrond, wordt daar Gods troost aangenaam en heel helder gehoord. En wie zich, alleen en verborgen, met heel zijn innerlijk aan God vasthoudt, wie de verborgenheid van zijn hart alleen aan hem opdraagt en hem altijd alle zaken toevertrouwt, aan zo'n mens zal God zijn verborgenheid het meest openbaren. Hij zal de ziel in alles nabij zijn en haar trouwe vriend blijven. Want hoe het haar ook gaat, God blijft. Hij is een betrouwbaar bestuurder van de ziel. Augustinus zegt: "Ik ging hemel en aarde rond en ik vond niets onstandvastiger dan de mensen." Daarom, edele ziel, vertrouw op God, dan staat ge vast. Wie zich nu inkeert naar binnen en aandachtig en standvastig blijft bidden, hij zal door de Heilige Geest overvloedig worden vervuld van alle kostbare genade. Wanneer de mens zich zo tot God keert en vurig uitziet naar de hoge komst van de Heilige Geest, dan is de edele en liefdevolle Heilige Geest een edel bouwmeester in de ziel. Voor zich en uit eigen kracht maakt hij een plaats gereed. Hij wil zelf de stad in de ziel zijn, het huis en de huiseigenaar, om zijn edel bezoek en zijn schatten te ontvangen. Hij trekt de minnende ziel in de onuitsprekelijke afgrond, waarin het licht schijnt van het edele wezen van de Heilige Drievuldigheid. Daar stort de Heilige Geest zich uit met onuitsprekelijke liefde. Hij opent de schat van zijn geheimvolle verborgenheid en overstroomt heel het binnenste van de mens. Op genadevolle wijze vormt hij de mens tot al wat hij zelf van nature is. De Heilige Geest is een zeer diepe bron en stroomt als een wellende vloed door het rijk van de ziel en maakt de dorheid van het hart vruchtbaar. Hij verteert alle roest van de zonden en neemt elke hindernis weg. Door de vlam van zijn brandende minne doorschijnt hij het gemoed met een goddelijke straal en licht, die van de overwinning. Daar geeft de Heilige Geest getuigenis in onze geest dat wij uit genade vrije kinderen van God zijn geworden en huisgenoten, mede-erfgenamen en inwoners van God.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Weest niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Maar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Kom, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Alleluia.

0: Heer, was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden. Alleluia. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid.
1: Delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
2: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
1: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
2: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat heb ik gedaan.
1: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel. Is het vonnis dat gij veld gegrond.
2: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
1: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
2: Sprenkel mij met die, zodat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
1: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
2: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Schuil mij al mijn schulden kwijt.
1: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vaste raden geest.
2: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
1: Geef mij weer de wilde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
2: Dan zal ik de dwalende uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
1: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
2: Heer, maak gij mijn lippen los. Dat mijn mond uw lof kan zingen.
1: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
2: Wat ik offer, God, is mijn bloedvaardigheid. Een vermorseld en vernederd hart wijst gij niet af.
1: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
2: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden. Alleluia.
0: Christus heeft onze zonden gedragen in zijn lichaam op het kruis. Alleluia. Mijn ogen verdrinken in tranen.
1: Geen dag, geen nacht heb ik rust.
2: Verpletterd is Sion de jonkvrouw, geveld door een gruwzame slag.
1: Ga ik het veld in rondom mij, doden vermoord door het zwaard.
2: Keer ik terug in de straten, geraamte door honger verteerd.
1: Zelfs de profeet en de priester, doden versuft door het land.
2: Hebt gij dan Juda verstoten? Hebt gij van Sion genoeg?
1: Heer, waarom slaat gij ons toch? Is er voor ons geen genezing?
2: Wij hoopten op vrede, maar kregen ze niet. Een tijd van herstel, het werd rampspoed.
1: Heer, wij waren afvallig. De schuld onzer vaderen is ons bekend. Wij hebben misdaan tegen u.
2: Geef ons niet prijs aan smaad om uw naam. Ontheer niet de troon van uw glorie.
1: Wees ons indachtig, Heer. Breek uw verbond met ons niet.
2: Eer aan de Vader en de Zoon. En aan de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus heeft onze zonden gedragen in zijn lichaam op het kruis. Halleluja.
0: Treed met jubel voor het aanschijn van de Heer. Halleluja. Juicht voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer.
1: Treed voor zijn aanschijn met jubel.
2: Waardig de Heer is God, hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde zijn volk.
1: Trekt met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegen zijn naam en eert hem.
2: Hij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Treed met jubel voor het aanschijn van de Heer. Halleluja.
3: De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door hem en het kruis te slaan. Hem geeft God als leidsman en verlosser vergeven aan zijn rechterhand. Om aan Israël de keren en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zijn wij getuigen. Maar ook de Heilige Geest die God geschonken heeft aan

0: maar ook de Heilige Geest die God geschonken geeft aan wie hem gehoorzamen. De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Die voor ons aan het kruis goud heeft gegaan.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
2: Christus Jezus, die gestorven is en verrezen, zit aan de rechterhand Gods. Hij leeft in eeuwigheid en spreekt voor ons ten beste. Alleluia.

0: Christus Jezus, die gestorven is en verrezen, zit aan de rechterhand Gods. Hij leeft in eeuwigheid en spreekt voor ons het beste. Alleluia.
1: God zij lof en eer in eeuwigheid. Laten wij hem bidden om vermeerdering van hoop door de kracht van de Heilige Geest.
0: Heer, wees onze hulp en ons behoud.
2: Almachtige Vader, die weet dat wij zwak zijn, ook in het bidden, schenk ons uw geest die voor ons ten beste spreekt.
0: Heer, wees onze hulp en ons behoud.
2: Zend uw geest, het licht dat vol van zegen is. Laat het schijnen in het duister van ons hart.
0: Heer, wees onze hulp en ons behoud.
2: Heer, wij zijn het werk van uw handen. Lever

0: ons niet uit aan de machten van het kwaad.
1: Heer, wees onze hulp en ons behoud.
0: Help ons de zwaken in het geloof te ontzien. Maak dat wij hen met geduld en liefde aanvaarden.
1: Heer, wees onze hulp en ons behoud.
2: Onze Vader,
1: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
2: God, gij hebt ons de toegang ontsloten tot het eeuwige leven in de verheerlijking van Christus en in de komst van de Heilige Geest. Wij vragen dat de deelneming aan dit mysterie onze toewijding ten goede komt en ons geloof verdiept door onze Heer die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Dan bidden we nu de novene tot de heilige Judas Thaddeus om zijn voorspraak dat de ouders van Francis toch bij zijn wijding kunnen zijn volgende week zaterdag. Heilige apostel Judas Thaddeus, trouwe dienaar en vriend van Jezus.
3: Ik smeek u in de naam en door de verdiensten van de goede Jezus, en als het de wil van de drie enige God is, maak gebruik van het bijzondere voorrecht aan u geschonken, om zichtbare en spoedige hulp te brengen, waar de vraag om hulp bijna hopeloos is. Sta mij bij in mijn noden, omdat ik troost en hemelse hulp mag ontvangen in al mijn behoeften en lijden. En in het bijzonder,
2: dat dus de ouders van Francis nog uit Nigeria kunnen komen naar Nederland voor om bij zijn wijding te zijn op 30 mei. Zodat ik God
3: met u en al de uitverkorenen voor altijd loven kan. Ik beloof u, heilige Judas Thaddeus, deze grote gunst nooit te vergeten en nooit zal ophouden u te eren als mijn bijzondere en machtige voorspreker en naar best vermogen alles te doen om de godsvrucht tot u te bevorderen. Amen.
2: Gezegend zij het allerheiligste hart van Jezus tot in de eeuwigheid.
1: Amen.
2: Gezegend zij het onbevlekte hart van Maria tot in eeuwigheid.
1: Amen.
2: Gezegend zij de heilige Judas Thaddeus in de gehele wereld tot in eeuwigheid.
1: Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zegen u en ook alle bidders thuis en onderweg de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de zevende week van Pasen luidt de tekst van de opening: Christus heeft ons lief gehad en van de zonden verlost door zijn bloed. Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader. Christus heeft als priester door het offer van zijn eigen leven, door zijn eigen bloed, ons van zonden verlost, ons bevrijd uit de gevangenis van onze ikzucht. Dat levensoffer stelt Jezus tegenwoordig in de heilige Eucharistie, opdat wij ons leven mee ten offer zouden brengen met het offer van Jezus. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen, zei hij na het ontbijt tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij meer lief dan deze mij lief hebben? Hij antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus zei hem: Wijd mijn lammeren. Nog een tweede maal zei hij tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? En deze antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus hernam: Hoed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt gij mij lief? En hij zei tot hem: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Daarop zei Jezus hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde. Maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken. Een ander zal u omgorden en u brengen waarheen gij niet wilt. Hiermee zinspeelde hij op de dood, waardoor hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei hij hem: Volg mij. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten bij hem. De opperherder Jezus, van wie wij de schapen zijn. Wijd mijn schapen, mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Wij zijn en blijven van Jezus. Hij heeft ons verworven. Hij heeft ons losgekocht. En wel voor de prijs van zijn bloed. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Bij de plaats van het gebed even blijven stilstaan, omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet, met een blik van genegenheid, van tederheid, begaan met mijn zwakheden, zoals hij Petrus zag toen zijn zwakheid hem de baas was en hij zijn meester verloochende. Me klein maken in een gebaar. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding om de genade vragen, dat zo mijn levenshouding mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus stelt Petrus aan als zijn plaatsbekleder, die de kudde zal weiden in Jezus' naam. Christus wil ons laten zien hoe de mensen moeten komen, dat zij Christus lief hebben. Daartoe heeft hij hen op zijn schapen gewezen. Bemint gij mij? Ja, ik bemin u. Wijd mijn schapen. Als wij de schapen lief hebben, laten wij zien
dat wij de herder beminnen. De bijzondere genade zou hier kunnen zijn dat wij liefde opvatten voor het Lam Gods. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, zonden wegneemt door ze weg te dragen. Daarin schuilt de overgrote kracht van dit Lam. Het Lam liet zich kruisigen en daardoor is de leeuw verslagen. Als mensen bij een heel deftig diner worden uitgenodigd, is het de gewoonte om bij het binnentreden in de feestzaal hen aan de andere gasten voor te stellen, door bij monden van een ceremoniemeester luidkeels hun naam te laten afroepen met de volledige vermelding van hun titels en waardigheden. Of als iemand gepromoveerd wordt tot dokter of opgeroepen wordt tot een hogere positie dan in een of ander bedrijf, dan wordt bij zijn inhuldiging melding gemaakt van zijn staat van dienst. Alles wat hij of zij gedaan heeft. Heel zijn of haar verleden wordt dan getekend als een opgang naar de waardigheid waartoe hij nu wordt uitverkoren en waarvoor hij als het ware scheen voorbestemd. Vandaag wordt Petrus gepromoveerd tot eerste opvolger van Jezus, als hoeder van zijn kudde, tot opperherder. Wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. En ook hier wordt door Jezus zijn staat van dienst in herinnering gebracht. Echter niet zijn verdiensten, maar zijn falen. Niet zijn trouw, maar zijn ontrouw. De zwartste bladzijde uit Petrus leven. Want zo staat er, nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg, hebt ge mij lief? Zijn liefde is een berouwvolle liefde. Liefde zonder ander offer dan het offer van zijn ik. Simon, heb je mij lief? Hou je werkelijk van Jezus? Dat is de grondslag van de kerk. Hoe zou je anders de gekruisigde Jezus kunnen navolgen? Alleen dan, wanneer je niet zo bezig bent met je eigen leed. Hoe groter de moeilijkheden, des te groter moet de liefde voor Jezus zijn. Anders ga je er niet mee door hem te volgen. Komt je geloof niet verder dan een weten, een verstandelijk weten, een koel weten dat onze Messias een gekruisigde is, dan kunnen eigen teleurstellingen, eigen verdriet, oneenigheden en vernederingen het wel eens winnen van ons geloof. Dan is verstandelijk weten niet genoeg. Van hem houden. Hij houdt zoveel van u. Alleen als uw liefde tegen alle tegenslag ingroeit, alleen dan bent u voor hem gewonnen. Een ander zal u brengen waarheen u niet wilt. Het spreekwoord zegt, men vangt mensen met honing, niet met azijn. Maar Jezus stelt Petrus de marteldood in het vooruitzicht. Is dat dan niet bitter? Het is bitter, maar ook zoet. Want als de apostelen worden gegezeld, zijn ze, zo staat het er letterlijk, verheugd smaad te mogen lijden omwille van de naam van Jezus. Als je hem volgt, zul je merken dat hij jou volgt. Dat maakt het lijden zoet. Zijn aanwezigheid. Jezus zegt, als gij voor rechtbanken wordt gedaagd, maakt u dan niet bezorgd. De Heilige Geest zal het u ingeven wat u moet zeggen. Toen Petrus voor de derde maal gevraagd werd, hebt gij mij lief? Antwoordde Petrus, Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Op wat voor soort liefde kon Petrus zich eigenlijk beroepen? Liefde uit zich toch in werken? Welke daden kan Petrus laten zien, waaruit blijkt dat hij kan zeggen dat hij Jezus bemint? Hij kan eigenlijk alleen maar een antiprestatie laten zien, de verloochening. Dat is de enige daad die diep in zijn geheugen gegrift staat. En ook in ons geheugen.
Geen liefde, maar eigenliefde. Hij heeft zijn eigen hartje willen redden. Dat wordt hier in herinnering gebracht. En omdat in herinnering wordt gebracht, doordat Jezus driemaal zegt, heb je mij lief? Daarom wordt Petrus bedroefd. Hij denkt aan zijn driemaal herhaalde verloochening. Op dat moment brengt Petrus het offer van liefde, namelijk het offer van berouwvolle liefde, zoals het in Psalm 51 heet, ach, met schuld belast werd ik geboren, schuldig was het dat mijn moeder mij ontving, maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet. En nu komt het. Wat ik offer God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. Niet dat de zonde van Petrus groter was dan de zonde van anderen, maar zijn berouw was groter. En daartoe zijn wij allemaal in staat, tot een berouwvolle liefde. Zien hoezeer wij hem tekort hebben gedaan. De pijn die wij hem aandeden. En dan zien hoe hij ons boeteoffer heeft overgenomen. Hij, Jezus, de eerste boeteling van de mensheid. En de pijn en vernedering die hem dat heeft gekost. Een berouwvolle liefde. Dat is dat wij ons meer vernederen dan de ander. En zo meer liefde laten blijken. Aan het einde gesprekjes met Petrus. Ons voorbeeld in het nederig besef van eigen zwakheid. En dan ook met Jezus, die de barmhartige liefde in persoon is, het evenbeeld van zijn hemelse Vader. En dan sluiten met een Onze Vader.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En beste luisteraars, goedemorgen bij Radio Maria vanuit Den Bosch. Vandaag op 22 mei. Over een paar dagen vieren we het mooie feest, het hoogfeest van Pinksteren. En ik wens u alvast een gezegend Pinksterfeest toe. Maar voor wij het Pinksterfeest gaan vieren, gaan we eerst beginnen met het morgengebed. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid u opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat u me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de af laten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen, deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmachtige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Hij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast. Omdat Gij het hebt gezegd die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen, de eeuwige zaligheid en alle genade dat ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons, en getrouw in uw beloften. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mezelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Engel van God, die mij bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmachtigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij Heer uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, dit was het ochtendgebed. We gaan zo met een lied, natuurlijk een toepasselijk lied voor deze tijd waarin we zitten, de novene ter voorbereiding van Pinksteren. En dat is een Veni Sancte Spiritus, kom Heilige Geest, gezongen door Tezing.

Nou Job, ik hoop dat u deze twee liederen die u zo de komende dagen in de kerk zult horen ook mooi hebt gevonden. Ik vind ze altijd prachtig om dan te luisteren. En dan, weet je wat er over de Heilige Geest geweten moet worden als je deze twee liederen kent. En beste luisteraars, we naderen de tijd om de rozenkrans te gaan bidden. Ik wil u vertellen wat u vandaag van ons kunt verwachten. We gaan zo om 8:30 de rozenkrans bidden. Om 9:00 begint de Heilige Mis vanuit de kapel van Radio Maria. Daarna, meteen na de mis, gaan we het noveengebed bidden, dag 8. En om 10:00 hoort u het verhaal van de Heilige van de dag. Om 9:15 hoort u Dennis Peters bij het programma Kerk in Nood. Om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingdienst. En om 11:00 begint het programma De Club van Job met pastoor Mennen en antwoorden op geloofsvragen van de luisteraars. Om 12:00 bidden we de Koningin des Hemels en daarna het middaggebed. Om 11:15 bidden we de rozenkrans. Daarna weer de noveen. Om 12:15 hoort u een les van Franciscus, van Sint Franciscus met broeder Jan Termaat. En om 13:30 hoort u een aflevering uit het boek Een vuur dat opleidt over priester Poppe. Om 14:00 begint de Musica Sacra met pastor Anto Overmaars en muziek voor het feest van Pinksteren. Om 15:00 kunt u meebidden met de Kruisweg en om 16:30 begint het programma Het Weekend In met Radio Maria. Om 16:30 hoort u de meditatie van Pater Bots bij het Evangelie van de Dag. Om 17:00 begint de rozenkrans en om 17:30 de Vespers. Vanavond om 6:05 hoort u een lezing over de heilige Rita van Cascia, die we vandaag ook vieren, van deken Felix van Meerbergen. En om 19:00 begint de heilige mis vanuit de Lodewijkkerk in Leiden. Aankomende zondag begint de heilige mis om 10:00 vanuit de Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem. En we gaan nu kijken naar de lezingen uit de heilige mis van vandaag. Vandaag is het de vrijdag in de 7e week van Pasen. De eerste lezing uit de handelingen van de apostelen. En die dagen kwamen koning Agrippa en Bernike en Caesarea en maakten hun opwachtingen bij Festus. Tijdens hun verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde, legde Festus het geval van Paulus aan de koning voor met de woorden: Felix heeft hier een gevangene achtergelaten, tegen wie de hoge priesters en de oudsten van de Joden een aanklacht hebben ingediend toen ik in Jeruzalem was, met het verzoek hem te veroordelen. Ik heb hun te verstaan gegeven dat de Romeinen niet gewoon zijn iemand bij wijze van gunst uit te leveren, voordat de beklaagde tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan en gelegenheid gekregen heeft zich tegen de aanklacht te verdedigen. Zij kwamen dus hierheen en zonder uitstel heb ik de volgende dag rechtszitting gehouden en heb ik de man laten voorleiden. Toen de aanklagers om hem omheen stonden, brachten zij geen enkele beschuldiging in van misdaden waar ik op gerekend had. Wel hadden zij bepaalde kwesties tegen hem op het gebied van hun eigen geloof en over een zekere Jezus die dood is, maar van wie Paulus beweerde dat hij leeft. Omdat ik met het verzoek onderzoek van die dingen geen weg wist, heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem wilde gaan om daar in deze zaak terecht te staan. Maar Paulus is in hoger beroep gegaan en wilde daarom tot de uitspraak van zijn majesteit in bewaring gehouden worden. Daarom heb ik bevel gegeven hem in hechtenis te houden totdat ik hem naar de keizer kan zenden. Woord van de Heer. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Verheerlijk mijn ziel de Heer. Zijn heilige naam

uit het diepst van uw wezen. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zo wijd als de hemel de aarde omspant, zo alomvattend is zijn erbarmen. Zo ver als de afstand van oost tot west, zo ver verdrijft hij van ons de zonde. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij voert heerschappij over heel het heelal. Verheerlijk de Heer als zijn hemelse bode, machtige uitvoerders van zijn bevel. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Alleluia. Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. Ik ben met u alle dagen, tot aan de volleiding der wereld. Alleluia. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen en zei hij na het ontbijt tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij meer lief dan deze mij liefhebben? Hij antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus zei hem: Weid mijn lammeren. Nog een tweede maal zei hij tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief? En deze antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus hernam: Hoed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief? Nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt ge mij lief? En hij zei hem: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Daarop zei Jezus hem: Weid mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde. Maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt. Vermees en speelde hij op de dood waardoor hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei hij hem: Volg mij. Woord van de Heer. En de beste luisteraars, deze waren de lezingen uit de Heilige Mis. Zometeen om 8:30 gaan we de rozenkrans bidden. En voor de rozenkrans is er een meebidder nodig. Heeft u dus een goede telefoonverbinding, een goede stem ook, dan kunt u bellen om mee te bidden zometeen naar het telefoonnummer 073-687-2001. En nu luisteren we naar een moderne versie van een lied voor Pinksteren. Dat is Kom met uw geest van Lars Scherven.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Hey beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze vrijdagochtend. Fijn dat u luistert, fijn dat u mee bent en ik wens u van harte een gezegend gebedsmoment toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald der stellen, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals wij ook aan anderen hun schulden vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was en is en zal zijn, nu en altijd en in het begin en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden, besluisteraars, vandaag voor verschillende intenties. We bidden om een gezegende Pinksterretraite. We bidden voor rust in iemands hoofd. We bidden uit dankbaarheid aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Weer uit dankbaarheid voor een geslaagde bedevaart waaruit veel zegeningen voortkwamen. We bidden ook voor vrede in een gezin en kracht en moed om de rust hiervoor te vinden. Voor een kleinzoon die vandaag een gesprek heeft, dat het goed mag gaan, dat de Heilige Geest hem mag helpen. En voor rust in iemands hoofd. Voor een goede verwachtingstijd van een kleindochter. We bidden voor om zegen over het nieuw levensjaar voor een bisschop. En we bidden dat de handen van een chirurg vandaag gezegend mogen zijn. Dat de operatie mag wel slagen. We bidden voor een baan voor een zoon, ook op voorspraak van de heilige Jozef. En we bidden ook voor een buurman die euthanasie heeft ingepland, dat hij zich bekeert. Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was en is en zal zijn, nu en in het begin en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was en is en zal zijn, nu in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was en is en zal zijn, nu en altijd in het begin en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvary. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was en is en zal zijn, nu, altijd en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
2: Denk u vroeg.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was en is en zal zijn, in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.
1: En beste luisteraars, we hebben de rozenkrans gebeden. We gaan zo naar muziek. En om 9:00 begint de heilige mis vanuit de kapel van Radio Maria. Tot horens.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Christus heeft ons lief gehad en van de zonde verlost door zijn bloed. Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor God, voor zijn God en Vader. Alleluia. Beleiden we nu eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
2: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt ons de toegang ontsloten tot het eeuwig leven door de verheerlijking van uw gezalfde en de verlichtende komst van de Heilige Geest. Wij vragen u, mogen wij delend in deze grote gave groeien in toewijding aan u en komen tot een groter geloof. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: Uit de handelingen van de apostelen. En die dagen kwamen koning Agrippa en Bernike en Caesarea en maakten hun opwachting bij Festus. Tijdens hun verblijf aldaar, de verscheidene dagen duurde, legde Festus het geval van Paulus aan de koning voor, met de woorden: Felix heeft hier een gevangene achtergelaten, tegen wie de hoge priesters en de oudsten van de Joden een aanklacht hebben ingediend toen ik in Jeruzalem was, met het verzoek hem te veroordelen. Ik heb hun te verstaan gegeven dat de Romeinen niet gewoon zijn iemand bij wijze van gunst uit te leveren, voordat de beklaagde tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan en gelegenheid gekregen heeft zich tegen de aanklacht te verdedigen. Zij kwamen dus hierheen en zonder uitstel heb ik de volgende dag rechtszitting gehouden en heb ik de man laten voorleiden. Toen de aanklagers om hem heen stonden, brachten zij geen enkele beschuldiging in van misdaden, waar ik op gerekend had. Wel hadden zij bepaalde kwesties tegen hem, op het gebied van hun eigen geloof en over een zekere Jezus die dood is, maar van wie Paulus beweerde dat hij leeft. Omdat ik met het onderzoek van die dingen geen weg wist, heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem wilde gaan om daar in deze zaak terecht te staan. Maar Paulus is in hoger beroep gegaan en wilde daarom tot de uitspraak van zijn majesteit in bewaring gehouden worden. Daarom heb ik bevel gegeven hem in hechtenis te houden, totdat ik hem naar de keizer kan zenden. Woord van de Heer. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.
4: De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.
3: Verheerlijk mijn ziel de Heer, zijn heilige naam uit het diepst van uw wezen. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zo wijd als de hemel de aarde omspant, zo alomvattend is zijn erbarmen. Zo ver als de afstand van oost tot west, zo ver verdrijft hij van onze zonden. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij voert heerschappij over heel het heelal. Verheerlijk de Heer al zijn hemelse boden, machtige uitvoerders van zijn bevel. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Alleluia.
2: Alleluia.
3: Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Alleluia.
2: Alleluia.
0: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
2: Lof zij u, Christus.
0: Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen, zei hij na het ontbijt tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij meer lief dan deze mij lief hebben? Hij antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus zei hem: Wijd mijn lammeren. Nog een tweede maal zei hij tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief? En deze antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus hernam: Hoed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief? Nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt ge mij lief? En hij zei hem: Heer, gij weet alles, gij weet dat ik u bemin. Daarop zei Jezus tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en gingt waarheen ge wilde. Maar wanneer ge oud zijt, zult gij uw handen uitstrekken. Een ander zal u omgorden en brengen waarheen gij niet wilt. Hiermee zinspeelde hij op de dood, waardoor hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei hij tot hem: Volg mij. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.
0: Jezus, Petrus is een mens net als wij. Een mens met zijn zwakheden. En we weten dat de grootste zwakheid van Petrus, die onverbiddelijk in het evangelie staat opgetekend, is zijn verloochening. Bij het huis van de hoge priester. Ik ken die mens niet, tot driemaal toe. En vandaag in het evangelie horen we de echo op die verloochening. Jezus wil deze zondige Petrus toch aanstellen als herder van de kerk, maar dat kan alleen als hij zijn geloof uitspreekt, als zijn trouw, zijn liefde. En daarom vraag ik tot drie keer toe: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij meer lief dan deze mij lief hebben? En telkens antwoordt Petrus: Heer, gij weet dat ik u bemin. En bij de derde keer zelfs met veel nadruk: Gij weet alles, gij weet dat ik u bemin. En iedere keer na die bekentenis van Petrus krijgt hij de opdracht om de kudde van de Heer te hoeden. Petrus, die elders in het evangelie al was aangesteld als rots waarop de kerk gebouwd werd, wordt hier aangesteld tot herder. Herder van heel de kerk. Er zijn veel herders in de kerk. Ook de andere apostelen waren herders. Maar Petrus is de herder over allen. En dat beleiden wij in de katholieke kerk, dat de opvolger van Petrus de opperherder is, hier op aarde. De vertegenwoordiger van Christus herderschap in deze wereld. Dat legt de verantwoordelijkheid op ons, de kudde, om hem als zodanig te aanvaarden. Om te weten dat we niets buiten Petrus om mogen doen. Maar anderzijds legt het ook een zware verantwoordelijkheid op Petrus, op de paus, om niet opnieuw Christus te verloochenen. Want ook de paus is een mens die moet waken niet te zondigen. Wij moeten op Petrus vertrouwen en Petrus moet dat vertrouwen waardig zijn door Christus echt te volgen. Bidden we in deze viering voor de paus, dat de Heilige Geest over hem mag komen, opdat hij op een goede manier naar de wil van Christus de kerk mag leiden. Amen. leggen wij met vertrouwen onze gebeden aan God voor. Voor de paus. Dat de Heilige Geest hem de kracht mag geven om de kerk te leiden als de goede herder. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor de wereld. Dat de vrede mag toenemen overal waar oorlog is. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor allen die ziek zijn, die het moeilijk hebben. Bidden wij deze viering heel bijzonder voor monsieur Mutsijs, die vandaag geopereerd wordt als gevolg van zijn ongeluk en die tegelijk zijn verjaardag viert. Dat hij spoedig mogen herstellen. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor onze dierbare gestorvenen, dat zij door Gods genade gereinigd de eeuwige vreugde mogen binnengaan. Laat ons bidden.
2: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Almachtige eeuwige God, verhoor de gebeden die wij tot u richten en geef ons de kracht altijd te leven van u uit uw geest door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: Deze agressie wordt aan God opgedragen voor de zielleden, vragen we u.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, zie genadig naar de gaven van uw volk. Wij bidden u, zuiver ons geweten door de komst van de Heilige Geest, zodat ons offer voor u aanvaardbaar wordt door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door Christus onze Heer. Hij is, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u zijn vader heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Je hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat ze voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind. Nu gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw in dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn vereisten en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart, sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijzende kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Gerardus en hulpbisschop Robertus en allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goed er ook degenen die een bijzondere plaats innemen.

0: Gedenk in uw goed er ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer. Met de apostelen, martelaar en al uw heiligen. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld. Vragen wij om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid. En brengen wij u onze dank. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam en geest.

0: Dit zegt de Heer, wanneer de geest der waarheid komt, zal hij u tot volle waarheid brengen. Halleluja.
1: Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus.
2: Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. God, door uw sacrament zuivert en voedt gij ons. Wij bidden u, laat ons eeuwig leven vinden door deze maaltijd waar gij ons hebt toegelaten. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegene u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.
1: Amen.

En beste luisteraars, we waren voor de Heilige Mis verbonden met de kapel van Radio Maria. Celebrant van de Heilige Mis is pastoor Mennen geweest. Ik zal u zometeen vertellen over de programmering van vandaag. Maar eerst wil ik met u de 8e dag van het noveen gebed tot de Heilige Geest bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bewerker van de zaligheid van onze zielen, Geest van liefde en waarheid, ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen. Geest van licht en sterkte, verlicht mijn verstand, sterk mijn wil, zuiver mijn hart en leid mij door uw ingevingen. O goede geest, o liefde, o waarheid die mij God zijt. Mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige geest, ik geef mij over aan u en vraag dat mijn hart u rijk mag zijn, zodat u daar kunt handelen zoals u wilt. Door Christus onze Heer. Amen. We lezen uit de Heilige Schrift. Ik sprak tot hen. Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en psalmen moet vervuld worden. Toen maakte hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei hun, zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden, dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonde gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. Gij zijt getuige hiervan, daarom zend ik tot u wat door mijn Vader beloofd is. Blijf dus in de stad, totdat gij uit de hoge met kracht zult zijn toegerust. Nu leidde hij hen naar buiten, tot bij Bethanië, hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, verwijderde hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Ze hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijken God. Uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, versen 44 tot en met 53. Overwegen we een kort moment in stilte deze woorden uit de Heilige Schrift. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden, door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, dit was het noveengebed, dag 8 van de noveen tot de Heilige Geest, ter voorbereiding op Pinksteren. Ik wil u nog vertellen wat u vandaag van ons kunt verwachten. Zometeen om 10 uur hoort het verhaal van de Heilige van de dag. Daarna om 10:15 hoort u het programma Kerk in Nood met Dennis Peters. Op 11:15 hoort u de lezing uit de lezingdienst en om 11:00
het programma De Club van Job met Pastoor Menne en antwoorden op geloofsvragen van luisteraars om 12 uur. Kunt u meebidden met het middaggebed en met de rozenkrans. Daarna meteen ook weer het noveengebed. Kwart over 1 hoort u een les van de heilige Franciscus met broeder Jan Termaat. En om 1:30 hoort u weer een aflevering uit het boek Een vuur dat opleidt over priesterpoppen. Om 2:00 musica sacra met muziek voor het feest van Pinksteren. Om 3:00 de kruisweg. Om 3:30 het weekend in met Radio Maria en pastoor Pieter Zimmerman. Om 4:30 de meditatie van Pater Boets bij het evangelie van vandaag. Om 5:00 kunt u meebidden met de rozenkrans. Om 5:30 met de vespers. En om 6:05 kunt u luisteren naar een lezing uit het archief over de heilige Rita van Castia, die wij vandaag ook vieren, door deken Felix van Meerbergen. En om 7:00 vanavond begint de heilige mis vanuit de kapel van Radio, niet vanuit de kapel van Radio Maria, maar vanuit de heilige Lodewijkkerk in Leiden. We wensen u een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Luisteraar, gisteren vierde in Nederland, zoals het ook hoort, de hemelvaart van de Heer. Merkwaardig genoeg wordt het feest hier in Ierland de zondag daarop gevierd. Dus komende zondag. Nu bidden wij hier om de komst van de Heilige Geest, de Pinksterveen, terwijl Jezus nog niet eens ten hemel is gevaren. Onze Heer zal het allemaal wel met een glimlach aanschouwen. Nou fijn, ondanks dit alles wil ik het afwachting van de nederdaling van de Heilige Geest volgende week met Pinkster deze bijdrage beginnen met de noveen tot diezelfde Heilige Geest. Kom, Schepper Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw goddelijke liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden. O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen, geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen blijden door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Zo, en dan gaan we nu snel verder met onze zalig van vandaag, Maria Dominica Barbantini. Broen. Dochter van de uit Zwitserland afkomstige Pietro Broen en zijn lieve Giovanna Granucci di Pariana. Ik begin met hoe de op 17 januari 1789 in Lucca geboren Italiaanse, 22 jaar oud, niet meer weet hoe ze verder moet. Ze kent geen andere troost dan de Heer. Hij had erbij gestaan toen ze enkele jaar eerder zo'n beetje haar hele familie had verloren, haar vader en drie broers. Nu houdt Maria huilend de handen van Salvatore vast, haar man. 5 maanden waren ze nog maar getrouwd en daar ligt hij nu, de ogen voor eeuwig gesloten. Ze houdt zoveel van hem. Denk eraan hoe blij hij was toen ze hem vertelde dat ze een kleintje zouden krijgen. Maar de goede God haalde Salvatore naar huis, nog voordat hij hun kindje geboren kon zien worden. Diezelfde nacht kijkt Maria in haar ontroostbare verdriet schuin omhoog naar het kruis, waar hij zo liefdevol van omlaag kijkt. Dan staat ze op, ligt het kruis voor de muur, valt op haar knieën en omhelst hem. O mijn God, God van mijn hart, u die tot bloedens toe bent geslagen, u die voor mij gekruisigd bent, vanaf nu zult u de geliefde echtgenoot van mijn ziel zijn. Mijn enige liefde, mijn eeuwig geluk. Lieve Jezus, ik hou zoveel van u. Aan u wijd ik mij toe. U bent alles wat ik heb. Alles wat ik heb, is nu van u. Maria's overgave is geen opwelling. Aanvankelijk zet ze nog het bedrijf van haar Salvatore voort, wat haar overdag dan bezighield. Maar als de avonden invallen, zij zich eenzaam en alleen voelt, gaat ze pad. Bezoekt zieken en stervenden. Veel vreugde vindt ze in de geboorte van een zoon, maar de Heer wil Maria helemaal voor zich. De jongen is nog geen 8 jaar oud, als Maria ook hem dan korte ziekte terug moet geven aan hem die zij niet altijd begrijpt. Misschien zelfs altijd niet, maar toch zo lief heeft. Ik snap niet dat ik toen niet geestelijk ben ingestort, zou ze laten schrijven. Ik keek naar de hemel en gebukt onder zoveel verdriet herneelde ik toen mijn offer. Maria's overgave is volledig. Zij begrijpt als geen ander het lijden. Ziet de lijdende Heer in vele bange stervende ogen. Haar overgeven liefde werkt aanstekelijk. Langzaam verzamelt ze andere vrouwen om zich heen. Overdag en 's nachts, onder de brandende zon of door de stromende regen, zien ze haar, verlicht door het flakkerende licht van een brandende lantaarn, door de smalle, donkere straten van Lucca lopen. Altijd onderweg naar een zieke, een eenzame of anderzijds hulpbehoevende. Benacht ging tijdens een zware storm haar lichtje uit. Pas na lange tijd, tastend door de duisternis, haar wegzoekend, arriveerde ze bij het gewenste huis om zich die nacht in haar doorweekte kleren helemaal aan Jezus te geven, aanwezig in een doodzieke man. De volgende dag moest ze weer werken. Gegeten had ze niet. En toen de slaap haar probeerde te overweldigen, smeerde zij tabak in haar ogen. De pijn zorgde er in ieder geval voor dat ze wakker bleef. De volgende avond ging ze opnieuw op pad, bezocht ze weer de zieke. Een tijd lang werd ze midden in de nacht achtervolgd door een man met ogenschijnlijk kwade bedoelingen. Maar dat kon haar toch niet stoppen. Niets kon de vlam in haar hart doven. Haar weerhouden Jezus verborgen in die ogen van de zieke en lijdenden te dienen, te verzorgen en hopelijk te genezen. Aanvankelijk leefde Maria Dominica bij de zusters Visitandinnen, maar daar voelde zij zich niet op haar plaats. Ze bad: Heer, wat wilt u van mij? Dan ontmoet ze Antonio Scalabrini, de generaal van de zieke broeders van Sint Camillus. Beiden, Maria Dominica en Antonio, weten dat het de Heer is die hun paden heeft doen kruisen. En zo sticht Maria met hulp van Antonio Scalabrini de vrouwelijke tak van zijn orde. En in 1853, toen Paus Pius IX haar zusters de dienaressen van de zieke. 2 jaar later, 1855, wordt de streek getroffen door cholera. De spiritualiteit van de zusters is overgave tot in de dood. In het volle besef dat hun liefdevolle ontferming over de stervenden hun eigen leven aan een zijden draad doet hangen, lopen de zusters door de straten op zoek naar steeds nieuwe slachtoffers. Slapen is in die tijd voor hen niet meer weggelegd, want op de overvolle zalen van de ziekenhuizen liggen onafgebroken doodsbange ogen te wachten op het onvermijdelijke, hun ontmoeting met de Heer. Voor het eerst sieren de zusters dan met het Rode Kruis. Alles en iedereen heeft Maria Dominica Barbantini moeten afstaan. De grootste dag van haar leven zou 22 mei 1868 worden. Want toen haalde de Heer haar na 79 jaar naar huis. Paus Johannes Paulus II verklaarde Maria Dominica Barbantini op 7 maart 1995 zalig. Maria Dominica Barbantini, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Van harte welkom in het programma Kerk in Nood. Zo om de week met ook, zoals deze keer, Dennis Peters van Kerk in Nood. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, Yvonne.
0: Ja, Dennis, je hebt een aantal items uitgekozen waar je de luisteraars graag iets over wil vertellen.
1: Ja, en gebed om voor wil vragen natuurlijk. Hè. Dus het eerste is Libanon. We hebben daar afgelopen keren wat vaker over gehad. De situatie met de aanvallen die gewoon doorgaat. Je hoort daar iets minder van. Ik weet niet of jij dat zelf wel meegekregen de afgelopen tijd.
0: Ja.
1: Maar dat met name de aanvallen vanuit Israël op het zuiden van Libanon nog steeds gewoon doorgaan.
0: Mm-hmm. Ja, dat is toch wel bekend, ja.
1: Ja, wel bekend, maar het is niet meer dat je zegt dat het op het journaal is. Hè? Dus het is niet meer zo groot nieuws dat het journaal denkt van nou, daar moeten we nog de aandacht aan besteden. Nee. Maar wij krijgen zelf de verhalen natuurlijk nog wel. En onder andere van een priester van Jaroen, een van de dorpen in het zuiden. En die spreekt echt zijn vrees uit dat hij zegt van ja, we gaan hier waarschijnlijk nooit meer terugkomen.
0: Ja.
1: Hij is de pastoor van de Griekse katholiek Melkitische kerk. Hè, dus verbonden met de katholieke kerk, met de eigen rites. En hij zegt, ja, mensen zijn hier sowieso al gewond. Omdat in 2023 het dorp ook voor een redelijk deel verwoest was geraakt. Met de aanvallen destijds. En nu is er een staakt het vuren geweest. En nou opnieuw weer zijn de aanvallen begonnen. En hij zegt, ja, we hebben echt te maken met systematische verwoestingen. Dus huizen die geraakt zijn, een standbeeld van Sint Joris aan de westkant van het dorp, dat werd vernield. Ik heb foto's gezien ook van beschietingen, dat je echt de gaten in de daken ziet van verschillende huizen. Ja, en de mensen zijn dus nu gevlucht en willen eigenlijk niets anders dan terugkeren en het liefst gewoon daar blijven, op het land van hun voorouders. En dat lukt dus niet op het ogenblik.
0: Nee, nee. En het dorp is, wat je zei, hè, eerder ja, aangevallen, heeft onder vuur gelegen. Is daar een duidelijke aanleiding toe? Is het pech dat ze daar zitten? Weet je daar iets van?
1: Nou ja, in dit geval, eerder hebben we het daarover gehad, van dat een zuster mij vertelde van ja, goh, we kwamen erachter dat er zelfs tunnels door Hezbollah, hè, dus de Sjiïtisch moslimorganisatie, die veel aanvallen op Israël uitvoert. Hè, die hadden in een ander dorp hadden ze ontdekt dat Hezbollah dus tunnels groef onder het dorp.
0: Ja.
1: En dan snap je inderdaad dat Israël zegt van ja, dat is voor ons een veiligheidsrisico. Maar in dit geval hebben we niet te horen gekregen dat het geval was. Maar Israël zegt wel heel simpel, alles wat binnen een bepaalde gele lijn is, is voor hun een veiligheidszone en daar moeten de mensen dan maar gewoon weg.
0: Ja.
1: En die jagen ze dan op deze manier gewoon weg, met beschietingen van de huizen. We weten dat onder andere een priester daarbij is omgekomen en de broer van een andere priester.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: We hebben het ook in het verleden al over gehad.
0: Yeah.
1: En dit blijft dus nu gewoon doorgaan. En hij zegt, we zijn bang dat dit misschien wel de laatste keer is dat we hier zijn. Want als het

0: de systematische vernietiging zo doorgaat, ja, waarna moeten we dan nog terugkeren?
1: Zo, ja, ja. En is er in het land zelf, hè, want er zijn natuurlijk allerlei groeperingen, noem ik het dan even, ja, religieuze groeperingen, is het bekend of zij, ja, toch kunnen worden opgevangen ergens? Ja, blijvend is natuurlijk een ander verhaal, maar zoals nu, ze zijn gevlucht. Waar zijn ze nu? Waar zijn ze naartoe gevlucht?
0: De christenen die vluchten vaak naar burige dorpen. Dus dat betekent dat ze proberen om nog redelijk in de regen te zijn. Of anders naar Beirut, hè, de hoofdstad,
1: ja.
0: Waar natuurlijk heel veel mensen zitten. Ik heb contact gehad zelf met wat studenten met wie ik nog niet zo lang geleden een opname heb gemaakt over het studentenpastoraat in Libanon.
1: Mm-hmm.
0: En ik vroeg hun van, ja, hoe is de situatie voor jullie op het ogenblik? En die zeiden, nou, eigenlijk wel goed. En de lessen gaan weer gewoon door. Maar dat geldt dan voor Beirut. Daar is de situatie dus redelijk normaal.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb begrepen dat in het zuiden van het land dus gewoon heel veel dingen ook niet door kunnen gaan.
1: Nee.
0: Dus de lessen die je daar hebt op school, die gaan niet door. Wij zijn gevraagd als Kerk en Nood om te helpen met medische centra, zeg maar. Ziekenhuis is een beetje een groot woord. Om die te helpen oprichten. Omdat er dus nog steeds gewoon die aanvallen zijn.
1: Ja,
0: dus het is
1: ja.
0: een beetje een gespleten wereld in die zin. Dus Libanezen zijn natuurlijk behoorlijk gewend geraakt aan oorlog. Ik ben er nu 3 keer geweest. En ook een familie die ik ooit heb gesproken, die zei van, ja, elke dag dat we geen oorlog hebben in ons gebied en onze stad en onze straat, dan leven we en vieren we het leven. Ja, dat is hoe de mensen ermee omgaan.
1: Ja, ja.
0: Dus als het niet in jouw gebied is, dan ga je gewoon door met de dingen die je kunt doen.
1: Ja. Maar zoals je aangaf, hè, dit dorp Jaroen, daar lees je dan ook dat het parochiezaal, die dan als kerk diende, is verwoest. Jongerencentrum en het klooster van zusters, Melkitisch zusters, ging verloren. De school, die bood dan wel wat onderdak, maar dat is dan nu ook niet meer het geval.
0: Nee, ja. Dat klopt. Dus, ja. Dus vandaar dat woordje systematische vernietiging. Het is niet één gebouw dat even geraakt is. En dan begrijp je ook dat mensen echt nu wel weg moeten gaan.
1: Ja, ja.
0: En dan de trauma's waar hij het ook over heeft. Hè. Van stel dat ze terug kunnen en ze kunnen herbouwen. Ja, dan blijven natuurlijk nog wel de wonden van, ja, het gevaar dat er is geweest. De mensen die je hebt verloren. Dat kennen we allemaal. Het leven, het dealen met... Met het leven zoals het is, hè?
1: Ja.
0: De moeilijke kanten ervan.
1: Ja, ja.
0: Daar wil je niet te veel van meemaken.
1: Nee, nee. Dus wat jij net eigenlijk al opnoemde, hè, het gebed, dat hebben ze heel hard nodig. En laten we ook bidden dan dat, dat er ook toch, ja, vrede mag komen. Ik bedoel, dat is uiteindelijk alles wat men wenst natuurlijk. Dat er vrede mag komen om daarna toch wel weer het leven ook in die plekken op te kunnen pakken. Hoe moeilijk ook, hè, wat je aangeeft. Mm-hmm. Ja. Nou, jullie volgen het en wij horen dat dan ook weer. Over naar het volgende onderwerp, Dennis.
0: Ja, Mozambique, waar jihadisten een historische kerk, moet ik ook zeggen. En dan hebben we het over een 100 jaar oud, nog niet eens, 80 jaar oud. Die is verwoest. En nu is het positieve nieuws wat de bisschop zegt van, ja, hij heeft wel heel veel steun ontvangen vanuit de moslimgemeenschap.
1: Ach,
0: En daarvan zegt hij van, dat is voor hem heel belangrijk, omdat hij toch wel ziet van die jihadisten, die worden natuurlijk ook door hun gematigde medebroeders van hun eigen geloof, worden die toch ook wel bekritiseerd en niet altijd even openlijk, maar in dit geval dus wel. Dus nu dit is gebeurd, deze kerk is beschadigd en ook veel mensen zijn weggejaagd uit dat gebied. Is hij blij dat de kerk zich heel duidelijk in heel Mozambique, hè, dus heeft uitgesproken tegen deze aanvallen die heel duidelijk nu doelgericht op kerken zijn.
1: Mm. En ook bedoeld om eigenlijk de christenen steeds verder weg naar het zuiden natuurlijk te... Toch? Neem ik aan.
0: Ja,
1: zoals in die,
0: dus
1: in die gebieden...
0: wat meer moslim,
1: ja.
0: En het zuiden van Mozambique is meer christelijk. En dat is de meerderheid van het hele land. Waar het om gaat is altijd lastig. Aan de ene kant heb je die ideologie die meespeelt. En dat mensen dus de christenen willen wegjagen om het feit dat ze christen zijn.
1: Ja.
0: Nou, dat is waarom we het er ook over hebben hier natuurlijk. Aan de andere kant hebben ze ook gewoon raffinaderij.

0: naar die rijen in handen gehad. Dus dat heeft meer te maken met geld en macht en hele menselijke motieven, zeg maar, om gewoon rijker ervan te worden.
1: Ja, de combinatie. En dat maakt het natuurlijk ook moeilijk. Maar heel goed dat nu het officieel is veroordeeld door de moslimgemeenschap zelf. Ja.
0: Waar wij als Kerkenoot ook heel blij mee zijn, ja? Omdat we namelijk ook sinds 2023 al programma's promoten van de kerk om leiders, religieuze leiders, dus vanuit de christelijke kant, niet alleen katholiek, maar ook protestanten, en vanuit de moslimkant bij elkaar te brengen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een programma wat dus al langer loopt, omdat die interreligieuze dialoog heel belangrijk is. Je wil ervoor zorgen dat er minder geradicaliseerde moslims zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar de enige manier om dat te bereiken is door ook gewoon heel veel nauw samen te werken met gematigde moslims. En dat hele denken te deradicaliseren, zoals Paus Franciscus het ooit al heeft genoemd. En dat steunen we al sinds 2023. Dus dat is mooi dat dan ook een van de dingen die daaruit voortkomt, zo'n verklaring is vanuit de moslimgemeenschap op dit soort momenten.
1: Ja, dat zijn eigenlijk allemaal bouwsteentjes die uiteindelijk, hoop je, ook zullen bijdragen aan een meer stabiele situatie. Waar het nog niet is, maar want ik begrijp dat Kerk in Nood ook andere projecten steunt, financiert voor humanitaire hulp, psychologische begeleiding en zo.
0: Ja, klopt, ja, allebei.
1: Ja.
0: Dat meer dan 1 miljoen vluchtelingen. Hè? Dus je kunt bijna niet anders dan dat je de mensen ook helpt als ze bij jou komen. Heel veel mensen vluchten dus ook naar de missieposten van de kerk. Mensen die in Afrika zijn geweest of daar documentaires over hebben gezien, die kennen dat ook wel. Dat zijn die missieposten waar je dan vaak een ziekenhuis hebt, een school hebt, de kerk zelf en een huis van de priesters of van de zusters of allebei. Ja, en dat zijn de plekken waar mensen het eerste beschutting zoeken.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over christenen, maar ook wel vaak moslims.
1: Ja, precies. En die dan weten dat ze toch daar wel worden opgevangen en veilig zijn. Ja, belangrijk, ja. Belangrijk.
0: Maar gebed nodig met meer dan 1 miljoen vluchtelingen en honderden mensen die vermoord zijn om hun geloof ook. Die mensen hebben wel hard ons gebed nodig.
1: Nou, absoluut, absoluut. En inderdaad ook steun, hè, wat jullie doen natuurlijk. En op de website kun je dit allemaal terugvinden. We hebben nog een laatste belangrijk onderwerp. En dat is Cuba.
0: Ja, het is nu in het nieuws. Wat meer, moet ik zeggen. We hadden net ook even het over het journaal. Ik heb het wel op de website van de NOS gezien. Maar ik heb niet alle dagen het NOS-journaal gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb het op het NOS-journaal nog niet gezien. Ja, de problemen in het land zijn echt wel heel groot. Het is een boycott vanuit de Verenigde Staten. Van de week was het nieuws wel even dat Mexico, onder andere, dus de overheid van Mexico, wat hulp heeft gestuurd. Ja, en wij krijgen ook als Kerk en Nood vanuit de kerk te horen hoe zwaar die situatie op het ogenblik is.
1: Mm-hmm.
0: En stel je voor dat je naar het ziekenhuis gaat en je moet je eigen verband en je eigen spuiten en medicijnen moet je eerst zelf gaan sprokkelen voordat een arts jou kan helpen.
1: Ja.
0: Dat is de situatie daar al. Ja, en een van de dingen die nu bijgekomen is door het olietekort onder andere, dat ook de elektriciteit heel vaak doet. En dan ook heel lang. Dus echt 30 uur geen elektriciteit. En ik denk dat we allemaal in Nederland met een enkele keer dat we die stroom zien uitvallen wel kennen wat er dan gebeurt met je koelkast. Of je diepvries. En dat is dus echt voor de mensen die al amper eten hebben, is dit echt een rampscenario. Dat het weinige eten dat ze hebben ook nog eens bederft. Dus de problemen worden groter en groter en groter.
1: Ja.
0: En de bisschop die dus echt zegt van ja, het is een situatie van wanhoop. Dus het is heel belangrijk voor ons dat we hier blijven om de mensen een riem onder de
1: hart onder de riem te steken. Ja.
0: Ja. En de andere kant wat hij zegt is van, er zijn ook wel hele mooie dingen die eruit voortkomen. En de getuigenissen van onze priesters en zusters zijn ongelooflijk. Die blijven ook gewoon, zelfs al is het voor henzelf heel erg zwaar. En we zien kleine initiatieven die opkomen, zoals gaarkeukens en maaltijddiensten. Waarvan hij zegt van, en dan quote ik hem even letterlijk, wat hij zegt is van, ze slagen erin om uit het niets voedsel en middelen tevoorschijn te toveren. Nou ja, ik moet natuurlijk meteen denken aan de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Hij had het onder andere over een plek waar dan 300 mensen worden gevoed door de zusters.
1: Mm-hmm.
0: die dan steeds improviseren en alles gebruiken, blikken met zwarte en witte bonen, om maar meer porties te kunnen serveren. En de mensen zien ook dat de kerk dus echt deelt wat ze heeft.
1: Ja, dat
0: is natuurlijk wel heel mooi, omdat juist ons licht schijnt in die tijd dat het meest duister is.
1: Ja, kun jij kort toch ook even aangeven, de kerk in Cuba, dat is natuurlijk misschien nu wel, maar dat is niet zomaar vanzelfsprekend, hè, dat de kerk kan handelen in Cuba.
0: Nee, klopt. Kijk, er is al heel lang een communistisch regime natuurlijk, hè, sinds de revolutie. Wat voor een periode zelfs diensten, dus gewoon de eucharistievieringen en vespers en noem maar op, allemaal onmogelijk heeft gemaakt. Mm-hmm. Ook alle missionarissen het land uit heeft gezet destijds. Ja. We zien nog steeds niet echt missionarissen in die zin, tenzij ze even op bezoek komen. Dat blijft een probleem. Wat ook is gebeurd, dat is dat de ziekenhuizen en de scholen allemaal geprivatiseerd of in de handen van de staat zijn gekomen.
1: Ja, ja.
0: Wat je dus nu ziet is dat er een paar van dit soort kleine initiatiefjes dus toch wel worden toegestaan. En dat is nieuw. Dat heeft lange tijd heeft dat niet gekund. De afgelopen jaren kan er weer iets meer wat dat betreft. En dan zie je dat de kerk dus inderdaad weer wat ruimte krijgt om ook die diaconale kant een beetje te laten zien.
1: Ja. En dat is dus heel belangrijk, denk ik, ook voor luisteraars en voor mensen die hulp bieden en kerk in nood steunen, om te beseffen dat dat gebed zo nodig is, dat er überhaupt die ruimte is voor degene die er dan zijn om die initiatieven te nemen. Hè? Want dat is gewoon niet zo vanzelfsprekend.
0: Nee. Ja, en als je er dieper in gaat duiken, maar ik weet niet of we hier echt de vlees uit voor hebben.
1: Nee.
0: Het is ongelooflijk hoe die samenleving door dat communistische regime allemaal onder druk is gezet.
1: Ja.
0: Moet je voorstellen dat je een soort van wijkcomité hebt met iemand in jouw wijk die gaat kijken of jij wel volgens de normen van de communistische staat leeft. En jou kan aangeven. En dat is allemaal gebeurd in het verleden. Hè?
1: Ja.
0: En hoe groot dat netwerk nog steeds is van die spionnen van de staat en dat soort dingen. Ja, dat weten we niet precies natuurlijk. Het is allemaal wat geheim.
1: Mm-hmm.
0: Maar het maakt, ik ben er zelf geweest, jij zei zelf ook dat je er bent geweest. Het maakt dat mensen niet heel vrij durven te praten over de dingen die er echt gebeuren. En we daardoor ook niet 100% zeker weten.
1: Nee, dat snap ik.
0: Wat speelt er nog? Maar de angst is er nog steeds.
1: Ja.
0: En dat is ook waardoor die wanhoop soms is, waardoor mensen wegtrekken uit Cuba. En waardoor de bisschop ook zegt van ja, het is juist een getuigenis, het feit dat onze zusters en onze priesters hier gewoon blijven. En met mensen hier zijn, arm zijn met de mensen, hongerig zijn met de mensen. Wat gewoon een getuigenis is op zich.
1: Ja. Dennis, mooi zoals je dat vertelt. En laten we daar inderdaad gebed voor vragen. En dan wil ik ook jou vragen om deze uitzending te beëindigen natuurlijk met het gebed. En danken voor je tijd.
0: Graag gedaan. Genadige God, gij hebt man en vrouw geschapen voor elkaar. Wij willen u vandaag in het bijzonder bidden voor de gehuwden. Schenk echt lieden wederzijds geduld, trouw aan hun roeping en een groeiende liefde voor u, voor hun naasten en voor elkaar. Geef dat hun liefde vrucht draagt voor de samenleving en bijdraagt aan de opbouw van uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Dit vragen wij u op voorspraak van de Franciscaanse martelaren van Japan door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit Handelingen van de Apostelen. Paulus op het eiland Malta reist naar Rome. Eerst na onze redding vernamen wij dat het eiland Malta heette. De bevolking betoonde zich jegens ons buitengewoon vriendelijk. Omdat het begon te regenen en het koud was, legden zij een groot vuur aan en lieten ons allen daaromheen plaatsnemen. Toen Paulus een hoop dor hout had bijeengeraapt en op het vuur wierp, kwam er ten gevolge van de hitte een adder uit de voorschijn die zich in zijn hand vastbeet. Toen de eilandbewoners het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tot elkaar: "Die man is vast en zeker een moordenaar, want zelfs na zijn redding uit de zee wil de gerechtigheid hem niet in leven laten." Maar hij schudde het beest in het vuur en ondervond geen nadelige gevolgen. Zij verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Toen ze echter na lang wachten zagen dat hem niets bijzonders overkwam, sloeg hun mening om en zeiden ze dat hij een god was. In de nabijheid van die plaats bezat de eerste van het eiland, Publius geheten, een landgoed, waar hij ons opnam en gedurende 3 dagen liefdevol gastvrijheid verleende. De vader van Publius lag juist met koorts en dysenterie te bed. Paulus ging naar hem toe, sprak een gebed, legde hem de handen op en genas hem. Toen dit gebeurd was, kwamen ook de overige zieken van het eiland en werden genezen. Ze bewezen ons dan ook veel eer en bij onze afvaart voorzagen ze ons van al het nodige. Na 3 maanden voeren wij weer weg op een schip uit Alexandrië dat op het eiland overwinterd had. Het droeg de Dioscura als schegbeeld. We legden aan in Syracuse en bleven daar 3 dagen. Vandaar voeren we langs de kust en kwamen in Regium. Doordat er sanderendaags een zuidenwind opstak, waren we de volgende dag al in Puteoli. Daar troffen we broeders aan en werden uitgenodigd 7 dagen bij hen te blijven. Ten slotte gingen we dan op Rome aan. Tweede lezing. Uit Van den Tempel onzer Zielen, van de schrijfster van de Evangelische Perle, uit de 16e eeuw. Wij zullen komen en ons verblijf bij hem nemen. De apostelen zaten in het huis met gesloten deuren te wachten op de vervulling van de beloften en op de komst van de Heilige Geest. Zo ook de godvruchtige ziel. Zij zal zich altijd in afzondering houden binnen het huis van haar God, om met dezelfde beloften te worden vervuld en begiftigd. Altijd in huis blijven betekent altijd God zien, goddelijke dingen smaken en zijn bedoeling zuiver houden in al zijn werken. Wie aldus afgezonderd blijft in het gedenken van God, wordt heerlijk door hem verlicht. En wie alle aardse troost versmaden, worden overvloedig door hem getroost. Als men zich alleen houdt in de verborgen afgrond, wordt daar Gods troost aangenaam en heel helder gehoord. En wie zich alleen en verborgen met heel zijn innerlijk aan God vasthoudt, wie de verborgenheid van zijn hart alleen aan hem opdraagt en hem altijd alle zaken toevertrouwt, aan zo'n mens zal God zijn verborgenheid het meest openbaren. Hij zal de ziel in alles nabij zijn en haar trouwe vriend blijven. Want hoe het haar ook gaat, God blijft. Hij is een betrouwbaar bestuurder van de ziel. Augustinus zegt: "Ik ging hemel en aarde rond en ik vond niets onstandvastiger dan de mensen." Daarom, edele ziel, vertrouw op God, dan staat ge vast. Wie zich nu inkeert naar binnen en aandachtig en standvastig blijft bidden, hij zal door de Heilige Geest overvloedig worden vervuld van alle kostbare genade. Wanneer de mens zich zo tot God keert en vurig uitziet naar de hoge komst van de Heilige Geest, dan is de edele en liefdevolle Heilige Geest een edel bouwmeester in de ziel. Voor zich en uit eigen kracht maakt hij een plaats gereed. Hij wil zelf de stad in de ziel zijn, het huis en de huiseigenaar, om zijn edel bezoek en zijn schatten te ontvangen. Hij trekt de minnende ziel in de onuitsprekelijke afgrond, waarin het licht schijnt van het edele wezen van de Heilige Drievuldigheid. Daar stort de Heilige Geest zich uit met onuitsprekelijke liefde. Hij opent de schat van zijn geheimvolle verborgenheid en overstroomt heel het binnenste van de mens. Op genadevolle wijze vormt hij de mens tot al wat hij zelf van nature is. De Heilige Geest is een zeer diepe bron en stroomt als een wellende vloed door het rijk van de ziel en maakt de dorheid van het hart vruchtbaar. Hij verteert alle roest van de zonden en neemt elke hindernis weg. Door de vlam van zijn brandende minne doorschijnt hij het gemoed met een goddelijke straal en licht, die van de overwinning. Daar geeft de Heilige Geest getuigenis in onze geest dat wij uit genade vrije kinderen van God zijn geworden en huisgenoten, mede-erfgenamen en inwoners van God.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij de Club van Job met Pastoor Menne hier in de studio. En een heleboel vragen.
1: Een heleboel lange vragen.
0: Ja.
1: En daar zitten nogal wat vragen bij over die te maken hebben met Pius X en de aanstaande aangekondigde bisschopswijdingen. Nou, in plaats van al die vragen afzonderlijk te beantwoorden, denk ik dat ik even in het algemeen zeg wat ik ervan vind en wat ik ervan weet. Op de eerste plaats, denk ik, moeten we teruggaan naar Vaticaan II. Want daar begint het eigenlijk, of althans, daar begint het. Ja. Dat is het laatste grote concilie van de kerk. Was in de tijd, ik heb het natuurlijk meegemaakt, enorme verwachting van de vernieuwingen enzovoorts. En de kerk zou openstaan naar de wereld en zo allemaal. Mensen zouden allemaal toestromen naar de kerk, want het zou allemaal geweldig worden. Nou, we weten allemaal dat het niet geworden is, maar dan gaat het over de teksten van het concilie. Dat zijn de dingen waar we het mee moeten doen. He, als we het over het concilie hebben, moeten we het over de teksten hebben wat die vaders van het concilie hebben goedgekeurd. Daar hebben ze eindeloos over gepraat en er zijn documenten uitgekomen en daar gaat het over. Nou moeten we zeggen dat voor het eerst, denk ik wel, een concilie van de kerk een pastoraal concilie is geweest. Geen dogmatisch concilie waarin, zoals het concilie van Trent zich afzette tegen het protestantisme, zoals het concilie van Nicea zich afzette tegen de Arianen. Enfin, waarin de leer heel precies werd bepaald. Dat was bij Vaticaan II niet. Er werd heel mooi gesproken over het geloof, over hele mooie dingen enzovoorts. Allemaal over wat de kerk was en wat liturgie is en zo. Allemaal heel mooi. Maar niet heel precies gedefinieerd. Niet van, als je dat zegt, ben je niet katholiek. Als je dat zegt, dat is alleen maar katholiek. Bijvoorbeeld dat soort dingen staat er helemaal niet in. Over het algemeen kun je dus zeggen dat het hele concilieteksten uiteraard orthodox zijn. Te meer uit het concilie ook nog gezegd heeft, ze in lijn met de vorige concilies spreken. Met name dus de dogmatische constituties over de kerk enzovoorts, allemaal over de liturgie. Vaag soms, mooi, maar niet precies. Dat heeft geleid tot, na het concilie, tot allerlei uitleggingen. Hè, vanwege het feit dat het een beetje dubbelzinnig was. De vaders hadden dat niet bedoeld, maar er zijn wel bepaalde mensen, denk ik, die de teksten opstelden die dat wel bedoelden. Die wouden een ruimere opvatting, die wouden een andere, en die denken, als we het nou zo formuleren, kunnen we straks. Dat hebben ook mensen gezegd trouwens. Dat is allemaal bewezen dat ze dat zeiden. We hebben wel niet gekregen wat we wilden, zei Dom Helder Camera, maar we kunnen ermee vooruit.
0: Het komt nog.
1: Ja, het komt nog. En dan moet je ook nog zeggen dat sommige dingen optimistisch waren. Sommige dingen, heb ik wel eens gezegd, waren minder van de Heilige Geest dan van de geest van de jaren 60. Bijvoorbeeld het stuk over de kerk en de wereld. Gaudium et Spes. Dat heeft een optimistische visie op hoe de wereld is enzovoort. Wat eigenlijk een beetje raar is.
0: Flower power, hè?
1: Flower power, een beetje flower power. Daar is de kerk ook niet vreemd of niet ongevoelig voor, blijkbaar. Ja, het zegt flower power, daar staat er. Je moet het maar eens lezen. Het is allemaal heel geweldig. Goed, dus daar moeten we een beetje kritische dingen bij zetten. Dat is niet verkeerd, maar het is ook een beetje te optimistisch. Hè, de wereld, je kunt het ook wel wat negatiever zien, zal ik maar zeggen, die wereld.
0: Dat doen we wel, ja.
1: Ja, dat doen we. Nou, dan hebben we ook nog een paar dingen waar met name kritiek op is. Dat zijn de verklaringen over de godsdienstvrijheid en over de ecumene. Daar hebben traditionele mensen met name bezwaar tegen. Omdat daar dingen in staan in tegenstelling met wat heel de traditie van de kerk is. Namelijk dat, positief, ook weer positief, dat in alle christelijke denominaties min of meer de waarheid aanwezig is. Niet volledig, die is alleen in de katholieke kerk, maar overal hebben ze wel iets. En sommige meer, andere minder. Dus in de orthodoxe kerken, daar is veel meer aanwezig enzovoort. Je wordt ook kerken genoemd. Protestanten noemen ze geen kerken. Nou, de hand wordt er nog duidelijker gezegd dat protestanten geen kerken zijn. Het zijn kerkelijke gemeenschappen. Waarom de protestanten het apostolisch ambt verloren hebben. Ze hebben geen bisschoppen meer en zo. En wezenlijk voor het kerk zijn is het bisschopsambt. En het priesterschap enzovoort. Enfin, maar daar wordt een beetje flauwerpowerig over gepraat, zal ik maar zeggen. Dat heeft tot gevolg na het concilie dat men allerlei ecumenische dingen gaat doen. De een verder dan. Niet dat het concilie gezegd heeft, maar men trekt daar de conclusie uit. Tot zelfs missen met protestanten, waarin de dominees mede consecratie uitspreken. Het kan natuurlijk helemaal niet en dat is ook verboden. Maar dat heeft, is wel, ligt wel de oorsprong, ligt een beetje in de formuleringen van het concilie. Althans, dat er te weinig rekening wordt gehouden met dat de mens ten kwade geneigd is. En dus als je te veel ruimte geeft, dat ze het ook pakken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de andere godsdiensten. Van de islam wordt gezegd dat we dezelfde God aanbidden. Natuurlijk voorkomen dwaas, dat is helemaal niet zo. Het is niet dezelfde God. Totaal andere God. Hij lijkt een beetje op de God van het Oude Testament, maar in ieder geval niet. Benedictus de 16 heeft ook duidelijk gezegd van het is geen redelijke God, de God van de islam. Die kan vandaag dit zeggen en morgen dat. Terwijl de christelijke God, de God van de Bijbel, is een reden. Je kunt hem niet altijd begrijpen, ja, maar hij is wel redelijk.
0: Het is een schaduw van onze God, kun je zeggen.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Enfin, maar men doet, zegt gewoon dat het dezelfde is. Ja. En het heeft Paus Franciscus weer eens herhaald, alle kanten in. Die Abu Dhabi-verklaring enzovoorts allemaal. Maar, en dat wordt dan ook gezegd, dat als het ware die mensen ook via hun eigen geloof tot het heil kunnen komen. En dat is nooit gezegd in de kerk. Het is altijd gezegd, die mensen kunnen wel tot het heil komen, maar ondanks hun geloof. Mm-hmm. Want je kunt alleen via Christus tot dingen komen. Dus, ja. Daar zitten dus dogmatisch verschillen als je het dus vergelijkt met de traditie van de kerk. Dus zijn dus nieuwigheden. En men noemt dat in traditionele kringen modernistische ideeën. Mm-hmm. Die dus daarin, uiteindelijk zeker in de uitwerking na het concilie, ernstig doorklinken. Met name in de Assisi-verering van al die afgodsbeelden in al die kerken in Assisi en samen bidden met hindoes. Ja, dat is iets wat traditioneel in de kerk nooit gekund zou hebben.
0: Nee.
1: Het was verboden om met hindoes te bidden.
0: Dat kun je niet, want nee, je bidt niet tot dezelfde God.
1: Nee, dat kan helemaal niet. Maar toch heeft Johannes Paulus dat gedaan. En dat is een vrucht van het concilie. Kardinaal Ratzinger was het in de tijd ook niet mee eens. Die is er niet naartoe gegaan. Toen hij zelf paus werd, wilde hij het eigenlijk ook niet. Maar hij kon het niet meer tegenhouden. Toen is er nog een keer zo'n bijeenkomst geweest. Dan zie je dus hoe bepaalde bewegingen in gang gezet worden. En die zijn dan bijna niet meer te corrigeren. Dat is dus het theologische idee. Laten we nog maar zeggen dat in de theologie naar Vaticanum II, dat daar minder over zonde gepraat wordt. Dat ook het offer van het kruis niet zo belangrijk is. Het is meer Jezus is naast ons komen staan. God heeft met ons geleden en weet ik wat allemaal.
0: Kun je niet zeggen het perspectief is veranderd? Want zeggen dat het offer op het kruis niet belangrijk is?
1: Nee. Maar nou, als ja? ik nou zeg, er was een kardinaal Söller, aartsbisschop Söller, voorzitter van de bisschopconferentie in Duitsland. Ondertussen is de man dood, denk ik. Maar die heeft dus op een gegeven moment voor de televisie gezegd, in de Goede Week, we moeten af van het idee dat Jezus voor onze zonde gestorven is, want dat is niet zo. Hij is naast ons komen staan, heeft het lijden gedeeld.
0: Ja, en.
1: Ja. Nee, het gaat niet over en, hij zegt, het is dat. Ja. En dat zie je dus heel veel. Dat het zo nadrukkelijk gezegd wordt, komt maar zelden voor. Maar wel, het andere wordt steeds meer benadrukt. Als je een kruiswegoefening hebt tegenwoordig op veel plaatsen, dan gaat het allemaal over het menselijk lijden. En de Christus solidair was met het menselijk lijden enzovoort. Over verlossing wordt nauwelijks gepraat. Ik zeg hier het helemaal weg is, maar het is, die accenten zijn al. En dat is sinds het concilie zo. Omdat de moderne theologie, het modernisme, de moderne theologische, daar langzamerhand is doorgebroken na het concilie op basis van de geest van het concilie in de kerk zich breed heeft gemaakt. Dan krijgen we daarbij de liturgievernieuwing. Vaticanum II had gezegd dat er een nieuwe, of de liturgie moest vernieuwen, maar heel beperkt. Er zou iets meer volkstaal mogen komen. Overbodige herhalingen die konden eruit. Weet ik, zo'n paar van die dingen meer. Had Vaticaan II, de vaders hadden nooit, ik heb pas nog een boek gelezen van een geleerde pater, die een assistent was van een bisschop in Vaticaan II, en die op liturgieterrein deskundig was. En die zei, de vaders van het concilie, die wilden de liturgie niet veranderen. Zelfs na het concilie, die bisschoppen wilden, toen ze de eerste keer die veranderde liturgie meemaakten, zeiden, nee, dat willen we niet, waren er tegen. Dat is gebeurd door een groepje. Liturgisten. Mensen die verstand hadden van liturgie. En die op een bepaalde manier naar liturgie keken. Die wilden terug naar zoals zij dachten dat de liturgie was in de eerste eeuwen van de kerk. En de hele latere ontwikkeling van de middeleeuwen bijvoorbeeld, die wilden ze wegknippen. Middeleeuwse aanslipsels, weg, weg, weg, dat telt niet. Daarvan heeft Pius XII dat allemaal nog veroordeeld. Die zei, dit is niet goed. De ontwikkeling van de kerk gaat langzamerhand door en iedere tijd zitten er goede dingen bij. En dat moeten we meenemen in de traditie van de kerk. Als het fout is, moeten we wegdoen, maar anders hoort het erbij. Die groep heeft de overhand gekregen na het concilie. Onder leiding van meneer Bognini hebben die de zaak hervormd. En niet een klein beetje hervormd, maar gewoon het hele missaal, alles opnieuw. Nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. De gebeden die in de traditie overgeleverd waren, zijn maar voor 14%, ik zeg nog maar iets, in het nieuwe missaal terechtgekomen. De rest hebben ze nieuw gemaakt of samengeknutseld of weet ik wat allemaal. En wat krijg je dan? Dan krijg je een invloed van die theologie van die mensen onevenredig op die liturgie. Van tevoren werd de liturgie gewoon overgedragen. Je kreeg verschillende opvattingen enzovoort. Maar de liturgie corrigeerde die opvattingen, want de traditie die werd gewoon doorgegeven. Nu wordt de hele traditie veranderd. En je ziet dan ineens bijvoorbeeld dat in de liturgie, dat hebben ze na de hand weer een beetje gecorrigeerd, maar bijvoorbeeld dat het begrip ziel bijna verdween want daar hadden de modernisten toch niet mee. De mens was een eenheid en als je dood bent, dan ben je dood. En als je weer verrijzen is, dan word je weer helemaal. Nou, het voorbestaan van de ziel, daar waren ze ook niet voor. Dat was een nieuwe catechisme, die Hollandse catechisme stond er ook niet. Dus ik weet uit mijn eigen opleiding, dat soort ideeën hadden ze dus allemaal. En die zijn voor een stuk, niet helemaal, in het missaal terechtgekomen. En er is ook kritiek op gekomen. En dus is een klein beetje is terecht getrokken, maar niet helemaal. De hele geest van het missaal is een modernistische geest. Zo maar zeggen. Daarmee zeg ik niet dat het missaal niet katholiek is. Dat is het wel. Dus het is ook wel geldig. Ik doe ook de nieuwe mis, dus dat is het punt niet. Alleen, er zitten bepaalde tendensen in die niet stroken met de traditie van de kerk. Ik heb al dikwijls gezegd, de offerande bijvoorbeeld is eruit gegooid. Die prachtige gebeden van de offerande. Dus waarin het offerkarakter, waar ik het straks al over had, wat een beetje aan de kant geschoven wordt, waarin dat juist sterk naar voren komt, dat hebben ze. Dat wil niet zeggen dat er in de mis niet meer over offer gesproken wordt, in de nieuwe mis, maar minder duidelijk. En dan is nog de vraag wat dat offer is. De priester als offeraar is verdwenen. Hij is nou de voorzitter van de conferentie, zal ik maar zeggen. Hij zit op een stoel. achter het altaar. Daar moet je eigenlijk zitten. Terwijl hij vroeger met de gelovigen samen, hij als eerste, richting God stond om het offer op te dragen. Dat was de huidige kerk, die nieuwe kerk, de zaal van de gemeenschap. Niet zozeer een offerruimte, niet gericht op God. Het is meer op de gemeenschap. Nou, dat soort dingen, die zijn niet traditioneel. Je kunt 1500 jaar teruggaan en dan was dat niet. En nu hebben ze dat ineens gedaan. En zeg je, is dat gelukkig? Nou, ik denk het niet. Mensen zijn niet meer naar de kerk gekomen in ieder geval. Laten we dat maar vooropstellen. En waarom zijn er nu vooral die jonge mensen die weer opnieuw interesse hebben in geloof en in liturgie, die het meest trekken naar de oude mis, omdat daarin het mysterie veel duidelijker naar voren komt. En naar voren komt wat er eigenlijk gevierd wordt. Neem me niet kwalijk, ik hoest, dus ik weet niet hoe. Maar ja, dat komt omdat ik zo veel te veel praat.
0: Ja.
1: Nou, in ieder geval, in het direct vrij God naar het concilie heeft Monsieur Lefebvre, een missiebisschop eigenlijk, een Franse missiebisschop die lang in de missie gezeten had, daar heel veel grote dagen had gedaan, geweldig, een vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in Afrika voor de missies enzovoort, dus een geweldige naam, heeft ook concilie meegemaakt en ziet na het concilie van alles misgaan. Die ziet dat de priesters, dat de seminaristen geen opleidingen meer vinden. Datzelfde is in Nederland ook gebeurd. Dat is ook niet toevallig. Na het concilie ineens alle opleidingen die deugen niet meer. Want er wordt, dat heb ik zelf meegemaakt, dat is allemaal een modernistische opleiding, die professoren en zo. Dus de seminaristen die haken af of die gaan op zoek naar iets degelijks. Zeg, in Nederland was dat Gijssen met Rolduc. En zo is in Frankrijk of in Zwitserland eigenlijk is Monsieur Lefebvre begonnen met de seminarie voor priesters in Econe. En die hielden vast aan de oude liturgie, omdat hij zei, die oude liturgie zit dichter bij het volledige katholieke geloof. Nou, ik kan niet precies allemaal vertellen, want dat is een hele geschiedenis. Wat er dan komt, daar komen bisschoppen tegen in opstand. Hij heeft dus een groep, een priestergenootschap gesticht met toestemming van de plaatselijke bisschop, wat er kan, die heeft hij goedgekeurd. Maar die man was al oud, die is afgetreden vanwege zijn leeftijd. Zijn opvolger, die moest er al niks meer van hebben, het was een beetje een modernist. Dan krijg je dus tegenstellingen tegen die priesterbroederschap Pius X. Uiteindelijk is het zelfs zo dat hij gesuspendeerd wordt. Mm-hmm. Hij mag geen bisschop en priesters meer wijden. Maar dat doet hij toch. En de situatie in de kerk verbetert niet. Hij ziet het rondom zich heen eigenlijk steeds slechter worden. Steeds meer bisschoppen die meegaan met gekke opvattingen enzovoorts allemaal. Gekke theologen, seminaries zeggen, in Duitsland is geen één universiteit die nog gewoon katholiek was. Het resultaat zie je nu bij de synodale weg. Maar dat is ook in de hele kerk zo. In de ene plaats meer dan de andere. Daar waar Rome ingrijpt met nieuwe bisschoppen wil het wel eens anders worden. In Nederland is het ook gebeurd toen andere bisschoppen kregen. Maar dan moet Rome actief ingrijpen. En dat doen ze niet altijd. Dat ligt er aan welke paus. Enfin, in ieder geval, hij blijft dus vasthouden aan die oude mis, aan de traditionele theologie enzovoort. En zegt, ja, maar als ik er straks niet meer ben, wie zal dan mijn priesters wijden? Want die bisschoppen zijn allemaal vijandig enzovoorts. Het moet allemaal modern zijn enzovoorts. Dus toen heeft hij, weliswaar na overleg allemaal met Rome enzovoort, maar Rome wou helemaal niet toegeven. Hij moest Vaticaan II met punten en komma's goedkeuren. En eronder, terwijl hij natuurlijk hier en daar bezwaar tegen had, zeker met de uitwerking daarvan. Tegen de liturgie had hij bezwaren. Nou, toen heeft hij uiteindelijk in 88, geloof ik, heeft hij dus toen bisschoppen gewijd. Waardoor de traditionele beweging gered

0: de Petersbroederschap opgericht. Die ook de oude mis mochten doen in de oude sacramenten. Maar die binnen het gareel van Rome waren. En geen eigen bisschoppen hadden. Nou. Dus je begrijpt dat er altijd een beetje tegenspanning is tussen Pius X en Petersbroederschap. De ene zijn regulier, de andere irregulier. Enfin, als we nou de sprong maken naar onze tijd toe, dan hebben ze nog twee bisschoppen die op leeftijd zijn. En ze zitten volgens de leiding in dezelfde situatie als toen. De situatie in de kerk is niet beter geworden. Je hebt heel veel rare bisschoppen die rare dingen doen enzovoorts allemaal in de kerk. Als je dus ziet, in Rome is het erger geworden zelfs. Als je denkt aan de de laatste, die studiegroep.
1: De synode.
0: Over die synode en die hele synode toestanden. Allemaal die gekke dingen die ze doen. Van Rome gaan gekke dingen uit. Nou, onder Franciscus was het gekker, maar het is nog niet helemaal opgehouden onder Leo. De liturgie die onder Benedictus vrijgegeven was. Toen ging het eigenlijk allemaal goed, een beetje naast elkaar. Is door Franciscus weer, is die oorlog weer begonnen. Mag niet meer. Sommige bisschoppen die zijn er heel streng in. En er zijn dus gelovigen die 100 kilometer per zondag moeten rijden om naar een mis te gaan die ze willen. Want ze kunnen alleen naar Novus Ordo mis en die nieuwe, die zijn niet altijd even goed. En sommigen willen die trouwens überhaupt niet. Omdat ze weten welke ideeën erachter zitten. Dus ja. Ze hadden het veel beter naast elkaar kunnen laten staan. Wat is nu de zaak? Bestaat er een noodsituatie? Pius X zegt dus een noodsituatie. Wij zijn katholiek, wij zijn trouw aan de paus, we willen alles. Alleen, wij hebben bisschoppen nodig, anders kunnen wij niet werken. Voor de wijdingen. Niet om iets te besturen. We hebben geen parallele kerk. Dat doen we niet. Maar nou. Ik steun dit wel. Hè? Christina niet, maar ik steun
1: dit. Nee. Ik zou heel blij zijn als ze de toestemming krijgen om bisschoppen te wijden. Ik ben alleen tegen het wijden zonder toestemming. Met toestemming zou ik heel blij voor ze zijn.
0: Wat doen al die mensen zonder toestemming? In Amerika, heeft de paus even teruggetrokken, heb ik gezien. Er zijn bisschoppen die mensen weigeren op de tong.
1: Dat weet ik.
0: Het is allemaal te gek
1: dat
0: voor woorden.
1: Ik. Maar dat is iets anders.
0: Ja, maar
1: wij
0: dat zou wel zijn.
1: Wijdingen van bisschoppen.
0: Dat weet ik.
1: Ja.
0: Maar we moeten ook niet. Waarvoor is het kerkrecht? Want het is een kerkrechtelijke. Het is geen dogmatische toestand. Het is een kerkrechtelijke regeling.
1: Ja.
0: Die pas heel kort bestaat, hè? Pas in 1983, althans met die strenge sanctie.
1: Eerder ja, maar niet. Daarvoor mochten er ook nog steeds niet, er waren er geen sancties. Maar ik denk dat het een langer verhaal dat.
0: Natuurlijk, maar we zijn heel lang dat men plaatselijk bisschoppen koos en men liet aan Rome weten. Ja. En daarmee uit. En dat kan ook.
1: Dus ik ben niet tegen, ik ben alleen tegen het.
0: Ja, maar ik ben daar ook niet voor. En ik vind dat Rome een zware verantwoordelijkheid heeft in deze.
1: Ja, maar ik denk dat.
0: Die leggen onmogelijke eisen op.
1: Ja,
0: dus
1: maar de Pius X.
0: Niet meer opleggen, zegt in de handelingen van de apostel, dan strikt noodzakelijk.
1: Precies, maar de Pius X legt ook zware. Kijk, Rome kan niet veranderen in een paar maanden. Want ze hebben een paar maanden geleden gezegd, we gaan bisschoppen wijden. En Rome moet per 1 juli veranderen.
0: Wat hebben zij gedaan? Ze hebben al jaren geprobeerd met Rome in contact te komen. Ze hebben met de nieuwe paus geprobeerd. De nieuwe paus ontvangt, en vind ik een grove belediging, ontvangt met alle foto's erbij vader Martin. Vader Martin van de homo's, die wordt wel ontvangen plechtig.
1: Ja.
0: Maar het hoofd van zo'n belangrijke groep, die willen ze niet ontvangen.
1: De Pius X in de wereld is eigenlijk maar maximaal 1% van de oude katholieken.
0: Wat?
1: De Pius X gelovigen zijn maar maximaal 1% van alle katholieken.
0: Het kan zijn, het zijn 700 priesters.
1: Ja,
0: 700 priesters.
1: Maar hoeveel in de wereld?
0: Ja, maar daar gaat het niet over. Het gaat hier over een belangrijke groep. Ik vind hetzelfde.
1: Ja.
0: Ja, als ze een grote kloosterorganisatie hebben. Die 700 priesters, hoeveel mensen zitten er?

0: rondom heen. Ze hebben alle instellingen. Het is een vrij grote organisatie hoor, voor de kerk. Ja, over heel de wereld.
1: Maar ja, ja ik zal niets meer zeggen, want daar snap ik sowieso niets van.
0: Ik vind dat Rome soepeler zou moeten zijn. En ze stellen eisen die ze niet moeten stellen.
1: Ja, maar van de Pius die moeten ze ook een beetje meer minder eisen stellen. Want ze stellen ook eisen aan Rome.
0: Welke?
1: Dat de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie moeten herzien worden. Maar dat kan niet in een paar maanden.
0: Nee, maar dat stellen ze niet. Rome mag je geen kritiek op hebben.
1: Was, een,
0: en als de congregatie nou weer zegt, en dat zei Franciscus ook, dat de lex orandi van de Novus Ordo, dus de manier van bidden van de Novus Ordo, dat de geloofsleer van de kerk is. Nou, dan zijn we ver van huis af als dat per se is.
1: Maar
0: en dat betekent dus dat de oude mis, ja, dat het tegen het geloof is.
1: Nee, maar de meeste dingen die Paulus Franciscus zei, die kloppen niet. Dus dat weten
0: ik heb nu een heel dik boek van 1000 pagina's. Het desastreuze pontificaat. En daar wordt dus van dag tot dag wat hij allemaal voor gekke dingen gezegd en gedaan heeft opgezomd. En de theologie die erachter zit, maar ik heb het nog niet gelezen.
1: Want dat is langer dan de Bijbel.
0: Ja, het is een enorm boek. Met allemaal, ja, maar gewoon degelijk.
1: Ja, maar als die mensen meer dan God hebben te vertellen.
0: Wat?
1: Hebben die mensen meer dan God te vertellen dan?
0: Nee. Die zeggen alleen dat deze streuze aspect. Het is verschrikkelijk. Het is iets waar in de hele kerk niet voorgekomen is op deze manier.
1: Ja, maar we zijn het mee eens. Was rampzalig.
0: Ja, ja, maar dat mocht je eigenlijk ook niet zeggen. Er zijn toch genoeg bisschoppen die zeggen van. Jij mag niet meer meedoen, want jij zegt dat het rampzalig is met deze paus. Oh. En je moet allemaal zeggen dat de paus heilig is.
1: Nee, we zijn. Geen mens is heilig.
0: Maar ik weet, ik heb toch zelf meegemaakt.
1: Oh, je hebt het meegemaakt.
0: Ja,
1: ik niet, want ik heb niets met de bisschop te maken.
0: Nee, ja, dat is fijn als je er niks mee te maken hebt.
1: Nou, wel in theorie wel, maar niet. Ze kennen mij niet.
0: Nee.
1: Nee, dat is het.
0: Nou, afijn. Ja. Is het nou voldoende? Is het nou duidelijk wat ik nou gezegd heb?
1: Ja.
0: En ik vind het fijn als Rome, ik zou toejuichen dat ze dat doen. Een tussenoplossing is dat ze het laten gebeuren en verder niet op reageren. De toestand blijft staan zoals hij nu
1: gezegd,
0: is.
1: We hoeven niets te doen. Ze worden geëxcommuniceerd vanzelf.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Nee.
0: Zal ik even een kerk zeggen?
1: Ja.
0: Hebben een late sententie straf. Dat betekent dus een automatische straf.
1: Ja.
0: Maar die automatische straf heeft geen enkele betekenis in het publieke domein dan wanneer die officieel verklaard is. Dus Rome, dat hebben ze de vorige keer ook gedaan. Rome moet dan zeggen, jullie hebben het opgelopen. Het is gebeurd.
1: Ja. Dus, we gaan
0: kijk, als ik op abortus staat een automatische straf.
1: Ja.
0: Excommunicatie.
1: Ja.
0: Als ik meehelp aan abortus, heb ik die opgelopen. Maar dat heeft in het publiek domein geen enkele betekenis. Pas als de bisschop zegt, je hebt abortus, jij krijgt.
1: En waar heeft het dan wel belang? Als je naar
0: voor
1: de
0: jouw
1: hemel
0: geweten.
1: Gaat, oh, voor je eigen ziel.
0: Zo, het is eigenlijk een soort uitroepteken. Dat moet je niet doen, dat is eigenlijk heel kwalijk in de kerk.
1: En dan ga je naar de hel als je dood gaat.
0: Ja, nou, dat zeggen ze ook nog niet eens.
1: Nou, zie ik.
0: Ja, maar ik bedoel, als de paus zomaar kan zeggen, je gaat naar de hel, dat gaat niet. Ze kunnen natuurlijk allemaal rare beslissingen nemen en daar excommunicaties op zetten. Maar daar gelooft geen mens natuurlijk.
1: Ja. Nou, iemand zegt, een vraagje. Het valt ons op dat u veel hoest. Misschien een keer naar de huisarts om te controleren. Of wat meer water drinken.
0: Ja, maar ik heb hier geen water en ik praat te veel. En ik ben verkouden. Ik ben daarvan aan het herstellen. Het is niet meer zo erg als het was. Vorige week was het erger.
1: Ja.
0: Maar ik gewoon verkouden.
1: En iemand zegt, het zou goed zijn als Christine wat beter luistert naar Pastoor Menne. Ik heb vandaag,
0: vandaag niks als luisteren.
1: Zoveel geduldig geluisterd.
0: Ja, het is onvoorstelbaar eigenlijk. Goed, maar over de kwestie zegt niemand meer iets. Nee. Dan gaan we dus door naar
1: door
0: een andere
1: met vraag. Andere dingen.
0: In de vorige aflevering vroeg iemand waarom Adam en Eva uit het paradijs waren gezet. Uit straf voor het van de boom van kennis en goed kwaad. Nou, dat is een beetje een rare zin. Ik wil daar het volgende over opmerken. Mij is uitgelegd dat de slang ze had verleid door te zeggen dat door het eten van de vrucht van deze boom ze in wijsheid gelijk zouden worden aan God. In elk dan krijg je gewoon kriebels. In elk geval is mij duidelijk dat dat een van de redenen is waarom Adam en Eva uit het paradijs werden gezet. Dus ongehoorzaam met aan God en gelijk willen zijn aan God. Ja, dat is het zo, ja. Dat weet iedereen. Het is de hubris.
1: Wat is hubris?
0: Dat is Grieks.
1: Ja?
0: Hubris is trots.
1: Ah, oké.
0: Okay. Overmoed. Dus de mens denkt dat hij God is. Gelijk aan God willen zijn. Verder zat ik te denken over de betekenis van hemelvaart. Johannes 14, 2, 3 kunnen we lezen. In domo patris mei mans Johannes multis Latijn krijgen we dan. We hebben zelf de vertaling erbij gezocht. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Anders zou ik gezegd hebben dat ik een plaats voor u gereed had. Dat klopt niet. Die vertaling is al verkeerd. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Was dit niet zo? Dan zou ik het gezegd hebben.
1: Ja.
0: Maar ik ga heen om een plaatsje te bereiden. Hier hebben ze een rare vertaling gemaakt. Maar in ieder geval, hij gaat om een plaats te bereiden voor ons in het paradijs. In de hemel, het paradijs wordt eigenlijk niet, wordt hier niet over gesproken. Maar dat is de kans. Maar neemt Jezus dan ook plaats aan de rechterhand van de Vader om koning te worden van het Rijk der Hemelen? Jazeker. Bij de hemelvaart wordt gezegd dat hij zetelt aan de rechterhand van de Vader. Ik vind het een mooie gedachte, dat klopt. Dat zingen we trouwens ook in het Gloria. Scheda dextrapatis. Dextris apat. Dat is dextris. Ad dextram.
1: Oeps.
0: Zet het ad dextram.
1: Als wij gaan zingen, dan komt het goed.
0: Goed. De kerk leert een andere vraag. Dat alleen gewijde handen het lichaam van Christus aan mogen raken. Dat leert de kerk niet. Dat is tijdlang een disciplinaire regel geweest in de kerk. Dat de gewone gelovigen het lichaam van Christus niet mochten aanraken. Was in mijn jeugd zo enzovoort. Ik weet niet hoe het in de Oosterse, in de Orthodoxe kerk was. Dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Maar daar was ook de communie in de mond. Dus dat speelde ook
1: sowieso
0: helemaal.
1: Mogelijk, ja.
0: Dus dat is niet zo. En op een gegeven moment is er na het concilie, dat is ook een van die ontwikkelingen waar we nou niet altijd zo blij mee zijn, dat er van onderop de roep kwam om de communie op de hand en niet in de mond. Daar heeft de kerk wel moeite mee gehad. Paulus VI wilde dat niet. Maar ze bleven het doen enzovoort. En hier in Nederland is het gewoon, ze deden het gewoon. En zo is het afgedwongen. Gaat de communicant zonde? Nee, want het is toegestaan. Als het netjes gebeurt, is het toegestaan. Er bestaat altijd risico dat er hostiekruimels op de grond achter kunnen, op de handen achter kunnen blijven. Dat is zeker. Daarom wordt er ook wel gezegd dat je eigenlijk niet de hostie in de mond moet steken. Maar dat je gewoon in de hand, in de rechterhand. En dat je met je mond naar je hand moet gaan. En zo de hostie moet nemen. En alle kruimels die er eventueel bij liggen. Maar dat is niet de gewoonte, maar dat zou eigenlijk wel moeten als men op de hand communiceert. Dan hebben we na het lezen van het kort kritisch onderzoek van een nieuwe Ordo Missae van de kardinalen Bacci en Ottaviani. En nu er steeds meer informatie bekend wordt over de totstandkoming van de nieuwe misorde. En het een soort knip- en plakliturgie is geworden. Vanuit een geesteshouding die de nieuwe misorde ook voor veel protestanten acceptabel zou maken, er toch een ruimhartige toelating van de TLM zou moeten komen. Dus traditioneel. Om het een en ander weer op een goede theologische koers te brengen. Hoe ziet u dat? Nou.
1: Zal ik een glas water gaan halen?
0: Nou, het haalt allemaal niet meer uit. Ja. Je moet het er straks allemaal maar uitknippen. Je hebt een hoop werk.
1: Nou, ja, precies. Ik kijk nog waar is die hoesjes. Ja, dat is maar, ja.
0: Maar dat kun je zien op het scherm of dingen. Hè? Gaat
1: ja, dat, ja, ja. Nou, ik zal Inge vragen of ze een glas water kan brengen.
0: Ah. Goed. We hebben het al over gehad, over die nieuwe liturgie. Daar waren nogal wat bezwaren tegen van de kardinalen Bacci en Ottaviani toen dat uitkwam. Met name ook de inleiding op het missaal, die volgens hen protestant was. Daar hebben ze ook gelijk in gekregen. Ze hebben die inleiding veranderd. He, omdat het toch, ja, het ging over wat is de Eucharistie, is een gemeenschapsviering. Het ging allemaal niet meer over offer. Er wordt toch niks van gezegd. Er werd ook gezegd, er hebben een heleboel protestanten meegewerkt aan die nieuwe liturgie. En ik heb in dat boek gelezen wat ik straks noemde, dat de opmerkingen die Luther in de tijd gemaakt heeft, dat die nu weer opnieuw gemaakt werden en ook in de katholieke kerk werden gehonoreerd. Dus door bepaalde dingen anders te doen. Protestanten kunnen de Novus Ordo praktisch helemaal, als ze kanon 2 nemen, dan kan het eigenlijk, kunnen ze dat gewoon, de protestanten kunnen dat gebruiken bij hun avondmaal. Dus daar zijn alle gevaarlijke katholieke dingen zijn een beetje platgeslagen.
1: Ik zie het niet gebeuren. Ze gaan het niet doen. Heeft u dat ooit van gehoord?
0: In het dienstboek. Je moet het dienstboek van de
1: Maar welke
0: van de
1: protestanten hebben we het over?
0: Dat protestanten, gewoon de grote protestanten.
1: Oké, niet want ik ken de Pinkstergemeente en zo, daar zie ik ze niet doen.
0: Nee, de Pinkstergemeente, maar dat zijn nauwelijks protestanten. Dat is,
1: zijn geen protestanten.
0: Nee, dat is Halleluja Club. Nee, dus het gaat over de Calvinistische protestanten en dat zijn de PKN.
1: Ja, ja. Maar iemand zegt, haal water, Christina, met veel uitroepteken. Dat komt. Het wordt gebracht.
0: Ja, ja, ja. We hebben er ons personeel voor. Ja. Goed. Ja, dus daarom zou het ook belangrijk zijn dat inderdaad de traditionele mis naast de andere mis zou bestaan, zodat men het gewoon tegelijkertijd kan zien. Dat was van Benedictus ook de bedoeling, dat de oude mis de nieuwe zou bevruchten. Of dat er weer een nieuwe hervorming zou komen. Eindelijk, dus water. Dankjewel. Maar ja, die Francis is er weer afgekapt. Dus ja, goed. We gaan verder. Dit is van de Pistelbroederschap. Die hebben we gehad. Dit hebben we ook gehad. Dat kan allemaal weg. Het zijn hele lange vragen over Monsieur Lefebvre en zo. Een hele uitleggingen die we hier verder niet kunnen behandelen. Hier, ik las in een boekje heel iets anders. Familienschuld und Heilung van de Anglicaanse priester en psychiater Kenneth McCall. Nou, het is van een Engelsman en dan in het Duits. Maar ja, fijn. Met een voorwoord van de RK-priester Otto Knock. Of Knock. Ik vond het niet alleen verhelderend, maar ook inzichtgevend in zaken heilung. Na bevrijding. Bijvoorbeeld de genezing na exorcisme. De RK-priester Knock verwijst in zijn voorwoord naar bekende zaken zoals dat doden zich melden om genade te vragen. En ook dat ongezunde schuld zich in familien over generationen heen auswerkt. Dat ongezunde schuld nog doorwerkt in generaties lang.
1: Ja.
0: De Bijbel noemt zelfs het aantal generaties tot in het zevende geslacht. Ja, maar anderzijds staat er ook in de Bijbel dat het de zonde
1: Jezus
0: van de vader.
1: Jezus zei dat kinderen boeten niet voor de zonde
0: Dus ik vind dit allemaal een beetje moeilijk. Ik weet het, dat weet ik niet.
1: Ja, dat hoor je wel vaker in katholieke kringen over genezen van zonde van of dat dat zonde of bepaalde neiging worden doorge.
0: Deze vragensteller gaat er ook van uit. Die zegt eigenlijk van een groot gedeelte van het ziekteprocessen zijn gevolg van zonde. Ja, dus niet dat er één op één, maar als mensen in zondige situaties, en dat doen mensen tegenwoordig, die leven allemaal in, zonder het zelfs in de gaten hebben, allemaal in ongeregelde situaties. Hè? Straks bij de koffie nog over, weet je wel, dat een hoe ging dat over een vrouw en twee vrienden?
1: Er zijn twee vrienden, homo, die wilden graag een kind. En ze hebben dat kind gekregen via die vrouw. Zoiets, een soort draagmoederschap.
0: Ja, zoiets allemaal. Nou, dat is allemaal heel gewoon. Er zijn een heleboel van die rare dingen. Dat is een totale zondige situatie. Ik denk wel dat je kunt zeggen, Naarmate dus de duivel via dat soort dingen meer macht krijgt, dat ook de gezondheidstoestand van mensen achteruit gaat. Ja. Maar, dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Nog een andere vraag. De cardioloog Pim van Lommel heeft door wetenschappelijk onderzoek van BDE's, dat zijn blijkbaar bijna doodervaringen, aangetoond dat het bewustzijn losstaat van de hersendood. Het werd gepubliceerd in The Lancet. 95% van de redactie kennelijk agnost. Of wat die is. Bij de natuurlijke dood sterft het bewustzijn niet. Dit stuit op veel weerstand. Bij de dood is het niet afgelopen, dat weten en geloven wij als christenen. Het artikel stuit op veel weerstand in het bijzonder omdat een mondiaal gerenommeerd medisch vaktijdschrift dit onderzoek publiceerde. Veel medische zaken en ook lijkverbranding komen in een heel ander licht te staan. Waarom lijkverbranding? Dat snap ik niet. Dat weet ik niet.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Nee, dit kan ik niet volgen. Het bewustzijn speelt weer een rol. Het bewustzijn, ja, dan zou je dus moeten zeggen dat het heeft maar eenmaal belang als het gaat over de ziel. Als je dus bewustzijn en ziel een beetje aan elkaar koppelt tenminste. In feite weten katholieken via de zijnsleer de metafysie van Thomas van Aquino dit veel beter, genuanceerder.
1: Water.
0: Nou. Ja, ik weet het niet.
1: Ik volg het niet helemaal. Nee.
0: Nee, ik ook niet. Ik weet wel, en dat is... Oh, die kriebel blijft komen. Ik blijf toch hoesten hoor. Maar ik ben een hoester. Mijn vader die hoestte ook. Ah. Als ik mezelf hoor hoesten, dan denk ik terug aan vroeger mijn vader in de kerk. Die ergens dan zat. En dan konden we horen aan het hoest dat je in de kerk was. Dus het is een beetje erfelijk. Ja, het is wel zo dat steeds duidelijker wordt dat in ieder geval hersendood geen echte dood is. Mm-hmm. Er zijn te veel voorbeelden van mensen die hersendood zijn verklaard. En met name dan om organen eruit uit te halen. Die tijdens op de operatietafel weer hun ogen opslaan en weer wakker worden. Dus die zijn niet echt dood.
1: Ik weet het niet of dat gebeurt.
0: Zeker, die zijn er veel. Ja.
1: Maar ze gaan jou ook verlammen. Het proces van organen weghalen. Ze gaan ook een soort stofje dienen wat de spieren verlamt. Nou ja,
0: kan goed. Best zijn, maar in ieder geval, er blijkt dus hersendood geconstateerd.
1: Ja.
0: En die wordt soms misschien nog wel gauw geconstateerd. Want als je echt lang dood bent, dan kunnen ze niks met de organen doen. Nee. Ze moeten levende mensen hebben.
1: Precies.
0: Dus, maar er wordt steeds meer in vraag gesteld of die hersendode mensen wel dood zijn. Ja. Want de kerk is niet tegen orgaantransplantatie, maar wel tegen
1: het doden van mensen.
0: Eerder kwam al eens een existentiële schok, zegt dezezelfde briefschrijver, die door de kwantummechanica, Albert Einstein en Max Planck, werd ontdekt dat de natuurkundige wetten niet meer klopten bij subatomaire deeltjes.
1: Dat is boven mijn...
0: Weet jij, dat weet ik ook niet.
1: Boven mijn pet.
0: De kleine deeltjes, subatomen, volgen andere wegen. Het wereldbeeld zonder God moest opnieuw gedacht worden. Fysica en metafysica, ik kan hier niks over zeggen. Dit is voor mij abacadabra. Maar ik heb dat laatst ook al gehoord van een broer van mij, die zich op filosofisch terrein begeeft. Ja, we hebben een wetenschappelijke familie, dat zie je wel. En die gaf lezingen. En dan met name over kwantummechanica. En dat had eens te maken eigenlijk met, ja, godsbewijzen en zo, geloof ik. En het bestaan van God. Dus vanuit de natuurkunde duidelijke aanwijzingen via de kwantummechanica voor het bestaan van God. Dus, maar ik weet daar eigenlijk niks van. En jij ook niet, merk ik. Dus
1: nee.
0: We houden ons... Maar zeggen, we houden ons eigenlijk graag bereid om meer daarover te ontvangen. Dan krijgen we de regenboogvlag. werd begin deze maand voor het eerst gehesen aan de bekende basiliek van het Limburgse Tongeren, de oudste stad van België. Hoewel de vlag niet op de basiliek zelf hing, want daarvoor gelden strikte regels, werd ze met steun van de deken en het kerkbestuur aan de ingang van de basiliek geplaatst als inclusief geloofssignaal. Dat kennen we, klinkt mooi, inclusief geloofssignaal. De regenboogvlag werd na amper één dag al gestolen. Ja, dan mogen we niet zeggen dat we dat fijn vinden. Maar...
1: Nee, maar wie zou dat doen?
0: Oh, ik weet, ik ken wel jonge katholieken die een soort apostolaat hebben. Om dat soort vlaggen en dingen te stelen.
1: Ja. Gewoon, daarna vergeten niet te biechten. Dan maar...
0: Ja, ja. Ik, als je het heel dikwijls doet, is het waarschijnlijk een dagelijkse zonde. Maar... Uiteraard keur ik de diefstal niet goed. Ik ook niet, hè? Dus dat zei ik wel. Ik keur het ook niet goed. Echter, van het ophangen van regenboogvlaggen word ik misselijk. En dan nog onder het mom van inclusief geloofssignaal. Volgens mij is het teken van ons geloof niet de regenboogvlag, maar het kruisbeeld. Is die deken van Tongeren niet totaal van het padje? Natuurlijk, maar zo zijn er veel bisschoppen en priesters in de kerk totaal van het padje. Dat is het hele punt. En dan komen we weer terug op Pius X. Die zeggen, wij willen een veilig omgeving scheppen waar we niet van het padje zijn. En gewoon de traditie van de kerk. Dus. Goed. Nou, dat hebben we dan weer. En dan krijgen we hier. Oostenrijk heeft met Kruntwiedel een nieuwe aartsbisschop van Wenen. Hieronder het artikel over de dompastoor van Wenen, Tony Faber. Er staat zelfs een foto bij. En die Tony Faber, een goede vriend van de vorige bisschop, kardinaal Schönborn, en de dompastoor, heeft kennelijk al jaren vaste vriendin en komt daar zelfs openlijk vooruit, verschijnt er zelfs mee op dansgala's. Hier zien we een foto van de pastoor met die juffrouw, een blonde madame. En nou schijnt toch de nieuwe bisschop daar een beetje problemen mee te hebben. En nou zijn er allemaal gesprekken enzovoorts en onderhandelingen. Ja, ik snap niet waarom de gesprekken van. Je zegt toch gewoon, dat mag niet, je houdt ermee op en anders voet ze weg.
1: Ja.
0: Zo simpel is het.
1: Hoef je niet te onderhandelen.
0: Hoeft er niet, dat is allemaal heel raar.
1: Ja.
0: Maar het schijnt achter de schermen zou men het echter al eens geworden zijn over Fabers vertrek.
1: Ja, ja. Dus onderhandeling zal wel zijn over zijn salaris of wat ze nog...
0: Nou, hij is bijna met pensioen, geloof ik. Dat zal hem meevallen. Centraal punt is Fabers publieke optreden. Al jaren verschijnt de Weense dompastoor samen met Nathalie Nemek op openbare evenementen van het operabal tot societyfeest. Ik vind dat daar trouwens de pastoor wie thuis hoort op dat soort gelegenheden. Nou ja, je kunt erover doorgaan, maar... Fabers aanpak geldt algemeen als mensgericht en eigentijds. Nou, godgericht lijkt het niet te zijn. De citypastoor pleit bijvoorbeeld voor een inclusieve benadering en benadrukt dat er binnen de kerk geen christenen van tweede klasse mogen bestaan. Ook niet als het gaat over homoseksualiteit of moderne gezinsvormen. Ja, maar zie, dat is ook geen eenling. Alweer meer een reden voor Pius X om te zeggen, we zetten door. Ja, ja, het is toch zo. Die zeggen, ja, maar dat doen wij allemaal niet. En wij moeten eruit.
1: Nee.
0: Deze man kan ongestoord jaren zijn gang gaan.
1: Nu niet meer.
0: Nee. Nou ja, fijn. Ik ga daar hier niet verder over door.
1: Nieuws uit de kerk, hè? Nieuws uit de wereldkerk.
0: Ja. De kanon van Nederland is opgesteld om scholieren geschiedenisonderwijs te geven. Maar hoe daarin over de islam versus christendom gesproken wordt via lesmethodes op school is een schande. Bent u daar bekend mee? Nee, daar ben ik niet bekend mee. Ik ken die kanon niet, althans.
1: Ik weet
0: wat het die is. Ja, daar staat gewoon, dat is een lijst van waar de geschiedenis over moet gaan. En dat wordt natuurlijk een beetje popiopiachtig ingekleurd natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Zo wordt de verspreiding van de islam voorgesteld als een vreedzaam proces. Ja, er is niks vreedzaams aan. Over de jihad, de eeuwenlange veroveringsoorlogen waarmee de islam volgens traditie met het zwaard werd opgelegd aan christelijke volken, wordt nauwelijks gesproken. Nee, natuurlijk is dat niet. over de speciale belastingen waaronder veroverde christenen moeten leven, wordt volgens deze kritiek weinig of niets vermeld. Je weet, christenen die moeten ofwel islamiet worden of ze moeten geld betalen, belasting. Het zijn demis. Wanneer het echter gaat over de kruistochten die mede werden gevoerd om christelijke pelgrims de heilige plaatsen van het land, heilig land te beschermen, gebruikt de kanon termen als expansie, geweld en agressie. Nou, dat is gewoon niet terecht. De islam is ontstaan in 600 zoveel. En dat is binnen de kortste keren daar veroverd. Wanneer zijn de kruistochten?
1: De 1000+.
0: Ja, 1000+. Dus de eerste vier hebben ze helemaal niks gedaan. Ze hebben helemaal die islam, die hebben ze laten.
1: Was uiteindelijk wel de doel van de kruistochten waren om het heilig land uit de handen van de heidenen te halen.
0: Om de heilige plaatsen te hebben.
1: Dat
0: was het. De pelgrims die konden er niet meer heen.
1: Precies.
0: Dus zolang die er naartoe konden, hebben ze niks gedaan.
1: Ja.
0: Dus het is verkeerd om te zeggen van de veroveringsorde was het helemaal niet. Het was gewoon om het heilige land. De veroveringsoorlogen zitten aan de kant van de islam.
1: Ja, dat is andersom.
0: Ja. Hierdoor ontstaat bij de leerlingen het beeld dat de islam vreedzaam zou zijn geweest, terwijl het christendom vooral als agressief wordt voorgesteld. Ja. Dat zien we toch overal in het hele onderwijs. Op het moment ook, de Arabieren zijn de meest vreedzame mensen en de Joden zijn de meest verschrikkelijke mensen.
1: Mm-hmm.
0: Dat het wat genuanceerder zou kunnen liggen, daar heeft niemand het over. Het is zelfs zo dat, heb ik gezien, dat bij de herdenking in Utrecht, waar 5 mei de Joden herdacht worden enzovoort, dat men een paar dagen later die kransen achter het monument kwakt en de burgemeester en de wethouder, die gaan de Nakba gedenken. En de Nakba is dan...
1: Wat is dat?
0: Ja, dat is... Kijk, toen in 1948 de... staat Israël werd opgericht. Mm-hmm. Toen zijn er een heel hoop Arabieren het land uitgetrokken.
1: Mm-hmm.
0: Nou wordt nu gezegd dat Israël die eruit jaagde, maar dat is helemaal niet waar. De Arabieren die hebben gezegd, kom eruit, want wij gaan de Joden verslaan en dan kunnen jullie weer allemaal terug.
1: Mm-hmm.
0: Dus het idee, bovendien zijn er talloze Joden naderhand uit die Arabische landen gejaagd. Dus zo eenvoudig is het allemaal niet. Ze doen nou net alsof... En dat wordt steeds gedaan, en dat is over die islam ook. De zaak is veel ingewikkelder dan men via de televisie doet voorkomen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is bijna met alles zo. Dat is ook met Rusland, Oekraïne, dat is overal. En als je dat durft te zeggen, ja, dan heb je geen begrip voor die arme Arabieren.
1: Mm-hmm.
0: Als je dit, dan ben je een Poetin-vriendje. Als ik zeg, ja, maar het ligt toch iets genuanceerder. Mag ook niet. Dus het wordt allemaal doodgeslagen, niet met argumenten, maar met gevoelsdingen. Weet je wel. Je bent een goed mens als je tegen Rusland bent. Je bent een goed mens als je tegen Israël bent. Je bent een goed mens als je ook tegen Trump bent.
1: Mm-hmm.
0: En je bent een goed mens als je alle... buitenlanders maar binnenlaat zonder... Ben je een deugdzaam mens. En je bent een verschrikkelijke mens. Als je zegt, ja, maar we moeten die dingen beperken. Dat doen de kerken soms aan mee zelfs.
1: Ja. Helaas.
0: Ja, die doen er aan mee. Die doen net of het evangelie zegt dat we iedereen binnen moeten laten. Natuurlijk gewoon een kletskoek, onzin. En anders zeg ik, het evangelie is persoonlijk, gaat niet over... Al die mensen die dat zeggen, laat ze dan die mensen in hun eigen huis. Dat mogen ze doen.
1: Dat doen ze niet.
0: Nee. De meeste mensen die ervoor zijn, komen uit...
1: Mooie wijken.
0: Mooie wijken. En die hebben het minste last van. Goed, ik heb geloof ik...
1: Nou, hier zijn er op uw WhatsApp zijn er nog... We hebben maar 3 minuten, dus even iets uitkiezen. Goedendag, eerwaarde pastoor Menno. Op 9 mei werd Thelma Schoon bij de oud-katholieken in de Rotterdamse Paradijskerk. Oh, dat is wel een vraag.
0: Ja. Ja, die heb ik gezien trouwens.
1: Heb ik gezien? Nou, iets anders. Heel snel.
0: Ja, maar die vraag.
1: Ja, dan, ja,
0: kan, kan wel.
1: Oké. Okay.
0: Dus die Thelma is schoon.
1: Is gewijd bij, bij de oud-katholieken. Nou komen de vragen. Van 1968 tot 2015 was de RK-parochie daar structureel te gast. En werd zelfs het tabernakel gedeeld. Waarbij de hosties van beide kerken naast elkaar stonden.
0: Tot wanneer was dat?
1: Tot 2015.
0: Ja, want dat is een belangrijk punt. Ik denk dat wij de geldigheid van de wijdingen van de oud-katholieke kerk nog heel lang erkend hebben.
1: Maar ik denk paus Leo de XIII.
0: Nee, maar die ging niet over de oud-katholieken.
1: Nee, nee, inderdaad. Ja, ik weet niet aan wanneer.
0: Nee, de oud-katholieken die hebben nog lang geldige wijdingen gehad. Omdat die gewoon geldige bisschop hadden.
1: Maar in ieder geval dus.
0: Maar dus dan hebben ze ook geldige eucharistie. Dus dat zou kunnen dat dat in hetzelfde tabernakel.
1: Maar
0: dat kan niet meer nadat ze vrouwen bewijd hebben.
1: Nou.
0: Wat ze nou doen met Thelma Schoon. Dus het zou kunnen. Ik weet niet wanneer die vrouwenwijding kan best van 15 zijn. Dus dat ze daar niet mee doen.
1: Weet ik niet. Hoe is deze communicatie in Sacris kerkrechtelijk te verantwoorden? Hoe kan bisschop Simonis dit decennia lang laten voorbestaan? Hij stelde immers strikt, men kan niet katholiek zijn zonder en tegen de paus. Als het om de pausbroederschap ging. Hoe konden gelovigen die aan de katholieke leer wilden vasthouden nog vertrouwen op het gezag van hun bisschop als hij de meest fundamentele regels rondom het Allerheiligste opofferde aan ecumenisch pragmatisme? Nou, dat is een kritische vraag.
0: Ik vind het in ieder geval niet erg verstandig wat ze gedaan hebben. Maar ik denk dat het misschien wel kon. Zolang als ze geen vrouwenwijding hadden. En dus erkende wijdingen. Net zo goed als orthodox. Zou je het ook samen, die zullen dat niet, die willen dat niet eens. Maar,
1: nee.
0: Maar dat zou wel kunnen. Een zamelijk, ja. Maar het is natuurlijk heel onwijs om dat te doen. Ja. Ik vind het allemaal raar. Ik bedoel, zo'n afgescheiden groepje van 30.000
1: precies,
0: mensen die meer priesters hebben dan gelovigen onderhand. En veel weggelopen katholieke priesters.
1: Ja.
0: Die vanwege het celibaat dan maar oud-katholiek worden, want dat kan alles. Die wat geloof betreft zeer vrijzinnig zijn geworden.
1: Ja.
0: He, dat waren ze vroeger niet, maar dat zijn ze wel geworden. Homo-priesters, alles kun je daar wel zijn. Dus ze zijn net, hebben ook gemeenschap met de Anglikanen. Dus ze zitten op de verkeerde toer. En dat moet dus helemaal niet meer.
1: Ja, ja, maar dat is dus een 10, 11 jaar geleden gestopt.
0: Ja, ja. Dus ik denk, die ontwikkeling is ook langzamerhand gekomen. Ik denk dat het.
1: Ja. Maar ja, dat maakt de geloof wel.
0: Ja, natuurlijk is het raar. Ik hoorde van het militair ordinariaat, in tijd van Monsieur Bier, die benoemde rustig een oud-katholieke priester als aalmoezenier voor het RK, militair pastoraat. Dat is ook raar, maar ja.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook een raar soort ecumene.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, dat maakt mensen dus wantrouwen.
0: Nog meer.
1: Ja.
0: Ik kom weer terug op Pius
1: X. Ja.
0: Ja, ik bedoel.
1: Ik ben er mee eens. Ja, ja, dat zijn
0: ik bedoel,
1: de dingen.
0: Langzamerhand zeg je toch. Ja, natuurlijk dat er een veilige haven is. Anton de Wit noemt het dan een tochtig kot of zoiets.
1: Nee, een tochtig buitenverblijf. Een
0: tochtig buitenverblijf. Want dan mag je niet. Hij vindt een toch. Nou, het lijkt mij een warme woonkamer.
1: Nou, bij deze.
0: Nou, ik ga er nog niet wonen, maar ik begrijp het wel.
1: Ja, ja, alleen ik denk, kijk, dat is de kerk niet. Dat is mijn redenering. Die van vreemde ecumenissen, dat is de kerk niet. Dat leert de kerk niet.
0: Nee, dat kan best zijn.
1: Zijn
0: maar als vertegenwoordigers
1: mensen
0: van de kerk dat doen,
1: ja, maar
0: dan lijkt het erop of het kerk dat wel leert. En de mensen worden naast gelegen in het zonde. Iedereen gaat erin mee.
1: Ja, ja.
0: Het is toch gewoon verschrikkelijk.
1: Ja. Maar ik zeg, het zijn gekke mensen.
0: Ja, zeker. Maar die gek, daar wordt niet tegen opgetreden. Ja. Maar wel tegen iemand die zegt, we hebben vragen geen toestemming. Of vragen wel toestemming, maar we krijgen toestemming van de paus. Om voor te bestaan. Dus dat vind ik eigenlijk.
1: Nou,
0: als het gaat over de salus animarum, het heil van de zielen, denk ik dat het heil van de zielen door Pius X minder geschaad wordt en meer bevorderd dan door die andere mensen. Dit was niks tegen doen.
1: Ik wou dat Pius X wel zou zeggen, over 3 jaar gaan we dan. 3 jaar hebben we de tijd om dingen te bespreken en vast te stellen.
0: Ja, ja, maar denk dat Rome iets doet?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar dan tenminste kunnen zeggen, we hebben het een heerlijke kans gegeven.
0: Ja, ja,
1: nou ja, nou ja, we kunnen het zien. Oh, het is 12 uur.
0: Tijd,
1: nou, beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: ze misschien gebeden kunnen verzorgen.
1: Ja.
2: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
3: Omdat gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
2: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
3: Bid God voor ons, alleluia.
2: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
3: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
2: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer.
3: Amen.
2: God, kom mij te hulp.
3: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. Eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Komt allen dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam. Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam.
3: Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht. Ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht.
2: Uit liefde zijn wij God verplicht, de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
3: Zo roepen wij de Vader aan. Christus, de Zoon in majesteit, de geest van beide uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
2: Alleluia, alleluia, alleluia. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ver blijft de redding bij mijn kreet om hulp.
3: Mijn God, ik roep bij dag, maar geen verhoring. Ik roep des nachts en nimmer vind ik rust.
2: Toch woont gij in uw heiligdom. Gij, roem van Israël.
3: Op u vertrouwden onze vaderen. Zij rekenden op u en zijn verlost.
2: Zij riepen tot u en ze zijn gered. Ze hoopten op u en ze zijn niet beschaamd.
3: Maar ik ben als een worm geen mens meer. Verstoten door de mensen, door het volk veracht.
2: Ze lachen met mij, alle die mij zien. Ze grijnzen en schudden met het hoofd.
3: Hij steunt toch op de Heer, laat die hem redden. En hem bevrijden als hij hem bemint.
2: Gij zijt het die mij hebt geleid vanaf de moederschoot. Mij veilig hebt gelegd aan moeders borst.
3: Bij mijn geboorte werd ik u gegeven. Vanaf de moederschoot zijt gij mijn God.
2: Houd u niet ver van mij nu ik in nood ben. Blijf mij nabij nu ik geen helper heb.
3: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij dringen om mij heen als kalveren. Als bazanstieren sluiten zij mij in.
3: Zij laten mij hun tanden zien. Bloeddorstig brullend als een leeuw.
2: Als water heb ik uitgegoten. Heel mijn gebeente is ontwricht.
3: Mijn hart is zacht als was geworden. Gesmolten in mijn lijf.
2: Mijn keel is als een scherf, zo droog. Mijn tong kleeft in mijn mond. Gij hebt mij in het stof geworpen van de dood.
3: Een meute honden jaagt mij op. Een bende booswichten houdt mij omsingeld.
2: Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorboord. Mijn beenderen kan ik wel tellen.
3: Nu gapen zij mij aan en lachen mij uit, delende mijn kleren onderling en dobbelen om mijn gewaad.
2: Ach Heer, houd u niet ver van mij. Mijn steun, kom haastig om mij bij te staan.
3: Red gij mijn leven van het dreigend zwaard? Mijn lichaam uit de tanden van de honden.
2: Verlos mij uit de leeuwenmuil. Mij hulpeloze van de buffelhorens.
3: Uw naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders. Uw lof verkondigen voor heel het volk.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt hem. Heel het geslacht van Jacob, breng hem hulde.
3: Eerbiedig hem, heel Israëls geslacht. Want zij bekommeren zich om de gekwelden.
2: Hij wendt zijn aangezicht niet af, maar luistert naar zijn roepen.
3: Voor heel de menigte zal ik u prijzen. Bij de Godvrezende breng ik dank.
2: De armen zullen eten en verzadigd worden, en alle die God zoeken prijzen hem. Hun moed zal weer herleven.
3: Dan zullen alle landen van de aarde de Heer gedenken en zich tot hem keren.
2: En nedervallen zullen voor zijn aangezicht de stammen en de volken overal.
3: Want aan de Heer komt toe het koningschap. Hij is de heerser over alle naties.
2: Die rusten in de aarde zullen hem aanbidden. Voor hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.
3: Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven. Mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
2: Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt, van zijn gerechtigheid aan die geboren worden. Dit heeft de Heer gedaan.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Alleluia, alleluia, alleluia. Gij allen die in Christus zijt gedoopt, zijt met Christus bekleed. Er is geen Jood of Heiden meer. Er is geen slaaf of vrije. Er is geen man en vrouw. Alle tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus.
2: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia.
3: Bij het zien van de Heer. Alleluia.
2: Laat ons bidden. God, gij hebt ons de toegang ontsloten tot het eeuwig leven in de verheerlijking van Christus en in de komst van de Heilige Geest. Wij vragen dat de deelneming aan dit mysterie onze toewijding ten goede komt en ons geloof verdiept. Door Christus onze Heer.
3: Amen.
2: Loven wij de Heer.
3: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En van harte weer welkom hier bij Radio Maria. En dan mogen we samen weer de rozenkrans gaan bidden. Zoals voorbereidingen ook op Pinksteren. En vragen we dan Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan zo dadelijk de droevige geheimen overwegen. En dan mogen we ook alvast voor het eerste tientje een paar intenties meenemen waar we graag voor willen bidden. En dan mogen we bidden samen met de paus in de maand mei, dat iedereen van grote producenten of kleine consumenten zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel van goede kwaliteit. Maar ook deze dag, Heer, komen we bij u om uw zegen te vragen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die u ons gegeven heeft. En als u wilt, dus, Heer, blijf dan ook ons steeds nieuwe luisteraars geven. Maar ook dank u voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. Mogen we ook bidden voor de zielerust van de overleden luisteraars. Dan is ons gebed ook gevraagd om te bidden om roepingen voor het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Maar we willen ook heel bijzonder onze paus Leo bij u brengen, Heer, en voor hem bidden dat hij toch steeds van u de kracht krijgt om door te gaan. Heilige Geest, dat u mag verlichten. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een broer van een vriendin die is verhuisd naar een verpleegtehuis, voor de acceptatie daarvan en dat hij toch ook zich daar snel zal mogen thuis voelen. En we mogen ook bidden voor een praktijkexamen van een dochter. Dat de Heilige Geest haar mag

0: Heilige Geest haar mag verrichten, verlichten. En Maria wil haar rustig maken. We overwegen het eerste geheim, het droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan wij zo dadelijk naar het tweede tientje. Nou, Christine die gaat dadelijk weer aan het werk, dus ik ben alleen. Dus ik heb heel graag ook een meebidder of bidster. En natuurlijk ook kunt u uw intenties opgeven. Dan kunt u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp die staat ook open. En dat is 06-2001-9670.

0: En dan gaan we dadelijk het tweede tientje gaan we bidden. En dan mogen we bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar ook, Heer, we blijven en vol vertrouwen blijven u bidden toch om die vrede die zo hard nodig is in de harten van alle mensen. Heer, en dan denken we bijzonder ook aan de gebieden als Oekraïne en aan het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Heer, maar er is ook veel leed in Iran en dat ook de Heilige Geest Amerika mag verlichten en ook Israël, dat er toch vrede mag komen. En heel bijzonder willen we ook blijven bidden voor de mensen in Gaza en in Libanon die het nog heel moeilijk hebben. We bidden voor hen. Maar ook bidden wij voor 3 bisschoppen. De bisschop van Breda, dat hij toch echt helemaal mag genezen, Heer. En we bidden ook, brengen bij u monsieur Mutsaerts, die een zwaar ongeluk heeft gehad en die vandaag jarig is. Dus we willen heel bijzonder hem bij u brengen, Heer, dat u hem toch heel snel mag genezen. En dat de handen van de chirurgen ook gezegend mag zijn bij de operatie die hij nu aan het ondergaan is. Mogen we ook de emeritusbisschop van Den Bosch bij u brengen, monsieur Hurkmans, waar het op het ogenblik wat minder mee gaat. Voor hen allen willen wij bidden. Maar ook, Heer, brengen we alle mensen bij u waar we heel graag voor willen bidden, waar wij beloofd hebben voor te bidden, maar ook waar we van weten dat ze ons gebed nodig hebben. Heer, we brengen al die mensen bij u. Dan mogen we ook bidden om zegen en voorspoed voor een ernstige zieke vader. En mogen daarbij de voorspraak van de heilige Rita vragen. Heer, als het u wil is, wil hem dan genezen. En we bidden ook om eerherstel voor alle beledigingen die het Heilig Hart worden aangedaan. Vooral ook op de vrijdag bidden we: Heer, breng die mensen tot inzicht en kom, Heilige Geest. Dan mogen we het tweede tientje gaan bidden en dan overwegen we het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Onze heden, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Amen.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En gaan we zo dadelijk naar het derde tientje. En dan heeft u weer de kans om te bellen. Voor als u graag een tientje mee wil bidden door de telefoon. En heel graag, want ik bid niet graag alleen. Maar dan, en natuurlijk ook als u nog intenties heeft. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. De WhatsApp, die gebruiken we ook. En dat is 06-2001-9670.

En graag wil ik nog eventjes een oproep doen. Ik heb nog geen meebidder. Dat als u wil bellen naar 073-687-2001, dan heel graag.

0: Nou, het is heel fijn dat u volop belt. Maar als de muziek is afgelopen, dan moet ik verder. Dus vandaar, maar er komen nog 2 tientjes achteraan. Dus u bent van harte uitgenodigd om dan te bellen. We gaan voor het 3e tientje gaan we bidden voor om zegen, kracht en bescherming voor de bidders van het ongeboren leven. En wij blijven voor hen bidden dat ze heel goed werk doen en dat dat gezegend mag worden, dat hun gebed gezegend mag worden. Dan brengen we een zoon bij u die met eindexamen bezig is. En ja, alle jongeren, ik denk dat het nog de komende week nog is, maar in ieder geval, we brengen alle jongeren bij u, Heer, die bezig zijn of al eindexamen gedaan hebben. En dat zij steeds verlicht mogen worden door de Heilige Geest. En Maria wil hen rustig maken, dat ze steeds de goede antwoorden mogen geven. Dan mogen we ook bidden uit dankbaarheid voor de instelling van de Eucharistie. Heer, we zijn u zo dankbaar dat we steeds opnieuw u in de Eucharistie aanwezig komt en dat we u in ons hart mogen ontvangen. En we blijven u daar dankbaar voor. Er wordt ook nog opnieuw een gebed gevraagd voor een goed herstel van monsieur Mutsaerts en zeker over zijn nieuwe levensjaar. Dan mogen we ook bidden voor alle intenties die opgegeven zijn en die we bij Maria neerleggen, dat ze ook daar mogen liggen. En dan is ons gebed ook gevraagd voor zegen en bescherming voor kinderen en kleinkinderen. En ook brengen we 2 Afrikaanse priesters bij u, dat zij gezegend mogen worden. En dan brengen we ook nog een mevrouw bij u. Dat is een moeder van 88 jaar, dat zij ook toch alles van ons lieve Heer mag krijgen om vol te houden en veel zegen over haar leven. Mogen we dan ook bidden voor een dochter, dat ze weer gezond thuis mag komen na een lange vlucht van haar werk. Ja, Heilige Geest wil haar begeleiden. Daar staat nog 1, maar die intentie gaan we dadelijk meenemen. We overwegen het 3e droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade aan.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En ja, er werd ook nog na mijn oproep nog door iemand gebeld. Maar ja, toen was ik al aan het bidden. Maar u krijgt nog een 2 keer de kans om te bellen. En dat is dus als u graag een tientje mee wilt bidden, maar ook als u nog intenties heeft. Dan mag u bellen naar 073-687-2001. De WhatsApp kunt u ook gebruiken, dat is 06-2001-9670.

0: zo zijn we aangekomen bij het vierde tientje. En dan mogen we bidden dat een bevalling heel spoedig is geweest. En daar willen we voor danken, voor alle hulp. En ook dat de gezondheid van moeder en kind goed mag blijven of worden. Dan gaan we ook bidden voor een goede reis naar Frankrijk van een kleinzoon en zijn gezin. Dat hij toch bijzonder gezegend mag worden. En dat Christoffel, onze heilige speciaal daarvoor, dat die met hen meegaat. Bidden we ook voor de zielen in het vagevuur en dan in het bijzonder voor hen waar nooit voor gebeden wordt. Dan is ons gebed ook gevraagd om bescherming van jaloersheid. En dat is in de situatie voor mevrouw. En daarvoor vragen we ook de voorspraak van de heilige Rita. En ik hoor dat vandaag haar feestdag is. Nou, we roepen haar bijzonder daarbij aan. En dat willen we ook doen voor iemand die geen huis heeft, geen onderkomen. Dat ook natuurlijk Sint-Jozef, die is daar ook heel goed in. Maar ook dat de heilige Rita wil helpen op haar feestdag. Dat deze mevrouw toch heel snel een huis mag hebben. Dan blijven we heel dankbaar, Heer, voor zeker als het goed gaat. Maar ook, ja, ook voor mensen waar het soms niet goed is meegegaan en nu wel. En ja, daar mogen we ook heel dankbaar voor zijn dat we allen gezegend mogen worden met een goede gezondheid. En we brengen een zoon bij u die vandaag jarig is, dat zijn nieuwe levensjaar toch bijzonder gezegend mag worden. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een kleindochter, dat zij toch geholpen gaat worden en ja, ook dat het er helpt omdat het op school beter gaat. Maar dat ze daar vooral ook de goede hulp voor krijgt. Dan bidden we ook voor al diegenen die te maken hebben met verslaving. En wij blijven ook heel bijzonder bidden voor de gemeenschap Cenacolo, die daar dus heel bijzonder voor helpt. En dan is ons gebed ook gevraagd voor iemand die heel veel schouderpijn heeft, dat toch over mag gaan. Heer, als het u wil is, wil haar dan zegenen. En we gaan, er staan nog een paar intenties voor op de WhatsApp. Die nemen we dadelijk bij het laatste dientje, nemen we al die intenties nemen we mee. Overwegen we het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. Het is toch fijn dat we ook steeds samen weer mogen bidden, ook door de telefoon. En dan gaan we naar het laatste tientje. Nou, heeft u nog één keer de kans om uw intenties op te geven, maar ook kunt u dus een keertje bellen om het laatste tientje mee te bidden. En daarna bidden we de litanie van de Heilige Maagd Maria. Het is nog steeds mei maand. En dan mag u dus bellen naar 073-687-2001. En ook de WhatsApp kunt u gebruiken. Neem we dadelijk alle intenties mee die erop instaan. En dat is 06-200-19670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En dan mogen we nog de volgende intenties meenemen. En mogen we bidden dat een zoon de komende week mag slagen voor zijn rijbewijs. Nou, Sint-Jozef, ik weet niet of er nog een andere heilige speciaal voor is, maar wil dan met hem meerijden. En we blijven u heel dankbaar, Heer. Dank voor zoveel. Ja, we vinden het maar heel gewoon dat de zon schijnt, dat we gezond zijn. Maar voor al die dingen willen we u heel bijzonder danken. Dan brengen we ook al degenen bij u die moeilijk kunnen of niet kunnen geloven. En dat Jezus hun pad mag verlichten. En dat zij op zijn weg willen gaan in het leven. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een bijzondere intentie. En u weet, Heer, wat deze intentie inhoudt. En we vragen ook heel veel zegen over een gezin. En ook weer op de voorspraak van de heilige Rita. Nou, heilige Rita, die mag vandaag haar best doen en een voorspreekster zijn. En dan mogen we ook bidden voor alle intenties. En mogen we ook bidden dat de Heilige Geest, dat we open mogen staan voor zijn genade. En dat hij bijzonder mag bezig zijn in het komende zondag. En dan gaan we ook Sint-Jozef nogmaals eens bedanken voor een zoon die, waar het heel slecht is meegegaan en waar het nu toch heel goed gaat. We mogen Sint-Jozef daarbij ook bijzonder danken. Dat, we roepen hem wel heel vaak aan, maar het is ook hij dan toch ook wel een keer bedankt mag worden. Want we vertrouwen dan op hem. Dan gaan we bidden voor ook uit grote dank aan Maria en Sint-Jozef en bijzonder ook aan ons lieve Heer voor de vele verhoringen en de bijstand. Ja, Heer, het is zo fijn dat we met u mogen blijven bedanken en ook voor de voorspraak van Maria en Sint-Jozef. We zijn wat dat betreft hebben een heel rijk geloof en mogen we ook bidden voor een vruchtbare uitwerking van een noveen voor een gebedsdag. En op de voorspraak willen we dat bidden en vragen aan de voorspraak van Maria. En zij is ook vrouw van alle volkeren. Dan mogen we ook nog bidden voor een vriend, dat de Heilige Geest hem toch bijzonder mag raken en verlichten. En dat hij daardoor ook in gedachten toch wat andere gedachten krijgt over het leven. Heer, wij bidden daar bijzonder voor. Nou, mocht u er toch nog niet doorheen zijn gekomen, dan mag u weten dat bij dit laatste tientje worden alle intenties van alle luisteraars worden meegenomen. We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een anderen schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan gaan we verder. Ja, eigenlijk doen we dan dus de noveen voor Pinksteren. Het is vandaag de achtste dag. Maar helaas kan ik hem hier niet vinden. Dus mogen we ook in de meimaand de litanie van de Heilige Maagd Maria bidden. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God Hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God Zoon, Verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige Drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige Maria,
1: bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Christus,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop,
1: bid voor ons.
0: Allerreinste Moeder,
1: bid voor ons.
0: Zeerkuise Moeder,
1: bid voor ons.
0: Maagdelijke Moeder,
1: bid voor ons.
0: Onbevlekte Moeder,
1: bid voor ons.
0: Beminnelijke Moeder,
1: bid voor ons.
0: Wonderenswaardige Moeder,
1: bid voor ons.
0: Moeder van Goede Raad,
1: bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker,
1: bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd,
1: bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd,
1: bid voor ons.
0: Lofwaardige Maagd,
1: bid voor ons.
0: Machtige Maagd,
1: bid voor ons.
0: Goedertieren Maagd,
1: bid voor ons.
0: Getrouwe Maagd,
1: bid voor ons.
0: Spiegel van Gerechtigheid,
1: bid voor ons.
0: Zetel van Wijsheid,
1: bid voor ons.
0: Oorzaak van onze Blijdschap,
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van godsvrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Verheug en verblijd u, Maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En heel veel dank aan iedereen die mee gebeden heeft. Misschien ook in stilte, maar in ieder geval heel veel dank. We gaan meteen door naar het programma van Fioretti. En dat is een programma, dan horen we Pater Jan ter Maat. En daar gaan we dan nu meteen mee beginnen, omdat we al wel wat weer te laat zijn. Dan daarna komt meteen dus het programma Wij Lezen Voor. En dat is het boek Een Vuur Dat Opleidt. Om 3:00 dan bidden we natuurlijk de rozenkrans. En om 3:30 dan is het programma De Week In. Nou, dan bent u weer een klein beetje op de hoogte. En mag ik u vast al een goed weekend wensen. Alle goeds. En heel graag tot een volgende keer.
3: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan ter Maat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
4: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 8e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus op een van zijn tochten aan broeder Leo uitlegde waarin de volmaakte vreugde bestaat. Toen Franciscus op een keer in de winter met broeder Leo onderweg was van Perugia naar Santa Maria dell'Angeli en hij hevig gekweld werd door de ijzige kou, riep hij broeder Leo, die iets vooruitliep, en zei: Broeder Leo, al zijn de minderbroeders overal ter wereld een groot voorbeeld van heiligheid en stichting, schrijf niettemin op en bedenk goed dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. En na even gelopen te hebben, riep Franciscus hem voor de tweede keer: Broeder Leo, al is het zo dat een minder broeder aan blinden het licht schenkt en jichtigen lenig maakt, boze geesten verjaagt, doven laat horen, manken laat lopen, stommen laat spreken en, sterker nog, een dode na 4 dagen weer tot leven wekt? Schrijf op dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. Weer iets verder, zei Franciscus luid: Broeder Leo, al zou een minder broeder alle talen en geschriften en elke wetenschap kennen, zodat hij niet alleen de toekomst kon voorspellen, maar ook de geheimen kon onthullen van ieders geweten en hart. Schrijf op dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. En na een poosje riep Franciscus weer: Broeder Leo, schaapje van God, al spreekt een minder broeder de taal van de engelen, al kent hij de loop van de sterren en de werking van de kruiden, al zouden hem alle schatten van de aarde onthuld zijn en zou hij de eigenschappen kennen van de vogels en de vissen, van alle dieren en mensen, van de bomen, de stenen, de wortels en de wateren. Schrijf op dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. Nog iets verder, riep Franciscus: Broeder Leo, al kon een minder broeder zo goed preken dat hij alle ongelovigen tot het geloof

zo goed preken dat hij alle ongelovigen tot het geloof van Christus zou bekeren? Schrijf op dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. Toen hij wel 2 mijl lang zo gesproken had, vroeg broeder Leo vol verwondering: Vader, ik smeek je in naam van God me te vertellen waarin de volmaakte vreugde dan wel bestaat. En Franciscus antwoordde: Als wij straks bij Santa Maria dell'Angeli aankomen, doorweekt van de regen, versteend van de kou, besmeurd met modder en stervend van de honger, als we op de poort van het verblijf kloppen en de portier geërgerd opendoet en vraagt: Wie zijn jullie? En als wij antwoorden: Wij zijn 2 van uw broeders, en hij zegt: Dat is niet waar, jullie zijn 2 bandieten die de mensen bedriegen en de armen van hun aalmoezen beroven, maak dat je wegkomt. En hij ons niet binnenlaat, maar ons verkleumd en uitgehongerd buiten in de sneeuw en de regen laat staan tot midden in de nacht. Als wij dan zulke beledigingen en zo'n wrede afwijzing gelaten ondergaan, zonder boos te worden en op hem te mopperen, en we nederig en liefdevol bedenken dat die portier ons wel degelijk kent, maar dat God hem zo tot ons laat spreken: Broeder Leo, schrijf op dat daarin de volmaakte vreugde bestaat. En als wij dan blijven aankloppen en hij komt kwaad naar buiten en jaagt ons met scheldwoorden en oorvijgen weg, als waren we lelijke schurken, en hij zegt: Wegwezen, gemene dieven, ga maar naar het gasthuis, want hier zullen jullie geen maaltijd en geen slaapplaats krijgen. Als wij dit geduldig ondergaan, met blijheid en liefde, broeder Leo, schrijf op dat daarin de volmaakte vreugde bestaat. En als wij, genoodzaakt door de honger, de kou en de duisternis, toch blijven kloppen en roepen en hem bitter wenend smeken open te doen en ons om Gods liefde binnen te laten, en hij nog razender zegt: Ik zal deze akelige schurken hun verdiende loon geven, en naar buiten komt met een knoestige stok, ons aan onze kap meesleurt, op de grond gooit en door de sneeuw laat rollen, en ons met die stok slaat, knoest voor knoest, als wij al deze dingen gelaten en blijmoedig doorstaan, denkend aan het lijden van Christus dat wij uit liefde voor hem moeten ondergaan, broeder Leo, schrijf op dat daarin de volmaakte vreugde bestaat. Luister dan naar wat dit ons leert, broeder Leo. Boven alle gunsten en gaven van de Heilige Geest, die Christus zijn vrienden schenkt, staat het overwinnen van zichzelf en het verdragen van krenkingen, pijn, folteringen en smaad uit vrije wil en uit liefde voor God. Op alle andere gaven van God kunnen wij ons immers niet beroemen, omdat ze niet van onszelf zijn, maar van God, zoals de apostel zegt: Wat hebt u dat u niet van God gekregen hebt? En als u alles van God gekregen hebt, waarom dan die drukte, alsof het van uzelf komt? Maar op het kruis van verdrukking en verdriet kunnen wij ons beroemen, omdat dit van onszelf is. En daarom zegt de apostel: Ik wil mij op niets anders beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Hem zij altijd eer en glorie, in secula seculorum. Amen. Wat Franciscus ons in dit verhaal voorschotelt, is nogal een boterham, een grote boterham. Hij vertelt wat

0: niet de ware vreugde is en wat wel de ware vreugde voor de mens kan zijn. En hij lijkt zich daarbij te baseren op de zaligsprekingen. Franciscus geeft aan dat je je ware vreugde niet haalt uit wat je aan heiligheid teweeg brengt in de wereld. En dat doet hij omdat hij zich ervan bewust is dat de mens geen heiligheid teweeg brengt in de wereld. Alle heiligheid die in de wereld ontstaat bij mensen komt van God. Soms mag je een beetje instrument zijn, maar het is de geest van God die heilig maakt. Hetzelfde geldt voor wonderen. Wonderen zijn een zeldzaamheid misschien, maar als je goed kijkt om je heen, dan zul je heel wat wonderen ook kunnen ontdekken. Maar wonderen zijn ook geen mensenwerk. En daar kun je je als mens dus niet op beroemen. Wonderen zijn altijd het werk van de Heilige Geest. En dan kennis en wijsheid. Is dat iets om je op te beroemen? Uiteraard kun je met kennis en wijsheid veel betekenen voor de wereld. Maar kennis en wijsheid zijn ook niets anders dan talenten die je van de Heer gekregen hebt. We zijn ons allemaal bewust dat kennis en wijsheid ongelijk verdeeld zijn over de mensen. En dat besef, dat zorgt ervoor dat we ook weten dat kennis en wijsheid geen menselijke eigenschappen zijn, maar iets wat we van God gekregen hebben. Ook hier is de Heilige Geest degene die zich mag beroemen. En ook of we kunnen spreken of preken over wat God teweeg brengt in de wereld, over het evangelie. Het is geen menselijk kunnen. Ook hier moeten we ons bewust blijven dat de Heilige Geest degene is die werkzaam is. Franciscus schetst al deze dingen aan zijn broeder Leo en hij geeft aan: hier haal je als mens dus niet je vreugde uit. Misschien wel je dankbaarheid. En dankbaarheid kan natuurlijk ook vreugde opleveren. Maar het is geen vreugde van: kijk eens wat ik heb gedaan. Franciscus wijst erop dat waar je als mens op kunt beroemen en waar je dus je ware vreugde uit kunt halen, is hoe je als mens omgaat met beledigingen, met afwijzing. Hij verwijst hier naar de zaligsprekingen, de laatste eigenlijk. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Beledigingen en afwijzing, al het lijden in het menselijk leven, het is niet iets wat de Heilige Geest teweeg heeft gebracht. Dat komt niet van God. En daarom kunnen we er niet dankbaar voor zijn. Je hoeft niet dankbaar te zijn voor de beledigingen, de afwijzing, voor al het lijden wat je in je leven tegenkomt. Wat wel belangrijk is, is hoe je met die beledigingen, met die afwijzing, met het lijden omgaat in je leven. Het omgaan met de beperkingen van ons leven, met het lijden, met alles wat er gebeurt wat niet fijn is, wat niet van God is. Dat is iets waar we als mens ons op kunnen beroemen. Uiteraard hebben we dan een beetje genade ook nodig. We doen het niet alleen, maar altijd met God, met de geest van God. Maar hoe je omgaat met al het negatieve in de wereld. Dat is waar je vreugde uit kunt halen. Als je merkt van, hé, ik kan daarmee omgaan. Ik kan dit aan met de hulp van God. Ik sta zo sterk in mijn geloof dat dit mij niet deert. In dit omgaan met het lijden kunnen we ook laten zien dat het lijden van Christus ons wat waard is. Dat wij hem navolgen in hoe hij het lijden heeft gedragen. Laten we in deze 40 dagen zijn voorbeeld volgen en vol vreugde het lijden in deze wereld kunnen dragen, zodat het altijd is tot eer van God. Bidden wij ten slotte samen het gebed dat toegeschreven wordt aan de heilige Franciscus. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan ter Maat.
2: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 6. Giuseppe Sarto, Paus Pius X. Deel 1. Het conclaaf van 1903. Het conclaaf, dat moest overgaan tot de verkiezing van een nieuwe paus, startte op 31 juli om 20:00 uur. Als secretaris van het conclaaf werd monseigneur Raphaël Méry de Val, jonge prelaat van 38 jaar en president van de Pauselijke Academie voor Edele Geestelijken, aangeduid. De kardinaalkiezers leren elkaar kennen. Zij, van buiten de Romeinse curie, kennen elkaar nauwelijks bij naam. Laat staan dat ze elkaar al ontmoet zouden hebben. Sociale en andere media, behalve het geschreven woord, bestaan niet. Aan kardinaal Sarto, enkel bekend in de Italiaanse kerk, werd weinig aandacht gegeven. Zijn kansen leken niet erg groot. Dit bleek nog uit een gesprek met kardinaal Cugier, aartsbisschop van Lyon. Hij vroeg aan kardinaal Sarto: Eminentie, u bent zeker ergens aartsbisschop in Italië. Ik spreek geen Frans, zei Sarto, en hij ging verder in het Latijn. Ik ben de patriarch van Venetië. Cugier ging hierop verder. Indien u geen Frans spreekt, kunt u onmogelijk paus worden. Echt waar? Ging Sarto verder. Deo gratias. Tijdens de eerste stemronde behaalde kardinaal Rampolla del Tindaro 24 stemmen, kardinaal Gatti 17 en kardinaal Sarto 5. De kardinalen waren min of meer verdeeld in een Frans kamp en een kamp rond Oostenrijk, Hongarije en Duitsland. Een tweede stembeurt gaf aan Rampolla 29 stemmen, Gatti 16 en Sarto 10 stemmen. Dan volgt de coup de théâtre, die het conclaaf een totaal andere wending zou geven. Deze putsch is in onze ogen totaal ondenkbaar, onmogelijk zelfs. Maar aan drie mogendheden, Spanje, Frankrijk en Oostenrijk-Hongarije, was ooit een vetorecht gegeven als een bijzonder privilege aan katholieke monarchieën, om in hun ogen ongeschikte kandidaten voor het pausschap te weren. Van dit vetorecht maakte nu keizer Frans Jozef van Oostenrijk gebruik, daarin gesteund door de Duitse keizer Wilhelm, om de kandidatuur van kardinaal Rampolla te blokkeren. Na de tweede stemronde las kardinaal Kosciuszko Puccena, aartsbisschop van Krakau, dit veto voor aan de verbijsterde kardinalen. Rampolla kon geen geschikte kandidaat zijn omwille van zijn verregaande betrokkenheid met het Franse kamp. Kardinaal Rampolla week niet, maar de kandidaat van het Oostenrijkse kamp stagneerde. De derde stemming gaf Rampolla nog steeds 29 stemmen, aan Gotti slechts 9, maar aan Sarto 21 stemmen. De patriarch van Venetië zag de bui al hangen en hij zei tegen iedereen: Ik ben niet alleen onwaardig, maar ook ongeschikt voor dit hoogste ambt. Hij trok zich huilend terug in de Sint-Pauluskapel in het Vaticaan, waar de secretaris van het conclaaf, bisschop Méry del Val, hem vindt om hem te overtuigen niet tegen de wil van God in te gaan. De vierde stemming geeft nog steeds 30 stemmen aan Rabbola en 24 aan Sarto. De vijfde 27 voor Sarto en nog slechts 24 voor Rabbola. De zesde ronde gaf aan kardinaal Sarto al 35 stemmen. In de zevende en laatste stemronde haalde Sarto 50 stemmen, Rabbola 10 en Gotti 2. Het veto had averechts gewerkt en bracht de onbekende kardinaal-patriarch Sarto op de stoel van Petrus. Op de vraag van de kardinaal Camerlengo Oreglio di San Stefano: aanvaardt u de keuze die zojuist heeft plaatsgehad? Antwoordt kardinaal Sarto: Gods wil geschieden. Dit was voor de Camerlengo onduidelijk en daarom herhaalde hij zijn vraag. Ik aanvaard het als mijn kruis, is het antwoord van Sarto. Hoe wil je genoemd worden? Vroeg de kardinaal Camerlengo. Omdat ik veel te lijden zal hebben, zal ik de naam dragen van hen die veel geleden hebben. Ik zal Pius heten, antwoordde Sarto. Dit was een duidelijke verwijzing naar de onfortuinlijke Piusen. Pius de zesde, Pius de zevende en Pius de negende, die inderdaad in de 19e eeuw voor moeilijke opgaven hadden gestaan. Pius de zesde was ontvoerd door Napoleon uit Rome. Pius de zevende was verbannen naar Fontainebleau. En Pius de negende was zijn pauselijke staten kwijtgespeeld aan de nieuwe Italiaanse staat. Hoofdstuk 6, deel 2. Eerste stappen van de nieuwe paus. De keuze van Giuseppe Sarto als opvolger van de heilige Petrus was nu een feit. De 68-jarige paus had een bijzonder parcours achter de rug. Uitvoerig zullen wij daarbij stilstaan om te begrijpen wat een schok de verkiezing van Pius de tiende teweeg heeft gebracht, van kapelaan tot paus. Hij was niet eens leerling geweest van een of andere prestigieuze hogeschool of universiteit. Hij was quasi onbekend met de Romeinse curie, noch met haar werkwijze, noch met haar intriges. Bijna al zijn voorgangers kwamen uit de Romeinse of Italiaanse adel. Hij was de dorpsjongen uit Rize, die blootsvoets naar school ging. Uiteraard werd hij daarop afgerekend, niet door het gewone volk, dat wild enthousiast was, maar door een zekere intellectuele klasse binnen en buiten de kerk. Hij was altijd herder geweest. Hij was een goed en doortastend bestuurder in de geest van zijn tijd. Op het vlak van de internationale diplomatie had hij geen enkele ervaring. En nu stond hij voor de opgave niet om de gondels van Venetië drijvend te houden, maar om het schip van Petrus te besturen. Maar dom was hij allerminst. Zijn eerste beslissing was een staatssecretaris aanduiden. Ook dat werd een verrassing. Zijn keuze viel op de 38-jarige bisschop, de secretaris van het conclaaf, dat hem verkozen had, Monseigneur Marie Delval. Hij was een Spaans edelman, met studies in het Frans in België, namen, en vaak verbleef hij in Londen, waar zijn vader ambassadeur was van Spanje. Hij was thuis in de diplomatieke wereld en stond aan het hoofd van de diplomatenschool van het Vaticaan. Hij kende zijn talen. En die man had Pius de Tiende nodig. Zijn eerder jeugdige leeftijd was voor hem geen bezwaar, wel voor zijn omgeving, die gerekend had op een oudere en doorgewinterde diplomaat met hoog aanzien in de curie. Deze Mary Delval werd het alter ego van Pius de Tiende. Monsignor Mary Delval en Pius de Tiende vormden een team dat de kerk vastberaden in handen nam. Op 9 augustus volgde de plechtige kroning van de nieuwe paus in de Sint-Pietersbasiliek. Een kort, maar indrukwekkend ritueel zou de kroning voorafgaan. Voor Pius de Tiende nam de kardinaal diaken Macchi plaats. In zijn handen had hij een bol met een korte brandende lont die vastgemaakt was aan een zilveren staafje. Bijna onmiddellijk doofde de lont en toen sprak de kardinaal de gebruikelijke woorden: Heilige Vader, zo snel vergaat de aardse glorie. Pas daarna volgde de kroning met de pauselijke tiara met haar 3 kronen. Heilige Vader, ontvang deze 3 kronen en bedenk daarbij dat gij de vader van prinsen en koningen zijt, de scheidsrechter van de wereld en de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde, aan wie alle eer toekomt, vandaag en in alle eeuwen. Het was begrijpelijk dat de kleine Beppino uit Rize onder tranen dit ritueel, maar hij zou de paus van de gewone mensen blijven. Hij bleef zijn afkomst en de woorden van Sint Paulus indachtig. Schik u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Romeinen 12, vers 16. De toon was gezet. Zijn werk als opperherder kon beginnen. Alles hernieuwen in Christus werd zijn leuze.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Op Pinksteren vier ik altijd een beetje mijn verjaardag. Ik ben helemaal niet jarig hoor, op 19 mei. Maar ik ben wel ter wereld gekomen op eerste Pinksterdag. Ik heb het al vaker verteld dat mijn vader de huisarts uit de kerk ging halen. Die zat in de hoogmis, zo van je moet komen, want het kindje komt eraan. Nou, dat was ik dus. En daarom heb ik altijd iets met Pinksteren. En ik zal dit jaar Pinksteren vieren met de zusters van Bethlehem in België op Grimby. Waar ik 10 dagen zal zijn om met hen het cenakel te vieren, als het ware. Afijn. En als je dan de Pinksteruitzending is van Musica Sacra bij Radio Maria, dan kan je eigenlijk niet anders dan beginnen met het Veni Creator. Dat is er in zo ontzettend veel verschillende uitvoeringen. Dat is er van zoveel verschillende componisten. Maar het is er eentje die heeft dat voor mij toch wel heel bijzonder gecomponeerd. En dat is Arvo Pärt. En het Est Philharmonisch Kamerkoor zingt dit Veni Creator.

Veni Creator Spiritus, zo hoorden wij het Ets Philharmonisch Kamerkoor zingen. In dit prachtige werk van Arvo Pärt. In Pinksteren is de 50ste paasdag. Hè? Met Pinksteren ronden we de hele paastijd af. Aan het eind van de mis, dan wordt de paaskaars gedoofd en geplaatst in de doopkapel. 50 dagen lang heeft de paaskaars bij elke viering staan branden, maar vanaf na Pinksteren zal de paaskaars nog alleen branden bij bijzondere gelegenheden, bij bepaalde sacramenten zoals doop en huwelijk en bij een uitvaartdienst. Omdat het licht van Christus dan op een bijzondere wijze mag branden. Eigenlijk vieren ze ook op die 50ste paasdag dat de dood werkelijk nu helemaal opgevreten is. De dood die wij ondergaan is niet het einde, maar is ons doorgroeid naar het eeuwige leven. En die dood is verslonden door de verrijzenis van Christus. En daar gaan we direct naar luisteren, maar dat is een tekst die komt uit de eerste brief aan de Korintiërs. Dat is hoofdstuk 15, de versen 55-57. De dood is verslonden, de zegen is behaald. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel? De angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt die ons de overwinning geeft door Jezus Christus. Onze Heer. Deze versen die worden bezongen en gezongen door Fox Luminis. Der Tod ist verschlungen. En het is een werk van Andreas Hammerschmidt.

De dood is verslonden. Hij is werkelijk helemaal opgevreten. Hij is helemaal weg. En wat prachtig, hè? Dat dan die dood weg is. En dat er dan nog alleen maar leven is. En dan mag je loven en prijzen met het Alleluia. En het Alleluia is een vreugdekreet die je altijd weer mag uitjubelen. En het Wereldkoor voor de Vrede zingt dit werk, het Alleluia van Frederik Sixten.

Frederick Sexton schreef dit mooie Alleluia. En het werd hier gezongen door het Wereldkoor van Vrede. En ik zal de komende tijd vaker iets van die cd draaien. Omdat het allemaal teksten zijn die ook te verbonden zijn met vrede. Er is pas geleden een nieuwe cd verschenen met de Vespers van Rachmaninoff. En dit keer gezongen door een uitsluitend mannenkoor. De vrouwen zingen tegen de traditie in deze uitvoering niet mee. Het zijn alleen de mannen die we horen. Maar het heeft iets heel bijzonders in zijn klank. En dan wil ik u er een stukje van laten horen. Uit het Nachtoffici. Bless the Lord, O my soul. En het komt uit. Het is van Sergei Rachmaninoff. En het wordt hier uitgevoerd door Patram Instituut. En het is een mannenkoor.

Bless the Lord. De Heer zij gezegend. En wij mogen ook de Heer zegenen voor alles wat Hij ons schenkt. En soms kan je denken, komt iets van God of komt het van mensen? Maar soms kan het ook een combinatie zijn dat het via mensen toch van God komt. We hebben in Nederland een koningin, Maxima. Ze is een katholieke vorstin en ze is op 17 mei jarig. Vroeger werd aan het eind van de mis het Domine Salvam Fac Reginam gezongen. Dat laat ik u hier vandaag voor onze jarige vorstin, onze koningin, horen. Het is toch met een protestants sausje, want het wordt hier gezongen door het Urker Mannenkoor Alleluia. En het is een bede om zegen over de koningin. En natuurlijk is dat niet alleen koningin Maxima, maar ook onze hemelse moeder, koningin des hemels, Maria. Maar je tijd vanuit de

studio van Radio Maria Heilo wens ik u een gezegende verjaardag toe. En mag Gods geestkracht ook bij en met u zijn in uw nieuwe levensjaar.

De koningin is op 17 mei jarig geweest, mag ook in haar het liefdevuur ontbranden van de Heer. En dat liefdevuur, dat zingt Lars Gerven zo mooi. Maar als je dus naar het lied luistert, dan hoort u daarin gewoon dat hij het Veni Creator Spiritus zingt. Laten we daar nu maar naar gaan luisteren. Lars die zingt Liefdevuur.

Verlicht ons duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brandt. En dat ons zwakke lichaam leeft. Vanuit de kracht die Gij het geeft. Verlos ons al.

Mag het vuur van de liefde van God ook branden in onze harten. Mag het vuur van Pinksteren ons alle in gloed zetten. En dat dan we dan ook straks weer met Pinksteren op een bijzondere wijze de geest ontvangen. De Heilige Geest die in ons woont en die we allemaal op bijzondere wijze ontvangen hebben. Bij ons doopsel, toen we zijn gevormd, priester werden gewijd. Het is die geest van God die in ons woont. Gerald Troost heeft een mooi lied, Goede Gave. Het gaat over de gave van de geest. Want hij zingt, de geest geeft goede gave aan wie nederig is. En wie klopt, die zal een deur zien opengaan. De een die brengt genezing, de ander vindt geloof. En alles komt van God om de wereld te bereiken. Jaag naar de liefde, streef naar de gave van de geest. Blijf steeds geloven, altijd hopend, maar de liefde is het meest.

Gerard Troost zong zelf dit prachtige lied, Goede Gave. Goede gave ontvangen met die geest van waarheid. En niet alleen de geest van waarheid, dus ook de geest van genade. Want het is uit genade dat wij die geest ontvangen. Het is die geest die in onze harten woont. Het is die geest die ons leidt naar God de Vader en naar de Zoon. En de geest is zo ongrijpbaar. Ik vergelijk het wel eens met de wind, hè? Je kan de wind niet zien. Wat je kan zien is het gevolg van wind. Dat blaadjes aan de bomen bewegen. Dat je schuimkoppen ziet op het water. Je kan de wind voelen. Je kan voelen dat de wind in je haren blaast. Dat je gloeiende wangen krijgt. Of juist koude wangen als het winter is. Je voelt de geest. En je kan de geest, de uitwerking van de geest zien. Je kan ook de uitwerking van die wind zien. Je ziet hoe de wind van allerlei dingen doet. Maar de wind zelf kunnen we niet zien. Ook de gave van de geest kunnen we niet zien. We kunnen alleen de uitwerking van die gave van de geest zien. En die gave van de geest, die moet je wel steeds ook voeden. Je moet die geest van God die in jou woont als mens, die moet je voedsel geven. Die moet je onderhouden. Daar moet je mee in contact zijn. Die moet je laten leven in je. Je moet die geest als het ware wakker schudden. En daarvan zingt Sela in. Geest van waarheid en genade. En dat komt van hun pas uitgebrachte cd. Ik weet het Huis van Vrede.

Nou, dit was Geest van Waarheid en Genade. En dan kan er eigenlijk op dit nog maar één lied volgen. Veni Sancte Spiritus, uit des zee, en reading, Phoenix Choir zingt het.

Veni Sancte Spiritus. Mag de geest van God steeds weer neerdalen, keer op keer op keer op keer. En mag die geest ons steeds weer vergezellen. En daarom dat ik altijd met Pinkster mijn tweede verjaardag vier. Ik ben geboren op de dag van het feest van de geest. En ik heb die geest van God verschillende keren mogen ontvangen. Bij mijn doop. Maar daar was ik me niet bewust. Toen ik gevormd werd, toen was ik heel bewust van die salving met chrisma. Op mijn voorhoofd. En heel bewust ben ik het van de dag van mijn priesterwijding. Dat kardinaal Simonis mij de handen oplegde. En daarna ook mijn handen salfde met chrisma. En waarom salfde hij nou juist je handen bij je priesterwijding? Omdat je met je handen moet werken. Je moet als priester met je handen actief zijn. Bij het doopsel salf je mensen met chrisma. Bij het vormsel, als je dat als priester een keer mag doen, dat je de gave van de geest aan iemand meedeelt. Met je handen zegen je mensen en ontsla je mensen van hun zonde bij het dienstwerk wat je hebt als priester, van de dienst van de vergeving in het sacrament van boete en verzoening. Nou, die geest, die mogen we allen ontvangen. Als die geest met Pinkster wordt uitgestort, is Maria erbij, de moeder van de Heer. Maria zit te midden van de apostelen. Die geest die beweegt ook haar en die is altijd bij en met haar. Ook als zij in de hemel is en als koningin van de hemel, regeert zij daar mede met haar zoon Jezus Christus. Maria heeft het dienstwerk van koningin des hemels en staat ons op te wachten als we binnenkomen. En in de paastijd, dan bidden we niet de engel des heren, maar de koningin des hemels, het Regina Caeli. Deze uitzending van Radio Maria, of bij Radio Maria van Musica Sacra, besluit ik vandaag dan ook met het Regina Caeli. En wel met een heel bijzonder werk, want het is een beetje groot werk, vind ik, van Herbert Howells. En de Choir of the Queen's College, Oxford, zingen het.

0: Ja, de koningin des hemels. Zij zit in de hemel en wacht daar op ons. Zusters en broeders, mag de geest van Christus, mag Gods geest over u allen neerdalen met Pinksteren en mag u vanuit die geest leven, opdat wij gezegend zullen zijn door hem. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Een goedemiddag, luisteraars van Radio Maria. Op de vrijdagmiddag dan bidden wij de kruisweg. Dan willen we Jezus volgen op zijn lijdensweg. En de kruisweg die wij deze namiddag gaan bidden is van priester Jo Hermans en de titel is Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Ik wens u heel veel devotie toe. Aan het begin en einde van de kruisweg maken wij het teken van het kruis. Jezelf tekenen met het kruis om ten einde door de weg te gaan van de lijdende Heer, die door zijn kruis de wereld heeft verlost. Bij iedere statie het even stilmaken en opzien naar het kruis in aanbidding voor de Verlosser. Aanschouwt het kruis waaraan de Redder heeft gehangen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In het bidden van de kruisweg overwegen wij hoezeer wij God hebben verlaten die zich voor ons ontledigd heeft. Wij bezinnen ons stap na stap op wat wij Christus hebben aangedaan en wat Hij statie na statie voor ons heeft geleden. Wij blijven stilstaan bij onze zondigheid om te zien hoe zijn genade onze kleinheid overtreft. Stap na stap gaan we verder. Statie na statie stapelt zich onze schuld op. Onze zonden op zijn schouders. Maar zo wordt ook steeds meer duidelijk dat niet onze zwakheid en onze zonden het laatste woord hebben. Het woord dat vlees geworden is, Jezus Christus, Hij is het verlossend woord dat ons bevrijdt. En Hem de eer en glorie. Hij begin en einde. In zijn erbarmen zijn wij geborgen. Vertrouwen wij ons daarom toe aan het mysterie van zijn lijden, sterven en verrijzen, het mysterie van het kruis. God, de dood die als een erfenis van de eerste zonde was overgegaan op heel het nageslacht, hebt gij teniet gedaan door het lijden en sterven van Christus, uw Zoon, onze Heer. Wij bidden u, maak ons gelijkvormig aan Hem, dat wij, die van nature het beeld van de aardse mens in ons gedragen hebben, door uw heiligende genade het beeld mogen dragen van de hemelse mens, Christus, onze Heer. Amen. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik heb voor u geleden en ik heb u een voorbeeld nagelaten. Ge moet in mijn voetstappen treden. Toen ik geschulden werd, schold ik niet terug. Toen men mij leed aan deed, uitte ik geen dreigementen. Ik liet mijn zaak over aan Hem, die rechtvaardig oordeelt. Toen ik veroordeeld werd, heb ik niet veroordeeld. Mag jij? Hoe vaak hebt ge het lijden gevlucht? Ge zijt andere wegen gegaan, niet de mijne. Je hebt kwaad met kwaad vergolden, teruggescholden, gedreigd wie u bedreigden. hoe vaak hebt gij anderen veroordeeld? En mij, uw God? Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of van mij heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Ik nam het lijden van de lijdende mens op mij, de zonden van de zondaars. Ik droeg de zondenlast van de wereld. Ik heb u zelf gedragen. Ik was het lam dat stom ter slachtbank werd gevoerd. Op mij rustte de straf voor uw heil. Gij hebt mij met striemen geslagen. Zo is er genezing voor u. Ik ben de weg ten leven. Maar ieder van u ging zijn eigen weg. Op mij kwam neer de misdaad van u allen. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik heb u bemind. Ik heb me voor u overgeleverd, als offergave, als slachtoffer. Zwaar drukt uw zondigheid. Groot is uw schuld op mijn schouders. Zonde drukte neer. Zonde vernedert. Ik heb mij voor u vernederd. Mijn kracht is door u vermengd. Gij verdraagt uw God niet meer. Gij verdraagt elkander niet eens. Als gij zelf het juk op uw schouders neemt, als gij uzelf vernedert tot uitputting toe, zal ik u ook verheffen, zoals ik zelf ben opgestaan. Maar gij, mijn volk, gij blijft uw zonden op mij laden. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Ik ben uit u geboren, mijn mensengeslacht. Ik ben de mensenzoon, geboren uit een vrouw, door mijzelf geschapen. Zo groot is mijn liefde voor u. Mijn moeder op mijn weg naar Golgotha. De weg waarop gij, mijn mensenvolk, mij hebt verloochend. Alleen zij, mijn moeder, vergaat mij niet. Zo groot is haar liefde voor mij. Maria, de moeder uit wie ik geboren ben, heeft mij nooit vergeten. Zou ik dan u, mijn volk, geboren uit God, ooit kunnen vergeten? Ik heb u lief, mijn volk, ook al hebt gij mij een kruis bereid. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
2: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Uw plaats, mijn volk, is bij mij onder het kruis. Dat kruis dat gij mij hebt opgelegd. Gij moogt u God helpen uw eigen zonde last te dragen en die van uw eigen volk. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En je zult rust vinden voor uw zielen. Hoe uitgeput gij ook zijt, hoezeer onder lasten gebukt, ik zal u steeds verlichten als gij het kruis draagt met mij. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. Zesde statie. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af. Wij bidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Ik ben de man van smarten, die weet wat lijden is. Het gelaat van uw God, dat straalde als de zon, hebt gij begroet met de kus van het verraad. Uit liefde heb ik met speeksel en aarde de ogen van de blinden geopend. Uit haat heb gij mij in het gezicht gespuwd. Hij hebt mij bespot, een doek over mijn hoofd geworpen. Gij hebt mij met mij uw spel gedreven. Wees nu een profeet. Wie is het die u geslagen heeft? Gij hebt mij geslagen met de vuist. Beschouw de kaakslagen die ik heb ondergaan, om uw misvormd gelaat te hervormen tot mijn beeldenis. Je hebt mij als koning gekroond, maar met een kroon van snijdende doorntakken. Mijn volk zoekt nu het geslagen aanschijn van uw God. Ziet naar mijn gelaat, ziet de mens. Ik toon u mijn aangezicht. Ziet naar mij en gij zult gered zijn. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Uw zondenlast vernedert mij telkens weer. Het mensenvolk ziet neer op zijn God, die gevallen is. Gij hebt u verheven boven God, door God te vernederen. Ik heb mij vernederd door uw hoogmoed. Maar ik ben de hoge priester die met uw zwakheden mee kan voelen. Als gij te neergeslagen zijt, als het kruis u neerdrukt in uw leven, weet, gij hebt een God wiens lijden niet voorbij gaat aan uw eigen leed. Als gij gevallen zijt, ben ik bij u om u op te richten. vernedert u voor de Heer, en Hij zal u verheffen. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. 8e statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Weent niet over mij, maar weent over uzelf. Wee klaagt niet over wat mij is aangedaan, maar klaagt uw eigen zonden aan. Weent en jammert om de rampen die over u komen. Erkent uw eigen ellende, treurt en weent. Ikzelf, ik ween om u, mijn stad Jeruzalem, dat de profeten doodt. Ik ween om u, mijn volk. Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt. Maar gij hebt de tijd niet erkend waarin barmachtig op u werd neergezien. Ikzelf, ik zal uw vrede zijn. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
2: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: De wereld ziet zwakheid, een gevallen, uitgeputte God, een afgeleefde kerk. Maar, mijn kind, ge moet zien met de ogen van geloof. Hij, die voor de wereld zwak is, is uitverkoren om het sterke te beschamen. De last van het kruis is een goddelijke kracht. Mijn zwakheid sterker dan de mensen. Wat gezaaid sterker dan de mensen. Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, in geringheid en zwakte, verrijst in heerlijkheid en kracht. Mijn volk, staar u niet blind op zwakheid. De wereld ziet het vallen van een zwakke God. Gij ziet hoe uw God opstaat, keer op keer. Hoe groot de aardse macht ook is, mijn kracht is sterker. Ik doe ook u opstaan na elke val. Zo kunt ge met mij naderen tot Golgotha. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. 10e statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Golgotha, schedelplaats, naaktheid en dorst. Bij uw geboorte heb ik u gekleed. Mijn volk ontneemt mij nu de eer van mijn lichaam. Mijn volk wil een kwetsbare en naakte God. Berooft mij van kleren. Ieder kan schaamteloos kijken. Gij, mijn volk, waarom beheerst gij uw ogen niet? Waarom kastijdt gij niet uw zinnen? Waarom wilt gij uw God zien in vernedering? Mijn volk, hebt gij mij gekleed toen ik naakt was? hebt gij mij te drinken gegeven toen ik dorst had. Ik heb u gelaafd met water uit de rots. Ik heb u gelaafd met water uit de bron van leven. Maar gij hebt mij azijn als drank gegeven. Gij zijt mij zo bitter geworden. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door de heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ik heb u vrijgemaakt en gij hebt mij gebonden. Ik heb u genezen en gij hebt mij geslagen. Mijn handen hebben u gezegend. Uw handen hebben mij gekruisigd. Gij hebt mij gehangen aan het kruis van uw schuld. Ik heb voor u gebeden, mijn volk, mijn bloed eigen kinderen, toen gij schreeuwde om het vergieten van mijn bloed. Als gij kwaad spreekt van mij, spreek ik voor u ten beste. Gij hebt mij genageld aan het kruis. Ik wil nooit meer los van u. Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
2: Het was omstreeks het zesde uur. Er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Toen riep Jezus met luider stem: Vader,

0: de Mensenzoon, Jezus de Heer, hij leeft niet meer, want gij hebt hem gedood. Ik ben voor u gestorven, toen gij nog zondaars waart. Mijn bloed reinigt u van elke zonde. Zie het hout van het kruis, waaraan ik, de verlosser van de wereld, heb gegangen. Zozeer heb ik u lief gehad, tot er niets meer te geven overbleef. Mijn lichaam ontzield, om uw ziel te redden. Sterf met mij, opdat ik kan leven in u. Ik heb mijn geest teruggegeven aan de Vader. Ik ben teruggekeerd naar hem, van wie ik ben uitgegaan, om voor u een plaats te bereiden. Gij hebt mij gedood, maar was uw zonde groot, mateloos werd mijn genade. Ik heb voor u de dood gedood. Mijn volk, wat heb ik u gedaan, of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij, wat had ik meer voor u moeten doen, dat ik niet heb gedaan? Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Dertiende statie. Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
0: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Kan een moeder haar kind vergeten, de vrucht van haar schoot? Het bloed uit haar bloed? Opnieuw gedragen door mijn moeder, mijn lichaam, maar nu levenloos en kil. Beloning voor het volbrengen van Gods wil. Mij geschieden naar uw woord. Het is geschied. Haar kind, vermoord, ontvangt ze in haar handen. Het vlees geworden woord is nu doorboord. Doorboord is ook het hart van de vrouw van smart, zoals voorspeld door Simeon. Bij Christus zijn is met hem lijden, de moeder met het kind. Het lichaam van de Heer keert bij Maria weer. Wie echt van mij houdt, ontvangt mijn lichaam, gestorven, maar ten leven. Wat kan ik nog meer aan u geven? Mijn volk, wat heb ik u gedaan? Of waarmee heb ik u bedroefd? Antwoord mij. Ik heb mij geheel aan u gegeven. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. Veertiende statie. Jezus wordt in het graf gelegd, waaruit hij in heerlijkheid zal verrijzen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
0: Mijn naakte lichaam wordt bekleed met doeken. Eerst had gij mij mijn klederen ontnomen, toen er nog leven was. Nu de dood is gekomen, wilt gij, eens weggevlucht, mij weer zoeken en bekleden. Bekleed uzelf, maar met de nieuwe mens. Treed binnen. Leg mijn lichaam in het graf. Waar zoekt de levende niet bij de doden? Verwacht mijn kracht. Uit dit graf zal ik verrijzen en neem u daarmee ten paradijzen.

0: waar gij eeuwig leven zult. Dit graf wordt de moederschoot van mijn nieuw volk. De overwinning op de dood voor al wie met mij gedoopt wordt in lijden en sterven. Ik neem u mee, van het aardse naar het hemels Pasen. Vrees niet. Uw heiland slaapt in het graf, de poort naar eeuwig leven. Ik laat u nooit alleen. Mijn volk, dit alles heb ik voor u gedaan. Laat uw droefheid in vreugde verkeren, want gij hebt een gelukzalige schuld. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
0: Slotgebeden. Richten wij ons tot onze Verlosser, die voor ons is gestorven, begraven en verrezen.
1: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Heer en Meester, gij zijt voor ons gehoorzaam geworden tot de dood. Geef ons de kracht steeds de wil te doen van de Vader.
1: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Christus, ons leven, gij hebt door uw kruisdood de dood overwonnen. Laat ons met u sterven om met u te verrijzen in heerlijkheid.
1: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Jezus, onze Koning, gij zijt door de mensen verstoten en als een worm vertrapt. Laat ons u volgen in uw nederigheid.
1: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Heiland, gij hebt uw leven gegeven voor allen. Raak ons met uw liefde, zodat wij alles zijn voor anderen.
1: Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Verlosser van de wereld, gij hebt aan het kruis uw handen uitgestrekt om heel de schepping tot u te trekken. Breng alle mensen samen in uw koninkrijk.
1: Wij aanbidden u, Christus, en loven u. Slotgebed. God, om ons mensen te verlossen, hebt gij gewild dat uw enige geboren zoon de dood zou ondergaan aan het kruis. Het kruis waaraan uw zoon gehangen heeft, hebt gij gesteld tot teken van ons heil. Dat kruis waaraan hij eens de dood gestorven is, werd onze levensboom. Daar op het kruis werden de machten van het kwaad gebonden, werd onze dood gedood. Wij bidden u, laat ons, die op aarde dit mysterie hebben leren kennen, de weldaden van zijn verlossing genieten in de hemel, door Christus onze Heer. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman. Niet in de studio deze keer, maar via de telefoon. U hoort het wel, hij is telefonisch met ons verbonden voor weer een mooi programma. Welkom.
2: Ja, dag Christina, dag beste luisteraars. Ja, even vanuit het zonnige Druten, maar ik denk dat het in Den Bosch net zo zonnig is. Waarschijnlijk.
1: Ja hoor.
2: Ja, het is echt begonnen, weer. Ja, prachtig. Ja, dan ziet de wereld er ineens anders uit. Nou ja, het weekend gaat bijna beginnen. Belangrijk weekend natuurlijk, hè, met Pinksteropkomst.
1: Klopt.
2: En we gaan dadelijk ook even bespreken wat er met Pinkster allemaal gaat gebeuren. Natuurlijk bij ons, hè, voor de radio.
1: Ja.
2: Maar eerst maar weer eens even terugblikken op de afgelopen week. We hebben een mooie week gehad, wat mij betreft.
1: Ja.
2: Christina, we hadden het een paar weken geleden al aangekondigd. Hè, de bijzondere serie voor geloofsvorming met Pastoor van de Vecht.
1: Ja, afgelopen maandag was de tweede aan de beurt. Tweede aflevering van 3. En aankomende maandag, ja, het is bij vooruitblik, maar komende maandag komt de derde en voorlopig de laatste aflevering.
2: Ja. Ik heb van Pastoor van de Vecht gehoord dat ze nog wel inhoud hebben voor 6 afleveringen meer.
1: Ja.
2: Dus we waren nog niet uitgepraat, maar we doen het voorlopig even met deze 3 afleveringen.
1: En als er goede reacties zijn, dus mensen als je naar dat programma hebt geluisterd en het mooi hebt gevonden, gewoon een reactie sturen en dan denken we, oké, dan is iets moois om verder te brengen.
2: Ja, dat kan sowieso bij alle uitzendingen.
1: Ja.
2: Als u denkt van, dat is mooi om even een commentaartje op te geven, of opbouwend in de zin van, het kan beter.
1: Ja.
2: Of inderdaad om even te laten weten van, nou, dit is heel mooi, daar wil ik wel wat meer over horen. Daar zijn we altijd heel blij mee. Ook als er trouwens technische fouten zijn, dat geef het maar gerust door. Dan proberen we er ook iets mee te doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar ja, goed, de afgelopen maandag ging het over... Het ging over de ad dominum celebratie, de rol van de priester en van de herhalingen in de liturgie. En ook over de liturgische kalender.
2: Ja, ja, dus de ad dominum celebratie, dat wil zeggen richting het altaar, richting het tabernakel celebreren.
1: Ja, richting de Heer.
2: Nou, ja, precies, ad dominum, letterlijk richting de Heer inderdaad. En eigenlijk is dat ook voor de Novus Ordo de gepaste richting, hè?
1: Ja. Alleen ik denk dat er geen parochie te vinden is tegenwoordig waar dat gebeurt.
2: Nee, nauwelijks. Of er moet geen volksaltaar zijn. Dat zie je wel eens, dat er alleen maar een hoogaltaar is. En dan moet je wel. Ja. Heb ik ooit gelezen als supplement bij de inleiding op het missaal, dat in die kerk waar een volksaltaar is, is het ook eigenlijk de bedoeling dat je toch richting het volk zou celebreren in de nieuwe mis. Dus daar heeft Rome toch ooit wel iets over gezegd. Maar het hele missaal, zelfs het nieuwe missaal, is nog wel geschreven alsof de priester richting het tabernakel zou staan.
1: Dat
2: dus het is, dat is altijd de gebedsrichting geweest.
1: Want je leest daar, ja, de priester keert zich tegen de gelovigen.
2: Ja,
1: hij
2: keert zich niet tegen de gelovigen, maar naar de gelovigen.
1: Ja, nee, dat sowieso niet.
2: hij keert zich tegen de gelovigen, dat wil zeggen, hij keert ze de rug toe. Ja,
1: dat is sowieso, dat doet een priester nooit.
2: Nee, zo zijn ze niet. Nee, maar mooi. Ik heb er goede reacties over gehoord, over de uitzending. Het is ook terug te luisteren. Waar gaat het aanstaande maandag over trouwens?
1: Aanstaande maandag even kijken, want ik was er net mee bezig. Het gaat over de gewijde stilte en de tongcommunie.
2: Oh ja, ja.
1: Nou, en van de onderwerpen kun je wel zien dat er nog meer onderwerpen kunnen zijn. Want ze zijn zeker niet uitgepraat.
2: Nee, dat is echt de basis nog maar. Hè. De inleidende opmerking eigenlijk.
1: Precies.
2: Ja.
1: Nou, ze hebben wel, ik heb er naar geluisterd en ze hebben wel... Het is ook een mooie dialoog tussen degene die interviewt, Joost Verstegen, en de pastoor Harry van de Vecht. Het is mooi om naar te luisteren.
2: Oké, goed om te horen. Ja, heel mooi. Nou, afgelopen dinsdag... Oh nee, sorry, ik sla nog even iets over. Aan tafel met, afgelopen maandag was ook al een bijzondere uitzending. Daar hebben de jongeren uit Baren, die hebben verteld dat ze op 31 mei een Rozenkransmarathon organiseren. En dat is een prachtig initiatief. ik weet niet zeker uit mijn hoofd of het na 12 of 24 uur onafgebroken rozenkrans was. Maar in ieder geval een lange tijd waarin onafgebroken de rozenkrans wordt gebeden.
1: Ja.
2: En u kunt op de parochie in Baren, kunt u op de website daar meer informatie over vinden. En nou, u kunt ook, als u wilt, naartoe gaan of thuis meebidden. Dus dat zal zijn op zondag 31 mei, de laatste dag van de meimaand. En dat is, ja, daar kun je nooit te veel benadrukken, hè, de rozenkrans. Dan hadden we dinsdag twee bijzondere gasten over de vloer. Waarvan er eentje ook in de uitzending is geweest. Er waren twee jonge mannen van Credo Katholiek, een nieuw platform in Katholiek Nederland. Sinds anderhalf jaar maken zij vooral korte filmpjes voor jonge mensen.
1: Maar niet ze vertelden alleen. Dat ze.
2: Nee, precies. Ze vertelden dat het in principe was begonnen voor jonge mensen. Maar uiteindelijk dat ze ook heel wat 70-plussers. dat ze daar reacties van krijgen. Dus het land eigenlijk. Dat is een beetje net als bij onze kindercategezen. Dat was bedoeld voor de kindjes. Maar inmiddels luistert eigenlijk iedereen zo'n beetje.
1: Ja, alles, dus, iedereen mag naar luisteren. Ik bedoel, ja, je kunt het niet forceren.
2: Nee.
1: Dus. Ja.
2: En het is hetzelfde geloof, hè? Dus het maakt ook niet uit welke leeftijd je hebt in feite. Nee.
1: Als je maar iets van leert.
2: Precies, precies. Ik had het er wel eens met een bevriende priester over. Toen was ik net zelf priester gewijd. En toen zei ik van ja, die spanningen tussen oude priesters en nieuwe priesters, dat is soms wel eens lastig. Hè? Want oudere priesters die zijn toch vaak in een hele andere geest opgevoed.
1: Mm-hmm.
2: En dan komt er een jonge priester, die is dan wat orthodoxer. En dat, ja, dat gaat dan moeilijk samen. En dan hoor je de oudere priesters wel eens klagen van ja, dat heeft met de jeugd van de jonge priesters te maken.
1: Mm-hmm.
2: Maar toen zei die vriend van mij, die zei van ja, maar het is wel hetzelfde verkeer waar je aan deelneemt. Hè?
1: Ja.
2: En je hebt je in datzelfde verkeer toch ook aan dezelfde regels te houden. Want als we dat niet doen, ja, dan ongeacht of de automobilist nou 18 is of 78, ja, dan krijg je botsingen. Dus de leeftijd in die zin maakt ook weer niet zoveel uit.
1: Ja.
2: En ja, dat geldt ook, ook voor de filmpjes. Maar in ieder geval, dus we hadden twee mannen van Credo Katholiek over de vloer, de hoofdredacteur en degene die vooral gaat over de hele PR-kant, begreep ik goed volgens mij.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Dus het maken van de filmpjes, zorgen dat en ook het leggen van contacten. Dus ze organiseren ook van alles in parochies. Ja, wel mooi. Dus een initiatief waarbij vooral jonge mensen ook korte getuigenissen geven. Het plan was eigenlijk ontstaan vanwege het feit dat er in Amerika van alles voorhanden is met Engelstalige filmpjes.
1: Ja.
2: Waarin ook korte uitleg over de sacramenten wordt gegeven bijvoorbeeld. Maar in Nederland eigenlijk nog niet zoveel.
1: Ja,
2: en toen hebben ze dit opgepakt. En nou, we hebben een interessant gesprek gehad met ze, ook bij de koffie al.
1: Ja. Dat was interessant om te kijken. Kijk, we zijn, onze missie is bijna hetzelfde. Hè? Mensen bereiken met het katholiek geloof.
2: Ja.
1: Dat is het in principe. Maar wel van een ander perspectief. En het is mooi om ook voor ons om te zien hoe anderen werken en denken.
2: Ja.
1: En voor hun ook, denk ik ook.
2: Ja, het was ook een beetje om te kijken van zouden we in de toekomst bepaalde dingen eventueel samen kunnen doen?
1: Of in ieder geval. Ja. Of, dan, maar ik vond het reuze interessant eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En ik merkte ook dat ze heel erg open waren ook voor adviezen.
1: Ja.
2: Ja, wij draaien natuurlijk al wat langer mee als Radio Maria. Dus we hebben al toch het een en ander meegemaakt. En nou ja, we konden ook wel, als we ergens zorgen over hadden, ook onze zorgen uiten. Dus het was eigenlijk wel een heel openhartig gesprek.
1: Ja.
2: En nou, Lars, een van de twee aanwezigen, die is ook nog in uitzending gekomen. Lars Bentin.
1: Ja.
2: En dat is de In Gesprek Met uitzending van afgelopen dinsdag geworden. En nou ja, die ging binnen 2 minuten ging die helemaal naar het diepe. En die begon ook heel openhartig over zijn eigen verleden te vertellen. Dat hij toch wel een behoorlijk moeilijke jeugd had gehad met gescheiden ouders. En dat uiteindelijk hem dat ook heeft laten twijfelen aan God. Want hij dacht van ja, die veilige thuisbasis die valt helemaal weg. Ja, bestaat God dan wel? Maar uiteindelijk komt hij dan jaren later toch weer thuis bij God.
1: Ja.
2: En dat was wel een aangrijpend verhaal. Wel bijzonder.
1: Ja. Nou, het is om terug te luisteren. Voor wie dat, voor wie dat wil. En interessant vindt in dit lang weekend. Misschien hebben mensen meer tijd alleen. Het is mooi weer.
2: Ja. Nou ja, dan moet je gaan hardlopen met de oortelefoon of koptelefoontjes in.
1: Dat kan.
2: En dan kun je onderweg de uitzending ook luisteren.
1: Zeker.
2: Ja. Nou, in de middag hadden we weer onze mini-retraite.
1: Ja.
2: En Nou, Inge die had dit keer een thema aangevraagd. Dat was voor het eerst. Normaal bedenk ik zelf iets, maar ze vroeg van... Ja, zouden we een keer iets kunnen horen over Onze Lieve Vrouw van La Salette?
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk een van de belangrijke bekende Maria-verschijningen in Frankrijk. In Nederland misschien iets minder bekend dan Lourdes of Rudy Bak. Maar een verschijning die een enorme impact heeft gehad ook in dat land. En in heel de eeuw eigenlijk. En daar hebben we over gesproken. En dat was wel spannend, Christina, vond je niet?
1: Vooral nou de verschijning en zo. Ja, oké, dat is het niet zo. Maar daarna hadden we zo'n gesprek over werken. Op zondag. Nou, wat Onze Lieve Vrouw vraagt in La Salette is dat mensen niet meer vloeken, naar de kerk gaan op zondag en ook niet te werken op zondag.
2: Ja.
1: En we hadden
2: dat
1: het over.
2: Maar
1: als ik bijvoorbeeld ontspan op zondag door het tuinieren.
2: Ja.
1: Is dat erg?
2: Ja, dat kwam, die vraag kwam voorbij. En
1: of strijken, mag dat op zondag?
2: Wat zei je als laatste?
1: Strijken.
2: Strijken, ja. Nou, ik heb mijn oma afgelopen dinsdag geciteerd. En die zei altijd, zondagswerk is duivelswerk. maar we zijn er wel wat dieper op doorgegaan. Waar ligt nou die grens? Hè? Want de catechismus die spreekt er ook wel over. De zondagsrust is belangrijk. Hè? Dat is geen bijzaak. Ja. En sterker nog, wanneer Maria verschijnt in La Salette, legt ze echt vooral daar de nadruk op. Hè? Dus de zondagsplicht, maar ook de zondagsrust. En ze zegt dat zelfs zo ernstig is dat als mensen dat niet eerbiedigen en als ze blijven vloeken ook, dat er ontzettende grote rampen over de wereld zullen komen. Mm-hmm. Dus het is geen bijzaak. Nee. Maar toen hebben we gesproken over dat de catechismus wel noemt dat verplicht werk, soms dan kom je niet onder werk uit op zondag, zoals bijvoorbeeld een dokter die in het ziekenhuis werkt. Die mag zieken behandelen op zondag.
1: Zeker.
2: Dat gaat altijd maar door. Dus er zijn uiteraard uitzonderingen. Er staat in de catechismus ook iets over restaurants. Hè. Als je een restaurant hebt, dan mag dat open zijn op zondag. Want als mensen een hapje gaan eten, dat hoort bij die zondagsrust, dan mag je dat ook mag je daarin voorzien. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat je op zondag naar de winkel gaat. En eigenlijk, en daar hebben we ook wat langer bij stilgestaan, zijn al die huishoudelijke taken ook niet de bedoeling op zondag. Dus de zondag is toch een oproep voor iedereen om, als het maar even kan, om alle dagelijkse verplichtingen zoals strijken, wassen, in de tuin werken. Hè. Zelfs als je het leuk vindt om te doen, om dat toch te laten liggen en dat voor de zaterdag of voor een andere dag te bewaren. Maar goed, daar waren we nog niet zomaar uit. Hè. Dat was
1: volgens mij komt er een tweede deel.
2: Ja, daar komt nog een tweede
1: misschien
2: deel.
1: Misschien wel een tweede deel, maar het was wel een lang gesprek, een interessant gesprek. Ook omdat onze maatschappij anders werkt. Het is niet meer zoals in de tijd van onze oma's inderdaad. Waar het ook verwacht was dat je op zondag niets ging doen. Maar nu vragen ze meteen, maar wat doe je dan?
2: Ja.
1: Terwijl ik doe niks, dat is prima. Maar in de maatschappij van tegenwoordig, waar je continu iets moet doen en je moet productief zijn en niet productief zijn is slecht. Dan kun je niet zo makkelijk zeggen, ik doe eigenlijk niks, ik zit.
2: Ja, dat is lekker maar zo. Nou, onze vrijwillige Gerard die was er ook bij. En Gerard is toch al ietsje ouder.
1: Ja.
2: Maar hij vertelde ook over zijn moeder, die is nog niet zo lang geleden overleden. Maar die kookte ook niet op zondag, vertelde
1: hij. Nee, bij mij thuis ook niet.
2: Al het eten afmaken. En dan op zondag was het echt alleen maar rust. Dus, en we hebben het er ook wel over gehad. Als dat vroeger de standaard was. Dat het toch goed is om er eens over na te denken. Waarom wij daar zoveel moeite mee hebben. Hè? Om op zondag bijvoorbeeld niet naar de winkel te gaan.
1: Het is onze egoïsme.
2: Ja, dat speelt ongetwijfeld mee. Ja, en je ziet het iedereen doen. Hè? Ik bedoel, het is, iedereen gaat op zondag naar de winkel. Waarom zou je af willen wijken?
1: Ja.
2: Maar het is geen bijzaak. Dat was duidelijk. Nee. Dat bleek ook wel uit de verschijning in La Salette. Dus,
1: kijk, als Onze Lieve Vrouw daarmee bezig is, met dat mensen niet moeten werken op zondag, dan is het wel echt belangrijk boven in de hemel.
2: Ja, absoluut. Ze kwam er speciaal voor naar de aarde. Dus dat wil iets zeggen, ja. En ik heb er een uitzending over gemaakt voor Credo destijds, voor de catechismus. Die kan ik de komende dagen wel eens delen op de WhatsApp community.
1: Oh ja.
2: Daar wordt ook gesproken over de nummertjes uit de catechismus die heel specifiek gaan over die zondagsrust. En dan kunnen mensen er nog wat meer over horen.
1: Ja, dat zou wel goed zijn.
2: Goed.
1: Ja.
2: Ja.
1: Zeker omdat er feestdagen komen.
2: Precies, precies. Aanstaande zondag is toch wel een zondag bij uitstek waarop we niet moeten gaan zitten dwalen, maar we echt onze volle aandacht aan de Heer moeten geven. De zondag van Pinksteren.
1: Ja.
2: We gaan dadelijk even noemen wat er morgen allemaal op de radio te doen is in verband met Pinksteren.
1: Ja.
2: Nog even afronden van de afgelopen week. De afgelopen week was ook nog het moment dat we met de kindjes van de kinderkatechese zijn gaan bidden in Sint-Niels-Kerstel. En dat was wel heel bijzonder. Het fundament van de kapel is inmiddels gestort.
1: Ja.
2: En we hadden met de kinderen van de kinderkatechese afgesproken dat we daar om 3:30 de rooskrans zouden gaan bidden. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dus we hadden een tentje van Radio Maria neergezet. Het beton was nog aan het stollen. Het was nog hard aan het worden. En we hebben de rooskrans gebeden in Sint-Niels-Kerstel, bij de plek waar straks de kapel komt. En we hadden heel wat bekijks. Er kwamen constant mensen voorbij gewandeld of gefietst. En heel wat mensen die stopten ook even om te kijken wat er gebeurde. En op een gegeven moment komt er een mevrouw voorbij gelopen met een rollator. En die had ons horen zingen. Die had ons ook God groet uw zuivere bloemen horen zingen. En toen kwam ze naar me toe en ze zei van, ik ken het allemaal nog wel hoor, al die liederen. En daar heb ik geen blaadje voor nodig. Ik zing het zo uit mijn hoofd. Dus er werd wel weer even iets wakker van vroeger. En we kregen heel veel reacties, vooral van oudere mensen die zeiden van, nou, we zijn ontzettend blij dat die kapel er komt straks.
1: Ja.
2: Dus dat ze daar kunnen gaan bidden. Dus nou, heel mooi is dat.
1: Ja zeker. Ja. Wanneer is het klaar?
2: Ja, de verwachting is al in augustus. Dus dat is al best wel snel.
1: Ja.
2: Maar dan zullen we waarschijnlijk pas ergens in september gaan inzegenen.
1: Ja, maar vanaf zo ergens in augustus, misschien is het al te bezoeken.
2: Ja, en nu begin juni, dan wordt de eerste steen van de muren gelegd. Dus dan gaat het meestal hard. Dus de fundering ligt er nu en dan wordt er vanaf juni ook echt gemetseld. En dan en het hekwerk wordt nu gesmeed. We hebben een echte smid aangesproken.
1: Ja.
2: Een prachtig hekwerk ontworpen met daarop ook de wonderdadige medaille, heel groot.
1: Okay.
2: Dus die wordt in de kapel verwerkt straks. Dus het wordt steeds serieuzer allemaal. Maar ja, we zullen de luisteraars uiteraard uitnodigen op het moment.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen dat de luisteraars niet worden uitgenodigd.
2: We vieren alles. We vieren alles. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Goed, laten we even naar wat muziek gaan luisteren. Dan gaan we dadelijk even vooruitblikken naar de prachtige week die voor ons ligt.
1: Nou, dan tot zo.
2: Ja,

0: En beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman. Welkom.
1: Ja, nou Christina, we hadden het er net al over. Aanstaande zondag natuurlijk een hele belangrijke dag. De bekroning van de paastijd, het Pinksterfeest. Ja. En we zijn deze dagen natuurlijk de Pinksternoveen ook aan het bidden met alle luisteraars samen. We doen dat ook op onze WhatsApp community. Ik herhaal dat af en toe, want als mensen denken van hé, dat wil ik ook, ik wil er wat bij aansluiten. Dan kan dat via onze website. Hè. Dus als u met uw telefoontje naar de website gaat, dan staat er een aparte knop waar u op kunt drukken. En dan neemt u deel aan de community. En dat betekent dat u via de WhatsApp ook ja, nieuwsberichten krijgt. Interessante uitzendingen die worden gedeeld. Maar dus ook dagelijks het noveengebed in dit geval. En nou, we merken dat er ontzettend veel animo voor is. We hebben inmiddels ongeveer 1500 mensen die met ons meebidden via de WhatsApp. Mm-hmm. Dus dat is wel een heel goed teken. We zullen in de toekomst natuurlijk nog vaker novenen gaan bidden. Dus als u nu aansluit bij de noveen, ja, dan bent u wel een beetje laat natuurlijk. Maar dan zit u alvast in de groep voor een eventuele volgende noveen die we bidden. En nou ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Hè? Met hoe meer mensen je bidt, hoe krachtiger het gebed ook wordt. Dus ja, dat is wel mooi om even te noemen. Aanstaande zondag, we hebben de Heilige Mis, die wordt uitgezonden vanuit
0: dat
1: Leiden,
0: wordt uitgezonden vanuit Sint Servaas in de Bavo, vanaf 10 uur.
1: Oké, 10 uur de Bavo-kerk.
0: Ja, ja, ja.
1: In de kathedrale in Haarlem.
0: Ja, ja, ze hebben altijd prachtige muziek. En het wordt mooi gepreekt. Ja, het is een mooie mis vanuit de Bavo.
1: Ja, ze hebben een nieuwe organist, geloof ik, hè?
0: Ja, een jonge man. Die is geweest bij aan tafel met een paar weken of maanden geleden.
1: Ja. Wilmink. Ik ben even zijn voornaam kwijt, maar in ieder geval het is echt een jong talent.
0: Ja.
1: En internationaal bekend inmiddels, dus dat is toch wel bijzonder. Dus dat kunnen we ook, ja, dat krijgen we dan ook mee als we zondag de mis uitzenden.
0: Dat klopt.
1: Ja. Nou ja, sinds een paar jaar traditie dat we op tweede Pinksterdag onze bedevaart organiseren. En dat is ook weer aanstaande maandag. We doen dat één keer per jaar, noemen we dat de traditionele bedevaart. Want dan hebben we ook de traditionele mis, hè, dus de Latijnse mis. Vandaar dat we ook die uitzendingen hebben gemaakt met Pastoor van der Vecht en Joost Verstegen. Aanstaande maandag is dus de Tridentijnse mis, maar voordat we de mis gaan celebreren zullen we eerst onze processie gaan houden. En ja, dat is meteen een uitnodiging ook, aanstaande maandag om 2:30 in Os. Dan gaan we verzamelen bij de Grote Kerk.
0: Ja.
1: Als u dat googelt, dan komt u er vanzelf uit. 2:30 verzamelen, om 2:00 zullen we beginnen met de processie. Met het prachtige Maria-beeld van de herauten van het evangelie, hè, Maria van Fatima. En dan gaan we richting het Heilig Hartbeeld wat in de stad staat. Nou ja, gewoon een hele klassieke processie met de rozenkrans, met Maria-liedjes die we samen gaan zingen. Het lijkt erop dat het een stralende dag gaat worden, dus we gaan door de stralende zon. En nou ja, dat hoort ook zo. Hè. Het is niet voor niks de meimaand natuurlijk. En in de meimaand moeten we processies organiseren. Zo gaat dat met onze kerk.
0: Ja. Ja, ja. Dus ja. De processie om 2:00, om 3:00 de mis.
1: Ja, ongeveer,
0: en daarna een beetje gezellig samen zijn.
1: Ja, daarna gezellig samen zijn. En ja, ik kan wel verklappen, bij het gezellige samen zijn staat er een pizza over in de tuin van de pastorie.
0: Zo.
1: En gaan we verse pizza's pakken.
0: Zo.
1: En ik weet dat ze lekker zijn, want de man van Caroline, van onze coördinator, die heeft zijn eigen restaurant.
0: Ja.
1: En het is van die kwaliteit. Het is pizza's van restaurantkwaliteit.
0: Nou, dan moeten ze wel goed zijn, ja.
1: Ja. En ik geloof zelfs dat voor degenen die pizza iets te exotisch vinden. Ik denk niet dat die mensen veel bestaan. Stel dat ze er toch tussen zitten, dan zijn er ook bitterballen.
0: Ja, ja, ja. Oké, bitterballen.
1: Ja. Ja, ik heb ooit een boer bediend, het sacrament van de ziekenzalving toegediend. En toen raakte ik in gesprek met zijn zoon. En dat was echt een boer zoals ze vroeger allemaal waren. Hè? Niet te veel poetspas, gewoon hard werken, gewoon lekker nuchter. En die begon op een gegeven moment erover te vertellen dat hij zei van Tegenwoordig heb je al dat moderne eten en ik heb daar eigenlijk niks mee. En toen zei ik van, ja, dat moderne eten, hoe heet het ook alweer? En toen moest hij even zoeken naar de naam. Nou, ik probeerde hem al te helpen. Ik zeg, ja, zijn het misschien tapas of is het misschien sushi?
0: Nee,
1: dat was het allemaal niet. Het was pasta. Och. Dat vond je maar modern eten, pasta. Dus dat Italiaanse moderne eten. Ja. En dan, kijk, daar is de tijd toch een klein beetje stil blijven staan.
0: Ja.
1: Maar goed, wij hebben dus behalve het moderne eten pizza, hebben we maandag ook bitterballen.
0: Ja.
1: Dat is iets Hollandser, iets klassieker.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, alle gekheid op een stokje. Dus ja, het belooft een hele mooie dag te worden. 13:30 nogmaals verzamelen, 14:00 de processie en 15:00 dan de heilige mis. Met aansluitend een lekker drankje en een hapje in de pastorietuin.
0: Ja.
1: En ja, de afgelopen jaren waren er ook heel wat kinderen bij. En ja, zoals dat gaat met kinderen, als je een mooie grote pastorietuin hebt, die willen natuurlijk in alle bomen gaan klimmen.
0: Maar dat mag niet.
1: Nee, dat is niet meer de bedoeling. We hebben nu, ik geloof, 1 kersenboom is aangewezen om in te klimmen. Dus
0: ja,
1: de kinderen mogen nog wel klimmen. Er is 1 klimboom en die hing vorig jaar ook helemaal vol met kersen. Of nee, dat is later in het jaar pas geweest. Nou ja, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, er was een moment dat er ook kersen in de boom zaten. En toen konden ze hun hart ophalen. Dus natuurlijk nog een stuk vroeger in het seizoen.
0: Ja.
1: Maar goed, maar gezinnen met kinderen zijn ook zeker welkom. Dus,
0: ja. We zijn iets vergeten, want wij hadden het over Pinksteren. Maar morgen op zaterdag zenden we een Pinksterretretten uit.
1: Ja, natuurlijk. Daar hadden wij mee moeten beginnen. Ja,
0: precies. Nou, we hebben hier op morgen... Nou, bijzonder programma is niet zo bijzonder, maar een beetje anders dan normaal op een zaterdag. We beginnen om 9:30 met de Heilige Mis. Dat is altijd op de zaterdag, 9:30 de Heilige Mis. Morgen vanuit de Onze Lieve Vrouw Sterren der Zee Basiliek in Maastricht. Met celebrantpastoor Jan Vries. Daarna hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. En daarna wordt onze paasretretten van dit jaar uitgezonden. Nou, degene die het heeft ingesproken, dat is meneer Pauw, Martijn Pauw, priester van het Opus Dei. En die zei, ja, retret is een groot woord, is meer een overweging, een pinksteroverweging.
1: Ja.
0: En het heet Zaaiers van Vrede en Vreugde. En het gaat over onze roeping om zaaiers van vrede en vreugde te worden en te zijn.
1: Oké. En hoe laat worden de retretten uitgezonden?
0: Het is maar 1 inleiding. Die wordt eerst uitgezonden om 11:00 's ochtends. En herhaald ook morgen om 15:30 's middags. En ook op tweede Pinksterdag. Want op de tweede Pinksterdag is de Heilige Mis om 10:00. Er is geen mis om 9:00. En ik dacht, ja, wat moet je dan om 9:00 uitzenden? Maar muziek. En ik dacht, oh, maar we kunnen de Pinksterretretten herhalen.
1: Heel goed, ja.
0: Dus
1: mooi.
0: Om 9:00 en om 19:00 s'avonds, in plaats van de mis, is de Pinksterretret.
1: Heel goed, heel goed. Ja, het is een mooie manier natuurlijk om je op het feest voor te bereiden. Maar
0: ja,
1: ook tijdens het feest zelf is het natuurlijk mooi om je wat te verdiepen. Ja, het is belangrijk natuurlijk, want dit soort prachtige dagen, die zijn vaak druk voor veel mensen. Hè? En het is ook wel het seizoen nu waarin veel mensen familiefeestjes hebben en barbecues organiseren en zo.
0: Ja.
1: Maar dan juist dan is het belangrijk dat we toch ook wel centraal blijven stellen dat we, ja, dat we uiteindelijk de feesten van de kerk aan het vieren zijn.
0: Ja.
1: En ja, Christina, ik ga het toch even noemen. Pinkster is natuurlijk een prachtig feest, maar voor mij is het dit jaar toch nog net iets bijzonderder dan andere jaren. Want ik ben nu 10 jaar priester en dat ga ik aanstaande zondag ook even vieren met de parochianen.
0: Nou, vast proficiat. Ja. Wanneer is de exacte data?
1: Dat was gisteren.
0: Gisteren, 21 mei.
1: Ja, dus dat is toch wel bijzonder. Dan kan je toch even terugblikken op de afgelopen 10 jaar en er is toch wel heel veel gebeurd. En ik vind het wel heel mooi om het even
0: als je denkt,
1: kunnen delen.
0: Als je kijkt naar de volgende jaren, als het zoveel in 10 jaar is gebeurd, wat zal er nog gebeuren de komende 20 jaar of zo?
1: Ja. Nou, een van onze bestuursleden van de parochie, want van aanstaande zondag na de mis gaan we even samen een drankje drinken met de parochianen. En die zei van ja, we gaan toch wel iets doen, want kijk, het echte jubileum is natuurlijk pas bij 12,5 jaar.
0: Ja.
1: Maar ja, wie weet waar u dan bent. En nu bent u hier, dus we moeten het nu maar gewoon gaan vieren, ja.
0: Ja, dat klopt. De priester is, ja, kan verplaatst.
1: Het leven van een priester is een beetje onvoorspelbaar, ja.
0: Precies, dan weet je niet waar gaat, u over 10 jaar bent.
1: Ja, en ik heb al inmiddels op 4 verschillende plekken gezeten. Als
0: in 10 jaar.
1: 10 jaar tijd. Dus ja, maar volgens mij zit ik hier voorlopig goed, hoor. Dus ik maak me nog niet zo druk erom. Maar,
0: nieuwe benoeming, nee.
1: Ja. Hey Christina, we moeten nog even, voordat we dadelijk gaan afronden, natuurlijk noemen. Volgende week, heel belangrijk, de Mariathon.
0: Ja, klopt.
1: We gaan op donderdag en vrijdag weer de jaarlijkse Mariathon organiseren. En dit jaar voor Ierland, we hebben het al een paar keer genoemd. Nou, waarom Ierland? Een land wat op zich goed draait qua radio. Het bestaat ook al heel wat jaren. Maar ze hebben nieuwe techniek nodig. En wij weten bij Radio Maria Nederland hoe belangrijk dat is. Hè. Soms dan gaat ook de techniek bij ons nog wat moeizaam.
0: Ja.
1: Dat zij daar flink in gaan investeren, dat is begrijpelijk. En daar gaan we ze bij helpen. En we gaan in die dagen, dus donderdag en vrijdag, ook wel wat mensen interviewen die een bijzondere band hebben met Ierland of die er wonen zelfs.
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk een heel rijk land als het om de kerk gaat. En we vonden het wel mooi om in een land wat een klein beetje lijkt op Nederland, hè, ook behoorlijk geseculariseerd, ook behoorlijk modern geworden, om daar onze steun aan te geven.
0: Ja, maar dat is dus aankomende donderdag en vrijdag.
1: Ja, en dat begint al vroeg.
0: Half 7.
1: Hoe laat begint half het 7. Normaal ook weer?
0: Om 6:30 beginnen we.
1: 6:30, ja.
0: Ja.
1: Nou, dan zit het belteam weer klaar, hè? Dus u kunt dan weer uw donatie toezeggen. U kunt ook een liedje aanvragen. U kent het waarschijnlijk van de afgelopen jaren nog wel. We gaan op donderdag van 6:30 ochtends tot volgens mij 6
0: 7 uur s'avonds.
1: We zijn wat later gaan zitten. Ja,
0: tot
1: aan de mis.
0: Toch de heilige mis, hè? Dat is een mis om 19 uur. En het is raar om te stoppen om 6 uur. En daarna komt er, weet veel, iets uit het archief. En daarna de mis. Dus maken het.
1: Dus van 6:30 ochtends tot 7 s'avonds.
0: Ja.
1: Op donderdag. Op vrijdag zal het nog wat langer zijn zelfs. Dan beginnen we ook weer om 6:30. En dan gaan we door tot 10:00 s'avonds.
0: Ja,
1: dus dat is echt een hele intense dag. En op die vrijdag, dat is ook goed om dat alvast te noemen, is er ook weer aanbidding. Dus dan kunt u naar de studio komen. In de kapel zullen we dan eucharistische aanbidding houden.
0: Ja. Vanaf hoe laat?
1: Die zal zijn vanaf 2:00 tot 10:00 s'avonds.
0: Ja, ja.
1: Dus tot het einde.
0: Ja, ja. Oké.
1: En we hopen natuurlijk weer van harte op uw steun. Dat kan natuurlijk door uw gebed, hè, maar dat kan ook door even naar de studio in Den Bosch te komen. Als u het mooi vindt om even voor de radio te komen, dan kan dat ook. Hè. Dan kunt u even in de uitzending komen. En als u denkt, nou ja, dat hoeft voor mij niet zo nodig. Ik ga liever in stilte in de kapel bidden voor de missie, dat het mag slagen. Dan is dat ook hartelijk welkom.
0: Ja. Ja. Ja, zeker.
1: Er komt nog een linkje op onze website waar u zich kunt inschrijven voor de aanbidding. Kijk, dat is niet verplicht, maar wij vinden het altijd wel fijn om te weten dat er ook op alle uren van de aanbidding iemand aanwezig is. Dat linkje wordt dit weekend gedeeld, dus dan kunt u op de link op de website ook uw naam invullen. En dan het uur dat u wilt komen voor de aanbidding en dan weten wij van, kijk, dat uurtje is bezet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is het. Dat zijn de plannen.
1: Ja. Het wordt weer intens, Christina, maar het is elk jaar wel weer de moeite waard, hè?
0: Ja, zeker, ja, zeker. Het is ieder jaar de moeite waard. Het is ook interessant en leuk. En kijk, we passen de muziek aan. En het is heel anders dan normaal, op normale dagen.
1: Ja, en wat ik ook heel mooi vind is, er zijn dan ook heel veel vrijwilligers op de studio, hè?
0: Ja, klopt.
1: Dus het is echt een in- en uitlopen van vrijwilligers en dynamisch gebeuren.
0: En als ik het goed weet, dan gaan ze ook een livestream organiseren. Dus het zou kunnen dat wij ook deels via YouTube te volgen zijn. Maar ja, goed, dat is denk ik nog niet helemaal duidelijk.
1: Ja. Nou, dat is wel het idee, dacht ik, dat gaat gebeuren. Okay. Inderdaad. Dus sinds kort hebben we ook camera's in de studio hangen.
0: Ja, die zijn er wel.
1: Dus, dus in ieder geval een deel. En misschien zelfs het geheel wordt inderdaad ook uitgezonden. En dan kunt u ook zien hoe het er in de studio aan toe gaat. Ja.
0: Ja.
1: Christina, ik heb een probleem wat ik normaal eigenlijk nooit in de uitzending heb.
0: Oké.
1: Mijn telefoon gaat bijna uitvallen. Ik ben met mijn mobiele telefoon aan het bellen en ik zie dat ik nog 5% stroom heb.
0: Nou, dat is duidelijk. We moeten stoppen.
1: Ja, we hoeven te gaan stoppen. Ja, ik wil natuurlijk nog net genoeg stroom hebben voor de zegen.
0: Ja.
1: Energie heb ik wel, maar de stroom, dat is wat minder. Ja. Ja. Goed, we zullen gaan afronden. En dan wens ik u allemaal natuurlijk een prachtig mooi Pinksterweekend toe. En dan zal ik u Gods zegen schenken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Geest van God, Heilige Geest, daal neer vanaf uw hemelse troon, gezonden door de Vader en de Zoon, om uw kerk nieuw leven te schenken, om uw kerk opnieuw te bezielen, ook in onze dagen. Maak dat door uw komst, Heilige Geest, de kerk wordt gezuiverd van alle smetten, dat de kerk innerlijk opnieuw vanuit de liefde van de Heer mag gaan werken in alle naties, in alle landen van de wereld, en dat de kerk zout der aarde en licht der wereld mag zijn. En ik wil bidden dat ook alle luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden zijn, dat ze ook in hun persoonlijke leven de Heilige Geest mogen ontvangen als geschenk van uw liefde. En dat ze zo met een nieuwe hoop, met een nieuwe moed, met een nieuw verlangen om ook echt uw wil te doen, de toekomst ingaan. Op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de zevende week van Pasen luidt de tekst van de opening: Christus heeft ons lief gehad en van de zonden verlost door zijn bloed. Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader. Christus heeft als priester door het offer van zijn eigen leven, door zijn eigen bloed, ons van zonden verlost, ons bevrijd uit de gevangenis van onze ikzucht. Dat levensoffer stelt Jezus tegenwoordig in de heilige Eucharistie, opdat wij ons leven mee ten offer zouden brengen met het offer van Jezus. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen, zei hij na het ontbijt tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij meer lief dan deze mij lief hebben? Hij antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus zei hem: Wijd mijn lammeren. Nog een tweede maal zei hij tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? En deze antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus hernam: Hoed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt gij mij lief? En hij zei tot hem: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Daarop zei Jezus hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde. Maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen gij niet wilt. Hiermee zinspeelde hij op de dood, waardoor hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei hij hem: Volg mij. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten bij hem, de opperherder Jezus, van wie wij de schapen zijn. Wijd mijn schapen, mijn lammeren, hoed mijn schapen. Wij zijn en blijven van Jezus. Hij heeft ons verworven. Hij heeft ons losgekocht. En wel voor de prijs van zijn bloed. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Bij de plaats van het gebed even blijven stilstaan, omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet, met een blik van genegenheid, van tederheid, begaan met mijn zwakheden, zoals hij Petrus zag, toen zijn zwakheid hem de baas was en hij zijn meester verloochende. Me klein maken in een gebaar. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding om de genade vragen, dat zo mijn levenshouding mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus stelt Petrus aan als zijn plaatsbekleder, die de kudde zal weiden in Jezus' naam. Christus wil ons laten zien hoe de mensen moeten komen, dat zij Christus lief hebben. Daartoe heeft hij hen op zijn schapen gewezen. Bemint gij mij? Ja, ik bemin u, wijd mijn schapen. Als wij de schapen lief hebben, laten wij zien
dat wij de herder beminnen. De bijzondere genade zou hier kunnen zijn dat wij liefde opvatten voor het Lam Gods. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Zonden wegneemt door ze weg te dragen. Daarin schuilt de overgrote kracht van dit Lam. Het Lam liet zich kruisigen en daardoor is de leeuw verslagen. Als mensen bij een heel deftig diner worden uitgenodigd, is het de gewoonte om bij het binnentreden in de feestzaal hen aan de andere gasten voor te stellen, door bij monden van een ceremoniemeester luidkeels hun naam te laten afroepen met de volledige vermelding van hun titels en waardigheden. Of als iemand gepromoveerd wordt tot dokter of opgeroepen wordt tot een hogere positie dan in een of ander bedrijf, dan wordt bij zijn inhuldiging melding gemaakt van zijn staat van dienst. Alles wat hij of zij gedaan heeft. Heel zijn of haar verleden wordt dan getekend als een opgang naar de waardigheid waartoe hij nu wordt uitverkoren en waarvoor hij als het ware scheen voorbestemd. Vandaag wordt Petrus gepromoveerd tot eerste opvolger van Jezus, als hoeder van zijn kudde tot opperherder. Wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. En ook hier wordt door Jezus zijn staat van dienst in herinnering gebracht. Echter niet zijn verdiensten, maar zijn falen. Niet zijn trouw, maar zijn ontrouw. De zwartste bladzijde uit Petrus' leven. Want zo staat er, nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg, hebt gij mij lief? Zijn liefde is een berouwvolle liefde. Liefde zonder ander offer dan het offer van zijn ik. Simon, heb je mij lief? Hou je werkelijk van Jezus? Dat is de grondslag van de kerk. Hoe zou je anders de gekruisigde Jezus kunnen navolgen? Alleen dan, wanneer je niet zo bezig bent met je eigen leed. Hoe groter de moeilijkheden, des te groter moet de liefde voor Jezus zijn. Anders ga je er niet mee door hem te volgen. Komt je geloof niet verder dan een weten, een verstandelijk weten, een koel weten dat onze Messias een gekruisigde is, dan kunnen eigen teleurstellingen, eigen verdriet, oneenigheden en vernederingen het wel eens winnen van ons geloof. Dan is verstandelijk weten niet genoeg. Van hem houden. Hij houdt zoveel van u. Alleen als uw liefde tegen alle tegenslag ingroeit, alleen dan bent u voor hem gewonnen. Een ander zal u brengen waarheen u niet wilt. Het spreekwoord zegt, men vangt mensen met honing, niet met azijn. Maar Jezus stelt Petrus de marteldood in het vooruitzicht. Is dat dan niet bitter? Het is bitter, maar ook zoet. Want als de apostelen worden gegeeseld, zijn ze, zo staat het er letterlijk, verheugd smaad te mogen lijden omwille van de naam van Jezus. Als je hem volgt, zul je merken dat hij jou volgt. Dat maakt het lijden zoet, zijn aanwezigheid. Jezus zegt, als gij voor rechtbanken wordt gedaagd, maakt u dan niet bezorgd. De Heilige Geest zal het u ingeven wat u moet zeggen. Toen Petrus voor de derde maal gevraagd werd, hebt gij mij lief? Antwoordde Petrus, Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Op wat voor soort liefde kon Petrus zich eigenlijk beroepen? Liefde uit zich toch in werken? Welke daden kan Petrus laten zien, waaruit blijkt dat hij kan zeggen dat hij Jezus bemint? Hij kan eigenlijk alleen maar een antiprestatie laten zien, de verloochening. Dat is de enige daad die diep in zijn geheugen gegrift staat. En ook in ons geheugen.
geen liefde, maar eigenliefde. Hij heeft zijn eigen hartje willen redden. Dat wordt hier in herinnering gebracht. En omdat in herinnering wordt gebracht, doordat Jezus driemaal zegt, heb je mij lief? Daarom wordt Petrus bedroefd. Hij denkt aan zijn driemaal herhaalde verloochening. Op dat moment brengt Petrus het offer van liefde, namelijk het offer van berouwvolle liefde. Zoals het in Psalm 51 heet, ach, met schuld belast werd ik geboren, schuldig was het dat mijn moeder mij ontving. Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet. En nu komt het. Wat ik offer God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. Niet dat de zonde van Petrus groter was dan de zonde van anderen, maar zijn berouw was groter. En daartoe zijn wij allemaal in staat, tot een berouwvolle liefde. Zien hoezeer wij hem tekort hebben gedaan. De pijn die wij hem aandeden. En dan zien hoe hij ons boeteoffer heeft overgenomen. Hij, Jezus, de eerste boeteling van de mensheid. En de pijn en vernedering die hem dat heeft gekost. Een berouwvolle liefde. Dat is dat wij ons meer vernederen dan de ander. En zo meer liefde laten blijken. Aan het einde gesprekjes met Petrus. Ons voorbeeld in het nederig besef van eigen zwakheid. En dan ook met Jezus, die de barmhartige liefde in persoon is, het evenbeeld van zijn hemelse Vader. En dan sluiten met een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die barmhartigheid het meest nodig hebben. Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel.
2: Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
2: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
2: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Vijfde en laatste droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonde.
2: Behoed ons voor het vuur van de hel.
1: Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: De Heilige Geest. Amen.
1: Amen.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze uitbreiden om nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap te brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars. Ja, we zitten de vrijdag voor Pinkster. Dus het is bijna groot feest. Maar we mogen in ieder geval ook dus de Vespers bidden. En dan beginnen we in het klein getijdenboek, bladzijde 38. Bladzijde 38, dus dat vindt u de hymne. Daarna komt in het klein getijdenboek bladzijde 347. Daar vindt u dus de antifoon met een P-thema. Dit staat alleen maar in het weekend. En in ieder geval wel de psalmen kunt u meebidden. Dus bladzijde 347. Vanaf de korte schriftlezing staat het alleen dus in het groot getijdenboek. Daar gaan we dan nu naartoe. We beginnen op bladzijde 753. En daar vindt u de hymne. Bladzijde 753. Dat is dus na hemelvaart. En dan komen de antifoon waar een PT voor staat. En de psalmen. En die vindt u op bladzijde 1081. We zitten in de derde week. 1081. En van daaruit gaan we voorin. Je kunt ook overal een lintje bij leggen. En dat is vanaf de korte schriftlezing. Staat dat op bladzijde 531. 531. Het is vandaag Nobertus, maar dat wordt tegenwoordig niet meer als gedachtenis gevierd. Maar ik ga in ieder geval wel dus het slotgebed doen. Maar dat kunt u dan verder gewoon uit het hoofd meebidden. Voor degene die dat willen in het grote getijdenboek staat op bladzijde 1311. Dus in het grote getijdenboek bladzijde 1311 het slotgebed van de heilige Nobertus. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen, alleluia.
0: Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid.
1: Gij zijt de gave Gods, gij zijt de grote trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.
0: Gij schenkt uw gave zevenvoud, o hand die God ten zege houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan.
1: Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die gij ons geeft.
0: Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voorgoed. Leid gij ons voort opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt.
1: Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan.
0: Klein getijdenboek gaan we naar bladzijde 347 en in het groot getijdenboek bladzijde 1081. Ik de Heer ben uw redder en verlosser. Alleluia. Loof de naam des Heren. Looft hem dienaars van de Heer.
1: Gij die staat in Heeres tempel, in de voorhof van Gods huis.
0: Looft de Heer, hij is genadig. Eert zijn hoogverheven naam.
1: Jacob heeft hij uitverkoren. Israël tot zijn bezit.
0: Ja, ik weet het, machtig is de Heer. Onze heerser meer dan alle goden.
1: In de hemel en op de aarde doet hij wat hij wil. op zee en in de diepste oceanen.
0: Wolken voert hij aan vanaf de rand der aarde. Regen slaat hij neer met bliksemvuur. Haalt de stormwind tevoorschijn uit zijn schuren.
1: Alle eerstelingen van Egypte sloeg hij. Mensen, kinderen, zowel als vee.
0: Hij deed tekenen en wonderen voor hen. Voor de farao en al zijn knechten.
1: Vele volkeren heeft hij verslagen. Sterke koningen heeft hij gedood.
0: Sihon van de Amorieten, Og de vorst van Bazan. Alle koningen van Kanaan.
1: En hun landen schonk hij aan een ander. Gaf hij tot bezit aan Israël, zijn volk.
0: Eer aan de vader en de zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik, de Heer, ben uw redder en verlosser. Alleluia.
0: Jezus Christus is de enige heerser, de grote koning en de opperste Heer. Alleluia. Heer, uw naam blijft altijd leven. Elk geslacht zal u indachtig zijn.
1: Want de Heer beschermt zijn volk. Hij ontfermt zich over wie hem dienen.
0: Heidegoden zijn van zilver en goud. Werk van mensenhanden.
1: Hebben wel een mond, maar spreken niet. Hebben ogen zonder iets te zien.
0: Hebben oren, maar zij horen niet. En er is geen adem in hun mond.
1: Laat hun makers worden zoals zij. Allen die op hem vertrouwen.
0: Loof de Heer dus huis van Israël. Loof de Heer dus aan Aarons geslacht.
1: Loof de Heer dus, stam van Levi. Looft de Heer, gij allen die God vreest.
0: Hooggeprezen zij de Heer uit Sion. Hij die in Jeruzalem verblijft.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Jezus Christus is de enige Heerser, de grote Koning en de opperste Heer. Alleluia.
0: Zingen wij een loflied voor de Heer, want hij toonde ons zijn glorie. Alleluia. Groot en wonderbaar zijn uw daden. Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij koning der eeuwen.
0: Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden. Omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zingen wij een loflied voor de Heer, want hij toonde zijn glorie. Alleluia.
0: Voor de korte schriftlezing gaan we nu in het Grootgetijdenboek naar bladzijde 531.
1: Leeft naar de geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw en zachtheid in getogenheid. Daar wij leven door de geest, willen we ook leven volgens de geest.

0: de Heilige Geest, de Helper, Alleluia, Alleluia.
1: De Heilige Geest, de Helper, Alleluia, Alleluia.
0: Hij zal u alles leren.
1: Alleluia, Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest, de Helper, Alleluia, Alleluia.
0: Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Alleluia. O, verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zij allen bleven eensgezind, volharden, in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Alleluia.
0: Gezegend zij de Vader, die ook over de heidenen de genade van de Heilige Geest heeft uitgestort. Bidden we hem om de verbreiding van zijn gaven.
1: Heer, zend overal de genade van de Heilige Geest.
0: Heer, gij hebt uw uitverkoren dienaar gemaakt tot licht voor de heidenen. Open de ogen van blinden, bevrijd de gevangenen die in duisternis zuchten.
1: Heer, zend overal de genade van de Heilige Geest.
0: Gij die Christus met de kracht van de Heilige Geest hebt gezalfd voor het werk van de verlossing. Laat hem opnieuw weldoende rondgaan en alle genezen.
1: Heer, zend overal de genade van de Heilige Geest.
0: Zend uw geest het licht van ons hart. Help de zwakken in het geloof door zijn kracht.
1: Heer, zend overal de genade van de Heilige Geest.
0: Zend uw geest die rust brengt bij ons zwoegen. Richt door hem de vermoeide en gebrokenen weer op.
1: Heer, zend overal de genade van de Heilige Geest.
0: Vervul de hoop van allen die gestorven zijn. Laat hen bij Christus komst verrijzen.
1: Heer, zend overal de genade van de Heilige Geest.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, zend overal de genade van de Heilige Geest.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Groot Getijdenboek, bladzijde 1311. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Norbertus geroepen om een bijzondere dienaar van de kerk te zijn, die de waarde van het bidden heeft erkend en zich ijverig aan de zielzorg heeft gewijd. Op voorspraak van deze heilige bisschop vragen wij dat uw gelovigen steeds bij goede herders leiding vinden en het voedsel ontvangen dat zij nodig hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia,
0: verrezen is, zoals hij gezegd heeft, alleluia,
1: bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus onze Heer, hebt gij uw vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Aan de telefoon hebben we de eerwaarde deken van Diest, de heer Felix van Meerbergen. En hij zal spreken over de heilige Rita.
2: Goedemorgen, lieve mensen. Ik denk dat de heilige Rita een van de meest populaire volksheiligen is in de Nederlanden. Wellicht ook in heel Europa. Ik zou de huizen eens willen zien waar haar beeld ergens staat. Ik zou de mensen eens willen ontmoeten die ooit al een kaarsje bij haar hebben aangestoken om haar voorspraak te vragen. Ongetwijfeld, de heilige Rita is een echte volksheilige, in de diepe zin van het woord. Een heilige voor het volk, ook omdat ze al uit het volk geboren is. De heilige Rita is een heilige van het hart. Een heilige waarvan Johannes Paulus II ooit zei: als expert van het lijden legde zij de kwalen van het menselijke hart begrijpen. Dat is misschien haar geheim, omdat ze het wonder, het mysterie dat boven ons gaat en dat in ons woont en dat wij God noemen, eigenlijk begrijpbaar mee heeft gemaakt. De heilige Rita heeft het geloof vloeibaar gemaakt. Ze heeft het geloof zo diep menselijk begrepen in haar eigen leven. Ik kan vermoeden dat heel veel luisteraars, wanneer we het verhaal nu gaan vertellen van die heilige uit de 14e eeuw, die zichzelf daarin herkennen. Moeders die ook zien hoe hun kinderen soms andere wegen gaan en die bidden dat hun kinderen toch bijblijven, dat ze bij hun kinderen kunnen blijven. Vrouwen die een lijdensweg moeten ondergaan in hun huwelijk en toch trouw blijven. Vaders en moeders die hopeloos zijn over de gang van zaken. Mensen die worstelen met hun eigen roeping en er geen weg mee weten. Ik zie ze zitten nu aan de radio te luisteren naar mijn bescheiden woorden. Ik wil het verhaal van de heilige Rita tot u vertellen als een hoopvol verhaal, als een toekomstverhaal. Het is wel een verhaal uit de 14e eeuw en het gaat door tot op vandaag. Maar het is vooral een toekomstverhaal, zoals alles wat geloof is, toekomstverhaal is, verrijzenisverhaal. Verhalen van Gods eeuwigheid. De heilige Rita van Cassia, die leefde van 1367 tot 1447, is een Italiaanse volksheilige die vaak wordt aangeroepen als de patrones van de hopeloze zaken. Rita betekent parel. Het komt van Margarita. Ze werd geboren in 1367 te Rocca Porena in Umbrië, in Midden-Italië. Wat zou die streek toch hebben dat er zoveel heiligheid is geweest. Ook Franciscus kwam uit die streek, ook Clara. Het is een bergdorpje in de Apennijnen. Het is bijna godvergeten dorp, ligt daar ergens tussen de bergen. 5 kilometer van Cassia, toen een belangrijk commercieel centrum. In die tijd woedde er in Italië een politieke strijd tussen de Welven, dat waren de pausgezinden, en de Ghibellijnen, dat waren de keizersgezinden. Rita's ouders, Antonio Lotti en Amata Ferri, kregen hun dochtertje, hun enig kind, toen zij al op gevorderde leeftijd waren. Zoiets als een herhaling van het verhaal van de zoon van Abraham misschien. En zoveel bijbelverhalen, het verhaal van Johannes de Doper, de zoon van Elisabeth en Zacharias. Want waar God komt, waar God ingrijpt, wordt het wonder geboren. Omdat Rocca Porena geen kerk had, is ze gedoopt in de Santa Maria della Plebe in Cassia. Rita's ouders waren arm. Ze moesten hard werken op hun eigen lap grond en door de opbrengst van een kleine bergweide was er wat welstand gekomen. Ze hadden geen schulden en in het dorp genoten ze, ondanks hun eenvoud, een zeker aanzien. Ze woonden tot de Pacheri, de vredestichters. De groep burgers die in woelige tijden vol vetens hun diensten aanboden om de strijdende partijen te verzoenen. Daarom kan je ook haar de heilige van de vrede noemen. De door hen bewerkte verzoeningen hadden kracht van wet. Rita leerde lezen en schrijven. Dat was al vrij uitzonderlijk. En heel jong ging ze op bezoek bij de Augustinessen van het klooster van de heilige Magdalena in Cassia. Ze zou er later, veel later, nog 40 jaar verblijven. Want ook dat is het leven van de heilige Rita, een les voor ons allemaal. Soms neemt het leven een wending die je niet voorziet. En als je in die wendingen van je leven Gods heilsplan ziet, ik bedoel geen voorbestemming, niet iets dat op voorhand vast ligt, maar in de wegen die voor je uitgaan, de wegen die voor je uitliggen, de wegen die je gaat, altijd met God te gaan, weten dat Hij met jou gaat, dan krijgt je leven plots een heel andere kleur. Ook de diepste pijn kan dan nog een weg naar heil zijn. Maar ze wilde ook in dat klooster gaan, al vrij jong. Maar zoals het toen ging, ze werd uitgehuwelijkt. En in 1381, toen ze 14 jaar oud was, vond de wettelijke huwelijksbelofte plaats tussen Rita en Ferdinando. En ze bleef het huwelijk trouw. Een Augustijn, een zekere Nicolaas, beschrijft in haar vita dat de man van haar, van Rita, dapper van aard was, maar opvliegend en een beetje drankzuchtig. Evenals Rita behoorde hij tot de kleine burgerij. Hij was bewaker van een toren. Rita probeerde een rustgevende invloed op haar driftige man te hebben. Ze was 18 jaar gehuwd, in volle trouw, toen hij in 1401 werd vermoord in die politieke strijd. Ze bleef achter met twee jonge kinderen. En die moord had wellicht te maken met de heersende partijtwisten in Italië. Rita vreesde dat de zonen vanwege de moord op hun vader op bloedwraak zouden zinnen en zelf een moord zouden begaan. En dan komt er iets vreemd. Zij bad vurig dat God haar kinderen hiervoor zou sparen, dat ze nooit zouden moorden, dat ze zouden vergeven, dat ze zouden barmhartig zijn of dat ze zouden sterven. Een vreemde wens. Het volgend jaar stierven beide zonen na elkaar op de 19e en de 20e maart 1402. Antonio en Paolo, weduwe en kinderloos geworden, kreeg Rita's roeping tot het klooster opnieuw een impuls. Opnieuw vechten met haar roeping en ze zou graag intreden in het Augustinesse klooster van de heilige Magdalena. Maar altijd werd haar de toelating geweigerd. Die weigering had te maken met de burgertwisten in Cassia. Ten einde raad nam Rita haar toevlucht tot drie schutspatronen, tot wie ze heel haar leven had een verering gehad. Johannes de Doper, Nicolaas van Tolentina en Augustinus. De toestemming kwam in 1407, na de lange, lange hopeloze weg van nee. Ook hierover is een legende ontstaan, waarin verteld wordt dat haar patroonheilige haar zonde zonder moeite het klooster konden binnenleiden. In feite zal Rita door haar houding de feitelijke tegenstellingen in het klooster hebben verzoend. Na postulaat en noviciaat werd ze toegelaten tot de professie. Ze beloofde te leven op water en brood, zoals het in die tijd gebruikelijk was. En ze was een voorbeeld van grote versterving. sterving. Het is een taboe daarna dit woord uit te spreken. Nochtans denk ik dat versterving ook bij geloof hoort. Versterving is een woord dat een diepe spiritualiteit inhoudt. Niet de heldhaftige versterving, maar diegene van je iets kunnen ontzeggen, opdat het rijk Gods zou kunnen groeien. Na eens een uitleg van Jezus' woorden, ik ben de weg, de waarheid en het leven, Johannes 14, 6 te hebben gehoord, werd ze door de goddelijke genade zo verlicht, dat ze op een uiterst vurige wijze Jezus begon lief te hebben en daarna verlangde op te gaan in zijn lijden. En vanaf 1432 gebeurde dat. Tijdens haar beschouwend gebed over het lijden van Christus werd ze door een buitengewone godsvrucht gegrepen en was ze vanaf toen vol blijdschap dat ze alle lijden met hem blijmoedig mocht verduren. In haar verlangen te lijden met Christus ontvangt ze in 1432 een stigma via een doorn uit een doornenkroon, terwijl ze aan het bidden was voor het beeld van de Verlosser. Lieve mensen thuis, in onze diepe nood is er soms maar één plek te gaan bidden onder het kruis van de Verlosser. Te gaan bidden, te gaan beschouwen. Niet kijken, schouwen met de ziel. Opnieuw gaan kijken en schouwen bij onze Verlosser. Onze Redder, die ook bij uw diepste lijden staat, die ook u nabij is, u die nu luistert, die een kruis moet dragen, die al zo lang ziek bent, of die het kruis moet dragen van tegenslag, of van het leven waar een relatie breekt, of het leven waar je geen weg meer weet, of het leven van kinderen die je verloren bent, of een roeping waarmee je worstelt, een verhaal van pijn, van tegenslag. De Augustino Cavallucci, haar eerste biograaf, schrijft: het gebed van de heilige Rita was de Heer zo aangenaam dat ze alles verkreeg wat zij vroeg. De roem omtrent haar heiligheid was zo groot dat niet alleen haar naasten, maar ook mensen uit verre landen zich bij haar kwamen aanbevelen. Eén ieder werd getroost en keerde voldaan terug. Dat zoveel geleden als echtgenote, als moeder, als weduwe, dat ze in staat was alles te begrijpen wat de moeilijkheden die anderen hadden. Als je dat ook kan, als je soms ook in je diepste lijden, en er zijn van die mensen die dat kunnen, toch nog het lijden van anderen zien, toch nog het lijden van anderen dragen. Er zijn van die mensen, ik noem ze geen helden, ik noem ze heiligen, die het kunnen, die zelf veel te verdragen hebben, en toch op een heldhaftige wijze bijna, op een heilige wijze, dienstbaar zijn. Een legende vertelt: uit pure gehoorzaamheid begoot ze op verlangen van haar overste dagelijks een heel verdorde stronk. En God beloonde haar toewijding door de stronk te laten uitbotten en vruchten te laten dragen. Wat men haar vertelde, veranderde zij 's nachts in het gebed. En daarom wordt de heilige Rita vaak genoemd de heilige van de onmogelijke of de hopeloze zaken. Misschien luistert u ook met zo'n hopeloos heimwee. Je hebt al zoveel gebeden. Je hebt al zoveel gevraagd. Of misschien juist dat ene. En je voelt je niet verhoord. Je voelt je niet beluisterd. Je worstelt met die vraag naar God. Kijk naar de heilige Rita. En vraag haar voorspraak. Op hoge leeftijd wil Rita een bedevaart naar Rome maken. En haar overste geeft haar toestemming of voor waar dat haar wond zou genezen zijn. En dat gebeurt inderdaad. De afstand van Cassia tot Rome is 160 kilometer. En u moet weten, het gaat in de 14e eeuw. Die werd door zusters te voet afgelegd. Na hun terugkeer opende de wond opnieuw en bleven staan tot haar dood. Er is ook nog die legende van de roos, die als een beeld kan zijn voor ons geloof in moeilijke tijden. Ze vertelt dat tijdens haar ziekte ze bezoek kreeg van een verwante die haar vroeg of ze iets wilde hebben uit het huis van Rocca Porena. En Rita vroeg om een roos uit het tuintje. Maar het was midden in de winter, in januari. En toch vond de vrouw een ontloken roos die ze Rita aanbood. Rita aanvaarde de roos als geschenk en gaf ze door aan haar medezusters. En de heilige met de doorn stierf als een heilige van de roos. De heilige met de doorn. De mens met de doorn. Is geroepen om een heilige met de roos te worden. Ieder jaar op 22 mei, Rita's feestdag, worden in de orde van de Augustijnen rozen gezegend en uitgedeeld. Reeds in de periode van haar laatste ziekte vonden door haar tussenkomst talloze wonderen en gebedsverhoringen plaats. Ze overleed in een geur van heiligheid. Ze had het sacrament van de zieke ontvangen. En het volk vertelde dat op het ogenblik van haar dood een zwerm bijen met bruine vleugeltjes zich neerzette op de muur van het klooster en het zo met een rouwkleed bedekte. Och, zijn het legenden, zijn het verhalen van het volk. Er was achter haar verhaal het verhaal van het mysterie. Het is heilig verklaard. Vrij laat, pas in 1900, op het feest van Hemelvaart, werd zij door paus Leo XIII heilig verklaard. Samen trouwens met Jean-Baptiste La Salle, de stichter van de Broeders der Christelijke Scholen. In Vlaanderen en Nederland is ze een grote devotie. In Rita, tot de heilige Rita in Conting bijvoorbeeld. En in Eindhoven. Ik zou nu willen bidden, en ik hoop dat u uw hart nu openzet. U gekwetste mens, gelittekend door het leven, door kwetsbaar geloof, door de wegen van het leven, door de dingen die gebeurd zijn, door de getemperde verwachtingen, door de pijn die anderen je aangedaan hebben, door de zwakte van je lichaam, door zoveel. Kijk met heilige Rita van Cassia, de heilige van de rozen en de doorn. Kijk naar uw schepper, uw redder. Ga mee onder het kruis staan van uw Heer, zelfs met uw eigen kruis op uw ziel. Gebed tot de heilige Rita, de heilige van de moeilijke, hopeloze, onmogelijke zaken. Talrijk zijn zij die door uw voorspraak zoveel genade en allerlei gunsten ontvangen hebben. Talrijk zijn zij die vandaag nog u vol vertrouwen aanroepen

wanneer het hen toeschijnt dat alles verloren is. Ze luisteren nu. Talrijk zijn zij die getuigen van uw buitengewone genade. Heilige Rita, ge zijt nu in de glorie van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Buig u vol goedheid neer over hen die u aanroepen en niet meer weten tot wie zich te richten. Spreek voor hen ten beste, vooral voor hen die uitgeput zijn, moedeloos, op het punt in de wanhoop te vervallen. Heilige Rita, door de genade die gij verkrijgt voor hen die u in hun laatste hoop aanbidden, breng ze terug bij de Heer, gever van alle weldaad. Heilige Rita, heilige van de moeilijke, hopeloze en onmogelijke zaken. Jij wist dat het niet uw verhaal was, maar het verhaal van de Heer op het kruis, die jij aanroepen hebt, waar jij zijt gaan bij waken. Wij moeten u niet aanroepen en aanbidden, maar u neemt ons mee. U neemt ons mee. Bid voor ons tot God, voor wie niets onmogelijk is. Heilige Rita, bid voor ons, alsjeblieft.

0: Na dit zomeradagio van Antonio Vivaldi zijn we weer terug bij de heer, de eerwaarde heer Felix van Meerberger, deken van Diest. En hij spreekt in de spirituele conferentie over de heilige van de hopeloze zaken, de heilige Rita.
1: Ja, lieve mensen, de heilige Rita. Ik ben als priester ook verantwoordelijk voor een kapel in Diest, een allerheilige kapel waar meer dan 150 heilige beelden staan. En ja, zoals het u had verwacht, bij de heilige Rita worden ontelbare kaarsjes gebrand. Ik heb ook haar leven maar ontdekt in de loop van de jaren. Maar wanneer ik voor haar beeld mensen zie staan van vlees en bloed, dan word ik er meestal ook stil bij. En zo ben ik in dit leven me gaan verdiepen.

0: zitten, dan word ik er elke keer door ontroerd. En elke keer herken ik een stuk in dit leven. Het leven van zoveel tijdgenoten, van zoveel mensen van vlees en bloed, die getekend zijn door het leven. En daarom, en daarin ligt het verhaal van de heilige Rita zo actueel. Daarom is ze zo populair. Daarom is ze zo geliefd. Maar laat ons niet in de valstrik springen of komen. De heilige Rita verwijst naar de verlosser. Het gaat niet om haar. Zoals het bij geen enkele heilige om de heilige zelf gaat. Daarin ligt juist hun heiligheid. Dat ze hun heil hebben ontvangen en aanvaard. Dat ze hun heil hebben gezocht in de verlosser. Dat is de ware heiligheid. En daar is alle heiligheid in geboren. Dat je de accenten van jezelf verlegt. Dat je je eigen leven niet tekent tot een vierkante meter die het middelpunt van de wereld en de schepping zijn en het tijdsgewricht. De heilige Rita was zo lang ziek, zo lang zwak, in al haar versterving, in al haar noodlot, in het fatum dat haar overkomt, zoals zoveel moeders en vaders overkomt in deze tijd, zoals zoveel religieuze overkomt, zoveel mensen van vlees en bloed, ook in de 21ste eeuw. En in dat opzicht is die 21ste eeuw geen andere tijd dan die van de 14e eeuw, toen zij leefde. Want God is er. Wij zijn misschien anders. Wij werken met moderne middelen, met technologie, met een geneeskunde die zoveel kan en zoveel vermag, maar ook zoveel niet kan. Met een vluchtigheid van leven. Met conflict, net als in die tijd. Op 13 mei 1981 werd paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Atça en zijn vuurwapen zwaar gewond. Toen hij per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd, roept de veel pijnlijdende heilige vader Maria aan. Maria, mijn moeder. Maria, mijn moeder. Er komt geen woord van wanhoop of wrok over zijn lippen. En wanneer hij door een snelle chirurgische ingreep is gered, is de paus 4 dagen later al op een zondag bekwaam om zich tot de gelovigen te richten tijdens het Regina Caeli gebed, waarbij hij diegene die had gepoogd hem te doden broeder noemt. Zeer beminde broeders en zusters, ik weet dat u deze dagen en op het moment van het Regina Caeli met mij bent verenigd. Met ontroering dank ik u voor uw gebeden en zegen u allen. De twee personen die tegelijk met mij werden gewond zijn me bijzonder na aan het hart. En ik bid voor de broeder die me heeft getroffen en die ik oprecht heb vergeven. Door deze daad van vergeving heeft de Heilige Vader het voorbeeld gevolgd van Christus die op het kruis zijn beulen vergaf. De gelegenheid van het jubeljaar stelde Johannes Paulus II op 20 mei het jaar 2000 de christenen voor een voorbeeld te nemen van de heilige Rita, die ook onder heldhaftige omstandigheden heeft weten te vergeven. De leerling die we kunnen trekken uit het leven van de heilige Rita kenmerkt zich door het aanbieden van de vergeving en het aanvaarden van het lijden, zei de paus. Laten we hopen dat het leven van de gelovigen door de hartstochtelijke liefde van onze Heer Jezus Christus wordt ondersteund. Dat het een bestaan is dat antwoord kan geven op het lijden en de doornen door middel van vergeving. En de volledige gave van zichzelf om overal de goede reuk van Christus te verspreiden. Het is toch een wonderbaar gebeuren. Het is een verhaal over de paus waar zelden over gesproken werd. Maar eigenlijk zitten we hier toch bij de kern van het leven, van het christen zijn. Vergeving. Het geheim van de christen. Als je dat kan. Als je kan vergeven. Misschien is er in je leven veel gebeurd. In het leven van de heilige Rita ook. Haar man wordt vermoord en de angst dat haar kinderen moordenaars zullen worden. Wat een verhaal. En wat een eigentijdsverhaal. Misschien hebt u het ook meegemaakt. Iemand heeft je zoveel pijn gedaan. Iemand heeft je zoveel zeer. Dat je vreest dat de haat het zal winnen. Dat je kinderen dingen zullen doen die niet kunnen. En dan bidden om barmhartigheid. Bidden om vergeving. Dat lijkt soms een hopeloze strijd. Er zijn zoveel hopeloze dingen in ons leven. Maar dit kan toch tot grote wanhoop leiden. Als je niet op kunt tegen het kwaad. Als je niet op kunt tegen de leugen. Als je bang bent van het geweld. De haat. De onverdraagzaamheid. Tegenover anderen. Tegenover andersdenkenden. Het niet kunnen omgaan met wat mensen je aan hebben gedaan. Daar altijd opnieuw op terugkomen. Niet kunnen vergeven en niet kunnen vergeten. De heilige Rita kon het, omdat ze onder het kruis gaan staan is van de Heer. Omdat ze het niet opgegeven heeft. Vanaf de dag van de moord vraagt Rita in haar gebed dat ze de kracht zal opbrengen de moordenaar te vergeven. En smeekt onze lieve Heer onophoudelijk om hem ook te vergeven. Dit is toch wonderbaar. Kunnen bidden, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan hen die ons schuldig zijn. Met onze Vader, we bidden het elke dag, zo hoop ik. Maar dit is ook een opdracht. Het bidden zendt ons tot opdracht. En als de heilige Rita haar twee kinderen verliest. Het verhaal dat ze bidt om hun sterven is helemaal niet te begrijpen. Maar wat doe je als je moeder bent en je verliest je kinderen? Bij een ongeluk, na ziekte, misschien na zelfdoding. Er zijn er zeker die nu luisteren, die dat teken dragen. En dat zal nooit genezen. Op eigen kracht. Dat zal je nooit kunnen laten helen. De wonde zal nooit dicht groeien. Ze zal weer opengaan. Zoals toen de heilige Rita terugkeerde. De wonder van de doornen. Een paar maanden na de moord op haar man. En ze kende de moordenaar. En ze wilde de naam niet zeggen, tot woede van de familie. Vergeving. Christus heeft ons vergeving geleerd, zei de paus kort na de aanslag in 1981. Talloze malen en op verscheidene manieren heeft Christus ons vergeving geleerd. Wanneer Petrus hem vraagt hoe vaak hij zijn naaste zou moeten vergeven, tot 7 maal toe, antwoordt Jezus hem dat hij tot 70 maal 7 maal moet vergeven. Matteüs 18, vers 21. In de praktijk zegt dat altijd. Als antwoord op de vraag hoe we moeten bidden, zegt Jezus die woorden: Onze Vader die in de hemel zijt. Leer ons vooral vergeven. Ten slotte bevestigt Christus de waarheid van de woorden op het kruis wanneer hij zich tot zijn Vader richt en hem smeekt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vergeving is het woord dat over de lippen kwam van de man die kwaad was gedaan. Het is zelf een woord dat uit het hart van de mens komt. Met dit woord uit het hart probeert ieder van ons de barrière van de vijandschap te doorbreken die hem kan scheiden van de naaste en probeert daarmee ook de innerlijke ruimte van verstandhouding, contact en verbondenheid weer op te bouwen. Door het evangelie en vooral door zijn voorbeeld heeft Christus ons geleerd dat deze ruimte niet alleen opengaat voor de andere mens, maar ook voor God zelf. Het kan moeilijk zijn om te vergeven. Het kan moeilijk zijn bijvoorbeeld om die man te vergeven die jouw kind heeft doodgereden, dronken. Het zal heel moeilijk zijn om die mens te vergeven die jouw kind heeft misbruikt. Of jou heeft misbruikt. Het is onmogelijk om het gebod van de Heer na te komen als het hier om een uiterlijke nabootsing van het goddelijke voorbeeld betreft. Het is een deelname die komt uit de grond van het hart, aan de heiligheid en aan de barmhartigheid en aan de liefde van God. Alleen de Geest, door wie wij leven, kan dezelfde gevoelens die in Christus Jezus waren, tot ons maken. Dat heeft de heilige Rita gekund. Ze kon dat. Rita's leven gaat met de nodige beproevingen gepaard, zoals uw leven misschien. Op zijn minst één keer komt ze in de verleiding in de wereld terug te keren. En die verleidingen bestrijdt ze met gebed en penitentie. Het duivelse kwaad overwint ze met haar blik op het lijden van Christus. In een oud relaas van haar leven krijgen we te zien hoe serieus ze daarmee bezig is, al voor haar intrede in het klooster. We lezen haar verbeeldingskracht te helpen altijd bezig te zijn met de hemelse geheimen, zonder zich onnodig te laten afleiden door minderwaardige voorwerpen, stelde zij zich de verscheidene delen van haar arme woning voor als de verschillende plekken van het gruwelijke lijden van de verlosser zich hadden afgespeeld. Zo herkende ze in een hoek de Calvarieberg, in een andere het heilig graf, de geestelpaal en de andere geheimen. Die manier hielp haar zozeer dat ze die altijd later invoert in het klooster, in de beperkte ruimte van haar heilige cel. Ik weet wel, sommigen zullen nu glimlachen. En ze komt ook uit een andere tijd. Maar ze woont ook in de eeuwigheid, in de tijdloze liefde van God, in het geheim van zijn barmhartigheid, in zijn kracht tot vergiffenis. En daarom is de heilige Rita van Cassia een actuele heilige, in een tijd waar het zo moeilijk is om vergiffenis te schenken, in een tijd waar het zo moeilijk is om een woord van barmhartigheid te spreken, in een tijd waar zoveel mensen er niet meer in lukken naar de anderen toe te gaan, in een tijd waar mensen het lijden niet meer kunnen verdragen, niet het grote, maar nog minder het kleine lijden, waar wij ons druk maken over zoveel bijkomstigheden en tegelijkertijd het kruis van de anderen niet meer zien. Het geestelijk leven van de heilige Rita kan ons vandaag inspireren. De stigmatisatie van Rita houdt ook in dat ze de beproeving van de eenzaamheid moet ondergaan. Doordat de wond aan haar voorhoofd zo stinkt dat ze verplicht is zich vaag terug te trekken uit de communiteit, omdat de zusters er anders onpasselijk van worden. Wanneer deze laatste in 1446 sporen ze heilige Rita aan tot grote naastenliefde in Cassia te willen blijven. En zo is zij naar Rome mogen gaan. Soms voelen wij ons geïsoleerd in ons geloof. Soms voelen wij zich ons uitgesloten, lieve mensen. Soms voelen we ons helemaal alleen in onze omgeving. Soms lachen ze met ons. Soms willen ze ons thuis houden. Maar kijk dan naar dit leven. Naar volle vertrouwen. Diep verankerd in de liefde voor Christus, vond Rita in haar onwankelbaar geloof de kracht onder alle omstandigheden een vrouw voor de vrede te zijn. Met haar voorbeeld van volledige overgave aan God, transparant van eenvoud, en haar onwrikbaar vasthouden aan het evangelie en het gebed, is het ook voor ons in de 21ste eeuw mogelijk de juiste aanwijzingen te vinden om authentiek christen te zijn in dit derde millennium. Door de spiritualiteit van de heilige Augustinus werd zij een leerling van de gekruisigde en een lijdensexpert. Toen leerde zij de pijnen van het menselijk hart te begrijpen. Rita werd op die manier de voorspreekster van de armen, de bezitlozen, en kreeg voor hen die haar aanroepen de uiteenlopende situaties talloze genade van vertroosting en bemoediging. Ook in deze tijd zijn er veel armen. En de heilige devotie tot de heilige Rita zendt ons ook om voor de armen te zorgen, de getekenden. De voornaamste intentie die ons bezigheid houdt en waarvoor wij haar aanroepen, is die van onze heiliging. Dit is soms hopeloos. Wij zijn toch niet heilig, denken we dan. Wij zijn maar zondaars. Maar dit is de wil van God, dat u zich heiligt, staat in de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Als christen gelovige, tot welke stand of staat u ook behoort, we zijn geroepen tot de volheid van het christelijk leven en de volmaaktheid van de liefde. Indien het doopsel ons waarlijk binnenvoert in de heiligheid van God door de opname van Christus en de inwoning van zijn geest, kunnen we toch niet middelmatig leven vanuit een minimalistische ethiek van het kwade niet doen en het goede laten, van een oppervlakkige godsdienstigheid. Als men aan een doopleerling de vraag stelt, wil je gedoopt worden, betekent dit hem het radicaal karakter van de bergrede voorhouden. Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals de hemelse Vader onverdeeld goed is. Heb je vijanden lief? Dat gaat ver. Bid om wie je vervolgt. Dan zullen jullie kinderen worden van de Vader. De heilige Rita is voor ons ook vandaag een voorbeeld. De patrones van de hopeloze zaken. Misschien van u op dit ogenblik. Gaat met haar onder het kruis staan. Bid met haar. En zoek de kracht tot vergeving. Toon je wonden aan uw Heer. En verwond geen mens. En daarom durf ik nu bidden. Misschien kan u meebidden. De litanie tot de heilige Rita van Cassia. Heilige Maria, bid voor ons. Heilige Moeder God, Heilige Augustinus, bid voor ons. Heilige Monica. Misschien kunt u thuis gewoon telkens herhalen. Bid voor ons. Heilige Rita, voorbeeld van reine onschuld. Heilige Rita, lelie van zuiverheid. Heilige Rita, wilskrachtige vrouw. Heilige Rita, minnares van de eenzaamheid met God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, sterke vrouw in het echtelijke leven.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, minzame en zachtmoedige echtgenote.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, zorgzame en liefdevolle huisvrouw.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, toonbeeld van de christelijke moeder.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, troost voor diegenen die bedroefd zijn om hun kinderen.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, troost voor hen die geliefden verloren hebben.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, barmhartig en vergevingsgezind als Christus.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, die uit moederliefde het aardse leven van kinderen in handen van God hebt gelegd.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, toevlucht van de weduwe.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, onvergelijkbare volgeling van Augustinus.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, die door uw drie geloften volmaakte bruid wordt van Jezus.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, dienares van allen.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita.
1: Bid voor ons.
0: Verrukking uit liefde tot het sacrament. Heilige Rita, getekend met de doornenkroon.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, opwekkende troosteres van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Rita, patrones van de onmogelijke en hopeloze zaken.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Spaar ons, Heer. Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Verhoor ons, Heer. Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Ontferm u over ons. Bid voor ons, Heilige Rita. Omdat wij de belofte van Christus waardig worden. God onze Vader, gij hebt de heilige Rita zoveel genade geschonken, omdat ze vooral uw zoon wilde navolgen in liefde en lijden, waarvan zij de tekens gedragen heeft in haar hart en op haar voorhoofd. We smeken u, geef ons door de tussenkomst van de heilige Rita de kracht om iedereen lief te hebben en ons lijden moedig te dragen. Om niemand te verwonden, maar mensen te helen met de zalf van Christus, onze Heer. Lieve mensen, tot u die luistert, als het leven u verwond, gekwetst heeft, pijn gedaan, als je de tekens draagt van het kruis, ga dan onder het kruis staan. Aanbid uw Heer in de Eucharistie. En weet, hij zal u genezen. Aan de rozen zullen doornen staan, maar het voorbeeld van deze heilige wijst naar het goddelijk mysterie van God is liefde. Ik groet u, ik wens u veel moed, u die een kruis moet dragen, u die uzelf gekruisigd weet. Kijk naar uw Heer, hij is verrezen. Ik wens u nog een zalige dag als een geschenk van God. Goeiedag.

0: In de spirituele conferentie hebt u kunnen luisteren naar de deken van Diest, de heer Felix van Meerbergen, over de heilige Rita van Cassia, een aangrijpend verhaal over deze heilige voor hopeloze zaken.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Goedenavond, luisteraars van Radio Maria. Het is 7 uur. U luistert naar een uitzending van Radio Maria Nederland op DAB+. Voor de viering van de heilige Eucharistie bent u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. De celebrant is kapelaan Hunchens en hij wordt geassisteerd door de diaak. Wawel.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Christus heeft ons lief gehad en van de zonden verlost door zijn bloed. Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader. Alleluia. Zo kunnen wij welgevallige offers brengen aan de Vader door Jezus. Kunnen wij ons leven tot een heel mooi offer maken aan de Vader. Zo heeft de heilige Rita dat ook gedaan, wier gedachtenis de kerk vandaag viert. Zij die in de verschillende fases van haar leven als meisje, als echtgenote tegen haar wil in, omdat ze eigenlijk Augustines wilde worden, als moeder, als weduwe en uiteindelijk als kloosterlinge, heeft zij meer en meer van haar leven een mooie gave aan de Heer gemaakt. Ook als ze in die omstandigheden kwam waar ze zelf niet voor gekozen had, als ze gebracht werd waarheen ze niet wilde, zoals de Heer in het evangelie vandaag zegt, heeft ze in de kracht van de Heilige Geest met veel lijdensmoed ook die situatie doorstaan dat haar man heel boos was en haar slecht behandelde, voor hem gebeden, zijn bekering van de hemel verkregen en uiteindelijk meer en meer haar leven kunnen aanbieden aan de Heer in alle omstandigheden. Vragen wij de Heer dat ook ons leven zo meer en meer mag worden en dat Hij ons wil bevrijden van al het tegengestelde. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, verleen ons de wijsheid en kracht van het kruis die gij aan de heilige Rita hebt willen geven, opdat wij geduldig met Christus lijden in de verdrukking en zo inniger mogen deel hebben aan zijn paasmysterie. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen kwamen koning Agrippa en Bernike in Caesarea en maakten een opwachting bij Festus. Tijdens hun verblijf al daar, dat verscheidene dagen duurde, legde Festus het geval van Paulus aan de koning voor met de woorden: Felix heeft hier een gevangene achtergelaten tegen wie de hoge priesters en de oudsten van de Joden een aanklacht hebben ingediend toen ik in Jeruzalem was met het verzoek hem te veroordelen. Ik heb hen te verstaan gegeven dat de Romeinen niet gewoon zijn iemand bij wijze van gunst uit te leveren, voordat de beklaagde tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan en gelegenheid gekregen heeft zich tegen de aanklacht te verdedigen. Zij kwamen dus hierheen en zonder uitstel heb ik de volgende dag rechtszitting gehouden en heb ik de man laten voorleiden. Toen de aanklagers om hem heen stonden, brachten zij geen enkele beschuldiging in van misdaden waarop ik gerekend had. Wel hadden zij bepaalde kwesties tegen hem op het gebied van hun eigen geloof. En over een zekere Jezus, die dood is, maar van wie Paulus beweerde dat hij leeft. Omdat ik met het onderzoek van die dingen geen weg wist, heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem wilde gaan om daar in deze zaak terecht te staan. Maar Paulus is in hoger beroep gegaan en wilde daarom tot de uitspraak van zijn majesteit in bewaring gehouden worden. Daarom heb ik bevel gegeven hem in hechtenis te houden totdat ik hem naar de keizer kan zenden. Woord van de Heer. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.

lied. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zo wijd als de hemel de aarde omspant, zo alomvattend is zijn erbarmen. Zo ver als de afstand van oost tot west, zo ver verdrijft hij van ons de zonde. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij voert heerschappij over heel het heelal. Verheerlijk de Heer al zijn hemelse boden, machtige uitvoerders van zijn bevel.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen, zei hij na het ontbijt tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij meer lief dan deze mij lief hebben? Hij antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus zei hem: Wijd mijn lammeren. Nog een tweede maal zei hij tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? En deze antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus hernam: Hoed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt gij mij lief? En hij zeide hem: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Daarop zei Jezus hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en gingt ge waarheen ge wilde. Maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken. Een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt. Hiermee zinspeelde hij op de dood, waardoor hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei hij hem: Volg mij. Woord van de Heer.
1: De eerste lezing, Sint Paulus. Daarom heb ik bevel gegeven Paulus in hechtenis te houden. Het evangelie, Sint Petrus. Wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken, een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt. Sint Paulus, Sint Petrus, twee keer dezelfde werkelijkheid. Ze zijn in hechtenis, ze zijn gebonden, er wordt over hen beschikt, uiteindelijk tot in de marteldood toe. Ze gaan waarheen een ander ze brengt. Ze worden gebracht waarheen ze niet willen, zoals de Heer zegt. Maar ze willen ook niet meer gaan waarheen ze zelf willen. Dat hebben ze afgeleerd. Gaan waarheen ze zelf willen, daar hebben ze al genoeg ervaring mee, bittere ervaring. Petrus is gegaan waarheen hij zelf wilde. Hij is op Witte Donderdag bij de poort van het huis van de hoge priester gegaan naar het houtskoolvuur, gegaan naar de warmte die de wereld biedt, gegaan naar de gunst van de wereld en daarmee gegaan naar de verloochening van Jezus. Drie keer: ik ben niet een van zijn leerlingen, ik ken hem niet. Petrus weet waar zijn wil hem naartoe gebracht heeft. En nu, juist nadat Jezus die drievoudige verloochening heeft genezen, door Petrus drie keer zijn liefde voor hem te laten uitspreken, juist op dat moment zegt Jezus hem ook meteen: nu zal je gebracht worden waarheen je niet wil. En dat is voor Petrus een grote troost, een grote genade. Petrus moet in die woorden hebben beluisterd: dan zal het dus voortaan niet meer zo gaan, zoals die drie keer bij dat vuur. Dan zal ik dus niet meer mijn wil volgen. Als een ander mij brengt waarheen ik niet wil, dan ben ik niet meer degene die op een afstandje toestaat te kijken. Dan ben ik de gevangene, dan ben ik niet gevlucht, dan ben ik een trouwe getuige van Jezus geworden. Dan ben ik hem gevolgd. Laat een ander mij maar overal naartoe brengen, want een ander kan mij nooit buiten Gods wil brengen, hetgeen ik zelf helaas wel kan. Wat een troost dat niet meer zal gebeuren. En ook Paulus is vroeger gegaan waarheen hij zelf wilde, naar verschillende steden om de christenen ter dood te laten brengen. Maar vanaf de verschijning van Jezus wordt zijn leven één grote gang naar plaatsen die hij niet zelf kiest. Eerst moet hij gaan naar dat ene huis in de rechte straat in Damascus, naar Ananias, de enige die hem van zijn blindheid kan genezen. Het is niet meer aan hem om te bepalen waar hij moet zijn. Hij moet zich helemaal bij de hand laten nemen. Het is voortaan helemaal de Heer die bepaalt waar hij gaat. En Paulus wordt dan ook zelf vervolgd en moet vluchten van de ene plaats naar de andere. Door een opening in de stadsmuur uit Damascus ontsnappen naar Jeruzalem. Maar nee, zeggen de broeders, ook hier dreigt gevaar voor jou. Je moet naar Caesarea en vandaar weer naar Tarsus, zijn geboortestad. Waar hij moet blijven wachten, geduldig, net zo lang, tot Barnabas hem daar komt ophalen om hem mee te laten werken in Antiochië. En van daaruit weer de missie reizen, maar ook dan moet hij zich steeds laten leiden door de Heer, zoals we de afgelopen weken steeds hoorden. Dan weer verhindert de Heilige Geest hem om ergens heen te gaan. Nee, daar moet je niet zijn. Dan weer zegt de Heer, die kant moet je opgaan. En uiteindelijk de gevangenneming van Paulus en als gevangene op reis naar Rome. Net als Petrus verliest Paulus zijn vrijheid niet. Hij is juist vrij geworden. Vrij geworden van zijn eigen wil om Jezus te kunnen volgen. En beiden leefden ze, Petrus en Paulus, in de heilige overgave. De overgave aan Gods wil. Zoals een baby die zich geen zorgen maakt over de toekomst, zo rust de ziel in de heilige overgave op het hart van de goddelijke voorzienigheid. Een kind dat een goede moeder heeft, is niet ongerust over de toekomst. Zijn goede moeder zorgt daar wel voor. Dankzij deze heilige overgave kunnen Petrus en Paulus zeggen, uw wil geschiede, niet meer mijn wil, uw wil, die zoveel veiliger is dan mijn eigen wil. En in de heilige Eucharistie geeft Jezus zich ook nu weer geheel uit handen aan zijn kerk, opdat ook wij zouden leren onszelf uit handen te geven aan hem, hij die bereid is zichzelf te binden aan zijn sacramenten en om ons in zijn sacramenten te binden aan hemzelf en aan zijn heilige, veilige wil. Bidden wij vol vertrouwen.
2: Om zegen over het bestuur van de Wereldkerk, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
2: Om nieuw werk voor allen die niets om handen hebben, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
2: Om levensvreugde voor alle kinderen en jongeren, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
2: Om verhoring van al de gebeden die we aan medemensen hebben beloofd, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
2: Bidden wij in deze heilige mis voor de toekomst van de Leidse parochies, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
2: Voor Monsieur Liese, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
2: Voor de familieleden Eikhout en voor de familieleden Werps, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
2: En bidden wij ook voor het ongeboren leven, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
2: Voor een ernstig zieke, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
2: Voor al onze dierbare overledenen, bidden wij in deze heilige mis voor Jolanda Dediks Vermeulen, Paul Hendricks, dat al onze overledenen mogen delen in Christus verrijzenis, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat we door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer.
2: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, zie genadig naar de gaven van uw volk. Wij bidden u, zuiver ons geweten door de komst van de Heilige Geest, zodat ons offer voor u aanvaardbaar wordt door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij u.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze aanbidder.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u, zijn Vader, heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde.
1: Heilig, heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoogen. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoogen.
0: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis indachtig opbieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus, en Johannes, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige

0: waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
2: Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met uw geest. Wenst elkaar de vrede.

0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

0: Zalig.
1: Zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
2: Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheilige Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U alsof U reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. God, door uw sacrament zuivert en voedt gij ons. Wij bidden u, laat ons eeuwig leven vinden door deze maaltijd waaraan gij ons hebt toegelaten, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat u alle heen in vrede.
0: Wij danken.

voor de viering van de heilige Eucharistie was u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkprochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de heilige mis iedere vrijdag om de week op zaterdag 1 keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt dan een mailtje naar lodewijkprochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen komt de heilige mis uit Maastricht. En zondag komt de mis uit Haarlem. En maandagmorgen om 10 uur kunt u de mis met ons meevieren. En zowel zondag als maandag kunt u de mis meevieren. Ook via de livestream, via de link op onze website. We geven u nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit is Radio Maria Nederland. Te beluisteren op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag in de heilige van de dag staan wij stil bij de heilige Rita van Cascia, Italië. Ze wordt geboren rond het jaar 1380 in het Italiaanse plaatsje Roccaporena, vlakbij Spoleto. Als jong meisje droomt ze ervan in het klooster te gaan en haar leven toe te wijden aan de beschouwing van Christus die zoveel voor de mensen had geleden. Deze devotie tot de lijdende Christus is in de tijd wijdverbreid. Maar haar ouders beschikken anders. Ze huwelijken haar uit aan een ruwe man, Ferdinando Mancini, die zich weldra als een vrede echtgenoot ontpopt. Hij leidt aan driftbuien en woedeaanvallen, waarvan met name zijn vrouw het slachtoffer wordt. Rita krijgt dit alles praktisch vanaf de dag van haar huwelijk te verdragen. En dat zal zo doorgaan gedurende al de 18 jaren van haar huwelijk. De twee jongens die geboren worden, hebben het rauwe karakter van hun vader. Rita moet beseft hebben dat ook deze opgave een manier was om Christus na te volgen op de weg van zijn lijden. Ze bidt veel en is een toonbeeld van eindeloos geduld. Op de lange duur lijkt dat ook tot haar man door te dringen. Hij vraagt haar zelfs om vergiffenis en begint waarachtig een nieuw leven. Kort daarop wordt hij door een oude vijand om het leven gebracht. Op de vlucht voor de gerechtsdienaren komt de moordenaar ten einde raad bij Rita zijn toevlucht zoeken. Ze gaat op zijn smeekbeden in, maar haar zoons hebben bloedwraak gezworen. Volgens het verhaal zou zij verzucht hebben dat God nog liever die twee tot zich zou nemen dan dat ze in hun opzet zouden slagen. Hoe dan ook, de jonge mannen sterven kort na elkaar. Zo ligt uiteindelijk de weg voor Rita toch nog open om haar eerste liefde te volgen. Op dat moment moet ze rond de 27 jaar geweest zijn. Na lang aandringen en herhaaldelijke weigeringen krijgt ze in 1407 toestemming in te treden bij de Augustinessen van het Sint Maria Magdalena klooster. Thans naar haar genoemd het Sint Rita klooster te Cascia. Daar leidt ze een leven van boete en gebed. Naar het schijnt stelt ze zich voortaan tevreden met water en brood. Ze zou zelfs wonderbare tekenen van verbondenheid met de lijdende Christus hebben ontvangen. Tijdens haar gebed zou een stekel van Christus' doornenkroon gesprongen zijn en haar in het voorhoofd hebben verwond. De resterende 15 jaar van haar leven draagt ze daar inderdaad een litteken. Merkwaardigerwijs verdwijnt het vanzelf als ze op bedevaart gaat naar de paus, maar op de terugweg komt het weer terug. Ze sterft op hoge leeftijd. In 1900 wordt ze heilig verklaard. En tegenwoordig ligt ze begraven in de plaatselijke Sint-Rita-kerk, die in 1947 ter ere van haar is gebouwd. En sindsdien is het een druk bezocht bedevaartoord. Ook in Nederland en België geniet zij de nodige vereering. In Boskant bij Sint-Oederode, Oud-Valkenburg en Eindhoven worden respectievelijk een Rita-dag, een Rita-bedevaart en een Rita-rozenwijding georganiseerd. En in Nederland hebben of hadden Amsterdam, Nieuwedam en Sint-Oederode een Sint-Rita-kerk. Ook de kerk van het Augustijnenklooster te Contisch bij Antwerpen dient als bevoorrechte vereringsplek voor de heilige Rita. Ze is patrones van de Rita-zusters en van de katholieke ziekenzorg. Van slagers, slachters en vleeswarenverkopers. Van onmogelijke en hopeloze zaken. En dat is dan vanwege het verleden van haar man, dat ze meerdere malen als kloosterlinge werd geweigerd. Ze wordt aangeroepen door vrouwen met een ongelukkig huwelijk, door kinderloze vrouwen en bij onvruchtbaarheid. En daarnaast wordt haar voorspraak ook gevraagd bij moeizame examens. Ze wordt afgebeeld in Augustijnenhabijt. In gebed voor Jezus aan het kruis, waarbij een doorn van zijn kroon afspringt en bij haar in het voorhoofd dringt. Soms reikt ze Maria een doornenkroon aan, terwijl ze er een rozenkroon voor in de plaats ontvangt. heilige Rita van Kaskia, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan ter Maat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 8e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus op een van zijn tochten aan broeder Leo uitlegde waarin de volmaakte vreugde bestaat. Toen Franciscus op een keer in de winter met broeder Leo onderweg was van Perugia naar Santa Maria dell'Angeli en hij hevig gekweld werd door de ijzige kou, riep hij broeder Leo, die iets vooruitliep, en zei: Broeder Leo, al zijn de minderbroeders overal ter wereld een groot voorbeeld van heiligheid en stichting, schrijf niettemin op en bedenk goed dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. En na even gelopen te hebben, riep Franciscus hem voor de tweede keer: Broeder Leo, al is het zo dat een minderbroeder aan blinden het licht schenkt en jichtigen lenig maakt, boze geesten verjaagt, doven laat horen, manken laat lopen, stommen laat spreken en, sterker nog, een dode na 4 dagen weer tot leven wekt? Schrijf op dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. Weer iets verder zei Franciscus luid: Broeder Leo, al zou een minderbroeder alle talen en geschriften en elke wetenschap kennen, zodat hij niet alleen de toekomst kon voorspellen, maar ook de geheimen kon onthullen van ieders geweten en hart. Schrijf op dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. En na een poosje riep Franciscus weer: Broeder Leo, schaapje van God, al spreekt een minderbroeder de taal van de engelen, al kent hij de loop van de sterren en de werking van de kruiden, al zouden hem alle schatten van de aarde onthuld zijn en zou hij de eigenschappen kennen van de vogels en de vissen, van alle dieren en mensen, van de bomen, de stenen, de wortels en de wateren. Schrijf op dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. Nog iets verder riep Franciscus: Broeder Leo, al kon een minderbroeder zo goed preken dat hij alle ongelovigen tot het geloof van Christus zou bekeren, schrijf op dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. Toen hij wel 2 mijl lang zo gesproken had, vroeg broeder Leo vol verwondering: Vader, ik smeek je in naam van God me te vertellen waarin de volmaakte vreugde dan wel bestaat. En Franciscus antwoordde: Als wij straks bij Santa Maria dell'Angeli aankomen, doorweekt van de regen, versteend van de kou, besmeurd met modder en stervend van de honger, als we op de poort van het verblijf kloppen en de portier geërgerd opendoet en vraagt: Wie zijn jullie? En als wij antwoorden: Wij zijn 2 van uw broeders, en hij zegt: Dat is niet waar, jullie zijn 2 bandieten die de mensen bedriegen en de armen van hun aalmoezen beroven, maak dat je wegkomt. En hij ons niet binnenlaat, maar ons verkleumd en uitgehongerd buiten in de sneeuw en de regen laat staan tot midden in de nacht, als wij dan zulke beledigingen en zo'n vrede afwijzing gelaten ondergaan, zonder boos te worden en op hem te mopperen, en we nederig en liefdevol bedenken dat die portier ons wel degelijk kent, maar dat God hem zo tot ons laat spreken. Broeder Leo, schrijf op dat daarin de volmaakte vreugde bestaat. En als wij dan blijven aankloppen en hij komt kwaad naar buiten en jaagt ons met scheldwoorden en oorvijgen weg, als waren we lelijke schurken, en hij zegt: wegwezen, gemene dieven, ga maar naar het gasthuis, want hier zullen jullie geen maaltijd en geen slaapplaats krijgen. Als wij dit geduldig ondergaan, met blijheid en liefde, broeder Leo, schrijf op dat daarin de volmaakte vreugde bestaat. En als wij, genoodzaakt door de honger, de kou en de duisternis, toch blijven kloppen en roepen en hem bitter wenend smeken open te doen en ons om Gods liefde binnen te laten, en hij nog razender zegt: ik zal deze akelige schurken hun verdiende loon geven, en naar buiten komt met een knoestige stok, ons aan onze kap meesleurt, op de grond gooit en door de sneeuw laat rollen, en ons met die stok slaat, knoest voor knoest. Als wij al deze dingen gelaten en blijmoedig doorstaan, denkend aan het lijden van Christus dat wij uit liefde voor hem moeten ondergaan, broeder Leo, schrijf op dat daarin de volmaakte vreugde bestaat. Luister dan naar wat dit ons leert, broeder Leo. Boven alle gunsten en gaven van de Heilige Geest, die Christus zijn vrienden schenkt, staat het overwinnen van zichzelf en het verdragen van krenkingen, pijn, folteringen en smaad uit vrije wil en uit liefde voor God. Op alle andere gaven van God kunnen wij ons immers niet beroemen, omdat ze niet van onszelf zijn, maar van God, zoals de apostel zegt: wat hebt u dat u niet van God gekregen hebt? En als u alles van God gekregen hebt, waarom dan die drukte, alsof het van uzelf komt? Maar op het kruis van verdrukking en verdriet kunnen wij ons beroemen, omdat dit van onszelf is. En daarom zegt de apostel: ik wil mij op niets anders beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Hem zij altijd eer en glorie, in secula seculorum. Amen. Wat Franciscus ons in dit verhaal voorschotelt, is nogal een boterham, een grote boterham. Hij vertelt wat niet de ware vreugde is en wat wel de ware vreugde voor de mens kan zijn. En hij lijkt zich daarbij te baseren op de zaligsprekingen. Franciscus geeft aan dat je je ware vreugde niet haalt uit wat je aan heiligheid teweeg brengt in de wereld. En dat doet hij omdat hij zich ervan bewust is dat de mens geen heiligheid teweeg brengt in de wereld. Alle heiligheid die in de wereld ontstaat bij mensen komt van God. Soms

Soms mag je een beetje instrument zijn, maar het is de geest van God die heilig maakt. Hetzelfde geldt voor wonderen. Wonderen zijn een zeldzaamheid misschien, maar als je goed kijkt om je heen, dan zul je heel wat wonderen ook kunnen ontdekken. Maar wonderen zijn ook geen mensenwerk. En daar kun je je als mens dus niet op beroemen. Wonderen zijn altijd het werk van de Heilige Geest. En dan kennis en wijsheid. Is dat iets om je op te beroemen? Uiteraard kun je met kennis en wijsheid veel betekenen voor de wereld. Maar kennis en wijsheid zijn ook niets anders dan talenten die je van de Heer gekregen hebt. We zijn ons allemaal bewust dat kennis en wijsheid ongelijk verdeeld zijn over de mensen. En dat besef, dat zorgt ervoor dat we ook weten dat kennis en wijsheid geen menselijke eigenschappen zijn, maar iets wat we van God gekregen hebben. Ook hier is de Heilige Geest degene die zich mag beroemen. En ook of we kunnen spreken of preken over wat God teweeg brengt in de wereld, over het evangelie. Het is geen menselijk kunnen. Ook hier moeten we ons bewust blijven dat de Heilige Geest degene is die werkzaam is. Franciscus schetst al deze dingen aan zijn broeder Leo. En hij geeft aan, hier haal je als mens dus niet je vreugde uit. Misschien wel je dankbaarheid. En dankbaarheid kan natuurlijk ook vreugde opleveren. Maar het is geen vreugde van, kijk eens wat ik heb gedaan. Franciscus wijst erop dat waar je als mens op kunt beroemen en waar je dus je ware vreugde uit kunt halen, is hoe je als mens omgaat met beledigingen, met afwijzing. Hij verwijst hier naar de zaligsprekingen, de laatste eigenlijk. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Beledigingen en afwijzing, al het lijden in het menselijk leven, het is niet iets wat de Heilige Geest teweeg heeft gebracht. Dat komt niet van God. En daarom kunnen we er niet dankbaar voor zijn. Je hoeft niet dankbaar te zijn voor de beledigingen, de afwijzing, voor al het lijden wat je in je leven tegenkomt. Wat wel belangrijk is, is hoe je met die beledigingen, met die afwijzing, met het lijden omgaat in je leven. Het omgaan met de beperkingen van ons leven, met het lijden, met alles wat er gebeurt wat niet fijn is, wat niet van God is. Dat is iets waar we als mens ons op kunnen beroemen. Uiteraard hebben we dan een beetje genade ook nodig. We doen het niet alleen, maar altijd met God, met de Geest van God. Maar hoe je omgaat met al het negatieve in de wereld, dat is waar je vreugde uit kunt halen. Als je merkt van, hé, ik kan daarmee omgaan. Ik kan dit aan met de hulp van God. Ik sta zo sterk in mijn geloof dat dit mij niet deert. In dit omgaan met het lijden kunnen we ook laten zien dat het lijden van Christus ons wat waard is. Dat wij hem navolgen in hoe hij het lijden heeft gedragen. Laten we in deze 40 dagen zijn voorbeeld volgen en

0: vol vreugde het lijden in deze wereld kunnen dragen, zodat het altijd is tot eer van God. Bidden wij ten slotte samen het gebed dat toegeschreven wordt aan de heilige Franciscus. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn, als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden, als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden, als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan ter Maat.
2: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij de Club van Job met Bestomennen hier in de studio en een heleboel vragen.
1: Een heleboel vragen, een heleboel lange vragen.
0: Ja, ja.
1: En daar zitten nogal wat vragen bij over die te maken hebben met Pius X en de aanstaande aangekondigde bisschopswijdingen. Nou, in plaats van al die vragen afzonderlijk te beantwoorden, denk ik dat ik even in het algemeen zeg wat ik ervan vind en wat ik ervan weet. Op de eerste plaats, denk ik, moeten we teruggaan naar Vaticanum II. Want daar begint het eigenlijk, of althans, daar begint het. Ja. Dat is het laatste grote concilie van de kerk. Was in de tijd, ik heb het natuurlijk meegemaakt, enorme verwachting van de vernieuwingen enzovoorts. En de kerk zou openstaan naar de wereld en zo allemaal. Mensen zouden allemaal toestromen naar de kerk, want het zou allemaal geweldig worden. Nou, we weten allemaal dat het niet geworden is, maar dan gaat het over de teksten van het concilie. Dat zijn de dingen waar we het mee moeten doen. He, als we het over het concilie hebben, moeten we het over de tekst hebben wat die vaders van het concilie hebben goedgekeurd. Daar hebben ze eindeloos over gepraat en er zijn documenten uitgekomen en daar gaat het over. Nou moeten we zeggen dat voor het eerst, denk ik wel, een concilie van de kerk een pastoraal concilie is geweest. Geen dogmatisch concilie waarin, zoals het concilie van Trente zich afzette tegen het protestantisme, zoals het concilie van Nicea zich afzette tegen de Arianen. Enfin, waarin de leer heel precies werd bepaald. Dat was bij Vaticanum II niet. Er werd heel mooi gesproken over het geloof, over hele mooie dingen enzovoorts. Allemaal over wie de kerk was en wat liturgie is en zo. Allemaal heel mooi. Maar niet heel precies gedefinieerd. Niet van, als je dat zegt, ben je niet katholiek. Als je dat zegt, dat is alleen maar katholiek. Bijvoorbeeld dat soort dingen staat er helemaal niet in. Over het algemeen kun je dus zeggen dat het hele concilieteksten uiteraard orthodox zijn. Te meer het concilie ook nog gezegd heeft, ze in lijn met de vorige concilies spreken. Met name dus de dogmatische constituties over de kerk enzovoorts, allemaal over de liturgie. Vaag soms, mooi, maar niet precies. Dat heeft geleid tot, na het concilie, tot allerlei uitleggingen. Hè, vanwege het feit dat het een beetje dubbelzinnig was. De vaders hadden dat niet bedoeld, maar er zijn wel bepaalde mensen, denk ik, die de teksten opstelden die dat wel bedoelden. Die wouden een ruimere opvatting, die wouden een andere, en die denken, als we het nou zo formuleren, kunnen we straks. Dat hebben ook mensen gezegd trouwens. Dat is allemaal bewezen dat ze dat zeiden. We hebben wel niet gekregen wat we wilden, zei Domme Helder Camera, maar we kunnen ermee vooruit.
0: Het komt nog.
1: Ja, het komt nog. En dan moet je ook nog zeggen dat sommige dingen optimistisch waren. Sommige dingen, heb ik wel eens gezegd, waren minder van de Heilige Geest dan van de geest van de jaren 60. Bijvoorbeeld het stuk over de kerk en de wereld. Gaudium et Spes. Dat heeft een optimistische visie op hoe de wereld is enzovoort. Wat eigenlijk een beetje raar is.
0: Flower power. Hè?
1: Flower power. Een beetje flower power. Daar is de kerk ook niet vreemd of niet ongevoelig voor, blijkbaar. Ja, het zegt flower power. Daar staat er. Je moet het maar eens lezen. Het is allemaal heel geweldig. Goed, dus daar moeten we een beetje kritische dingen bij zetten. Dat is niet verkeerd, maar het is ook een beetje te optimistisch. De wereld, je kunt het ook wel wat negatiever zien, zal ik maar zeggen, die wereld.
0: Dat doen we wel, ja.
1: Ja, dat doen we. Nou, dan hebben we ook nog een paar dingen waar met name kritiek op is. Dat zijn de verklaringen over de godsdienstvrijheid en over de ecumene. Daar hebben traditionele mensen met name bezwaar tegen. Omdat daar dingen in staan in tegenstelling met wat heel de traditie van de kerk is. Namelijk dat, positief, ook weer positief, dat in alle christelijke denominaties min of meer de waarheid aanwezig is. Niet volledig, die is alleen in de katholieke kerk, maar overal hebben ze wel iets. En sommige meer, andere minder. Dus in de orthodoxe kerken, daar is veel meer aanwezig enzovoort. Die worden ook kerken genoemd. Protestanten noemen ze geen kerken. Naar de hand wordt er nog duidelijker zijn dat protestanten geen kerken zijn. Het zijn kerkelijke gemeenschappen. Waarom de protestanten het apostolisch ambt verloren hebben. Ze hebben geen bisschoppen meer enzovoort. En wezenlijk voor het kerk zijn is het bisschopsambt. En priesterschap enzovoort. Enfin, maar daar wordt een beetje flauwerpowerig over gepraat, zal ik maar zeggen. Dat heeft tot gevolg na het concilie dat men allerlei ecumenische dingen gaat doen. De een verder dan. Niet dat het concilie gezegd heeft, maar men trekt daar de conclusie uit. Tot zelfs missen met protestanten, waarin de dominees mee de consecratie uitspreken. Het kan natuurlijk helemaal niet en dat is ook verboden. Maar dat heeft, dus wel, ligt wel de oorsprong, ligt een beetje in de formuleringen van het concilie. Althans, dat er te weinig rekening wordt gehouden met dat de mens ten kwade geneigd is. En dus als je te veel ruimte geeft, dat ze het ook pakken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de andere godsdiensten. Van de islam wordt gezegd dat we dezelfde God aanbidden. Maar natuurlijk voorkomen dwaas, dat is helemaal niet zo. Het is niet dezelfde God. Totaal andere God. Hij lijkt een beetje op de God van het Oude Testament. Maar in ieder geval niet. Benedictus de 16 heeft ook duidelijk gezegd. Het is geen redelijke God, de God van de islam. Die kan vandaag dit zeggen en morgen dat. Terwijl de christelijke God, de God van de Bijbel, is een reden. Je kunt hem niet altijd begrijpen, ja. Maar hij is wel redelijk.
0: Het is een schaduw van onze God, kun je zeggen.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Afijn, maar zegt gewoon dat het dezelfde is. En het heeft Paus Franciscus weer eens herhaald, alle kanten in. Die Abu Dhabi-verklaring enzovoorts allemaal. Maar, en dat wordt dan ook gezegd dat, als het ware, die mensen ook via hun eigen geloof tot het heil kunnen komen. En dat is nooit gezegd in de kerk. Het is altijd gezegd, die mensen kunnen wel tot het heil komen, maar ondanks hun geloof. Mm-hmm. Want je kunt alleen via Christus tot dingen komen. Dus ja, daar zitten dus dogmatisch verschillen als je het dus vergelijkt met de traditie van de kerk. Dus zijn dus nieuwigheden. En men noemt dat in traditionele kringen modernistische ideeën. Mm-hmm. Die dus daarin, uiteindelijk zeker in de uitwerking na het concilie, ernstig doorklinken. Met name in de Assisi-verering van al die afgodsbeelden in al die kerken in Assisi en samen bidden met hindoes. Ja, dat is iets wat traditioneel in de kerk nooit gekund zou hebben.
0: Nee.
1: Het was verboden om met hindoes te bidden.
0: Dat kun je niet, want nee. Je bidt niet tot dezelfde God.
1: Nee, dat kan helemaal niet. Maar toch heeft Johannes Paulus dat gedaan. En dat is een vrucht van het concilie. Kardinaal Ratzinger was het in de tijd ook niet mee eens. Die is er niet naartoe gegaan. Toen hij zelf paus werd, wilde hij het eigenlijk ook niet. Maar hij kon het niet meer tegenhouden. Toen is er nog een keer zo'n bijeenkomst geweest. Dan zie je dus hoe bepaalde bewegingen in gang gezet worden. En die zijn dan bijna niet meer te corrigeren. Dat is dus het theologische idee. Laten we nog maar zeggen dat in de theologie naar Vaticanum II, dat daar minder over zonde gepraat wordt. Dat ook het offer van het kruis niet zo belangrijk is. Het is meer Jezus is naast ons komen staan. God heeft met ons geleden en weet ik wat allemaal.
0: Kun je niet zeggen het perspectief is veranderd? Want zeggen dat het offer op het kruis niet belangrijk is?
1: Nee. Nou, als ik nou zeg, er was een kardinaal Söller, aartsbisschop Söller, voorzitter van de bisschopconferentie in Duitsland. Ondertussen is de man dood, denk ik. Maar die heeft dus op een gegeven moment voor de televisie gezegd, in de Goede Week, we moeten af van het idee dat Jezus voor onze zonde gestorven is, want dat is niet zo. Hij is naast ons komen staan, heeft het lijden gedeeld.
0: Ja.
1: Nee, het gaat niet over hij zegt, het is dat. Ja. En dat zie je dus heel veel. Dat het zo nadrukkelijk gezegd wordt, komt maar zelden voor. Maar wel, het andere wordt steeds meer benadrukt. Als je een kruiswegoefening hebt tegenwoordig op veel plaatsen, dan gaat het allemaal over het menselijk lijden. En de Christus solidair was met het menselijk lijden enzovoort. Over verlossing wordt nauwelijks gepraat. Ik zeg niet dat het helemaal weg is, maar het is, die accenten zijn al. En dat is sinds het concilie zo. Omdat de moderne theologie, het modernisme, de moderne theologische, daar langzamerhand is doorgebroken naar het concilie op basis van de geest van het concilie in de kerk zich breed heeft gemaakt. Dan krijgen we daarbij de liturgievernieuwing. Vaticaan II had gezegd dat er een nieuwe, of de liturgie moest vernieuwen, maar heel beperkt. Er zou iets meer volkstaal mogen komen. Overbodige herhalingen die konden eruit. Weet ik, zo'n paar van die dingen meer. Had Vaticaan II, de vaders hadden nooit, ik heb pas nog een boek gelezen van een geleerde pater, die een assistent was van een bisschop in het Vaticaan II, en die op liturgieterrein deskundig was. En die zei, de vaders van het concilie, die wilden de liturgie niet veranderen. Zelfs na het concilie, die bisschoppen wilden, toen ze de eerste keer die veranderde liturgie meemaakten, zeiden, nee, dat willen we niet, waren er tegen. Dat is gebeurd door een groepje. Liturgisten. Mensen die verstand hadden van liturgie. En die op een bepaalde manier naar liturgie keken. Die wilden terug naar zoals zij dachten dat de liturgie was in de eerste eeuwen van de kerk. En de hele latere ontwikkeling van de middeleeuwen bijvoorbeeld, die wilden ze wegknippen. Middeleeuwse aanslipsels, weg, dat telt niet. Daarvan heeft Pius XII dat allemaal nog veroordeeld. Die zei, dit is niet goed. De ontwikkeling van de kerk gaat langzamerhand door en iedere tijd zitten er goede dingen bij. En daar moeten we meenemen in de traditie van de kerk. Als het fout is, moeten we wegdoen, maar anders hoort het erbij. Die groep heeft de overhand gekregen na het concilie. Onder leiding van meneer Bognini hebben die de zaak hervormd. En niet een klein beetje hervormd, maar gewoon het hele missaal, alles opnieuw. Nieuw. De gebeden die in de traditie overgeleverd waren, zijn maar voor 14%, ik zeg nog maar iets, in het nieuwe missaal terechtgekomen. De rest hebben ze nieuw gemaakt of samengeknutseld of weet ik wat allemaal. En wat krijg je dan? Dan krijg je een invloed van die theologie van die mensen onevenredig op die liturgie. Van tevoren werd de liturgie gewoon overgedragen. Je kreeg verschillende opvattingen enzovoort. Maar de liturgie corrigeerde die opvattingen. Want de traditie die werd gewoon doorgegeven. Nu wordt de hele traditie veranderd. En je ziet dan ineens bijvoorbeeld dat in de liturgie, dat hebben ze inderdaad weer een beetje gecorrigeerd, maar bijvoorbeeld dat het begrip ziel bijna verdween want daar hadden de modernisten toch niet mee. De mens was een eenheid en als je dood bent, dan ben je dood. En als je weer verrijzen is, dan word je weer helemaal. Nou, het voorbestaan van de ziel, daar waren ze ook niet voor. Dat was een nieuwe catechisme, of een catechisme, die Hollandse catechisme, zou ik maar zeggen, stond er ook niet. Dus ik weet uit mijn eigen opleiding, dat soort ideeën hadden ze dus allemaal. En die zijn voor een stuk, niet helemaal, in het missaal terechtgekomen. En er is een hoop kritiek op gekomen. En dus is een klein beetje is terechtgetrokken, maar niet helemaal. De hele geest van het missaal is een modernistische geest. Zo maar zeggen. Daarmee zeg ik niet katholiek is, dat is het wel. Dus het is ook wel geldig. Ik doe ook de nieuwe mis, dus dat is het punt niet. Alleen, er zitten bepaalde tendensen in die niet stroken met de traditie van de kerk. Ik heb al dikwijls gezegd, de offerande bijvoorbeeld is eruit gegooid. Die prachtige gebeden van de offerande. Dus waarin het offerkarakter, waar ik het straks al over had, wat een beetje aan de kant geschoven wordt, waarin dat juist sterk naar voren komt, dat hebben ze. Dat wil niet zeggen dat er in de mis niet meer over offer gesproken wordt, in de nieuwe mis. Maar minder duidelijk. En dan is nog de vraag wat dat offer is. De priester als offeraar is verdwenen. Hij is nou de voorzitter van de conferentie, zal ik maar zeggen. Hij zit op een stoel. achter het altaar. En daar moet je eigenlijk zitten. Terwijl hij vroeger met de gelovigen samen, hij als eerste, richting God stond om het offer op te dragen. Dat was de huidige kerk, die nieuwe kerk, de zaal van de gemeenschap. Niet zozeer een offerruimte, niet gericht op God. Het is meer op de gemeenschap. Nou, dat soort dingen, die zijn niet traditioneel. Je kunt 1500 jaar teruggaan en dan was dat niet. En nu hebben ze dat ineens gedaan. En zeg je, is dat gelukkig? Nou, ik denk het niet. Mensen zijn niet meer naar de kerk gekomen in ieder geval. Laten we dat maar vooropstellen. En waarom zijn er nu vooral die jonge mensen die weer opnieuw interesse hebben in geloof en in liturgie, die het meest trekken naar de oude mis, omdat daarin het mysterie veel duidelijker naar voren komt. En naar voren komt wat er eigenlijk gevierd wordt. Neem me niet kwalijk, ik hoest, dus ik weet niet hoe. Maar ja, dat komt omdat ik zo veel te veel praat.
0: Ja.
1: Nou, in ieder geval, in het direct vrij God na het concilie, Monsieur Lefebvre, een missiebisschop eigenlijk, een Franse missiebisschop die lang in de missie gezeten had, daar heel veel grote dagen had gedaan, geweldig, een vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in Afrika voor de missies enzovoorts, dus een geweldige naam, heeft ook concilie meegemaakt en ziet na het concilie van alles misgaan. Die ziet dat de priesters, dat de seminaristen geen opleidingen meer vinden. Datzelfde is in Nederland ook gebeurd. Dat is ook niet toevallig. En na het concilie ineens alle opleidingen die deugen niet meer. Want er wordt, dat heb ik zelf meegemaakt, dat is allemaal een modernistische opleiding, die professoren en zo. Dus de seminaristen die haken af of die gaan op zoek naar iets degelijks. Zeg, in Nederland was dat Gijssen, met Rolduc. En zo is in Frankrijk, of in Zwitserland eigenlijk, is Monsieur Lefebvre begonnen met de seminarie priesters in Econe. En die hielden vast aan de oude liturgie, omdat hij zei, die oude liturgie zit dichter bij het volledige katholieke geloof. Nou, ik kan niet precies allemaal vertellen, want dat is een hele geschiedenis. Wat er dan komt, dan komen bisschoppen tegen in opstand. Hij heeft dus een groep, een priestergenootschap gesticht met toestemming van de plaatselijke bisschop, wat er kan, die heeft hij goedgekeurd. Maar die man was al oud, die is afgetreden vanwege zijn leeftijd. Zijn opvolger, die moest er al niks meer van hebben, het was een beetje een modernist. Dan krijg je dus tegenstellingen tegen die priesterbroederschap Pius X. Uiteindelijk is het zelfs zo dat hij gesuspendeerd wordt. Mm-hmm. Hij mag geen bisschop en priesters meer wijden. Maar dat doet hij toch. En de situatie in de kerk verbetert niet. Hij ziet het rondom zich heen eigenlijk steeds slechter worden. Steeds meer bisschoppen die meegaan met gekke opvattingen enzovoorts allemaal. Gekke theologen, seminaries zeggen, in Duitsland is geen één universiteit die nog gewoon katholiek was. Het resultaat zie je nu bij de synodale weg. Maar dat is ook in de hele kerk zo. In de ene plaats meer dan de andere. Daar waar Rome ingrijpt met nieuwe bisschoppen wil het wel eens anders worden. In Nederland is het ook gebeurd toen andere bisschoppen kregen. Maar dan moet Rome actief ingrijpen. En dat doen ze niet altijd. Dat ligt er aan welke paus. Enfin, in ieder geval, hij blijft dus vasthouden aan die oude mis, aan de traditionele theologie enzovoort. En zegt, ja, maar als ik er straks niet meer ben, wie zal dan mijn priesters wijden? Want die bisschoppen zijn allemaal vijandig enzovoorts. Het moet allemaal modern zijn enzovoorts. Dus toen heeft hij, weliswaar na overleg allemaal met Rome enzovoort, maar Rome wou helemaal niet toegeven. Hij moest Vaticaan II met punten en komma's goedkeuren. En eronder, terwijl hij natuurlijk hier en daar bezwaren tegen had, zeker met de uitwerking daarvan. Tegen de liturgie had hij bezwaren. Nou, toen heeft hij uiteindelijk in 88, geloof ik, heeft hij dus toen bisschoppen gewijd. Waardoor de traditionele beweging gered werd. Daar heeft Rome, om er een dam tegen op te werpen, de Petersbroederschap opgericht. Die ook de oude mis mochten doen, de oude sacramenten, maar die binnen het gareel van Rome waren en geen eigen bisschoppen hadden. Dus je begrijpt dat er altijd een beetje tegenspanning is tussen Pius X en Petersbroederschap. De ene zijn regulier, de andere irregulier. Enfin, als we nou de sprong maken naar onze tijd toe, dan hebben ze nog twee bisschoppen die op leeftijd zijn. En ze zitten volgens de leiding in dezelfde situatie als toen. De situatie in de kerk is niet beter geworden. Je hebt heel veel rare bisschoppen die rare dingen doen enzovoorts allemaal in de kerk. Als je dus ziet, in Rome is het erger geworden zelfs. Als je denkt aan de de laatste, die studiegroep.
0: De synode.
1: Over die synode en die hele synode toestanden. Allemaal die gekke dingen die ze doen. Van Rome gaan gekke dingen uit. Nou, onder Franciscus was het gekker, maar het is nog niet helemaal opgehouden onder Leo. Nou, de liturgie die onder Benedictus vrijgegeven was. Toen het eigenlijk, ja, toen ging het eigenlijk allemaal goed, een beetje naast elkaar. Is door Franciscus weer, is die oorlog weer begonnen. Niet, mag niet meer. Sommige bisschoppen die zijn er heel streng in. En er zijn dus gelovigen die 100 kilometer per zondag moeten rijden om naar een mis te gaan die ze willen. Want ze kunnen alleen naar Novus Ordo mis. En die nieuwe, die zijn niet altijd even goed. En sommigen willen die trouwens überhaupt niet. Omdat ze weten welke ideeën erachter zitten. Dus ja. Ze hadden het veel beter naast elkaar kunnen laten staan. Wat is nu de zaak? Bestaat er een noodsituatie? Pius X zegt dus een noodsituatie. Wij zijn katholiek, wij zijn trouw aan de paus, we willen alles. Alleen, wij hebben bisschoppen nodig, anders kunnen wij niet werken. Voor de wijdingen, niet om iets te besturen. We hebben geen parallelle kerk, dat doen we niet. Maar ik steun dit wel. Ja, Christina niet, maar ik steun
0: Nee. Ik zou heel blij zijn als ze de toestemming krijgen om bisschoppen te wijden. Ik ben alleen tegen het wijden zonder toestemming. Met toestemming zou ik heel blij voor ze zijn.
1: Wat doen al die mensen zonder toestemming? In Amerika, nou heeft de paus even teruggetrokken, heb ik gezien. Er zijn bisschoppen die mensen weigeren op de tong.
0: Dat weet ik.
1: Het is allemaal te gek
0: dat
1: voor woorden.
0: Ik. Maar dat is iets anders.
1: Ja, maar
0: wij
1: dat zou wel zijn.
0: De wijdingen van bisschoppen.
1: Dat weet ik.
0: Ja.
1: Maar we moeten ook niet. Waarvoor is het kerkrecht? Want het is een kerkrechtelijk. Het is geen dogmatische toestand. Het is een kerkrechtelijke regeling.
0: Ja.
1: Die pas heel kort bestaat, hè? Pas in 1983. Althans, met die strenge sanctie.
0: Eerder ja, maar niet. Daarvoor mochten er ook nog steeds niet, er waren er geen sancties. Maar ik denk dat het een langer verhaal is.
1: Natuurlijk, maar we zijn heel lang dat men plaatselijk bisschoppen koos en men liet aan Rome weten. Ja. En daarmee uit. En dat kan ook.
0: Ja. Dus ik ben niet tegen, ik ben alleen tegen het.
1: Ja, maar ik ben daar ook niet voor. En ik vind dat Rome een zware verantwoordelijkheid heeft in deze.
0: Ja, maar ik denk dat
1: die leggen onmogelijke eisen op.
0: Ja, maar de Pius X
1: niet meer opleggen, zegt in de handelingen van de apostel, dan strikt noodzakelijk.
0: Precies, maar de Pius X legt ook zware. Kijk, Rome kan niet veranderen in een paar maanden. Want ze hebben een paar maanden geleden gezegd, we gaan bisschoppen wijden. En Rome moet per 1 juli veranderen.
1: Wat hebben zij gedaan? Ze hebben al jaren geprobeerd met Rome in contact te komen. Ze hebben met de nieuwe paus geprobeerd. De nieuwe paus ontvangt, en vind ik een grove belediging, ontvangt met alle foto's erbij Vader Martin. Vader Martin van de homo's, die wordt wel ontvangen plechtig. Ja. Maar hoofd van zo'n belangrijke groep, die willen ze niet ontvangen. Die
0: is langer. Kijk, het is de Pius X in de wereld is eigenlijk maar maximaal 1% van de oude katholieken.
1: Wat?
0: De Pius X gelovigen zijn maar maximaal 1% van alle katholieken.
1: Het kan zijn, het zijn 700 priesters.
0: Ja,
1: 700 priesters.
0: Maar hoeveel in de wereld?
1: Ja, maar daar gaat het niet over. Het gaat hier over een belangrijke groep. Ik vind hetzelfde. Ja, als ze een grote kloosterorganisatie hebben. Die 700 priesters, hoeveel mensen zitten er rondomheen? Ze hebben alle instellingen. Het is een vrij grote organisatie hoor, voor de kerk.
0: Ja,
1: over heel de wereld.
0: Maar ik zal niets meer zeggen, want daar snap ik sowieso niets van.
1: Ik vind dat Rome soepeler zou moeten zijn. En ze stellen eisen die ze niet moeten stellen.
0: Ja, maar van de Pius die moeten ze ook een beetje meer minder eisen stellen. Want ze stellen ook eisen aan Rome.
1: Welke?
0: Dat de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie moeten herzien worden. Maar dat kan niet in een paar maanden.
1: Nee, maar dat stellen ze niet. Zij, Rome, mag je kritiek op hebben. De congregatie nou weer zegt, en dat zei Franciscus ook, dat de lex orandi van de Novus Ordo, dus de manier van bidden van de Novus Ordo, dat de geloofsleer van de kerk is. Nou, dan zijn we ver van huis af als dat per se is. En dat betekent dus dat de oude mis, dat het tegen het geloof is.
0: Nee, maar de meeste dingen die Paus van Sixen zei, die kloppen niet. Dus dat weten we.
1: Ik heb nu een heel dik boek van 1000 pagina's.
0: Och.
1: Het desastreuze pontificaat. En daar wordt dus van dag tot dag wat hij allemaal voor gekke dingen gezegd en gedaan heeft opgesomd. En de theologie die erachter zit, maar ik heb het nog niet gelezen.
0: Want dat is langer dan de Bijbel.
1: Ja, het is een enorm boek. Met allemaal, maar gewoon degelijk.
0: Ja, maar als die mensen meer dan God hebben te vertellen.
1: Wat?
0: Hebben die mensen meer dan God te vertellen dan?
1: Nee, die zeggen alleen dat desastreuze aspect. Het is verschrikkelijk. Het is iets waar in de hele kerk niet voorgekomen is op deze manier.
0: Ja, maar we zijn het mee eens. Het was rampzalig.
1: Ja, maar dat mocht je eigenlijk ook niet zeggen. Er zijn toch genoeg bisschoppen die zeggen van... Jij mag niet meer meedoen, want jij zegt dat het rampzalig is met deze paus. Oh. En je moet allemaal zeggen dat de paus heilig is.
0: Nee, we zijn... geen mens is heilig.
1: Maar ik heb toch zelf meegemaakt.
0: Oh, je hebt het meegemaakt.
1: Ja.
0: Ik niet, want ik heb niets met de bisschop te maken.
1: Dat is fijn als je er niks mee te maken hebt.
0: Nou, wel in theorie wel, maar niet. Ze kennen mij niet.
1: Nee.
0: Nee, dat is het.
1: Nou, afijn. Ja. Is het nou voldoende? Is het nou duidelijk wat ik nou gezegd heb? En ik vind het fijn als Rome, ik zou toejuichen dat ze dat doen. Een tussenoplossing is dat ze het laten gebeuren en verder niet op reageren. De toestand blijft staan zoals hij nu
0: gezegd,
1: is.
0: We hoeven niets te doen. Ze worden geëxcommuniceerd vanzelf.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Nee.
1: Zal ik even een kerk leggen?
0: Ja.
1: Ze hebben een late sententie straf. Dat betekent dus een automatische straf.
0: Ja.
1: Maar die automatische straf heeft geen enkele betekenis in het publieke domein dan wanneer die officieel verklaard is. Dus Rome, dat hebben ze vorige keer ook gedaan. Rome moet dan zeggen, jullie hebben het opgelopen. Het is gebeurd.
0: Ja. Dus, we gaan
1: kijk, als ik op abortus staat een automatische straf.
0: Ja.
1: Excommunicatie.
0: Ja.
1: Als ik meehelp aan abortus, heb ik die opgelopen. Maar dat heeft in het publiek domein geen enkele betekenis. Pas als de bisschop zegt, je hebt abortus, jij krijgt.
0: En waar heeft het dan wel belang? Als je naar
1: voor
0: de
1: jouw
0: hemel
1: geweten.
0: Gaat, voor je eigen ziel.
1: Zo, het is eigenlijk een soort uitroepteken. Dat moet je niet doen, dat is eigenlijk heel kwalijk in de kerk.
0: En dan ga je naar de hel als je dood gaat.
1: Ja, nou, dat zeggen ze ook nog niet eens.
0: Nou, als je
1: ja, maar ik bedoel, als de paus zomaar kan zeggen, je gaat naar de hel, dat gaat niet. Ze kunnen natuurlijk allemaal rare beslissingen nemen en daar excommunicaties op zetten. Maar daar gelooft geen mens natuurlijk.
0: Ja. Nou, iemand zegt, vraag je, het valt ons op dat u veel hoest. Misschien een keer naar de huisarts om te controleren. Of wat meer water drinken.
1: Ja, maar ik heb hier geen water en ik praat te veel. En ik ben verkouden. Ik ben daarvan aan het herstellen. Het is niet meer zo erg als het was. Vorige week was het erger.
0: Ja.
1: Maar ik gewoon verkouden.
0: En iemand zegt, het zou goed zijn als Christine wat beter luistert naar Pastoor Menne. Ik heb vandaag,
1: vandaag niks als luisteren.
0: Zoveel geduldig geluisterd.
1: Ja, het is onvoorstelbaar eigenlijk. Goed, maar over de kwestie zegt niemand meer iets. Nee. Dan gaan we dus door naar
0: andere dingen.
1: In de vorige aflevering vroeg iemand waarom Adam en Eva uit het paradijs waren gezet. Uit straf voor het van de boom van kennis en goed kwaad. Nou, dat is een beetje een rare zin. Ik wil daar het volgende over opmerken. Mij is uitgelegd dat de slang ze had verleid door te zeggen dat door het eten van de vrucht van deze boom ze in wijsheid gelijk zouden worden aan God. In elk geval is mij duidelijk dat dat een van de redenen is waarom Adam en Eva uit het paradijs werden gezet. Dus ongehoorzaamheid aan God en gelijk willen zijn aan God. Ja, dat is het zo, ja. Dat weet iedereen. Het is de hubris.
0: Wat is hubris?
1: Dat is Grieks.
0: Ja.
1: Hubris is trots.
0: Ah.
1: Overmoed. Dus de mens denkt dat hij God is. Gelijk aan God willen zijn. Verder zat ik te denken over de betekenis van hemelvaart. Johannes 14, 2, 3 kunnen we lezen. In domo patris mei mansionis multis Latijn krijgen we dan. We hebben zelf de vertalingen erbij gezocht. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Anders zou ik gezegd hebben dat ik een plaats voor u gereed had. Dat klopt niet. Die vertaling is al verkeerd. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Was dit niet zo? Dan zou ik het gezegd hebben.
0: Ja.
1: Maar ik ga heen om een plaatsje te bereiden. Hier hebben ze een rare vertaling gemaakt. Maar in ieder geval, hij gaat om een plaats te bereiden voor ons in het paradijs. In de hemel, het paradijs wordt eigenlijk niet, wordt hier niet over gesproken. Maar dat is de kans. Maar neemt Jezus dan ook plaats aan de rechterhand van de Vader om koning te worden van het Rijk der Hemelen? Jazeker. Bij de hemelvaart wordt gezegd dat hij zetelt aan de rechterhand van de Vader. Ik vind het een mooie gedachte, dat klopt. Dat zingen we trouwens ook in het Gloria. Scheda dextrapatis. Dextris apat. Dat is dextri. Ad dextram.
0: Oeps.
1: Zet
0: het al extra. Als wij gaan zingen, dan komt het goed.
1: Goed. De kerk leert een andere vraag. Dat alleen gewijde handen het lichaam van Christus aan mogen raken. Dat leert de kerk niet. Dat is tijdlang een disciplinaire regel geweest in de kerk. Dat de gewone gelovigen het lichaam van Christus niet mocht aanraken. Was in mijn jeugd zo, enzovoort. Ik weet niet hoe het in de Oosterse, in de Orthodoxe kerk was, dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar daar was ook de communie in de mond, dus dat speelde ook
0: sowieso
1: helemaal. Dus dat is niet zo. En op een gegeven moment is er na het concilie, dat is ook een van die ontwikkelingen waar we nou niet altijd zo blij mee zijn, dat er van onderop de roep kwam om de communie op de hand en niet in de mond. Daar heeft de kerk wel moeite mee gehad. Paulus VI wilde dat niet. Maar ze bleven het doen enzovoort. En hier in Nederland is het gewoon, ze deden het gewoon. En zo is het afgedwongen. Gaat de communicant zonde? Nee, want het is toegestaan. Als het netjes gebeurt, is het toegestaan. Er bestaat altijd risico dat er hostiekruimels op de grond achter kunnen, op de handen achter kunnen blijven, dat is zeker. Daarom wordt er ook wel gezegd dat je eigenlijk niet de hostie in de mond moet steken, maar dat je gewoon in de hand, in de rechterhand, en dat je met je mond naar je hand moet gaan en zo de hostie moet nemen. En alle kruimels die er eventueel bij liggen. Maar dat is niet de gewoonte, maar dat zou eigenlijk wel moeten als men op de hand communiceert. Dan hebben we na het lezen van het kort kritisch onderzoek van een nieuwe Ordo Missae van de kardinalen Bacci en Ottaviani. En nu er steeds meer informatie bekend wordt over de totstandkoming van de nieuwe misorde. En het een soort knip- en plakliturgie is geworden. Vanuit een geesteshouding die de nieuwe misorde ook voor veel protestanten acceptabel zou maken. Er toch een ruimhartige toelating van de TLM zou moeten komen. Dus traditioneel niet. Om het een en ander weer op een goede theologische koers te brengen. Hoe ziet u dat?
0: Zal ik een glas water gaan halen?
1: Nou, het haalt allemaal niet meer uit. Ja. Je moet het er straks allemaal maar uitknippen. Je hebt een hoop werk.
0: Nou, ja, precies. Ik kijk nog waar is die hoesjes. Ja, dat is maar, ja.
1: Maar dat kun je zien op het scherm of dingen. Hè?
0: Gaat ja, dat, ja, ja. Nou, ik zal Inge vragen of ze een glas water kan brengen.
1: Ah. Goed. We hebben het al over gehad, over die nieuwe liturgie. Daar waren nogal wat bezwaren tegen van de kardinalen Bacci en Ottaviani toen dat uitkwam. Met name ook de inleiding op het missaal, die volgens hen protestant was. Daar hebben ze ook gelijk in gekregen, ze hebben die inleiding veranderd. He, omdat het toch, ja, het ging over wat is de Eucharistie, is een gemeenschapsviering. Het ging allemaal niet meer over offer. Er werd toch niks van gezegd. Er werd ook gezegd, er hebben een heleboel protestanten meegewerkt aan die nieuwe liturgie. En ik heb in dat boek gelezen wat ik straks noemde, dat de opmerkingen die Luther in de tijd gemaakt heeft, dat die nu weer opnieuw gemaakt werden en ook in de katholieke kerk werden gehonoreerd. Dus door bepaalde dingen anders te doen. Protestanten kunnen de Novus Ordo praktisch helemaal. Als ze kanon 2 nemen, dan kan het eigenlijk, kunnen ze daar gewoon, de protestanten kunnen dat gebruiken bij hun avondmaal. He, dus daar zijn alle gevaarlijke katholieke dingen zijn een beetje platgeslagen.
0: Ik zie het niet gebeuren. Ze gaan het niet doen. Heeft u dat ooit van gehoord?
1: In het dienstboek. Je moet het dienstboek van de
0: kerk. Maar welke
1: van de
0: protestanten hebben we het over?
1: Protestanten, gewoon de grote protestanten.
0: Oké, niet de, want ik ken de Pinkstergemeente en zo, daar zie ik ze niet doen.
1: Nee, de Pinkstergemeente, maar dat zijn nauwelijks protestanten. Dat is,
0: zijn geen protestanten.
1: Nee, dat is Halleluja Club. Dus het gaat over de Calvinistische protestanten en dat zijn de PKN.
0: Ja, ja. Maar iemand zegt, haal water, Christina, met veel uitroepteken. Dat komt. Het wordt gebracht.
1: Ja, ja, ja. We hebben er ons personeel voor. Goed. Ja, dus daarom zou het ook belangrijk zijn dat inderdaad de traditionele mis naast de andere mis zou bestaan, zodat men het gewoon tegelijkertijd kan zien. Dat was van Benedictus ook de bedoeling, dat de oude mis de nieuwe zou bevruchten. Of dat er weer een nieuwe hervorming zou komen. Eindelijk, dus water. Dankjewel. Maar ja, die Francis is er weer afgekapt. Dus ja, goed. We gaan verder. Dit is van de Pistelbroederschap. Die hebben we gehad. Dit hebben we ook gehad. Dat kan allemaal weg. Het zijn hele lange vragen over Monsieur Lefebvre en zo. En hele uitleggingen die we hier verder niet kunnen behandelen. Hier, ik las in een boekje heel iets anders. Familienschuld und Heilung van de Anglicaanse priester en psychiater Kenneth McAll. Nou, het is van een Engelsman en dan in het Duits. Maar ja, fijn. Met een voorwoord van de RK-priester Otto Knock. Of Knock. Ik vond het niet alleen verhelderend, maar ook inzichtgevend in zaken heilung. Na bevrijding. Bijvoorbeeld de genezing na exorcisme. De RK-priester Knock verwijst in zijn voorwoord naar bekende zaken zoals dat doden zich melden om genade te vragen. En ook dat ongezunde schuld zich in familien over generationen heen uitwerkt. Dat ongezunde schuld nog doorwerkt in generaties lang.
0: Ja.
1: De Bijbel noemt zelfs het aantal generaties tot in het zevende geslacht. Ja. Maar anderzijds staat er ook in de Bijbel dat het de zonde
0: Jezus
1: van de vader.
0: Jezus zei dat kinderen boeten niet voor de zonde
1: Dus ik vind dit allemaal een beetje moeilijk. Ik weet het, dat weet ik niet.
0: Ja, dat hoor je wel vaker dat in katholieke kringen over genezen van zonde van of dat dat zonde of bepaalde neigingen worden doorgenomen.
1: Deze vragensteller gaat er ook van uit. Die zegt eigenlijk van een groot gedeelte van het ziekteprocessen zijn gevolg van zonde. Ja, dus niet dat er één op één, maar als mensen in zondige situaties, en dat doen mensen tegenwoordig, die leven allemaal in, zonder het zelfs in de gaten hebben, allemaal in ongeregelde situaties. Hè? Straks bij de koffie nog over, weet je wel, dat een hoe ging dat over een vrouw en twee vrienden?
0: Er zijn twee vrienden, homo, die wilden graag een kind. En ze hebben dat kind gekregen via die vrouw. Zoiets, een soort draagmoederschap.
1: Ja, zoiets allemaal. Nou, dat is allemaal heel gewoon. Er zijn een heleboel van die rare dingen. Dat is een totale zondige situatie. Ik denk wel dat je kunt zeggen, naarmate dus de duivel via dat soort dingen meer macht krijgt, dat ook de gezondheidstoestand van mensen achteruit gaat. Ja. Maar dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Nog een andere vraag. De cardioloog Pim van Lommel heeft door wetenschappelijk onderzoek van BDE's, dat zijn blijkbaar bijna doodervaringen, aangetoond dat het bewustzijn losstaat van de hersendood. Het werd gepubliceerd in The Lancet. 95% van de redactie kennelijk agnost. Of wat hij is. Bij de natuurlijke dood sterft het bewustzijn niet. Dit stuit op veel weerstand. Bij de dood is het niet afgelopen, dat weten en geloven wij als christenen. Het artikel stuit op veel weerstand, in het bijzonder omdat een mondiaal gerenommeerd medisch vaktijdschrift dit onderzoek publiceerde. Veel medische zaken en ook lijkverbranding komen in een heel ander licht te staan. Waarom lijkverbranding? Dat snap ik niet. Weet ik niet.
0: Dat weet ik ook niet.
1: Dit kan ik niet volgen. Het bewustzijn speelt weer een rol. Het bewustzijn, ja, dan zou je dus moeten zeggen dat het heeft maar eenmaal belang als het gaat over de ziel. Als je dus bewustzijn en ziel een beetje aan elkaar koppelt, tenminste. In feite weet katholieken via de zijnsleer de metafysie van Thomas van Aquino dit veel beter, genuanceerder.
0: Water.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ik volg het niet helemaal. Nee.
1: Nee, ik ook niet. Ik weet wel, en dat is... Oh, die kriebel blijft komen. Ik blijf toch hoesten, hoor. Maar ik ben een hoester. Mijn vader die hoest ook. Als ik mezelf hoor hoesten, dan denk ik terug aan vroeger mijn vader in de kerk. Die ergens dan zat. En dan konden we horen aan het hoesten dat je in de kerk was. Dus het is een beetje erfelijk. Ja, het is wel zo dat steeds duidelijker wordt dat in ieder geval hersendood geen echte dood is. Mm-hmm. Er zijn te veel voorbeelden van mensen die hersendood zijn verklaard. En met name dan om organen eruit uit te halen. Die tijdens op de operatietafel weer hun ogen opslaan en weer wakker worden. Dus die zijn niet echt dood. Zeker, die zijn er veel. Ja.
0: Want ze gaan jou ook verlammen. Het proces van organen weghalen. Ze gaan ook een soort stofje dienen wat de spieren verlamt. Nou ja,
1: kan goed. Best zijn, maar in ieder geval, er blijkt dus hersendood geconstateerd.
0: Ja.
1: En die wordt soms misschien nog wel gauw geconstateerd. Want als je echt lang dood bent, dan kunnen ze niks met de organen doen. Nee. Ze moeten levende mensen hebben.
0: Precies.
1: Dus, maar er wordt steeds meer in vraag gesteld of die hersendode mensen wel dood zijn.
0: Ja.
1: Want de kerk is niet tegen orgaantransplantatie, maar wel tegen
0: het doden van mensen.
1: Eerder kwam al eens een existentiële schok, zegt dezezelfde briefschrijver, die door de kwantummechanica, Albert Einstein en Max Planck, werd ontdekt dat de natuurkundige wetten niet meer klopten bij subatomaire deeltjes.
0: Dat is boven mijn...
1: Weet je, dat weet ik ook niet.
0: Boven mijn pet.
1: De kleine deeltjes, subatomen, volgen andere wegen. Het wereldbeeld zonder God moest opnieuw gedacht worden. Fysica en metafysica, ik kan hier niks over zeggen. Dit is voor mij abacadabra. Maar ik heb dat laatst ook al gehoord van een broer van mij, die zich op filosofisch terrein begeeft. Ja, we hebben een wetenschappelijke familie, dat zie je wel. En die gaf lezingen. En dan met name over kwantummechanica. En dat had eens te maken eigenlijk met godsbewijzen en zo, geloof ik. En het bestaan van God. Dus vanuit de natuurkunde duidelijke aanwijzingen via de kwantummechanica voor het bestaan van God. Dus, maar ik weet daar eigenlijk niks van. En jij ook niet, merk ik.
0: Nee.
1: We houden ons... Wat zeg ik? We houden ons eigenlijk graag bereid om meer daarover te ontvangen. Dan krijgen we de regenboogvlag. Werd begin deze maand voor het eerst gehesen aan de bekende basiliek van het Limburgse Tongeren, de oudste stad van België. Hoewel de vlag niet op de basiliek zelf hing, want daarvoor gelden strikte regels, werd ze met steun van de deken en het kerkbestuur aan de ingang van de basiliek geplaatst als inclusief geloofssignaal. Dat kennen we, klinkt mooi, inclusief geloofssignaal. De regenboogvlag werd na amper één dag al gestolen. Ja, dan mogen we niet zeggen dat we dat fijn vinden. Maar...
0: Nee, maar wie zou dat doen?
1: Oh, ik weet, ik ken wel jonge katholieken die een soort apostolaat hebben. Om dat soort vlaggen en dingen te stelen.
0: Ja.
1: Gewoon.
0: Daarna vergeten niet te biechten. Dan maar...
1: Ja. Ik, als je het heel dikwijls doet, is het waarschijnlijk een dagelijkse zonde. Maar... Uiteraard keur ik de diefstal niet goed. Ik ook niet, hè? Dus dat zei ik wel, keur ik niet goed. Echter, van het ophangen van regenboogvlaggen word ik misselijk. En dan nog onder het mom van inclusief geloofssignaal. Volgens mij is het teken van ons geloof niet de regenboogvlag, maar het kruisbeeld. Is die deken van Tongeren niet totaal van het padje? Natuurlijk, maar zo zijn er veel bisschoppen en priesters in de kerk totaal van het padje. Dat is het hele punt. En dan komen we weer terug op Pius 10. Die zeggen, wij willen een veilig omgeving scheppen waar we niet van het padje zijn. En gewoon de traditie van de kerk. Goed. Nou, dat hebben we dan weer. En dan krijgen we hier. Oostenrijk heeft met Gruntwiedel een nieuwe aartsbisschop van Wenen. Hieronder het artikel over de dompastoor van Wenen, Tony Faber. Er staat zelfs een foto bij. En die Tony Faber, een goede vriend van de vorige bisschop, kardinaal Schönborn, en de dompastoor, heeft kennelijk al jaren vaste vriendin en komt daar zelfs openlijk vooruit, verschijnt er zelfs mee op dansgala's. Hier zien we een foto van de pastoor met die juffrouw, een blonde madame. En nou schijnt toch de nieuwe bisschop daar een beetje problemen mee te hebben. En nou zijn er allemaal gesprekken enzovoorts en onderhandelingen. Ja, ik snap niet waarom de gesprekken van. Je zegt toch gewoon, dat mag niet, je houdt er mee op en anders voetsie weg.
0: Ja.
1: Zo simpel is het.
0: Hoef je niet te onderhandelen.
1: Hoeft er niet on. Dat is allemaal heel raar.
0: Ja.
1: Maar het schijnt achter de schermen zou men het echter al eens geworden zijn over Fabers vertrek.
0: Ja, ja. Dus onderhandeling zal wel zijn over zijn salaris of wat ze nog.
1: Nou, hij is bijna met pensioen, geloof ik. Dat zal hem meevallen. Centraal punt is Fabers publieke optreden. Al jaren verschijnt de Weense dompastoor samen met Nathalie Nemec op openbare evenementen van het operabal tot societyfeest. Ik vind dat daar trouwens de pastoor die thuis hoort op dat soort gelegenheden. Nou ja, je kunt erover doorgaan, maar Fabers aanpak geldt algemeen als mensgericht en eigentijds. Nou, godgericht lijkt het niet te zijn. De citypastoor pleit bijvoorbeeld voor een inclusieve benadering en benadrukt dat er binnen de kerk geen christenen van tweede klasse mogen bestaan. Ook niet als het gaat over homoseksualiteit of moderne gezinsvormen. Ja, maar zie, dat is ook geen eenling. Alweer meer een reden voor Pius 10 om te zeggen, we zetten door. Ja, ja, het is toch zo. Die zeggen, ja, maar dat doen wij allemaal niet. En wij moeten eruit.
0: Nee.
1: Deze man kon ongestoord jaren zijn gang gaan.
0: Nu niet meer.
1: Nee. Nou ja, fijn. Ik ga daar hier niet verder over door.
0: Nieuws uit de kerk, hè? Nieuws uit de wereldkerk.
1: Ja. De kanon van Nederland is opgesteld om scholieren geschiedenisonderwijs te geven. Maar hoe daarin over de islam versus christendom gesproken wordt via lesmethodes op school is een schande. Bent u daar bekend mee? Nee, daar ben ik niet bekend mee. Ik ken die kanon niet, althans.
0: Ik weet
1: wat het die is. Ja, daar staat gewoon, er is een lijst van waar de geschiedenis over moet gaan. En dat wordt natuurlijk een beetje popiopiachtig ingekleurd natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Zo wordt de verspreiding van de islam voorgesteld als een vreedzaam proces. Ja, dus niks vreedzaams aan. Over de jihad, de eeuwenlange veroveringsoorlogen waarmee de islam volgens traditie met het zwaard werd opgelegd aan christelijke volken, wordt nauwelijks gesproken. Nee, natuurlijk is dat niet. Over de speciale belastingen waaronder veroverde christenen moeten leven, wordt volgens deze kritiek weinig of niets vermeld. Weet, christenen die moeten ofwel islamiet worden of ze moeten geld betalen, belasting. Het zijn demis. Wanneer het echter gaat over de kruistochten die mede werden gevoerd om christelijke pelgrims de heilige plaatsen van het land, heilig land te beschermen, gebruikt de kanon termen als expansie, geweld en agressie. Nou, dat is gewoon niet terecht. De islam is ontstaan in 600 zoveel. En dat is binnen de kortste keren daar veroverd. Wanneer zijn de kruistochten?
0: De 1000+.
1: Ja, 1000+. Dus de eerste vier hebben ze helemaal niks gedaan. Ze hebben helemaal die islam. Die hebben ze laten.
0: Was uiteindelijk wel. De doel van de kruistochten waren om het heilig land uit de handen van de heidenen te halen.
1: Om de heilige plaatsen te hebben.
0: Ja,
1: was het. De pelgrims die konden er niet meer heen.
0: Precies.
1: Dus zolang die er naartoe konden, hebben ze niks gedaan.
0: Ja.
1: Dus het is verkeerd om te zeggen van de veroveringsorde was het helemaal niet. Het was gewoon om het heilige land. De veroveringsoorlogen zitten aan de kant van de islam.
0: Ja, dat is andersom.
1: Ja. Hierdoor ontstaat bij de leerlingen het beeld dat de islam vreedzaam zou zijn geweest, terwijl het christendom vooral als agressief wordt voorgesteld. Ja. Dat zien we toch overal in het hele onderwijs. Op het moment ook, de Arabieren zijn de meest vreedzame mensen en de Joden zijn de meest verschrikkelijke mensen.
0: Mm-hmm.
1: Dat het wat genuanceerder zou kunnen liggen, daar heeft niemand het over. Het is zelfs zo dat, heb ik gezien, dat bij de herdenking in Utrecht, waar 5 mei de Joden herdacht worden enzovoort, dat men een paar dagen later die kransen achter het monument kwakt. En de burgemeester en de wethouder, die gaan de Nakba gedenken. En de Nakba is dan...
0: Wat is dat?
1: Ja, dat is... Kijk, toen in 1948 de staat Israël werd opgericht. Mm-hmm. Toen zijn er een hele hoop Arabieren het land uitgetrokken.
0: Mm-hmm.
1: Nou wordt nu gezegd dat Israël die eruit jaagde. Maar dat is helemaal niet waar. De Arabieren... Die hebben gezegd, dan, kom eruit, want wij gaan de Joden verslaan en dan kunnen jullie weer allemaal terug. Dus het idee, bovendien zijn er talloze Joden naderhand uit die Arabische landen gejaagd. Dus zo eenvoudig is het allemaal niet. Ze doen nou net alsof, en dat wordt steeds gedaan, en dat is over die islam ook. De zaak is veel ingewikkelder dan men via de televisie doet voorkomen. He, dat is bijna met alles zo. Dat is ook met Rusland, Oekraïne, dat is overal. En als je dat durft te zeggen, ja, dan heb je geen begrip voor die arme Arabieren.
0: Mm-hmm.
1: Als je dit, dan ben je een Poetin-vriendje. Als ik zeg ja, maar het ligt toch iets genuanceerder. Mag ook niet. Dus het wordt allemaal doodgeslagen, niet met argumenten. Maar met gevoelsdingen, weet je wel. Je bent een goed mens als je tegen Rusland bent. Je bent een goed mens als je tegen Israël bent. Je bent een goed mens als je ook tegen Trump bent.
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, ja. En je bent een goed mens als je alle buitenlanders maar binnenlaat. Zonder, ben je een deugdzaam mens. En je bent een verschrikkelijke mens. Als je zegt, ja, maar we moeten die... dingen beperken. Dat doen de kerken soms aan mee zelfs.
0: Ja.
1: Ja, die doen er aan mee. Die doen net of het evangelie zegt dat we iedereen binnen moeten laten. Natuurlijk is gewoon een kletskoek. Onzin. En anders zeg ik, het evangelie is persoonlijk. Ga niet over al die mensen die dat zeggen. Laat ze dan die mensen in hun eigen huis. Dat mogen ze doen.
0: Doen ze niet.
1: De meeste mensen die ervoor zijn komen uit
0: mooie wijken.
1: En die hebben het minst, last van.
0: Ja.
1: Goed, ik heb geloof ik...
0: Nou, hier zijn op uw WhatsApp.
1: Nou,
0: lees maar voor. We hebben maar 3 minuten, dus even iets uitkiezen. Goedendag. Eerwaarde pastoor Menno, op 9 mei werd Thelma schoon bij de oud-katholieken in de Rotterdamse Paradijskerk. Oh, dat is wel een vraag.
1: Ja. Ja, die heb ik gezien trouwens.
0: Heb ik gezien? Nou, iets anders. Heel snel.
1: Ja, maar die vraag. Ja, dan, ja, maar ja dat kan wel.
0: Oké. Okay.
1: Dus die Thelma schoon.
0: Is gewijd bij de oud-katholieken. Nou komen de vragen. Van 1968 tot 2015 was de RK-parochie daar structureel te gast. En werd zelfs het tabernakel gedeeld. Waarbij de hosties van beide kerken naast elkaar stonden.
1: Tot wanneer was dat?
0: Tot 2015.
1: Ja, want het is een

0: dan 15.
1: Ja, want dat is een belangrijk punt. Ik denk dat wij de geldigheid van de wijdingen van de Oud-Katholieke Kerk nog heel lang erkend hebben.
0: Maar ik denk paus Leo de XIII.
1: Nee, maar die ging niet over de Oud-Katholieken.
0: Nee, inderdaad. Ja, ik weet niet aan wanneer.
1: Nee, de Oud-Katholieken die hebben nog lang geldige wijdingen gehad. Omdat die gewoon geldige bisschop hadden.
0: Maar in ieder geval dus.
1: Maar, dus dan hebben ze ook geldige eucharistie. Dus dat zou kunnen dat dat in hetzelfde tabernakel.
0: Maar
1: dat kan niet meer nadat ze vrouwen gewijd hebben.
0: Nou.
1: Wat ze nou doen met Thelma Schoon. Dus het zou kunnen, ik weet niet wanneer die vrouwenwijding kan best van 15 zijn. Dus dat ze daar niet mee doen.
0: Weet ik niet. Hoe is deze communicatie in Sacris kerkrechtelijk te verantwoorden? Hoe kan bisschop Simonis dit decennia lang laten voorbestaan? Hij stelde immers strikt, men kan niet katholiek zijn zonder en tegen de paus. Als het om de pielsbroederschap ging. Hoe konden gelovigen die aan de katholieke leer wilden vasthouden nog vertrouwen op het gezag van hun bisschop als hij de meest fundamentele regels rondom het Allerheiligste opofferde aan ecumenisch pragmatisme? Nou, dat is een kritische vraag.
1: Ik vind het in ieder geval niet erg verstandig wat ze gedaan hebben. Maar ik denk dat het misschien wel kon. Zolang als ze geen vrouwenwijding hadden. En dus erkende wijdingen. Net zo goed als orthodox. Zou je het ook samen, die willen dat niet eens. Maar,
0: nee.
1: Maar dat zou wel kunnen. Een zamelijk, ja. Maar het is natuurlijk heel onwijs om dat te doen. Nee. Ik vind het allemaal raar. Ik bedoel, zo'n afgescheiden groepje van 30.000
0: precies,
1: mensen die meer priesters hebben dan gelovigen onderhand. En veel weggelopen katholieke priesters.
0: Ja.
1: Die vanwege het celibaat dan maar oud-katholiek worden, want dat kan alles. Die wat geloof betreft zeer vrijzinnig zijn geworden.
0: Ja.
1: He, dat waren ze vroeger niet, maar dat zijn ze wel geworden. Homo-priesters, alles kun je daar wel zijn. Dus ze zijn hebben ook gemeenschap met de Anglikanen. Dus ze zitten op de verkeerde toer. En dat moet dus helemaal niet meer.
0: Ja, maar dat is dus een 10, 11 jaar geleden gestopt.
1: Ja, dus ik denk, die ontwikkeling is ook langzamerhand gekomen. Ik denk dat het...
0: Maar ja, dat maakt de geloof wel...
1: ja, natuurlijk is het raar. Ik hoorde van het militair ordinariaat, in tijd van Monsieur Bier, die benoemde rustig een oud-katholieke priester als aalmoezenier voor het RK, militair pastoraat. Dat is ook raar, maar ja.
0: Ja.
1: Dat is ook een raar soort ecumene.
0: Ja. Maar ja, dat maakt mensen dus wantrouwen.
1: Nog meer.
0: Ja.
1: Ik kom weer terug op Pius X.
0: Ja, ik bedoel. Ik ben er mee eens. Ja, dat zijn
1: ik bedoel,
0: de
1: langzamerhand zeg je toch. Ja, natuurlijk dat er een veilige haven is. Anton de Wit noemt het dan een tochtig kot of zoiets.
0: Nee, een tochtig buitenverblijf.
1: Een tochtig buitenverblijf. Want dan mag je niet, hij vindt een toch. Nou, het lijkt mij een warme woonkamer.
0: Nou, bij deze.
1: Nou, ik ga er nog niet wonen, maar ik begrijp het wel.
0: Ja. Alleen ik denk, kijk, dat is de kerk niet. Dat is mijn redenering. Die van vreemde ecumenissen, dat is de kerk niet. Dat leert de kerk niet.
1: Nee, dat kan best zijn. Maar als vertegenwoordigers
0: mensen
1: van de kerk dat doen,
0: ja, maar
1: dan lijkt het erop of het kerk dat wel leert. En de mensen worden je naast gelegen in het zonde. Iedereen gaat erin mee.
0: Ja.
1: Het is toch gewoon verschrikkelijk.
0: Ja. Maar ik zeg, het zijn gekke mensen.
1: Ja, zeker. Maar die gek, daar wordt niet tegen opgetreden. Ja. Maar wel tegen iemand die zegt, we vragen geen toestemming. Of we vragen wel toestemming, maar krijgen toestemming van de paus. Om voor te bestaan. Dus dat vind ik eigenlijk.
0: Nou,
1: als het gaat over de salus animarum, het heil van de zielen, denk ik dat het heil van de zielen door Pius X minder geschaad wordt en meer bevorderd dan door die andere mensen. Dit was niks tegen doen.
0: Ik wou dat Pius X wel zou zeggen, over 3 jaar gaan we dan. 3 jaar hebben we de tijd om dingen te bespreken en vast te stellen.
1: Ja, dat is een redelijke. Denk dat Rome iets doet?
0: Dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Maar dan tenminste kunnen zeggen, we hebben het een heerlijke kans gegeven.
1: Nou,
0: we kunnen zien. Het is 12 uur.
1: Tijd,
0: nou, beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de zevende week van Pasen, luidt de tekst van de Introïtus, de leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Samen, eensgezind, één van zin, door het gebed, zijn zij als broeders en zusters met elkaar. Maar van binnen werden zij gestuurd naar het gebed, om met Pinksteren helemaal overstroomd te kunnen worden door de Heilige Geest, die dan bezit neemt van hun harten en ook van onze harten. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd, toen Petrus zich omkeerde, zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde. Dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus' borst had geleund en had gezegd, Heer, wie is het die u zal overleveren? Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus, wat dan met hem? Waarop Jezus hem zei, als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak? Gij moet mij volgen. Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak? Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en die dit geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft, maar als ze één voor één beschreven worden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven. Dit is het woord van God. Hier is de geest wat laten rusten bij hem. Bij Jezus, die de rust is in persoon, die je als geen ander rustig kan maken, die je echt gerust kan stellen, bij wie je echt tot rust kunt komen. Zoals hij toch zelf ook gezegd heeft, komt allen tot mij die belast en beladen zijt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Bij de plaats van het gebed stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij u ziet. Hij, vanaf zijn zetel aan de rechterhand van de Vader, bereid om je zijn geest te schenken. De geest die in de Pinksterhymne wordt bezongen als de rust die alle onrust stilt. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. Een houding van eerbied en vertrouwelijkheid. En in die houding de genade vragen dat zo ook uw levenshouding mag zijn. Dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. De laatste woorden die Jezus spreekt in een gesprek met Petrus en over de wijze van navolgen, als bloedgetuige of als levensgetuige. En een slotwoord van de apostel Johannes als inleidend woord tot de geschiedenis van Jezus in de zielen van de mensen. Vragen om de bijzondere genade, dat God mij de kennis mag geven hoe ik mijn hart kan laten doordringen van de geest van Jezus, van de geest van onvoorwaardelijke liefde, een liefde die bereid is zich helemaal te geven, zonder voorwaarden. De overweging. De hele wereld te klein voor de boeken die me dan zou moeten schrijven. Oosterse overdrijving, zoiets als de balk in je eigen oog, de kameel doorslikken, de kameel die door het oog van de naald kruipt.
Maar die Oosterse overdrijving, die Oosterse wijze van zeggen, wil iets vertellen wat niet overdreven is, namelijk dat Jezus doorgaat met geschiedenis maken, met geschiedenis schrijven. Neem nu eens Paulus. Paulus zegt in de eerste lezing: het is om de verwachting van Israël dat ik deze ketenen draag. Dus niet om een of ander strijdpunt met zijn volk of dat hij zijn volk iets te verwijten zou hebben, nee. Hij laat de Joodse overheden bij zich komen om het helder te stellen: het is omwille van Jezus, om de verwachting van Israël dat ik deze ketenen draag. Jezus neemt zo'n plaats in zijn leven in dat hij omwille van hem ketenen wil dragen, geboeid wil zijn, zijn vrijheid eraan heeft willen geven. Het goed vinden dat hij geboeid door het leven gaat. Het is niet zomaar, het is omwille van Jezus. En zo schrijft Jezus geschiedenis. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zijn kruis op zich te nemen, door zichzelf te verloochenen. Daar gaat het hier over. Door precies datgene af te schrijven waarmee mensen zelf geschiedenis plegen te maken. Met jezelf, je naam, je eer, je prestatie. Al die dingen die op jouw rekening geschreven worden. Al die dingen waarvoor de mensen zich de grootste inspanningen getroosten, dat alles moet je eraan geven. Om zo Jezus geschiedenis te laten maken. In het evangelie van vandaag gaat het over de leerling die door Jezus bemind werd, die aan Jezus' borst heeft gelegen bij het laatste avondmaal. Met dat mysterieuze woord: als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak, gij moet mij volgen. Met dat mysterieuze woord maakt Jezus de weg open dat volgelingen even goed leerlingen van Jezus kunnen zijn als zij op een gewone manier sterven. Het zit hem dus niet in je bloed vergieten, maar in het sterven aan jezelf. Jezus heeft dus niet gezegd dat wij ons bloed moeten vergieten. Dat is het rode martelaarschap. Maar dat wij onszelf moeten verloochenen en hem volgen. Dat is het witte martelaarschap. Je kunt dus Jezus niet volgen als je jezelf niet verloochent. De manier om jezelf te verloochenen is je leven te geven. Maar dat kan op verschillende manieren. Je leven geven kan nog beter door in een verstervende wijze te leven, want dat betekent dat je je altijd verheft boven je natuurlijke gevoelens. En dat is nou echt sterven. En dat is in de omgang ook heel goed te merken. Een voorbeeld. Iemand vraagt een ander of hij iets voor hem zou willen doen. Laat zo iemand zich door die onvoorwaardelijke liefde van Jezus leiden, dan stelt hij meteen zijn hele hart open voor zo iemand en toont hij een bereidheid om zelfs nog veel verder te willen gaan dan alleen datgene wat hem gevraagd wordt. Ja, in de manier waarop hij zich openstelt voor de vraag om deze concrete hulp voor dit of dat, brengt hij iets over van een totale bereidheid om alles te geven, om alles te geven wat hij heeft en is. Kortom, om zijn leven te geven. Een concreet voorbeeld. De heilige Vincentius Apollo, daarvan werd gezegd dat hij altijd tijd had voor iedereen. Voor iedereen die zijn hulp vroeg. Ontelbare mensen liepen dan ook de drempel bij hem plat. Bedelaars, evengoed als hertogen en prinsen, kardinalen, gewone mensen, priesters en zusters, noem maar op. Toch had de dag ook voor hem maar 24 uur. Hij kon zijn bezoekers dus nooit meer dan enkele ogenblikken geven. Maar in die enkele ogenblikken gaf hij zich altijd helemaal. Zodat zijn bezoekers daar in de tegenwoordigheid van deze kleine man zich omgeven wisten
door de rust en de gelatenheid van de Eeuwige. Ja, dat zij in zekere zin een korte tijd mochten rusten aan het hart van God zelf. Iets dergelijks zeggen mensen die een ogenblik in het gezelschap van paus Franciscus mochten vertoeven. En voor moeder Teresa van Calcutta vertelt men over de ontmoeting van een vrouw toen moeder Teresa in Oslo op het punt stond de prijs voor de vrede in ontvangst te nemen, dan leek het net voor haar alsof zij voor haar de enige mens op de hele wereld was voor wie zij alle tijd had. En een vast antwoord van pater Penning de Vries op de vraag: hebt u tijd voor mij? Zeeën van tijd. Heb je maar weinig tijd? Geef dat beetje dan helemaal. Geef het met liefde. Met een onvoorwaardelijke liefde. Geef je jezelf daarin. Dan geef je veel meer dan je tijd. Veel meer dan deze dienst. Dan geef je jezelf. Dan geef je je leven. Iets van een onvoorwaardelijke liefde. Wie zijn leven verliest omwille van mij. Zo ver gaat dat. Zoveel invloed heeft Jezus op het menselijk hart, dat hij mensen ertoe kan brengen, zelfs onverschillig te zijn voor het leven. Als hij erbij is, wordt alles anders. Wordt je leven anders. Wordt ook je onleven, je sterven anders. Zo wordt Jezus iemand die uitreist boven alle andere personen, maar dan wel op een heel verborgen manier. Want je verliest je eigen identiteit niet, maar je wordt zozeer met hem verenigd dat hij het is die het doet. Elke keer dat de mens het leven en het lijden, dus het onleven uit Gods hand aanneemt, maakt Jezus geschiedenis. Elke keer dat iemand zich niet gemarteld weet door een martelwerktuig, maar dat hij door het lijden heen zich overgeeft aan de hand van God, maakt Jezus geschiedenis. Zo maakt hij de geschiedenis van de zielen, de binnenkant, de verborgen aanwezigheid in de grote, zichtbare menselijke geschiedenis. In de geschiedenis van individuele mensen doet hij dat en in de geschiedenis van heel de wereld. Dat is de binnenkant van onze wereld. Een verborgen binnenkant waaraan mensen deel hebben wanneer ze zich laten leiden door de Heilige Geest, waarvan wij op deze dag, zaterdag voor Pinksteren, de vergilie van Pinksteren, op bijzondere wijze in afwachting zijn. Aan het eind niet plots afbreken, maar vertragend eindigen met het gebed door een gesprek te voeren met de beminde leerling. Beeld van elke volgeling die door Jezus wordt bemind als geen ander. Met Petrus, met Jezus. Eindigen met bijvoorbeeld: ziel van Jezus, heilig mij. En me dan door Jezus bij de Vader laten brengen. De Vader die mij aan Jezus heeft gegeven om voor mij op te komen en vrij te spreken door voor mijn zonde te boeten. En eindigen met een Onze Vader.

overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: God mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
0: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn beden.
1: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong, reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon.
1: Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gij zijt in ons midden, Heer, wij dragen uw naam, wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia.

geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia.

Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: de 8e dag van het novengebed tot de Heilige Geest. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bewerker van de zaligheid van onze zielen, Geest van liefde en waarheid, ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen. Geest van licht en sterkte, verlicht mijn verstand, sterk mijn wil, zuiver mijn hart en leid mij door uw ingevingen. O goede geest, o liefde, o waarheid die mij God zijt. Mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige geest, ik geef mij over aan u en vraag dat mijn hart u rijk mag zijn, zodat u daar kunt handelen zoals u wilt. Door Christus onze Heer. Amen. We lezen uit de Heilige Schrift. Ik sprak tot hen. Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en psalmen moet vervuld worden. Toen maakte hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei hun, zo staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden, dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonde gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. Gij zijt getuige hiervan, daarom zend ik tot u wat door mijn Vader beloofd is. Blijf dus in de stad, totdat gij uit de hoge met kracht zult zijn toegerust. Nu leidde hij hen naar buiten, tot bij Bethanië, hief de handen omhoog en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, verwijderde hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. Zij aanbaden hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Ze hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijken God. Uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, versen 44 tot en met 53. Overwegen we een kort moment in stilte deze woorden uit de Heilige Schrift. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, dit was het novengebed. Dag 8 van de noveen tot de Heilige Geest, ter voorbereiding op Pinksteren.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Van harte welkom in het programma Kerk in Nood. Zo om de week met ook, zoals deze keer, Dennis Peters van Kerk in Nood. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, Yvonne.
0: Ja, Dennis, je hebt een aantal items uitgekozen waar je de luisteraars graag iets over wil vertellen.
1: Ja, en gebed om voor wil vragen natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dus het eerste is Libanon. We hebben daar afgelopen keren wat vaker over gehad. De situatie met de aanvallen die gewoon doorgaat. Je hoort daar iets minder van. Ik weet niet of jij dat zelf wel meegekregen de afgelopen tijd.
0: Ja.
1: Maar dat met name de aanvallen vanuit Israël op het zuiden van Libanon nog steeds gewoon doorgaan.
0: Mm-hmm. Ja, dat is toch wel bekend, ja.
1: Ja, wel bekend, maar het is niet meer dat je zegt dat het op het journaal is. Hè? Dus het is niet meer zo groot nieuws dat het journaal denkt van nou, daar moeten we nog aandacht aan besteden.
0: Nee.
1: Maar wij krijgen zelf de verhalen natuurlijk nog wel. En onder andere van een priester van Jaroen, een van de dorpen in het zuiden. En die spreekt echt zijn vrees uit dat hij zegt van ja, we gaan hier waarschijnlijk nooit meer terugkomen.
0: Ja.
1: Hij is de pastoor van de Grieks-Katholieke Melkitische Kerk. Hè, dus verbonden met de katholieke kerk, met de eigen rites. En hij zegt, ja, mensen zijn hier sowieso al gewond. Omdat in 2023 het dorp ook voor een redelijk deel verwoest was geraakt. Met de aanvallen destijds. Nu is er een staakt het vuren geweest. En nou opnieuw weer zijn de aanvallen begonnen. En hij zegt, ja, we hebben echt te maken met systematische verwoestingen. Dus huizen die geraakt zijn. Een standbeeld van Sint Joris aan de westkant van het dorp, dat werd vernield. Ik heb foto's gezien ook van beschietingen, dat je echt de gaten in de daken ziet van verschillende huizen. Ja, en de mensen zijn dus nu gevlucht. En willen eigenlijk niets anders dan terugkeren en het liefst gewoon daar blijven. Op het land van hun voorouders. En dat lukt dus niet op het ogenblik.
0: Nee. Nee. En het dorp is, wat je zei, hè, eerder ja, aangevallen, heeft onder vuur gelegen. Is daar een duidelijke aanleiding toe? Is het pech dat ze daar zitten? Weet je daar iets van?
1: Nou ja, in dit geval, eerder hebben we het daarover gehad, van dat een zuster mij vertelde van ja, goh, we kwamen erachter dat er zelfs tunnels door Hezbollah, hè, dus de Sjiïtisch moslimorganisatie, die veel aanvallen op Israël uitvoert. Hè, die hadden in een ander dorp hadden ze ontdekt dat Hezbollah dus tunnels groef onder het dorp.
0: Ja.
1: En dan snap je inderdaad dat Israël zegt van ja, dat is voor ons een veiligheidsrisico. Maar in dit geval hebben we niet te horen gekregen dat het geval was. Maar Israël zegt wel heel simpel, alles wat binnen een bepaalde gele lijn is, is voor hun een veiligheidszone. En daar moeten de mensen dan maar gewoon weg.
0: Ja.
1: En die jagen ze dan op deze manier gewoon weg, met beschietingen van de huizen. We weten dat onder andere een priester daarbij is omgekomen en de broer van een andere priester.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: We hebben het ook in het verleden al over gehad.
0: Yeah.
1: En dit blijft dus nu gewoon doorgaan. En hij zegt, we zijn bang dat dit misschien wel de laatste keer is dat we hier zijn. Want als de systematische vernietiging zo doorgaat, ja, waarna moeten we dan nog terugkeren?
0: Zo, ja, ja. En is er in het land zelf, hè, want er zijn natuurlijk allerlei groeperingen, noem ik het dan even, ja, religieuze groeperingen. Is het bekend of zij ja, toch kunnen worden opgevangen ergens? Ja, blijvend is natuurlijk een ander verhaal, maar zoals nu, ze zijn gevlucht. Waar zijn ze nu? Waar zijn ze naartoe gevlucht?
1: De christenen die vluchten vaak naar burige dorpen. Dus dat betekent dat ze proberen om nog redelijk in de regen te zijn. Of anders naar Beirut, hè, de hoofdstad, waar natuurlijk heel veel mensen zitten. Ik heb contact gehad zelf met wat studenten met wie ik nog niet zo lang geleden een opname heb gemaakt over het studentenpastoraat in Libanon.
0: Mm-hmm.
1: En ik vroeg hen van ja, hoe is de situatie voor jullie op het ogenblik? En die zeiden, eigenlijk wel goed. En de lessen gaan weer gewoon door. Maar dat geldt dan voor Beirut. Daar is de situatie dus redelijk normaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb begrepen dat in het zuiden van het land dus gewoon heel veel dingen ook niet door kunnen gaan.
0: Nee.
1: Dus de lessen die je daar hebt op school, die gaan niet door. Wij zijn gevraagd als Kerk in Nood om te helpen met medische centra, zeg maar. Ziekenhuis is een beetje een groot woord. Om die te helpen oprichten. Omdat er dus nog steeds gewoon die aanvallen zijn.
0: Ja,
1: dus het is een beetje een gespleten wereld in die zin. Dus Libanezen zijn natuurlijk behoorlijk gewend geraakt aan oorlog. Ik ben er nu 3 keer geweest. En ook een familie die ik ooit heb gesproken, die zei van ja, elke dag dat we geen oorlog hebben in ons gebied en onze stad en onze straat, dan leven we en vieren we het leven. Ja, dat is hoe de mensen ermee omgaan.
0: Ja, ja.
1: Dus als het niet in jouw gebied is, dan ga je gewoon door met de dingen die je kunt doen.
0: Ja. Maar zoals je aangaf, hè, dit dorp Jeroen, daar lees je dan ook dat het parochiezaal, die dan als kerk diende, is verwoest. Jongerencentrum en het klooster van zusters, Melkitisch zusters, ging verloren. De school, die bood dan wel wat onderdak, maar dat is dan nu ook niet meer het geval.
1: Nee, ja. Dat klopt. Dus, ja. Dus vandaar dat woordje systematische vernietigingen. Het is niet één gebouw dat even geraakt is. En dan begrijp je ook dat mensen echt nu wel weg moeten gaan.
0: Ja, ja.
1: En dan de trauma's waar hij het ook over heeft. Hè. Van stel dat ze terug kunnen en ze kunnen herbouwen. Ja, dan blijven natuurlijk nog wel de wonden van het gevaar dat er is geweest. De mensen die je hebt verloren. Dat kennen we allemaal. Het leven, het dealen met... Met het leven zoals het is, hè? Ja. De moeilijke kanten ervan.
0: Ja, ja.
1: Daar wil je niet te veel van meemaken.
0: Nee, nee. Dus wat jij net eigenlijk al opnoemde, hè, het gebed, dat hebben ze heel hard nodig. En laten we ook bidden dan dat, dat er ook toch vrede mag komen. Ik bedoel, dat is uiteindelijk alles wat men wenst natuurlijk. Dat er vrede mag komen om daarna toch wel weer het leven ook in die plekken op te kunnen pakken. Hoe moeilijk ook, hè, wat je aangeeft. Mm-hmm. Ja. Nou, jullie volgen het en wij horen dat dan ook weer. Over naar het volgende onderwerp, Dennis.
1: Ja, Mozambique, waar jihadisten een historische kerk, moet ik ook zeggen. En dan hebben we het over een 100 jaar oud, nog niet eens, 80 jaar oud. Die is verwoest. En nu is het positieve nieuws wat de bisschop zegt van hij heeft wel heel veel steun ontvangen vanuit de moslimgemeenschap. En daarvan zegt hij van dat is voor hem heel belangrijk, omdat hij toch wel ziet van die jihadisten, die worden natuurlijk ook door hun gematigde medebroeders van hun eigen geloof, worden die toch ook wel bekritiseerd en niet altijd even openlijk, maar in dit geval dus wel. Dus nu dit is gebeurd, deze kerk is beschadigd en ook veel mensen zijn weggejaagd uit dat gebied. Is hij blij dat de kerk zich heel duidelijk in heel Mozambique, hè, dus heeft uitgesproken tegen deze aanvallen die heel duidelijk nu doelgericht op kerken zijn.
0: Mm. En ook bedoeld om eigenlijk de christenen steeds verder weg naar het zuiden natuurlijk te... Toch? Neem ik aan. Zoals in die,
1: dus
0: in die gebieden...
1: Het noorden is inderdaad wat meer moslim. Ja. En het zuiden van Mozambique is meer christelijk. En dat is de meerderheid van het hele land. Waar het om gaat is altijd lastig. Aan de ene kant heb je die ideologie die meespeelt. En dat mensen dus de christenen willen wegjagen om het feit dat ze christen zijn.
0: Yeah.
1: Nou, dat is waarom we het er ook over hebben hier natuurlijk. Aan de andere kant hebben ze ook gewoon raffinaderijen in handen gehad. Dus dat heeft meer te maken met geld en macht. En hele menselijke motieven, zeg maar, om gewoon rijker ervan te worden.
0: Ja, ja, ja. Ja, de combinatie. En dat maakt het natuurlijk ook moeilijk. Maar heel goed dat nu het officieel is veroordeeld door de moslimgemeenschap zelf. Ja. Ja, ja, ja.
1: Wij als Kerk en Nood ook heel blij mee zijn, omdat we namelijk ook sinds 2023 al programma's promoten van de kerk om leiders, religieuze leiders, dus vanuit de christelijke kant, niet alleen katholiek, maar ook protestanten, en vanuit de moslimkant bij elkaar te brengen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een programma wat

0: En vanuit de moslimkant bij elkaar te brengen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een programma wat dus al langer loopt, omdat die interreligieuze dialoog heel belangrijk is. Je wil ervoor zorgen dat er minder geradicaliseerde moslims zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar de enige manier om dat te bereiken is door ook gewoon heel nauw samen te werken met gematigde moslims. En dat hele denken te deradicaliseren, zoals Paus Franciscus het ooit al heeft genoemd. En dat steunen we al sinds 2023. Dus dat is mooi dat dan ook een van de dingen die daaruit voortkomt, zo'n verklaring is vanuit de moslimgemeenschap op dit soort momenten.
1: Ja, dat zijn eigenlijk allemaal bouwsteentjes die uiteindelijk, hoop je, ook zullen bijdragen aan een meer stabiele situatie. Waar het nog niet is, maar want ik begrijp dat Kerk in Nood ook andere projecten steunt, financiert voor humanitaire hulp, psychologische begeleiding en zo.
0: Ja, klopt, ja, allebei.
1: Ja.
0: Dus meer dan 1 miljoen vluchtelingen. Hè? Dus je kunt bijna niet anders dan dat je die mensen ook helpt als ze bij jou komen. Heel veel mensen vluchten dus ook naar de missieposten van de kerk. Mensen die in Afrika zijn geweest of daar documentaires over hebben gezien, die kennen dat ook wel. Dat zijn die missieposten waar je dan vaak een ziekenhuis hebt, een school hebt, de kerk zelf en een huis van de priesters of van de zusters of allebei. Ja, en dat zijn de plekken waar mensen het eerste beschutting zoeken.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over christenen, maar ook wel vaak moslims.
1: Ja, precies. En die dan weten dat ze toch daar wel worden opgevangen en veilig zijn. Ja. Ja. Belangrijk.
0: Maar gebed nodig met meer dan 1 miljoen vluchtelingen en honderden mensen die vermoord zijn om hun geloof ook. Die mensen hebben wel hard ons gebed nodig.
1: Nou, absoluut. En inderdaad ook steun, hè, wat jullie doen natuurlijk. En op de website kun je dit allemaal terugvinden. Maar we hebben nog een laatste belangrijk onderwerp. En dat is Cuba.
0: Ja, het is nu in het nieuws. Wat meer, moet ik zeggen. We hadden net ook even het over het journaal. Ik heb het wel op de website van de NOS gezien. Maar ik heb niet alle dagen het NOS-journaal gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb het op het NOS-journaal nog niet gezien. Ja, de problemen in het land zijn echt wel heel groot. Het is een boycott vanuit de Verenigde Staten. Van de week was het nieuws wel even dat Mexico, onder andere, dus de overheid van Mexico, wat hulp heeft gestuurd. Ja, en wij krijgen ook als Kerk en Nood vanuit de kerk te horen hoe zwaar die situatie op het ogenblik is.
1: Mm-hmm.
0: En stel je voor dat je naar het ziekenhuis gaat en je moet je eigen verband en je eigen spuiten en de medicijnen moet je eerst zelf gaan sprokkelen voordat een arts jou kan helpen.
1: Ja.
0: Dat is de situatie daar al. Ja, en een van de dingen die nu bijgekomen is door het olietekort onder andere, dat ook de elektriciteit heel vaak niet doet. En dan ook heel lang. Dus echt 30 uur geen elektriciteit. En ik denk dat we allemaal in Nederland met een enkele keer dat we die stroom zien uitvallen wel kennen wat er dan gebeurt met je koelkast.
1: Ja.
0: Of je diepvries. En dat is dus echt voor de mensen die al amper eten hebben, is dit echt een rampscenario. Dat het weinige eten dat ze hebben ook nog eens bederft. Dus de problemen worden groter en groter en groter.
1: Ja, ja.
0: En de bisschop die dus echt zegt van ja, het is een situatie van wanhoop. Dus het is heel belangrijk voor ons dat we hier blijven om de mensen een riem onder de
1: hart onder de riem te steken. Ja.
0: Ja. En aan de andere kant wat hij zegt is van, er zijn ook wel hele mooie dingen die eruit voortkomen. En de getuigenissen van onze priesters en zusters zijn ongelooflijk. Die blijven ook gewoon, zelfs al is het voor henzelf, heel erg zwaar. En we zien kleine initiatieven die opkomen, zoals gaarkeukens en maaltijddiensten. Waarvan hij zegt van, en dan quote ik hem even letterlijk, wat hij zegt is van, ze slagen erin om uit het niets voedsel en middelen tevoorschijn te toveren. Nou ja, ik moet natuurlijk meteen denken aan de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Hij had het onder andere over een plek waar dan 300 mensen worden gevoed door de zusters.
1: Mm-hmm.
0: Die dan steeds improviseren en alles gebruiken. Blikken met zwarte en witte bonen om maar meer porties te kunnen serveren. En de mensen zien ook dat de kerk dus echt deelt wat ze heeft.
1: Dat
0: is natuurlijk wel heel mooi, omdat juist ons licht schijnt in die tijd dat het meest duister is.
1: Ja, kun jij kort toch ook even aangeven, de kerk in Cuba, dat is natuurlijk misschien nu wel, maar dat is niet zomaar vanzelfsprekend, hè, dat de kerk kan handelen in Cuba.
0: Nee, klopt. Kijk, er is al heel lang een communistisch regime natuurlijk, hè, sinds de revolutie.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman. Niet in de studio deze keer, maar via de telefoon. U hoort het wel, telefonisch met ons verbonden voor weer een mooi programma. Welkom.
2: Ja, dag Christina, dag beste luisteraars. Ja, even vanuit het zonnige Druten, maar ik denk dat het in Den Bosch net zo zonnig is waarschijnlijk.
1: Ja hoor.
2: Ja, het is prachtig begonnen, weer. Ja, prachtig. Ja, dan ziet de wereld er ineens anders uit. Nou ja, het weekend gaat bijna beginnen. Belangrijk weekend natuurlijk, hè, met Pinksteropkomst.
1: Klopt.
2: En we gaan dadelijk ook even bespreken wat er met Pinkster allemaal gaat gebeuren. Natuurlijk bij ons, hè, voor de radio.
1: Ja.
2: Maar eerst maar weer eens even terugblikken op de afgelopen week. We hebben een mooie week gehad, wat mij betreft.
1: Ja.
2: Christina, we hadden het een paar weken geleden al aangekondigd. Hè, de bijzondere serie voor geloofsvorming met Pastoor van de Vecht.
1: Ja, afgelopen maandag was de tweede aan de beurt. Tweede aflevering van 3. En aankomende maandag, ja, het is bij vooruitblik, maar komende maandag komt de derde en voorlopig de laatste aflevering.
2: Ja. Ik heb van Pastoor van de Vecht gehoord dat ze nog wel inhoud hebben voor 6 afleveringen meer.
1: Ja.
2: Dus we waren nog niet uitgepraat, maar we doen het voorlopig even met deze 3 afleveringen.
1: En als er goede reacties zijn, dus mensen als je naar dat programma hebt geluisterd en het mooi hebt gevonden, gewoon een reactie sturen en dan denken we, oké, dan is iets moois om verder te brengen.
2: Ja, dat kan sowieso bij alle uitzendingen.
1: Ja.
2: Als u denkt van, dat is mooi om even een commentaartje op te geven, of opbouwend in de zin van, het kan beter.
1: Ja.
2: Of inderdaad om even te laten weten van, nou, dit is heel mooi, daar wil ik wel wat meer over horen. Daar zijn we altijd heel blij mee. Ook als er trouwens technische fouten zijn, dat geef het maar gerust door. Dan proberen we er ook iets mee te doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar de afgelopen maandag ging het over... Het ging over de ad dominum celebratie, de rol van de priester en van de herhalingen in de liturgie. En ook over de liturgische kalender.
2: Ja, ja, dus de ad dominum celebratie, dat wil zeggen richting het altaar, richting het tabernakel celebreren.
1: Ja, richting de Heer.
2: Nou, ja, precies, ad dominum, letterlijk richting de Heer inderdaad. En eigenlijk is dat ook voor de Novus Ordo de gepaste richting, hè?
1: Ja. Alleen ik denk dat er geen parochie te vinden is tegenwoordig waar dat gebeurt.
2: Nee, nauwelijks. Of er moet geen volksaltaar zijn. Dat zie je wel eens, hè, dat er alleen maar een hoogaltaar is. En dan moet je wel. Ja. Heb ik ooit gelezen als supplement bij de inleiding op het missaal, dat in die kerk waar een volksaltaar is, is het ook eigenlijk de bedoeling dat je toch richting het volk zou celebreren in de nieuwe mis. Dus daar heeft Rome toch ooit wel iets over gezegd. Maar het hele missaal, zelfs het nieuwe missaal, is nog wel geschreven alsof de priester richting het tabernakel zou staan.
1: Dat
2: dus het is, dat is altijd de gebedsrichting geweest.
1: Want je leest daar, ja, de priester keert zich tegen de gelovigen.
2: Ja,
1: hij
2: keert zich niet tegen de gelovigen, maar naar de gelovigen.
1: Ja, nee, dat sowieso niet.
2: hij keert zich tegen de gelovigen, dat wil zeggen, hij keert ze de rug toe. Ja,
1: dat is sowieso, dat doet een priester nooit.
2: Nee, zo zijn ze niet. Nee, maar mooi. Ik heb er goede reacties over gehoord over de uitzending. Het is ook terug te luisteren. Waar gaat het aanstaande maandag over trouwens?
1: Aanstaande maandag even kijken, want ik was er net mee bezig. Het gaat over de gewijde stilte en de tongcommunie.
2: Oh ja, ja.
1: Nou, en van de onderwerpen kun je wel zien dat er nog meer onderwerpen kunnen zijn. Want ze zijn zeker niet uitgepraat.
2: Nee, dat is echt de basis nog maar. Hè. De inleidende opmerking eigenlijk.
1: Precies.
2: Ja.
1: Nou, ze hebben wel, ik heb er naar geluisterd en ze hebben wel... Het is ook een mooie dialoog tussen degene die interviewt, Joost Verstegen, en de pastoor Harry van de Vecht. Het is mooi om naar te luisteren.
2: Oké, goed om te horen. Ja, heel mooi. Nou, afgelopen dinsdag... Oh nee, sorry, ik sla nog even iets over. Aan tafel met, afgelopen maandag was ook al een bijzondere uitzending. Daar hebben de jongeren uit Baren, die hebben verteld dat ze op 31 mei een Rozenkransmarathon organiseren. En dat is een prachtig initiatief. ik weet niet zeker uit mijn hoofd of het na 12 of 24 uur onafgebroken rozenkrans was. Maar in ieder geval een lange tijd waarin onafgebroken de rozenkrans wordt gebeden.
1: Ja.
2: En u kunt op de parochie in Baren, kunt u op de website daar meer informatie over vinden. En u kunt ook, als u wil, daar naartoe gaan of thuis meebidden. Dus dat zal zijn op zondag 31 mei, de laatste dag van de meimaand. En dat is, dat kun je nooit te veel benadrukken, hè, de rozenkrans. Dan hadden we dinsdag twee bijzondere gasten over de vloer. Waarvan er eentje ook in de uitzending is geweest. Er waren twee jonge mannen van Credo Katholiek, een nieuw platform in Katholiek Nederland. Sinds anderhalf jaar maakten zij vooral korte filmpjes voor jonge mensen.
1: Maar niet ze vertelden alleen.
2: Ze vertelden dat het in principe was begonnen voor jonge mensen, maar uiteindelijk dat ze ook heel wat 70-plussers, dat ze daar reacties van krijgen. Dus het land eigenlijk, dat is een beetje net als bij onze kinderkategezen, hè. Dat was bedoeld voor de kindjes, maar inmiddels luistert eigenlijk iedereen zo'n beetje.
1: Ja, alles, iedereen mag naar luisteren. Ik bedoel, je kunt het niet forceren.
2: Nee.
1: Dus,
2: En het is hetzelfde geloof, hè? Dus het maakt ook niet uit welke leeftijd je hebt in feite. Nee.
1: Als je maar iets van leert.
2: Precies. Ik had het er wel eens met een bevriende priester over. Toen was ik net zelf priester gewijd. En toen zei ik van die spanningen tussen oude priesters en nieuwe priesters, dat is soms wel eens lastig. Hè? Want oudere priesters die zijn toch vaak in een hele andere geest opgevoed.
1: Mm-hmm.
2: En dan komt er een jonge priester, die is dan wat orthodoxer. En dat gaat dan moeilijk samen. En dan hoor je de oudere priesters wel eens klagen van dat heeft met de jeugd van de jonge priesters te maken.
1: Mm-hmm.
2: Maar toen zei die vriend van mij, die zei van maar het is wel hetzelfde verkeer waar je aan deelneemt. Hè?
1: Ja.
2: En je hebt je in datzelfde verkeer toch ook aan dezelfde regels te houden. Want als we dat niet doen, dan ongeacht of de automobilist nou 18 is of 78, dan krijg je botsingen. Dus de leeftijd in die zin maakt ook weer niet zoveel uit.
1: Ja.
2: En dat geldt ook voor... voor de filmpjes. Maar in ieder geval, dus we hadden twee mannen van Credo Katholiek overvoer, de hoofdredacteur en degene die vooral gaat over de hele PR-kant, begreep ik goed volgens mij.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Dus het maken van de filmpjes, zorgen dat en ook het leggen van contacten. Dus ze organiseren ook van alles in parochies. Wel mooi. Dus een initiatief waarbij vooral jonge mensen ook korte getuigenissen geven. Het plan was eigenlijk ontstaan vanwege het feit dat er in Amerika van alles voorhanden is met Engelstalige filmpjes.
1: Ja.
2: Waarin ook korte uitleg over de sacramenten wordt gegeven bijvoorbeeld. Maar in Nederland eigenlijk nog niet zoveel.
1: Ja,
2: en toen hebben ze dit opgepakt. En we hebben een interessant gesprek gehad met ze, ook bij de koffie al.
1: Ja. Dat was interessant om te kijken. Kijk, we zijn, onze missie is bijna hetzelfde. Hè? Mensen bereiken met het katholiek geloof.
2: Ja.
1: Dat is het in principe. Maar wel van een ander perspectief. En het is mooi om ook voor ons om te zien hoe anderen werken en denken.
2: Ja.
1: En voor hun denk ik ook.
2: Ja, het was ook een beetje om te kijken van zouden we in de toekomst bepaalde dingen eventueel samen kunnen doen?
1: Of in ieder geval. Ja. Maar ik vond het reuze interessant eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En ik merkte ook dat ze heel erg open waren, ook voor adviezen.
1: Ja.
2: Wij draaien natuurlijk al wat langer mee als Radio Maria. Dus we hebben al toch het een en ander meegemaakt. En we konden ook wel, als we ergens zorgen over hadden, ook onze zorgen uiten. Dus het was eigenlijk wel een heel openhartig gesprek.
1: Ja.
2: En Lars, een van de twee aanwezigen, die is ook nog in uitzending gekomen. Lars Bentin.
1: Ja.
2: En dat is de In Gesprek Met uitzending van afgelopen dinsdag geworden. En die ging binnen 2 minuten ging die helemaal naar het diepe. En die begon ook heel openhartig over zijn eigen verleden te vertellen. Dat hij toch wel een behoorlijk moeilijke jeugd had gehad met gescheiden ouders. En dat uiteindelijk hem dat ook heeft laten twijfelen aan God. Want hij dacht van die veilige thuisbasis die valt helemaal weg. Ja, bestaat God dan wel? Maar uiteindelijk komt hij dan jaren later toch weer thuis bij God.
1: Ja.
2: En dat was wel een aangrijpend verhaal. Wel bijzonder.
1: Ja. Nou, het is om terug te luisteren. Voor wie dat, voor wie dat wil. En interessant vindt in dit lang weekend. Misschien hebben mensen meer tijd alleen. Het is mooi weer.
2: Ja. Dan moet je gaan hardlopen met de oortelefoon of koptelefoontjes in.
1: Dat kan.
2: En dan kun je onderweg de uitzending ook luisteren.
1: Zeker.
2: Ja. Nou, in de middag hadden we weer onze mini-retraite.
1: Ja.
2: En Nou, Inge die had dit keer een thema aangevraagd. Dat was voor het eerst. Normaal bedenk ik zelf iets, maar ze vroeg van... Ja, zouden we een keer iets kunnen horen over Onze Lieve Vrouw van La Salette?
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk een van de belangrijke bekende Maria-verschijningen in Frankrijk. In Nederland misschien iets minder bekend dan Lourdes of Rudy Bach. Maar een verschijning die een enorme impact heeft gehad ook in dat land. En in heel de eeuw eigenlijk. En daar hebben we over gesproken. En dat was wel spannend, Christina, vond je niet?
1: Vooral de verschijning en zo. Ja, oké, okay, dat is het niet zo. Maar daarna hadden we zo'n gesprek over werken. Op zondag. Nou, van wat Onze Lieve Vrouw vraagt in La Salette is dat mensen niet meer vloeken naar de kerk gaan op zondag en ook niet te werken op zondag.
2: Ja.
1: En we hadden
2: dat
1: het over
2: maar
1: als ik bijvoorbeeld ontspan op zondag door het tuinieren.
2: Ja.
1: Is dat erg?
2: Ja, dat kan die vraag kwam voorbij. En
1: of strijken van... mag dat op zondag?
2: Wat zei je als laatste?
1: Strijken.
2: Gewoon. Strijken, ja. Nou, ik heb mijn oma afgelopen dinsdag geciteerd. En die zei altijd, zondagswerk is duivelswerk. maar we zijn er wel wat dieper op doorgegaan. Van, ja, waar ligt nou die grens? Want de catechismus die spreekt er ook wel over. Van, ja. De zondagsrust is belangrijk. Hè, dat is geen bijzaak. Ja. En sterker nog, wanneer Maria verschijnt in Salet, legt ze echt vooral daar de nadruk op. Hè, dus de zondagsplicht, maar ook de zondagsrust. En ze zegt dat dat zelfs zo ernstig is dat als mensen dat niet eerbiedigen en als ze blijven vloeken ook, dat er ontzettende grote rampen over de wereld zullen komen. Mm-hmm. Dus het is geen bijzaak. Nee. Maar toen hebben we gesproken over dat de catechismus wel noemt dat verplicht werk, soms dan kom je niet onder werk uit op zondag, zoals bijvoorbeeld een dokter die in het ziekenhuis werkt. Die mag zieken behandelen op zondag.
1: Zeker.
2: Dat gaat altijd maar door. Dus er zijn uiteraard uitzonderingen. Er staat in de catechismus ook iets over restaurants. Hè. Als je een restaurant hebt, dan mag dat open zijn op zondag. Want als mensen een hapje gaan eten, dat hoort bij die zondagsrust, dan mag je dat ook daarin voorzien. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat je op zondag naar de winkel gaat. En eigenlijk, en daar hebben we ook wat langer bij stilgestaan, zijn al die huishoudelijke taken ook niet de bedoeling op zondag. Dus de zondag is toch een oproep voor iedereen om, als het maar even kan, om alle dagelijkse verplichtingen zoals strijken, wassen, in de tuin werken. Hè. Zelfs als je het leuk vindt om te doen, om dat toch te laten liggen en dat voor de zaterdag of voor een andere dag te bewaren. Maar goed, daar waren we nog niet zomaar uit. Hè. Dat was
1: volgens mij komt er een tweede deel.
2: Ja, daar komt nog een tweede deel.
1: Misschien wel een tweede deel, maar het was wel een lang gesprek, een interessant gesprek. Ook omdat onze maatschappij anders werkt. Het is niet meer zoals in de tijd van onze oma's inderdaad. Waar het ook verwacht was dat je op zondag niets ging doen. Maar nu vragen ze meteen, maar wat doe je dan?
2: Ja.
1: Terwijl, ik doe niks, dat is prima. Maar in de maatschappij van tegenwoordig, waar je continu iets moet doen en je moet productief zijn en niet productief zijn is slecht. Dan kun je niet zo makkelijk zeggen, ik doe eigenlijk niks, ik zit.
2: Ja, dat is lekker maar zo. Nou, onze vrijwillige Gerard die was er ook bij. En Gerard is toch al ietsje ouder.
1: Ja.
2: Maar hij vertelde ook over zijn moeder, die is nog niet zo lang geleden overleden. Maar die... Die kookte ook niet op zondag, vertelde
1: hij. Nee, bij mij thuis ook niet.
2: Al het eten afmaken. En dan op zondag was het echt alleen maar rust. Dus, en we hebben het ook wel over gehad, als dat vroeger de standaard was, dat het toch goed is om er eens over na te denken waarom wij daar zoveel moeite mee hebben. Hè? Om op zondag bijvoorbeeld niet naar de winkel te gaan. Ja.
1: Het is onze egoïsme.
2: Ja, dat speelt ongetwijfeld mee. Ja, en je ziet het iedereen doen, hè. Ik bedoel, het is iedereen gaat op zondag naar de winkel. Waarom zou je af willen wijken? Ja. Maar het is geen bijzaak. Dat was duidelijk. Nee. Dat bleek ook wel uit de verschijning in La Salette. Dus,
1: kijk, als Onze Lieve Vrouw daarmee bezig is, met dat mensen niet moeten werken op zondag, dan is het wel echt belangrijk boven in de hemel.
2: Ja, absoluut. Ze kwam er speciaal voor naar de aarde. Dus dat wil iets zeggen, ja. En ik heb er een uitzending over gemaakt voor Credo destijds, voor de catechismus. Die kan ik de komende dagen wel eens delen op de WhatsApp community.
1: Oh ja.
2: Daar wordt ook gesproken over de nummertjes uit de catechismus die heel specifiek gaan over die zondagsrust. En dan kunnen mensen er nog wat meer over horen.
1: Ja, dat zou wel goed zijn.
2: Goed. Ja.
1: Zeker omdat er feestdagen komen.
2: Precies, precies. Aanstaande zondag is toch wel een zondag bij uitstek waarop we niet moeten gaan zitten dwalen, maar we echt onze volle aandacht aan de Heer moeten geven. De zondag van Pinksteren.
1: Ja.
2: We gaan dadelijk even noemen wat er morgen allemaal op de radio te doen is in verband met Pinksteren.
1: Ja.
2: Nog even afronden van de afgelopen week. De afgelopen week was ook nog het moment dat we met de kindjes van de kinderkategezen zijn gaan bidden in Sint-Nieuws-Kerstel. En dat was wel heel bijzonder. Het fundament van de kapel is inmiddels gestort.
1: Ja.
2: En we hadden met de kinderen van de kinderkategezen afgesproken dat we daar om 3:30 de rooskrans zouden gaan bidden. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dus we hadden een tentje van Radio Maria neergezet. Het beton was nog aan het stollen. Het was nog hard aan het worden. En we hebben de rooskrans gebeden in Sint-Nieuws-Kerstel, bij de plek waar straks de kapel komt. En we hadden heel wat bekijks. Er kwamen constant mensen voorbij gewandeld of gefietst. En heel wat mensen die stopten ook even om te kijken wat er gebeurde. En op een gegeven moment komt er een mevrouw voorbij gelopen met een rollator. En die had ons horen zingen. Die had ons ook God goed uw zuivere bloemen horen zingen. En toen kwam ze naar me toe en ze zei van, ik ken het allemaal nog wel hoor, al die liederen. En daar heb ik geen blaadje voor nodig. Ik zing het zo uit mijn hoofd. Dus er werd wel weer even iets wakker van vroeger. En we kregen heel veel reacties, vooral van oudere mensen die zeiden van, nou, we zijn ontzettend blij dat die kapel er komt straks.
1: Ja.
2: Dus dat ze daar kunnen gaan bidden. Dus heel mooi is dat.
1: Ja zeker. Ja. Wanneer is het klaar?
2: Ja, de verwachting is al in augustus, dus dat is al best wel snel.
1: Ja.
2: Maar dan zullen we waarschijnlijk pas ergens in september gaan inzegenen.
1: Ja, maar vanaf zo ergens in augustus, misschien is het al te bezoeken.
2: Ja, en nu begin juni, dan wordt de eerste steen van de muren gelegd. Dus dan gaat het meestal hard. Dus de fundering ligt er nu en dan wordt er vanaf juni ook echt gemetseld. En dan en het hekwerk wordt nu gesmeed. We hebben een echte smid aangesproken.
1: Ja.
2: Een prachtig hekwerk ontworpen met daarop ook de wonderdadige medaille, heel groot.
1: Okay.
2: Dus die wordt in de kapel verwerkt straks. Dus het wordt steeds serieuzer allemaal. Maar ja, we zullen de luisteraars uiteraard uitnodigen op het moment.
1: Ja. Ik kan me niet voorstellen dat de luisteraars niet worden uitgenodigd.
2: We vieren alles. We vieren alles. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Goed, laten we even naar wat muziek gaan luisteren. Dan gaan we dadelijk even vooruitblikken naar de prachtige week die voor ons ligt.
1: Nou, dan tot zo.

0: En beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman. Welkom.
1: Ja, nou Christina, we hadden het er net al over. Aanstaande zondag is natuurlijk een hele belangrijke dag. De bekroning van de paastijd, het Pinksterfeest. Ja. En we zijn deze dagen natuurlijk de Pinksternoveen ook aan het bidden met alle luisteraars samen. We doen dat ook op onze WhatsApp community. Ik herhaal dat af en toe, want als mensen denken van hey, dat wil ik ook, ik wil er wat bij aansluiten. Dan kan dat via onze website. Hè. Dus als u met uw telefoontje naar de website gaat, dan staat er een aparte knop waar u op kunt drukken. En dan neemt u deel aan de community. En dat betekent dat u via de WhatsApp ook ja, nieuwsberichten krijgt. Interessante uitzendingen die worden gedeeld. Maar dus ook dagelijks het noveengebed in dit geval. En nou, we merken dat er ontzettend veel animo voor is. We hebben inmiddels ongeveer 1500 mensen die met ons meebidden via de WhatsApp. Mm-hmm. Dus dat is wel een goed teken. We zullen in de toekomst natuurlijk nog vaker novenen gaan bidden. Dus als u nu aansluit bij de noveen, ja, dan bent u wel een beetje laat natuurlijk. Maar dan zit u alvast in de groep voor een eventuele volgende noveen die we bidden. En nou ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Hè? Met hoe meer mensen je bidt, hoe krachtiger het gebed ook wordt. Dus ja, dat is wel mooi om even te noemen. Aanstaande zondag. We hebben de Heilige Mis. Die wordt uitgezonden vanuit
0: dat
1: Leiden.
0: Wordt uitgezonden vanuit Sint Servaas in de Bavo. Vanaf 10 uur.
1: Oké. 10 uur de Bavo-kerk.
0: Ja, ja, ja.
1: In de kathedrale in Haarlem.
0: Ja, ja, ze hebben altijd prachtige muziek. En het wordt mooi gepreekt. Ja, het is een mooi mis vanuit de Bavo.
1: Ja, ze hebben een nieuwe organist, geloof ik, hè?
0: Ja, een jonge man. Die is geweest bij Aantafel met een paar weken of maanden geleden.
1: Ja. Wilmink. Ik ben even zijn voornaam kwijt, maar in ieder geval het is echt een jong talent.
0: Ja.
1: En internationaal bekend inmiddels, dus dat is toch wel bijzonder. Dus dat kunnen we ook, dat krijgen we dan ook mee als we zondag de mis uitzenden.
0: Dat klopt.
1: Ja. Nou ja, sinds een paar jaar traditie dat we op tweede Pinksterdag onze bedevaart organiseren. En dat is ook weer aanstaande maandag. We doen dat één keer per jaar, noemen we dat de traditionele bedevaart. Want dan hebben we ook de traditionele mis, hè, dus de Latijnse mis. Vandaar dat we ook die uitzendingen hebben gemaakt met pastoor van der Vecht en Joost Verstegen. Aanstaande maandag is dus de Tridentijnse mis. Maar voordat we de mis gaan celebreren, zullen we eerst onze processie gaan houden. En ja, dat is meteen een uitnodiging ook. Aanstaande maandag om 1:30 in Os. En dan gaan we verzamelen bij de Grote Kerk.
0: Ja.
1: Als u dat googelt, dan komt u er vanzelf uit. 1:30 verzamelen. Om 2:00 zullen we beginnen met de processie. Met het prachtige Maria-beeld van de herauten van het evangelie, hè, Maria van Fatima. En dan gaan we richting het Heilig Hartbeeld wat in de stad staat. Nou ja, gewoon een hele klassieke processie met de rozenkrans, met Maria-liedjes die we samen gaan zingen. Het lijkt erop dat het een stralende dag gaat worden, dus we gaan door de stralende zon. En nou ja, dat hoort ook zo. Hè? Het is niet voor niks de meimaand natuurlijk. En in de meimaand moeten we processies organiseren. Zo gaat dat met onze kerk.
0: Ja. Ja, ja. Dus ja. De processie om 2:00, om 3:00 de mis.
1: Ja, ongeveer,
0: en daarna een beetje gezellig samen zijn.
1: Ja, daarna gezellig samen zijn. En ja, ik kan wel verklappen, bij het gezellige samen zijn staat er een pizza oven in de tuin van de pastorie.
0: Zo.
1: En gaan we verse pizza's pakken.
0: Zo.
1: En ik weet dat ze lekker zijn, want de man van Caroline, van onze coördinator, die heeft zijn eigen restaurant.
0: Ja.
1: En het is van die kwaliteit. Het is pizza's van restaurantkwaliteit.
0: Nou, dan moeten ze wel goed zijn, ja.
1: Ja. En ik geloof zelfs dat voor degene die pizza iets te exotisch vinden. Ik denk niet dat die mensen te veel bestaan. Stel dat ze er toch tussen zitten, dan zijn er ook bitterballen.
0: Ja, ja, ja. Oké, bitterballen.
1: Ja. Ja, ik heb ooit een boer bediend, het sacrament van de ziekenzalving toegediend. En toen raakte ik in gesprek met zijn zoon. En dat was echt gewoon een boer zoals ze vroeger allemaal waren. Hè? Niet te veel poetspas, gewoon hard werken, gewoon lekker nuchter. En die begon op een gegeven moment erover te vertellen dat hij zei van Tegenwoordig heb je al dat moderne eten en ik heb daar eigenlijk niks mee. En toen zei hij van, ja, dat moderne eten, hoe heet het ook alweer? En toen moest hij even zoeken naar de naam. Nou, ik probeerde hem al te helpen. Ik zeg, ja, zijn het misschien tapas of is het misschien nee, sushi?
0: Nee,
1: dat was het allemaal niet. Het was pasta.
0: Och.
1: Dat vond hij maar moderne eten, pasta. Dus dat Italiaanse moderne eten.
0: Ja.
1: En dan, kijk, daar is de tijd voor een klein beetje stil blijven staan. Ja. Maar goed, wij hebben dus behalve het moderne eten pizza, hebben we maandag ook bitterballen.
0: Ja.
1: Dat is iets Hollandser, iets klassieker.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, alle gekheid op een stokje. Dus ja, het belooft een hele mooie dag te worden. 1:30 nogmaals verzamelen, 2:00 de processie en 3:00 dan de hele gemis. Met aansluitend een lekker drankje en een hapje in de pastorietuin.
0: Ja.
1: En ja, de afgelopen jaren waren er ook heel wat kinderen bij. En ja, zoals dat gaat met kinderen, als je een mooie grote pastorietuin hebt, die willen natuurlijk in alle bomen gaan klimmen.
0: Maar dat mag niet.
1: Nee, dat is niet meer de bedoeling. We hebben nu, ik geloof, 1 kersenboom is aangewezen om in te klimmen. Dus
0: ja,
1: de kinderen mogen nog wel klimmen. Er is 1 klimboom en die hing vorig jaar ook helemaal vol met kersen. Of nee, dat is later in het jaar pas geweest. Nou ja, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, er was een moment dat er ook kersen in de boom zaten. En toen konden ze hun hart ophalen. Nu is het natuurlijk nog een stuk vroeger in het seizoen.
0: Ja.
1: Maar goed, maar gezinnen met kinderen zijn ook zeker welkom. Dus,
0: ja. We zijn iets vergeten, want wij hadden het over Pinksteren. Maar morgen op zaterdag zenden we een Pinksterretretter uit.
1: Ja, natuurlijk. Daar hadden wij mee moeten beginnen.
0: Ja, precies. Nou, we hebben hier op morgen... Nou, bijzonder programma is niet zo bijzonder, maar een beetje anders dan normaal op een zaterdag. We beginnen om 9:30 met de Heilige Mis. Dat is altijd op de zaterdag, 9:30 de Heilige Mis. Morgen vanuit de Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee Basiliek in Maastricht. Met celebrant pastoor Jan Vries. Daarna hoort u het verhaal van de Heilig van de Dag. En daarna wordt onze paasretretten van dit jaar uitgezonden. Nou, degene die het heeft ingesproken, dat is... meneer Pauw, Martijn Pauw, priester van het Opus Dei. En die zei, ja, retret is een groot woord, is meer een overweging, een pinksteroverweging.
1: Ja.
0: En het heet Zaaiers van Vrede en Vreugde. En het gaat over onze roeping om zaaiers van vrede en vreugde te worden en te zijn.
1: Oké. En hoe laat worden de retretten uitgezonden?
0: Het is maar 1 inleiding. Die wordt eerst uitgezonden om 11:00 's ochtends. En herhaald ook morgen om 3:30 's middags. En ook op tweede Pinksterdag. Want op de tweede Pinksterdag is de Heilige Mis om 10:00. Er is geen mis om 9:00. En ik dacht, ja, wat moet je dan om 9:00 uitzenden? Maar muziek. En ik dacht, oh, maar we kunnen de Pinksterretretten herhalen.
1: Heel goed, ja.
0: Dus
1: mooi.
0: Om 9:00 en om 19:00 s'avonds, in plaats van de mis, is de Pinksterretret.
1: Heel goed, heel goed. Ja, het is een mooie manier natuurlijk om je op het feest voor te bereiden. Maar
0: ja,
1: ook tijdens het feest zelf is het natuurlijk mooi om je wat te verdiepen. Ja, het is belangrijk natuurlijk, want dit soort prachtige dagen, die zijn vaak druk voor veel mensen. Hè? En het is ook wel het seizoen nu waarin veel mensen familiefeestjes hebben en barbecues organiseren en zo.
0: Ja.
1: Maar dan juist dan is het belangrijk dat we toch ook wel centraal blijven stellen dat we, ja, dat we uiteindelijk de feesten van de kerk aan het vieren zijn.
0: Ja.
1: En ja, Christina, ik ga het toch even noemen. Pinkster is natuurlijk een prachtig feest, maar voor mij is het dit jaar toch nog net iets bijzonderder dan andere jaren. Want ik ben nu 10 jaar priester en daar ga ik aanstaande zondag ook even vieren met de parochianen.
0: Nou, vast proficiat. Ja. Wanneer is de exacte data?
1: Dat was gisteren.
0: Gisteren, 21 mei.
1: 21 mei, ja. Dus dat is toch wel bijzonder. Dan kan je toch even terugblikken op de afgelopen 10 jaar en er is toch wel heel veel gebeurd. En ja, ik vind het wel heel mooi om het even te kunnen delen.
0: Als je kijkt naar de volgende jaren, als het zoveel in 10 jaar is gebeurd, wat zal er nog gebeuren de komende 20 jaar of zo?
1: Ja. Nou, een van onze bestuursleden van de parochie, want van aanstaande zondag na de mis gaan we even samen een drankje drinken met de parochianen. En die zei van ja, we gaan toch wel iets doen, want kijk, het echte jubileum is natuurlijk pas bij 12,5 jaar.
0: Ja.
1: Maar ja, wie weet waar u dan bent. En nu bent u hier, dus we moeten het nu maar gewoon gaan vieren. Ja,
0: ja, dat klopt. De priester kan verplaatst.
1: Het leven van een priester is een beetje onvoorspelbaar. Ja.
0: Precies, dan weet je niet waar je over 10 jaar bent.
1: Ja, en ik heb al inmiddels op 4 verschillende plekken gezeten als priester.
0: In 10 jaar
1: tijd. Ja. Dus maar volgens mij zit ik hier voorlopig goed hoor. Dus ik maak me nog niet zo druk erom. Maar,
0: nieuwe benoeming. Dus, nee.
1: Ja. Hey Christina, we moeten nog even, voordat we dadelijk gaan afronden, natuurlijk noemen. Volgende week, heel belangrijk, de Mariathon.
0: Ja, klopt.
1: We gaan op donderdag en vrijdag weer de jaarlijkse Mariathon organiseren. En dit jaar voor Ierland, we hebben het al een paar keer genoemd. Nou, waarom Ierland? Een land wat op zich goed draait qua radio. Het bestaat ook al heel wat jaren. Maar ze hebben nieuwe techniek nodig. En wij weten bij Radio Maria Nederland hoe belangrijk dat is. Hè. Soms dan gaat ook de techniek bij ons nog wat moeizaam.
0: Ja.
1: Dus dat zij daar flink in gaan investeren, dat is begrijpelijk. En daar gaan we ze bij helpen. En we gaan in die dagen, dus donderdag en vrijdag, ook wel wat mensen interviewen die een bijzondere band hebben met Ierland of die er wonen zelfs.
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk een heel rijk land als het om de kerk gaat. En we vonden het wel mooi om in een land wat een klein beetje lijkt op Nederland, hè, ook behoorlijk geseculariseerd, ook behoorlijk modern geworden, om daar onze steun aan te geven.
0: Ja, maar dat is dus aankomende donderdag en vrijdag.
1: Ja, en dat begint al vroeg.
0: Half 7.
1: Hoe laat begint half het 7. Normaal ook weer?
0: Om 6:30 beginnen we.
1: 6:30, ja.
0: Ja.
1: Nou, dan zit het belteam weer klaar, hè? Dus u kunt dan weer uw donatie toezeggen. U kunt ook een liedje aanvragen. U kent het waarschijnlijk van de afgelopen jaren nog wel. We gaan op donderdag van 6:30 ochtends tot volgens mij 6
0: 7 uur s'avonds.
1: We zijn wat later gaan zitten. Ja,
0: tot
1: aan de mis.
0: Toch de heilige mis, hè? Dat is een mis om 19 uur. En het is raar om te stoppen om 6 uur. En daarna komt er, weet veel, iets uit het archief. En daarna de mis. Dus maken het.
1: Dus van 6:30 ochtends tot 7 s'avonds.
0: Ja.
1: Op donderdag. Op vrijdag zal het nog wat langer zijn zelfs. Dan beginnen we ook weer om 6:30. En dan gaan we door tot 10:00 s'avonds.
0: Ja,
1: dus dat is echt een hele intense dag. En op die vrijdag, dat is ook goed om dat alvast te noemen, is er ook weer aanbidding. Dus dan kunt u naar de studio komen. In de kapel zullen we dan eucharistische aanbidding houden.
0: Ja. Vanaf hoe laat?
1: Die zal zijn vanaf 2:00 tot 10:00 s'avonds. Dus tot het einde.
0: Ja, ja. Oké.
1: En we hopen natuurlijk weer van harte op uw steun. Dat kan natuurlijk door uw gebed, hè, maar dat kan ook door even naar de studio in Den Bosch te komen. Als u het mooi vindt om even voor de radio te komen, dan kan dat ook. Hè, dan kunt u even in de uitzending komen. En als u denkt, dat hoeft voor mij niet zo nodig. Ik ga liever in stilte in de kapel bidden voor de missie, dat het mag slagen. Dan is dat ook hartelijk welkom.
0: Ja. Ja. Ja, zeker.
1: Er komt nog een linkje op onze website waar u zich kunt inschrijven voor de aanbidding. Kijk, dat is niet verplicht, maar wij vinden het altijd wel fijn om te weten dat er ook op alle uren van de aanbidding iemand aanwezig is. Dat linkje wordt dit weekend gedeeld, dus dan kunt u op de link op de website ook uw naam invullen. En dan het uur dat u wilt komen voor de aanbidding en dan weten wij van, kijk, dat uurtje is bezet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is het. Dat zijn de plannen.
1: Ja. Het wordt weer intens, Christina, maar het is elk jaar wel weer de moeite waard, hè?
0: Ja, zeker. Het is ieder jaar de moeite waard. Het is ook interessant en leuk. En kijk, we passen de muziek aan. En het is heel anders dan normaal, op normale dagen.
1: Ja, en wat ik ook heel mooi vind is, er zijn dan ook heel veel vrijwilligers op de studio, hè?
0: Ja, klopt.
1: Dus het is echt een in- en uitlopen van vrijwilligers en dynamisch gebeuren.
0: En als ik het goed weet, dan gaan ze ook een livestream organiseren. Dus het zou kunnen dat wij ook deels via YouTube te volgen zijn. Maar ja, goed, dat is denk ik nog niet helemaal duidelijk.
1: Ja. Nou, dat is wel het idee, dacht ik, dat gaat gebeuren inderdaad. Dus sinds kort hebben we ook camera's in de studio hangen.
0: Ja, die zijn er wel,
1: dus, ja. Dus in ieder geval een deel en misschien zelfs het geheel wordt inderdaad ook uitgezonden. En dan kunt u ook zien hoe het er in de studio aan toe gaat. Ja.
0: Ja.
1: Christina, ik heb een probleem wat ik normaal eigenlijk nooit in de uitzending heb.
0: Oké.
1: Mijn telefoon gaat bijna uitvallen. Ik ben met mijn mobiele telefoon aan het bellen en ik zie dat ik nog 5% stroom heb.
0: Nou, dat is duidelijk. We moeten stoppen.
1: Ja, we moeten gaan stoppen. Ja, ik wil natuurlijk nog net genoeg stroom hebben voor de zegen.
0: Ja.
1: Energie heb ik wel, maar de stroom, dat is wat minder. Ja. Ja. Goed, we zullen gaan afronden. En dan wens ik u allemaal natuurlijk een prachtig mooi Pinksterweekend toe. En ja, dan zal ik u Gods zegen schenken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Geest van God, Heilige Geest, daal neer vanaf uw hemelse troon, gezonden door de Vader en de Zoon, om uw kerk nieuw leven te schenken, om uw kerk opnieuw te bezielen, ook in onze dagen. Maak dat door uw komst, Heilige Geest, de kerk wordt gezuiverd van alle smetten, dat de kerk innerlijk opnieuw vanuit de liefde van de Heer mag gaan werken in alle naties, in alle landen van de wereld, en dat de kerk zout der aarde en licht der wereld mag zijn. En ik wil bidden dat ook alle luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden zijn, dat ze ook in hun persoonlijke leven de Heilige Geest mogen ontvangen als geschenk van uw liefde. En dat ze zo met een nieuwe hoop, met een nieuwe moed, met een nieuw verlangen om ook echt uw wil te doen, de toekomst ingaan. Op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 6. Giuseppe Sarto, Paus Pius de Tiende. Deel 1. Het conclaaf van 1903. Het conclaaf, dat moest overgaan tot de verkiezing van een nieuwe paus, startte op 31 juli om 20:00 uur. Als secretaris van het conclaaf werd Monseigneur Raphaël Méry de Val, jonge prelaat van 38 jaar en president van de Pauselijke Academie voor Edele Geestelijken, aangeduid. De kardinaalkiezers leren elkaar kennen. Zij, van buiten de Romeinse curie, kennen elkaar nauwelijks bij naam. Laat staan dat ze elkaar al ontmoet zouden hebben. Sociale en andere media, behalve het geschreven woord, bestaan niet. Aan kardinaal Sarto, enkel bekend in de Italiaanse kerk, werd weinig aandacht gegeven. Zijn kansen leken niet erg groot. Dit bleek nog uit een gesprek met kardinaal Couget, aartsbisschop van Lyon. Hij vroeg aan kardinaal Sarto: Eminentie, u bent zeker ergens aartsbisschop in Italië. Ik spreek geen Frans, zei Sarto, en hij ging verder in het Latijn. Ik ben de patriarch van Venetië. Couillet ging hierop verder. Indien u geen Frans spreekt, kunt u onmogelijk paus worden. Echt waar? Ging Sarto verder. Deo gratias. Tijdens de eerste stemronde behaalde kardinaal Rampolla del Tindaro 24 stemmen, kardinaal Gatti 17 en kardinaal Sarto 5. De kardinalen waren min of meer verdeeld in een Frans kamp en een kamp rond Oostenrijk, Hongarije en Duitsland. Een tweede stembeurt gaf aan Rampolla 29 stemmen, Gatti 16 en Sarto 10 stemmen. Dan volgt de coup de théâtre, die het conclaaf een totaal andere wending zou geven. Deze putsch is in onze ogen totaal ondenkbaar, onmogelijk zelfs, maar aan drie mogendheden, Spanje, Frankrijk en Oostenrijk-Hongarije, was ooit een vetorecht gegeven als een bijzonder privilege aan katholieke monarchieën, om in hun ogen ongeschikte kandidaten voor het pausschap te weren. Van dit vetorecht maakte nu keizer Frans Jozef van Oostenrijk gebruik, daarin gesteund door de Duitse keizer Wilhelm, om de kandidatuur van kardinaal Rampolla te blokkeren. Na de tweede stemronde las kardinaal Kosciuszko Puczena, aartsbisschop van Krakau, dit veto voor aan de verbijsterde kardinalen. Rampolla kon geen geschikte kandidaat zijn omwille van zijn verregaande betrokkenheid met het Franse kamp. Kardinaal Rampolla week niet, maar de kandidaat van het Oostenrijkse kamp stagneerde. De derde stemming gaf Rampolla nog steeds 29 stemmen, aan Gotti slechts 9, maar aan Sarto 21 stemmen. De patriarch van Venetië zag de bui al hangen en hij zei tegen iedereen: Ik ben niet alleen onwaardig, maar ook ongeschikt voor dit hoogste ambt. Hij trok zich huilend terug in de Sint-Pauluskapel in het Vaticaan, waar de secretaris van het conclaaf, bisschop Méry del Val, hem vindt om hem te overtuigen niet tegen de wil van God in te gaan. De vierde stemming geeft nog steeds 30 stemmen aan Rampolla en 24 aan Sarto. De vijfde 27 voor Sarto en nog slechts 24 voor Rampolla. De zesde ronde gaf aan kardinaal Sarto al 35 stemmen. In de zevende en laatste stemronde haalde Sarto 50 stemmen, Rampolla 10 en Gotti 2. Het veto had averechts gewerkt en bracht de onbekende kardinaal-patriarch Sarto op de stoel van Petrus. Op de vraag van de kardinaal Camerlengo Oreglio di San Stefano: aanvaardt u de keuze die zojuist heeft plaatsgehad? Antwoordt kardinaal Sarto: Gods wil geschieden. Dit was voor de Camerlengo onduidelijk en daarom herhaalde hij zijn vraag. Ik aanvaard het als mijn kruis, is het antwoord van Sarto. Hoe wil je genoemd worden? Vroeg de kardinaal Camerlengo. Omdat ik veel te lijden zal hebben, zal ik de naam dragen van hen die veel geleden hebben. Ik zal Pius heten, antwoordde Sarto. Dit was een duidelijke verwijzing naar de onfortuinlijke Piusen. Pius de zesde, Pius de zevende en Pius de negende, die inderdaad in de 19e eeuw voor een moeilijke opgave hadden gestaan. Pius de zesde was ontvoerd door Napoleon uit Rome. Pius de zevende was verbannen naar Fontainebleau en Pius de negende was zijn pauselijke staten kwijtgespeeld aan de nieuwe Italiaanse staat. Hoofdstuk 6, deel 2. Eerste stappen van de nieuwe paus. De keuze van Giuseppe Sarto als opvolger van de heilige Petrus was nu een feit. De 68-jarige paus had een bijzonder parcours achter de rug. Uitvoerig zullen wij daarbij stilstaan om te begrijpen wat een schok de verkiezing van Pius de Tiende teweeg heeft gebracht, van kapelaan tot paus. Hij was niet eens leerling geweest van een of andere prestigieuze hogeschool of universiteit. Hij was quasi onbekend met de Romeinse curie, nog met haar werkwijze, nog met haar intriges. Bijna al zijn voorgangers kwamen uit de Romeinse of Italiaanse adel. Hij was de dorpsjongen uit Rize, die blootsvoets naar school ging. Uiteraard werd hij daarop afgerekend, niet door het gewone volk, dat wild enthousiast was, maar door een zekere intellectuele klasse binnen en buiten de kerk. Hij was altijd herder geweest. Hij was een goed en doortastend bestuurder in de geest van zijn tijd. Op het vlak van de internationale diplomatie had hij geen enkele ervaring. En nu stond hij voor de opgave niet om de gondels van Venetië drijvend te houden, maar om het schip van Petrus te besturen. Maar dom was hij allerminst. Zijn eerste beslissing was een staatssecretaris aanduiden. Ook dat werd een verrassing. Zijn keuze viel op de 38-jarige bisschop, de secretaris van het conclaaf, dat hem verkozen had, Monseigneur Marie Delval. Hij was een Spaans edelman, met studies in het Frans in België, namen, en vaak verbleef hij in Londen, waar zijn vader ambassadeur was van Spanje. Hij was thuis in de diplomatieke wereld en stond aan het hoofd van de diplomatenschool van het Vaticaan, Hij kende zijn talen. En die man had Pius de Tiende nodig. Zijn eerder jeugdige leeftijd was voor hem geen bezwaar, wel voor zijn omgeving, die gerekend had op een oudere en doorgewinterde diplomaat met hoog aanzien in de curie. Deze Mary Delval werd het alter ego van Pius de Tiende. Monseigneur Mary Delval en Pius de Tiende vormden een team dat de kerk vastberaden in handen nam. Op 9 augustus volgde de plechtige kroning van de nieuwe paus in de Sint-Pietersbasiliek. Een kort, maar indrukwekkend ritueel zou de kroning voorafgaan. Voor Pius de Tiende nam de kardinaal diaken Macchi plaats. In zijn handen had hij een bol met een korte brandende lont die vastgemaakt was aan een zilveren staafje. Bijna onmiddellijk doofde de lont en toen sprak de kardinaal de gebruikelijke woorden: Heilige Vader, zo snel vergaat de aardse glorie. Pas daarna volgde de kroning met de pauselijke tiara met haar 3 kronen. Heilige Vader, ontvang deze 3 kronen en bedenk daarbij dat gij de vader van prinsen en koningen zijt, de scheidsrechter van de wereld en de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde, aan wie alle eer toekomt, vandaag en in alle eeuwen. Het was begrijpelijk dat de kleine Beppino uit Riezen onder tranen dit ritueel, maar hij zou de paus van de gewone mensen blijven. Hij bleef zijn afkomst en de woorden van Sint Paulus indachtig. Schik u zonder hooghartigheid in de omgang met gewone mensen. Romeinen 12, vers 16. De toon was gezet. Zijn werk als opperherder kon beginnen. Alles hernieuwen in Christus werd zijn leuze.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan ter Maat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 8e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus op een van zijn tochten aan broeder Leo uitlegde waarin de volmaakte vreugde bestaat. Toen Franciscus op een keer in de winter met broeder Leo onderweg was van Perugia naar Santa Maria dell'Angeli en hij hevig gekweld werd door de ijzige kou, riep hij broeder Leo, die iets vooruitliep, en zei: Broeder Leo, al zijn de minderbroeders overal ter wereld een groot voorbeeld van heiligheid en stichting, schrijf niettemin op en bedenk goed dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. En na even gelopen te hebben, riep Franciscus hem voor de tweede keer: Broeder Leo, al is het zo dat een minderbroeder aan blinden het licht schenkt en jichtigen lenig maakt, boze geesten verjaagt, doven laat horen, manken laat lopen, stommen laat spreken en, sterker nog, een dode na 4 dagen weer tot leven wekt, schrijf op dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. Weer iets verder zei Franciscus luid: Broeder Leo, al zou een minderbroeder alle talen en geschriften en elke wetenschap kennen, zodat hij niet alleen de toekomst kon voorspellen, maar ook de geheimen kon onthullen van ieders geweten en hart, schrijf op dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. En na een poosje riep Franciscus weer: Broeder Leo, schaapje van God, al spreekt een minderbroeder de taal van de engelen, al kent hij de loop van de sterren en de werking van de kruiden, al zouden hem alle schatten van de aarde onthuld zijn en zou hij de eigenschappen kennen van de vogels en de vissen, van alle dieren en mensen, van de bomen, de stenen, de wortels en de wateren, schrijf op dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. Nog iets verder riep Franciscus: Broeder Leo, al kon een minderbroeder zo goed preken dat hij alle ongelovigen tot het geloof van Christus zou bekeren, schrijf op dat de volmaakte vreugde daarin niet bestaat. Toen hij wel 2 mijl lang zo gesproken had, vroeg broeder Leo vol verwondering: Vader, ik smeek je in naam van God me te vertellen waarin de volmaakte vreugde dan wel bestaat. En Franciscus antwoordde: Als wij straks bij Santa Maria dell'Angeli aankomen, doorweekt van de regen, versteend van de kou, besmeurd met modder en stervend van de honger, als we op de poort van het verblijf kloppen en de portier geërgerd opendoet en vraagt: Wie zijn jullie? En als wij antwoorden: Wij zijn 2 van uw broeders, en hij zegt: Dat is niet waar, jullie zijn 2 bandieten die de mensen bedriegen en de armen van hun aalmoezen beroven, maak dat je wegkomt. En hij ons niet binnenlaat, maar ons verkleumd en uitgehongerd buiten in de sneeuw en de regen laat staan tot midden in de nacht, als wij dan zulke beledigingen en zo'n vrede afwijzing gelaten ondergaan, zonder boos te worden en op hem te mopperen, en we nederig en liefdevol bedenken dat die portier ons wel degelijk kent, maar dat God hem zo tot ons laat spreken. Broeder Leo, schrijf op dat daarin de volmaakte vreugde bestaat. En als wij dan blijven aankloppen en hij komt kwaad naar buiten en jaagt ons met scheldwoorden en oorvijgen weg, als waren we lelijke schurken, en hij zegt: wegwezen, gemene dieven, ga maar naar het gasthuis, want hier zullen jullie geen maaltijd en geen slaapplaats krijgen. Als wij dit geduldig ondergaan, met blijheid en liefde, broeder Leo, schrijf op dat daarin de volmaakte vreugde bestaat. En als wij, genoodzaakt door de honger, de kou en de duisternis, toch blijven kloppen en roepen en hem bitter wenend smeken open te doen en ons om Gods liefde binnen te laten, en hij nog razender zegt: ik zal deze akelige schurken hun verdiende loon geven, en naar buiten komt met een knoestige stok, ons aan onze kap meesleurt, op de grond gooit en door de sneeuw laat rollen, en ons met die stok slaat, knoest voor knoest, als wij al deze dingen gelaten en blijmoedig doorstaan, denkend aan het lijden van Christus dat wij uit liefde voor hem moeten ondergaan, broeder Leo, schrijf op dat daarin de volmaakte vreugde bestaat. Luister dan naar wat dit ons leert, broeder Leo. Boven alle gunsten en gaven van de Heilige Geest, die Christus zijn vrienden schenkt, staat het overwinnen van zichzelf en het verdragen van krenkingen, pijn, folteringen en smaad uit vrije wil en uit liefde voor God. Op alle andere gaven van God kunnen wij ons immers niet beroemen, omdat ze niet van onszelf zijn, maar van God, zoals de apostel zegt: wat hebt u dat u niet van God gekregen hebt? En als u alles van God gekregen hebt, waarom dan die drukte, alsof het van uzelf komt? Maar op het kruis van verdrukking en verdriet kunnen wij ons beroemen, omdat dit van onszelf is. En daarom zegt de apostel: ik wil mij op niets anders beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Hem zij altijd eer en glorie, in secula seculorum. Amen. Wat Franciscus ons in dit verhaal voorschotelt, is nogal een boterham. Een grote boterham. Hij vertelt wat niet de ware vreugde is en wat wel de ware vreugde voor de mens kan zijn. En hij lijkt zich daarbij te baseren op de zaligsprekingen. Franciscus geeft aan dat je je ware vreugde niet haalt uit wat je aan heiligheid teweeg brengt in de wereld. En dat doet hij omdat hij zich ervan bewust is dat de mens geen heiligheid teweeg brengt in de wereld. Alle heiligheid die in de wereld ontstaat bij mensen komt van God. Soms mag je een beetje instrument zijn, maar het is de Geest van God die heilig maakt. Hetzelfde geldt voor wonderen. Wonderen zijn een zeldzaamheid misschien, maar als je goed kijkt om je heen, dan zul je heel wat wonderen ook kunnen ontdekken. Maar wonderen zijn ook geen mensenwerk. En daar kun je je als mens dus niet op beroemen. Wonderen zijn altijd het werk van de Heilige Geest. En dan kennis en wijsheid. Is dat iets om je op te beroemen? Uiteraard kun je met kennis en wijsheid veel betekenen voor de wereld. Maar kennis en wijsheid zijn ook niets anders dan talenten die je van de Heer gekregen hebt. We zijn ons allemaal bewust dat kennis en wijsheid ongelijk verdeeld zijn over de mensen. En dat besef, dat zorgt ervoor dat we ook weten dat kennis en wijsheid geen menselijke eigenschappen zijn, maar iets wat we van God gekregen hebben. Ook hier is de Heilige Geest degene die zich mag beroemen. En ook of we kunnen spreken of preken over wat God teweeg brengt in de wereld, over het evangelie. Het is geen menselijk kunnen. Ook hier moeten we ons bewust blijven dat de Heilige Geest degene is die werkzaam is. Franciscus schetst al deze dingen aan zijn broeder Leo. En hij geeft aan, hier haal je als mens dus niet je vreugde uit. Misschien wel je dankbaarheid. En dankbaarheid kan natuurlijk ook vreugde opleveren. Maar het is geen vreugde van kijk eens wat ik heb gedaan. Franciscus wijst erop dat waar je als mens op kunt beroemen en waar je dus je ware vreugde uit kunt halen, is hoe je als mens omgaat met beledigingen, met afwijzing. Hij verwijst hier naar de zaligsprekingen, de laatste eigenlijk. Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Beledigingen en afwijzing, al het lijden in het menselijk leven, het is niet iets wat de Heilige

0: niet van God. En daarom kunnen we er niet dankbaar voor zijn. Je hoeft niet dankbaar te zijn voor de beledigingen, de afwijzing, voor al het lijden wat je in je leven tegenkomt. Wat wel belangrijk is, is hoe je met die beledigingen, met die afwijzing, met het lijden omgaat in je leven. Het omgaan met de beperkingen van ons leven, met het lijden, met alles wat er gebeurt wat niet fijn is, wat niet van God is. Dat is iets waar we als mens ons op kunnen beroemen. Uiteraard hebben we dan een beetje genade ook nodig. We doen het niet alleen, maar altijd met God, met de Geest van God. Maar hoe je omgaat met al het negatieve in de wereld, dat is waar je vreugde uit kunt halen. Als je merkt van, hé, ik kan daar mee omgaan. Ik kan dit aan met de hulp van God. Ik sta zo sterk in mijn geloof dat dit mij niet deert. In dit omgaan met het lijden kunnen we ook laten zien dat het lijden van Christus ons wat waard is. Dat wij hem navolgen in hoe hij het lijden heeft gedragen. Laten we in deze 40 dagen zijn voorbeeld volgen en vol vreugde het lijden in deze wereld kunnen dragen, zodat het altijd is tot eer van God. Bidden wij ten slotte samen het gebed dat toegeschreven wordt aan de heilige Franciscus. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden als anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden als te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de Handelingen van de Apostelen. De gevangenschap van Paulus te Rome. Vanuit Rome kwamen de broeders die al van ons gehoord hadden, ons tegemoet tot aan Forum Appii en Tres Tabernae. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en schepte nieuwe moed. Na onze aankomst in Rome kreeg Paulus verlof op zichzelf te wonen met de soldaten die hem bewaakten. 3 dagen later ontbood hij de voornaamste Joden bij zich. Toen ze bijeengekomen waren, zei hij tot hen: Mannen, broeders.

0: Ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk of de voorvaderlijke gebruiken, ben ik vanuit Jeruzalem als gevangene uitgeleverd aan de Romeinen. Deze wilde mij na verhoor in vrijheid stellen, omdat ik niets had bedreven waarop de doodstraf stond. Maar omdat de Joden zich hiertegen verzetten, zag ik me gedwongen mij op de keizer te beroepen, dit echter niet, als had ik enige klacht in te brengen tegen mijn volk. Dat is dus de reden waarom ik verzocht u te mogen zien en u toe te spreken. Het is om de verwachting van Israël dat ik deze ketenen draag. Ze zeiden daarop tot hem, wij hebben geen brieven uit Judea over u gekregen, en evenmin heeft iemand van de broeders die hier aankwam iets slechts over u bericht of verteld. Wel wensen wij van u te vernemen wat uw denkbeelden zijn, want van die sekte is ons bekend dat ze overal tegenspraak ondervindt. Nadat ze een dag met hem hadden afgesproken, kwamen ze in nog groter aantal bij hem in zijn verblijf bijeen. Van de vroege morgen tot de late avond getuigde hij in zijn uiteenzettingen van het Koninkrijk Gods en trachtte hij hen voor Jezus te winnen, uitgaande van de wet van Mozes en de profeten. Sommigen lieten zich overtuigen, maar anderen bleven ongelovig. Zonder dat ze het met elkaar eens konden worden, gingen ze weg. Maar niet dan nadat Paulus nog dat ene woord gezegd had. Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken. Ga tot dit volk en zeg, met uw oren zult ge luisteren en toch niet verstaan. Met uw ogen zult ge kijken en toch niet zien. Want verhard is het hart van dit volk, en hun ogen doen ze dicht uit vrees dat ze zouden zien met hun ogen, met hun oren zouden horen, met hun hart zouden verstaan, zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Het zij dus aan u bekend dat aan de heidenen dit heil van God is gezonden. Zij zullen wel luisteren. Volle 2 jaar vertoefde hij in een eigen huurwoning en ontving allen die bij hem kwamen. Hij predikte het Rijk Gods en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus in alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. Tweede lezing uit de geschriften van de priester Karl Rahner. De Heilige Geest, voltooiing van Pasen. Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Want Pinksteren is de voltooiing van de heilige geheimen waarvan wij de gedachtenis vieren in de paastijd. Het geheim van de offerdood van de Heer, zijn overwinning in de verrijzenis, zijn binnengaan in de eeuwigheid van de Vader bij zijn hemelvaart. Dit alles is geschied, opdat wij de Geest van God zouden ontvangen. Al deze gebeurtenissen hadden slechts één doel, de aarde en de mens te reinigen van zonde en aan deze gezuiverde wereld God zelf te geven. Daarom is Pinksteren de voltooiing van Pasen. De Zoon van de Vader heeft onze mensheid in het licht van de Vader opgenomen. Daarom is de liefde van de Vader en de Zoon in een heilige gloed neergedaald tot in ons hart. Omdat de Mensenzoon gestorven is naar het vlees, kan de mens voortaan het leven van God leven in de Heilige Geest. De geest van de eeuwige God is neergedaald. Hij is er. Hij leeft in ons. Hij heiligt ons. Hij sterkt ons. Hij troost ons. Hij is het onderpand van het eeuwig leven, waarborg voor de algehele overwinning. Het middelpunt van alle werkelijkheid, het hart van alle oneindigheid, De liefde van de Heilige God is ons middelpunt, ons hart geworden. In onze nietigheid leeft reeds de ware en onbegrensde werkelijkheid. In onze zwakheid woont reeds de kracht van God. In ons ten dode gedoemd zijn is het eeuwig leven reeds aanwezig. Onze nacht is veeleer de ondoorgrondelijkheid van een dag zonder einde. De tranen van onze vertwijfeling en onze voortdurende teleurstellingen behoren veeleer tot een onwijze schijnwereld waarachter een eeuwige vreugde schuilgaat. God heeft ons niet meer zijn gewone gaven, zijn louter stoffelijke gaven geschonken die zo eindig zijn als wij zelf. Nee, Hij heeft zichzelf gegeven met de onbeperktheid van zijn wezen. Met de klaarheid van zijn kennis, met de vrijheid van zijn liefde, met de zaligheid van zijn leven, één God in drie personen. Zo heeft Hij zichzelf aan ons geschonken. En wij noemen deze God die zichzelf gaf de Heilige Geest. Hij is de onze. Zozeer is Hij de onze dat men eigenlijk niet meer kan zeggen wat de mens in zichzelf is. Men kan slechts zeggen dat Hij van God is. God is onze God. Dat is de boodschap van Pinksteren.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: En de Heilige Geest. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, vol van genade. Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus, alle bisschoppen en de parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede blijde geheim, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon
2: en de, Zoon,
1: en de Heilige, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis. Misschien bent u elders of onderweg. Ook dank voor het meebidden. Het mooie gebed van het Rozenhoedje.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de zevende week van Pasen, uit de tekst van de Introïtus, de leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Samen, eensgezind, één van zin, door het gebed, zijn zij als broeders en zusters met elkaar. Maar van binnen werden zij gestuurd naar het gebed om met Pinksteren helemaal overstroomd te kunnen worden door de Heilige Geest die dan bezit neemt van hun harten en ook van onze harten. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd, toen Petrus zich omkeerde, zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen volgde, dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus' borst had geleund en had gezegd: Heer, wie is het die u zal overleveren? Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus: wat dan met hem? Waarop Jezus hem zei: als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak? Hij moet mij volgen. Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak? Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en die dit geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft, maar als ze één voor één beschreven worden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven. Dit is het woord van God. Hier is de Geest wat laten rusten bij hem. Bij Jezus, die de rust is in persoon, die je als geen ander rustig kan maken, die je echt gerust kan stellen, bij wie je echt tot rust kunt komen. Zoals hij toch zelf ook gezegd heeft: komt allen tot mij die belast en beladen zijt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Bij de plaats van het gebed stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij u ziet. Hij vanaf zijn zetel aan de rechterhand van de Vader bereid om je zijn geest te schenken. De geest die in de Pinksterhymne wordt bezongen als de rust die alle onrust stilt. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. Een houding van eerbied en vertrouwelijkheid. En in die houding de genade vragen dat zo ook uw levenshouding mag zijn. Dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. De laatste woorden die Jezus spreekt in een gesprek met Petrus en over de wijze van navolgen, als bloedgetuige of als levensgetuige. En een slotwoord van de apostel Johannes als inleidend woord tot de geschiedenis van Jezus in de zielen van de mensen. Vragen om de bijzondere genade, dat God mij de kennis mag geven hoe ik mijn hart kan laten doordringen van de geest van Jezus, van de geest van onvoorwaardelijke liefde, een liefde die bereid is zich helemaal te geven, zonder voorwaarden. De overweging. De hele wereld te klein voor de boeken die me dan zou moeten schrijven. Oosterse overdrijving, zoiets als de balk in je eigen oog, de kameel doorslikken, de kameel die door het oog van de naald kruipt.
Maar die Oosterse overdrijving, die Oosterse wijze van zeggen, wil iets vertellen wat niet overdreven is, namelijk dat Jezus doorgaat met geschiedenis maken, met geschiedenis schrijven. Neem nu eens Paulus. Paulus zegt in de eerste lezing: het is om de verwachting van Israël dat ik deze ketenen draag. Dus niet om een of ander strijdpunt met zijn volk of dat hij zijn volk iets te verwijten zou hebben, nee. Hij laat de Joodse overheden bij zich komen om het helder te stellen: het is omwille van Jezus, om de verwachting van Israël dat ik deze ketenen draag. Jezus neemt zo'n plaats in zijn leven in dat hij omwille van hem ketenen wil dragen, geboeid wil zijn, zijn vrijheid eraan heeft willen geven. Het goed vinden dat hij geboeid door het leven gaat. Het is niet zomaar, het is omwille van Jezus. En zo schrijft Jezus geschiedenis. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zijn kruis op zich te nemen, door zichzelf te verloochenen. Daar gaat het hier over. Door precies datgene af te schrijven waarmee mensen zelf geschiedenis plegen te maken. Met jezelf, je naam, je eer, je prestatie. Al die dingen die op jouw rekening geschreven worden. Al die dingen waarvoor de mensen zich de grootste inspanningen getroosten, dat alles moet je eraan geven. Om zo Jezus geschiedenis te laten maken. In het evangelie van vandaag gaat het over de leerling die door Jezus bemind werd, die aan Jezus' borst heeft gelegen bij het laatste avondmaal. Met dat mysterieuze woord: als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak, gij moet mij volgen. Met dat mysterieuze woord maakt Jezus de weg open dat volgelingen even goed leerlingen van Jezus kunnen zijn als zij op een gewone manier sterven. Het zit hem dus niet in je bloed vergieten, maar in het sterven aan jezelf. Jezus heeft dus niet gezegd dat wij ons bloed moeten vergieten. Dat is het rode martelaarschap. Maar dat wij onszelf moeten verloochenen en hem volgen. Dat is het witte martelaarschap. Je kunt dus Jezus niet volgen als je jezelf niet verloochent. De manier om jezelf te verloochenen is je leven te geven. Maar dat kan op verschillende manieren. Je leven geven kan nog beter door in een verstervende wijze te leven. Want dat betekent dat je je altijd verheft boven je natuurlijke gevoelens. En dat is nou echt sterven. En dat is in de omgang ook heel goed te merken. Een voorbeeld. Iemand vraagt een ander of hij iets voor hem zou willen doen. Laat zo iemand zich door die onvoorwaardelijke liefde van Jezus leiden, dan stelt hij meteen zijn hele hart open voor zo iemand en toont hij een bereidheid om zelfs nog veel verder te willen gaan dan alleen datgene wat hem gevraagd wordt. Ja, in de manier waarop hij zich openstelt voor de vraag om deze concrete hulp voor dit of dat, brengt hij iets over van een totale bereidheid om alles te geven, om alles te geven wat hij heeft en is. Kortom, om zijn leven te geven. Een concreet voorbeeld. De heilige Vincentius a Paolo, daarvan werd gezegd dat hij altijd tijd had voor iedereen. Voor iedereen die zijn hulp vroeg. Ontelbare mensen liepen dan ook de drempel bij hem plat. Bedelaars, evengoed als hertogen en prinsen, kardinalen, gewone mensen, priesters en zusters, noem maar op. Toch had de dag ook voor hem maar 24 uur. Hij kon zijn bezoekers dus nooit meer dan enkele ogenblikken geven. Maar in die enkele ogenblikken gaf hij zich altijd helemaal. Zodat zijn bezoekers daar in de tegenwoordigheid van deze kleine man zich omgeven wisten
door de rust en de gelatenheid van de Eeuwige. Ja, dat zij in zekere zin een korte tijd mochten rusten aan het hart van God zelf. Iets dergelijks zeggen mensen die een ogenblik in het gezelschap van Paus Franciscus mochten vertoeven. En voor moeder Teresa van Calcutta vertelt men over de ontmoeting van een vrouw toen moeder Teresa in Oslo op het punt stond de prijs voor de vrede in ontvangst te nemen, dan leek het net voor haar alsof zij voor haar de enige mens op de hele wereld was voor wie zij alle tijd had. En een vast antwoord van pater Penny de Vries op de vraag: hebt u tijd voor mij? Zeeën van tijd. Heb je maar weinig tijd? Geef dat beetje dan helemaal. Geef het met liefde. Met een onvoorwaardelijke liefde. Geef je jezelf daarin. Dan geef je veel meer dan je tijd. Veel meer dan deze dienst. Dan geef je jezelf. Dan geef je je leven. Iets van een onvoorwaardelijke liefde. Wie zijn leven verliest omwille van mij. Zo ver gaat dat. Zoveel invloed heeft Jezus op het menselijk hart, dat hij mensen ertoe kan brengen zelfs onverschillig te zijn voor het leven. Als hij erbij is, wordt alles anders. Wordt je leven anders. Wordt ook je onleven, je sterven anders. Zo wordt Jezus iemand die uitreist boven alle andere personen, maar dan wel op een heel verborgen manier. Want je verliest je eigen identiteit niet, maar je wordt zozeer met hem verenigd dat hij het is die het doet. Elke keer dat de mens het leven en het lijden, dus het onleven, uit Gods hand aanneemt, maakt Jezus geschiedenis. Elke keer dat iemand zich niet gemarteld weet door een martelwerktuig, maar dat hij door het lijden heen zich overgeeft aan de hand van God, maakt Jezus geschiedenis. Zo.

hij de geschiedenis van de zielen, de binnenkant, de verborgen aanwezigheid in de grote, zichtbare menselijke geschiedenis. In de geschiedenis van individuele mensen doet hij dat en in de geschiedenis van heel de wereld. Dat is de binnenkant van onze wereld. Een verborgen binnenkant waaraan mensen deel hebben wanneer ze zich laten leiden door de Heilige Geest, waarvan wij op deze dag, zaterdag voor Pinksteren, de vergiening van Pinksteren, op bijzondere wijze in afwachting zijn. Aan het eind niet plots afbreken, maar vertragend eindigen met het gebed door een gesprek te voeren met een beminde leerling. Beeld van elke volgeling die door Jezus wordt bemind als geen ander. Met Petrus, met Jezus. Eindigen met bijvoorbeeld ziel van Jezus, heilig mij. En me dan door Jezus bij de Vader laten brengen. De Vader die mij aan Jezus heeft gegeven om voor mij op te komen en vrij te spreken door voor mijn zonde te boeten. En eindigen met een Onze Vader.

Pinksteren vier ik altijd een beetje mijn verjaardag. Ik ben helemaal niet jarig hoor, op 19 mei. Maar ik ben wel ter wereld gekomen op eerste Pinksterdag. Ik heb het al vaker verteld dat mijn vader de huisarts uit de kerk ging halen. Die zat in de hoogmis zo van, je moet komen, want het kindje komt eraan. Nou, dat was ik dus. En daarom heb ik altijd iets met Pinksteren. En ik zal dit jaar Pinksteren vieren met de zusters van Bethlehem in België op Grimby. Waar ik 10 dagen zal zijn om met hen het cenakel te vieren, als het ware. Afijn. En als je dan de Pinksteruitzending is van Musica Sacra bij Radio Maria, dan kan je eigenlijk niet anders dan beginnen met het Veni Creator. Dat is er in zo ontzettend veel verschillende uitvoeringen. Dat is er van zoveel verschillende componisten. Maar er is er eentje die heeft dat voor mij toch wel heel bijzonder gecomponeerd. En dat is Arvo Pärt. En het Est Philharmonisch Kamerkoor zingt dit Veni Creator.